0: De kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij leidt een historische nederlaag daar en strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een deelstaatverkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in het deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen. Het resultaat voor de CDU was daar minder dramatisch. De radicaal linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: in the lead.
1: Ik sta buiten, maar ik leef langs de binnenkant. Sommige gedachten zitten van binnen gevangen.

Leef van binnen naar buiten. Met de deur heb ik hier en laten zonder je rug. Nou, je niet weet wat te zeggen, kun je liedjes mee fluiten. Of vertel ik je dat mopje van

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Latijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beekhoven volgde het gesprek.
3: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
2: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK-tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
3: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
2: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
3: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland is reformfähig.
2: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
4: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
2: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Dat blijkt ook, of meer mantelzorgers liever, zorgen er ook voor dat de economische waarde van bijna 3 miljard euro per jaar ook verloren gaat. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
3: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
2: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Ongeveer de helft van zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook te weinig koten, waardoor de prijs dus niet meteen zal dalen. Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lagaert verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaert was van 2020 tot 2023 voorzitter van de liberale partij toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaert is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk

0: waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
1: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e in de stand. En KV Kortrijk won gisteravond met 1-0 van SK Beveren. Het weer vandaag. Zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Tot 20 graden dan ook. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
2: Voorlopig alleen nog wat aanschuiven op de snelwegen naar Antwerpen. Met name op de E313, 10 minuten vanaf Ranst.
3: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
4: De Ochtend.
3: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard. Goedemorgen, sfeer is goed.

0: Calexico en de Crystal Frontier.
1: De ochtend.
0: Radio 1. Goedemorgen, Jeroen.
2: Dag, Ruud.
0: Hoe was je weekend?
2: Fijn, rustig eigenlijk. Dus, zo hoort het.
0: Jaloers. Wat staat er voor aan de kranten?
2: De morgen, Vlaanderen telt 2600 kilometer moordstrookjes. Dat is dan de metafoor voor de niet afgescheiden fietspaden. Het belang van Limburg, 4 op 10 gevallen baarmoederhalskanker te laat ontdekt. Gazet van Antwerpen, voedselagentschap sluit record aantal horecazaken. Het laatste nieuws, vooral slecht geïsoleerde huizen worden duurder. Het nieuwsblad, elk jaar sterven 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. En de standaard nieuwe overwinning voor AfD, complete ramp voor CDU en Merz. En dat gaat dan over de Duitse deelstaatverkiezingen van gisteravond.
0: Ja, die blijven niet zonder gevolgen. En daar zullen wij straks natuurlijk ook dieper op ingaan. Deze is van Dee Marloes en die Hotel Malibu.

0: Dimar Lewis en die Hotel Malibu.
1: De ochtend.
0: Blij dat jij hier aan mijn zijde zit, Jeroen. Want met jou als Duitsland-expert kunnen we van alles vragen over wat er gisteravond binnenkwam aan cijfers. Deelstaatsverkiezingen in Duitsland. En het is alweer een uitslag geworden om bij stil te staan.
2: Ja, absoluut. Na de klinkende overwinning van het extreemrechtse AfD enkele weken geleden was het uitkijken dus of ze dit keer het succes nog eens konden overdoen. En vooral ook natuurlijk of de partij van bondskanselier Merz van de CDU, de Christen-Democraten, zijn dat wat stand zou kunnen houden deze keer, want twee weken geleden was dat een zware nederlaag. En kijk, AfD wordt met ruim 38% opnieuw de grootste in Mecklenburg-Voorpommeren. Een verdubbeling ten opzichte van hun vorig resultaat. En bij de CDU van Merz is er sprake van een historische nederlaag. Nog nooit gebeurd bij deelstaatverkiezingen, want ze halen de kiesdrempel niet. Net niet, 4,9%. Maar dat is toch dramatisch voor de partij? Dat zegt ook onze correspondent daar in Duitsland, Gim Balduk.
3: Dat is echt een hele grote afgang voor de grote volkspartij CDU, die altijd groot geregeerd heeft, in alle deelstaten meegeregeerd kon hebben en altijd ook met veel mensen vertegenwoordigd was. En notabene in de deelstaat waar jarenlang Angela Merkel vandaan kwam. Dit verlies, dat zal zeker niet zonder gevolg kunnen blijven.
2: Ja, meteen na de eerste exit poll gaf bondskanselier Merz al een toespraak en hij zei waar het op stond, deze uitslag is een ramp.
4: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Ja, een disaster. Een ramp dus voor de CDU. Er werd niet alleen in Mecklenburg-Vorpommeren, maar ook in Berlijn gestemd. Daar viel het iets beter mee voor de partij van Merz, maar het is de radicaal linkse partij daar die afgetekend wint. Die linke haalt er 25,7%, AfD 16,3% en CDU verliest, maar haalt toch nog 18,8%.
0: Ja, hoorde ik Gim Balduk nu zeggen, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Waar doelt hij dan op? Want voor de bondskanselier wordt het wel warm onder de voetjes.
2: Ja, maar Merz zei onmiddellijk dus, rond 6:10, ik ga niet opstappen.
4: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Reformen nicht nur unser Zusammenleben verbessert, sondern auch unser Selbstbild und unser Bild in der Welt. Deutschland ist reformfähig.
2: Ja, dus voorlopig kan Merz aanblijven, dat zegt ook onze correspondent in Berlijn, maar veel zal ervan afhangen hoe alles de volgende dagen evolueert.
3: Voor nu lijkt hij ook aan te kunnen blijven. Hij heeft vrij snel na de exit poll kenbaar gemaakt dat hij echt wil blijven. En dat hij echt gelooft in dat hij ook nog kansen heeft om zijn hervormingsagenda door te voeren. En daar lijkt vooralsnog ook niet een grote opstand gaande in de partij. Maar dat zal vooral de komende dagen moeten blijken of dat ook daadwerkelijk zo is. Dan zal Merz ook met zijn bondsdagfractie gaan praten. En ook gaan horen of hij nog steeds steun krijgt van zijn partijgenoten.
0: Nou, wat die verkiezingsuitslag betekent voor Merz, dat zullen wij straks na 19:30 is dat nog even doorpraten met Dirk Rochtes. Hij is hoofddocent Duitse geschiedenis en internationale politiek aan de KU Leuven.

Amai, teruggecatapulteerd in de tijd. En hoe Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. Zometeen gaan we het hebben over getuigen van Jehovah en wat daar staat te veranderen. Na deze van Jolemaire, Simon Bateau.

0: Jo Lemaire en Simon Bateau.
1: De ochtend.
0: Die koerswijziging bij de Jehova's getuigen, daar willen we meer over weten. De geloofsgemeenschap versoepelt de regels rond bloed. Leden mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden, zoals rode, witte bloedcellen, plasma, bloedplaatjes. Alleen een transfusie met onbewerkt donorbloed blijft wel verboden. De organisatie noemt dat voortaan een kwestie van het persoonlijk geweten. Wat moet je daar dan mee aan als je bij de Jehova's getuigen zit? Dat vragen wij aan Patrick Haak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag meneer, u bent niet langer een getuige van Jehova, heb ik begrepen?
2: Dat klopt helemaal. Wij verlieten de organisatie in het jaar 2010.
0: Maar u was hoe lang lid?
2: Mijn ouders werden getuigen van Jehova toen ik 8 jaar oud was. Dat was in 1972. Ik ben er ondertussen 62. Ik ben ongeveer 40 jaar een van Jehova's getuigen geweest.
0: Maar 16 jaar geleden dus beslist om daar mee op te houden. Deze verandering, die tot de verbeelding spreekt natuurlijk, hè, want dit bestanddeel van de Jehova's getuigen was altijd iets wat de buitenstaander niet begreep. Waarom was dat eigenlijk zo?
2: Jehova's getuigen die hadden een bepaalde interpretatie van een bijbeltekst waarin wordt gezegd dat christenen zich zouden moeten onthouden van alles wat met bloed te maken heeft. En dat was voor hen voldoende reden om te zeggen dat betekent dat je geen bloed mag eten, maar ook geen intraveneuze bloedtransfusie mag ontvangen.
0: Ja, en dat was heel duidelijk. De wet is de wet.
2: Wel, er stond zelfs een straf op ongehoorzaamheid. De straf op ongehoorzaamheid was de sociale doodverklaring die zoveel getuigen van Jehova vrezen. Men weet dat als men niet gehoorzaamt aan alle regeltjes die aanwezig zijn binnen deze organisatie met sectarische kenmerken, dat bevestigt het IACSO ook, dan werd er een openbare bekendmaking gedaan dat meneer of mevrouw Huppel de Pup niet langer een van Jehova's getuigen was. En iedereen wist op dat ogenblik dat het verbod was om zelfs maar hallo tegen zulke mensen te zeggen. Ja. Die werden ook voorgesteld als honden die zijn teruggekeerd tot het opeten van hun eigen uitbraaksel, als gebaarde zeugen die zijn teruggekeerd tot het rollen in de modder. Kortom, heel veel taalgebruik die ook Hitler gebruikte om Joden tijdens de Tweede Wereld te stigmatiseren.
0: Ja, maar deze specifieke regel die heeft uiteraard heel veel gevolgen gehad voor mensen die daarmee in aanraking kwamen. Het zal je kind maar zijn dat het nodig had, hè? Wat dan?
2: Klopt, klopt. Men had daar geen genade mee en gelukkig is de Belgische wetgever daarop gaan inspelen. Ouders die de beslissing namen om hun kinderen een bloedtransfusie te onthouden, terwijl dat volgens de chirurg nodig was, die werden uit hun ouderlijke macht ontzet. Mm-hmm. En die werd dan toegewezen aan de behandelende chirurg, die dan het nodige deed om het leven van het kind te kunnen redden. Maar er is niet echt een volledige registratie van sterfgevallen die veroorzaakt werden door het bloedbeleid van Jehova's getuigen. Maar er is wel een peer-reviewed medische publicatie die de historische wereldwijde tol van het aantal sterfgevallen per jaar inschat op 1000 per jaar. Als we dit vergelijken met de tumult die ontstaan is nadat Jim Jones in Guyana met zijn aanhangers meer dan 900 mensen in een zelfdoding betrok, dan stond de hele wereld op zijn achterpoten. Jehova's getuigen hebben gedurende al die jaren gemiddeld 1000 sterfgevallen per jaar veroorzaakt en niemand reageert.
0: En dat gebeurde zomaar, zegt u. Deze verandering is dus heel groot. Tegelijk vraag ik me af, als daar nu in de regels is opgenomen dat de getuige zelf maar moet beslissen op basis van zijn eigen persoonlijke geweten, in hoeverre is dat vrijheid?
2: Ja, in hoeverre is dat vrijheid en in hoeverre was dat dan vrijheid voor degenen die voor deze beleidswijziging een keuze moesten maken?
0: Ja, zegt u het maar, want u stelt de vraag.
2: Wel, ze waren helemaal niet vrij. En Jehova's getuigen die gaan in rechtbanken voortdurend claimen dat zij vrijheid van religie hebben en toepassen. Terwijl dat helemaal niet zo is. Vrijheid is een mensenrecht en geen organisatorisch recht in werkelijkheid. Die stelen zij door deze claim te maken de vrijheid van religie van hun aanhangers. Zijn hun aanhangers, hun leden die vrijheid van religie hebben. Maar ze hebben niet de vrijheid om zelfs maar een medische keuze keuze te maken. Nu, gelukkig is dat iets wat nu gewijzigd is en dat ongetwijfeld levens zal kunnen redden.
0: Mijn specifieke vraag, meneer, zal dat ook zo zijn als het zo lang anders is geweest en nu mag het op basis van een persoonlijke keuze, durf je dat dan te kiezen of zal dat nog altijd voor sociale, zoals u het noemt, sociale doodverklaring zorgen?
2: Het zal niet meer voor sociale doodverklaring zorgen, omdat men duidelijk de instructie heeft gegeven dat men elkaar niet mag oordelen op basis van de keuze die gemaakt wordt. Okay. Dus ongetwijfeld zijn Jehovah's getuigen nu vrij om daarin een keuze te maken, zolang het niet over volbloed gaat. Maar wat wel waar is, is dat de indoctrinatie die zij gedurende decennia hebben ondergaan nog steeds zijn impact zal hebben. Als wij altijd gewoon zijn geweest om rechts te rijden in België en plotseling gaan we naar Engeland, dan komen wij tot de vaststelling dat we bijna uit gewoonte weer rechts gaan rijden en tegen het verkeer in gaan rijden. En dat zal ongetwijfeld bij heel wat Jehovah's getuigen nog steeds zo zijn, dat ze met het achterliggende gevoel zullen blijven handelen van bloedtransfusie is toch verkeerd.
0: En het is veranderd natuurlijk, maar dat wil niet zeggen dat wat in het verleden gebeurd is, dat dat zomaar verdwenen is.
2: Klopt, klopt. Het is iets wat bijna in hun DNA is ingebracht. Hè.
0: Ja, en het wat met de verantwoordelijkheid daarvoor?
2: Dat is inderdaad ook een heel erg belangrijk element. Hè. Als we alle sterfgevallen per jaar gaan samennemen, en dan praten we over duizenden sterfgevallen, dan is de vraag, wat betekent die beleidswijziging dan naar verantwoordelijkheid toe voor al die sterfgevallen die dan al gerealiseerd zijn?

0: Wat met de nabestaanden? Wat met de mogelijke dwang die in heel veel gevallen is uitgeoefend op die mensen, op de dreiging met uitsluiting en met sociale doodverklaring? Er is een gigantische verantwoordelijkheid die niet zomaar aan de kant kan schuiven omdat er nu een beleidswijziging is.
1: Belangrijke vragen inderdaad. Hè. Ziet u nog beleidswijzigingen?
0: Er zijn op korte tijd heel wat beleidswijzigingen geweest. Vaak kleine dingen, maar die alleen maar vertellen hoe groot de impact en de autoriteit was van de organisatie van Jehovah's Getuigen op hun leden. Ik denk bijvoorbeeld, voor mannen was het quasi verboden om een baard te hebben. Recent is daar een beleidswijziging gekomen, werd er gezegd, je mag nu wel een baard hebben. Vrouwen mochten alleen maar rokken en kleedjes dragen tot onder de knie. Vandaag mogen zij zelfs een broekpak dragen. En dat is alleen maar goed. Dat vergroot de keuzevrijheid van die mensen. Maar dat betekent ook dat men eigenlijk erkent in alle stilte dat er vroeger een zeer grote autoritaire vorm van heerschappij werd uitgeoefend over de leden.
1: Ja, oké, dank u wel om dit even uit de doeken te doen. Als deskundige en ervaringsdeskundige Patrick Haak, ex-getuige van Jehovah. Dank u wel, meneer.
0: Graag gedaan. Fijne dag.
2: VRT Radio 1. De ochtend.
1: Zuchtje voor 6:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het nieuws. De kosten voor de zorg van mensen met dementie lopen op in ons land.
3: Ja, jaarlijks tot 7 miljard. Dat heeft Scienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook de economische waarde van mantelzorg wordt geschat op zo'n 3 miljard euro per jaar. Omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of helemaal niet meer gaan werken om die zorgtaak op zich te nemen. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerste kiesdrempel van 5% niet gehaald. De radicaal rechtse partij AfD werd de grootste en ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. En op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Canna.
1: Dat noemt men overtuigend. En vandaag het weer?
3: Zon en wolken en 20 graden.
1: Heerlijk.
3: Files naar Antwerpen op D313, 25 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Beveren verlies je een kwartier van de A12 tot Lillo. Langzaam naar Brussel op dit moment op de E40, 10 minuten erbij vanaf Aflichem vanuit Gent. En op de E25 in Luik is de Quententunnel afgesloten. Dat komt door werkzaamheden.
4: Natuursteen, parket, Impermo.
2: Radio 1.
5: De ochtend.
2: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: Roxy Music en Same Old Scene.
1: De ochtend.
0: De kranten, Jeroen, je hebt ze kunnen uitpluizen van voor tot achter en buiten Ruben van Gucht die er weer in staat, heb ik gezien. Zijn er nog mensen die overal opduiken?
2: Ja, zeker. En de een al gelukkiger dan de andere. Remco Evenepoel staat op zowat alle voorpagina's.
0: Uiteraard.
2: Terwijl hij met zijn rechterhand het gebaar vier maakt, onze wereldkampioen tijdrijden voor zijn vierde wereldtitel. En ook Friedrich Merz staat in alle kranten, de Duitse bondskanselier, minder gelukkig beteuterd, want daar is het dan ook op een rij, maar drie op een rij, drie zware nederlagen. We hebben het straks nog over beide. En ook Sven Pichal staat in alle kranten gewezen, radiopresentator. Er komt een nieuwe documentaire waarin hij getuigt over zijn kindermisbruik. Het bestaat is de naam van een reeks van woestijnvis. De inhoud is nog niet helemaal bekend, wel één citaat. Ik werd geconfronteerd met hoe laag ik als mens gevallen was. De schaamte was gigantisch. Waarover gaat de reeks? Wel, daarin benadrukt experts onder meer dat het belangrijk is om te praten over pedofilie of kindermisbruik. Binnenkort dus op tv. In het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen. Hart- en vaatziekten zijn geen mannending, of vooral een mannending. In tegenstelling tot wat we blijkbaar vaak denken. Want elk jaar sterven ook 14.000 vrouwen in ons land aan hart- en vaatziekten. En dat zijn er bijna 6 keer zoveel bijvoorbeeld als aan borstkanker. Terwijl iedereen wel aan het laatste denkt, maar niet aan het eerste. We herkennen hart- en vaatziekten bij vrouwen dan ook niet goed, omdat de symptomen helemaal anders zijn dan bij mannen. De typische pijn op de borst, die we kennen als, van bij mannen, komt bij vrouwen een stuk minder voort. Gaat bijvoorbeeld dan eerder om vermoeidheid, pijn in de nek. Symptomen die ook op andere zaken kunnen wijzen en daardoor wordt de link niet altijd gelegd.
0: We zijn het vrouwenlichaam nog maar aan het ontdekken, Jeroen.
2: En, ook nog wat verder, want baarmoederhalskanker wordt namelijk ook vaak te laat ontdekt. In 4 op de 10 gevallen pas in een vergevorderd stadium. Dat zegt de CD&V-fractieleidster in de Kamer, Nawal Farhi, vandaag in het Belang van Limburg. Snellere screening is de oplossing. Eén groot probleem om ook dat te ontdekken, Rut. De wachtlijsten bij gynaecologen zijn vaak te lang.
0: En natuurlijk ook een groot hoofdstuk begroting in de kranten.
2: Ja, en ik denk dat we dat nog een paar keer gaan zeggen deze week. Premier De Wever gaat namelijk op zoek naar meer dan 10 miljard, weten we nu sinds gisteren. Hij schrijft onder meer het Nieuwsblad, dat is toch het bedrag van zijn startnota. Nog even zeggen, vandaag komen de topministers daarover een eerste keer samen. Dat is over een uur of drie, om 10 uur beginnen ze. Tot 3 uur vanmiddag, want daarna moet minister Prevot al naar New York voor de VN. Het zal dan weer 3 dagen stil liggen, dat is het plan. In het laatste nieuws een peiling over hoe de Belgen tegenover de begroting staan. Samengevat, we maken ons allemaal zorgen. Of je nu links of rechts denkt, of midden denkt.
0: Of onder of boven.
2: Voilà, we liggen ervan wakker, maar één ding is wel belangrijk. We willen zelf niet meebetalen.
0: Okay, ja.
2: De rijken massaal laten betalen, dat vinden we prima. Maar een hogere BTW, hoger remgeld of de uitgaven op defensie bijvoorbeeld, daar denken we toch wel verdeelder over. Nu, de helft van de Belgen ongeveer denkt dat de premier De Wever wel de juiste man is om de begroting op orde te krijgen. Wie daar voorlopig niet echt mee wil helpen om de put te vullen, de Vlaamse put dan in dat geval, dat is Simon Beekaert, parlementslid voor Vooruit. Hij toert namelijk momenteel door Vlaanderen met Erftour, dat is de naam van zijn reeks. En de standaard ging naar zo'n optreden van Simon Beekaert in Izegem.

0: En zijn boodschap, ja, de titel laat het al raden. Betaal niet meer erfbelasting dan wettelijk nodig is. Hij wil dus eigenlijk mensen helpen om zo weinig mogelijk erfbelasting te betalen. Zijn boodschap, veel vermogenden slagen erin via allerlei constructies om zo weinig mogelijk te betalen. Gewone mensen die de volle pot betalen en geen dure boekhouders hebben, die wil ik helpen. Dus het socialistisch kantje aan zijn toer.
1: Je hebt er ook een verhaal uitgepikt uit het Belang van Limburg. Een gesprek met een van de 13 Palestijnse studenten die voorlopig niet naar ons land kunnen, mogen.
0: Ja, met Ibrahim namelijk. Hij wou gaan studeren aan de U Hasselt, maar hij mag dus niet overkomen. Leeft dus nu nog noodgedwongen in een tent in Gaza. Maar hij blijft wel hopen dat hij toch nog in Hasselt zal kunnen studeren en zo snel mogelijk hier zijn academiejaar zou kunnen starten. Hij heeft al een bachelor in civiele technieken en werkte voor het grootste bouwbedrijf in Gaza. Maar dat ligt nu stil vernield bij een Israëlische aanval. Maar hij blijft dus hopen snel in Hasselt te zijn. En in het Nieuwsblad en de Standaard het verhaal van Pascal Gautroy, paleontoloog, een van de bekendste paleontologen in ons land. En dat heeft te maken met langnek Dino Dan.
1: Wie?
0: Ik vind het een bijzonder moeilijk woord. Langnek Dino Dan.
1: Ken ik niet persoonlijk.
0: Die zijn botten die zijn nogthans een paar jaar geleden hier in de buurt komen wonen, namelijk in het Natuurmuseum aan het Europees Parlement. En Gautroy wou die dino op een heel specifieke manier gaan opstellen in het museum, namelijk in gevechtshouding. Ja, als je enkel uit botten bestaat, heb je zelf niet veel keuze natuurlijk, dus dan moet je in gevechtshouding gaan staan. Mm-hmm. Wel één extra probleempje. Een deel van Dino Dan ligt nog in Duitsland. Dus moeilijk om volledig in houding te gaan staan. Dus veel bedrijven zagen dat niet zitten om die dino zo op te stellen. Er moesten 3 bedrijven gezocht worden. En uiteindelijk was er toch één die dat zag zitten. En dat was het bedrijf van zijn vrouw.
1: Ai.
0: En nu is er dus vermoeden van belangenvermenging. En intussen blijven die botten van langnek dino dan wel nog wat in een doos liggen.

0: Lekker lijzig, zoals alleen Lana dat kan, met videogames. En dan nu een bericht of een gesprek dat ons allemaal aanbelangt, vroeg of laat, van dichtbij of van veraf.
1: Radio 1. De ochtend.
0: De zorg voor mensen met dementie kost in ons land zo'n 7 miljard euro per jaar. En dat mag ons niet verwonderen natuurlijk. Dat komt door de vergrijzing en die kost zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Er komen ongetwijfeld nog een pak uitdagingen op ons af. Moeten we ons voor klaarmaken. Het is Wereld Alzheimerdag vandaag. Het moment om nog even stil te staan bij die grote groep patiënten en hun grote omgeving natuurlijk. Joost Martens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent directeur van Stop Alzheimer bij ons. Om te beginnen met die 7 miljard euro per jaar, want dat trekt dan de aandacht natuurlijk. Hè. En op die manier kunnen we het er nog eens over hebben, over alles wat belangrijk is. Waar komt dat bedrag vandaan?
2: Ja, het is een enorm bedrag. Wij zijn er zelf ook van geschrokken. Ten eerste heb je natuurlijk te maken met de kosten van de zorg door professionele zorgverleners. En dat kun je al berekenen op een 2,7 miljard euro per jaar. Mm-hmm. Maar daarnaast staan er naast alle mensen met dementie mantelzorgers. Mm-hmm. En die mantelzorgers die moeten enorm veel tijd besteden aan het verzorgen van mensen met dementie. En als je die kosten echt gaat toerekenen, mensen die met hun baan zijn gestopt of mensen die minder zijn gaan werken, dan kom je tot 2,7 miljard euro aan toewijzbare gezondheidszorguitgaven. Daarnaast, als je zou denken van nou, die mantelzorgers gaan dat niet meer doen, en dat zou moeten worden overgenomen door professionele zorgverleners, dan zou je zelfs 10,6 miljard moeten uitgeven.
0: Ja, dus het is dankzij de mantelzorgers dat dit bedrag, al kan dat gigantisch hoog klinken, nog zo laag is.
2: Absoluut. Die mantelzorgers zijn van absoluut belang. En waar we ook van geschrokken zijn, zijn hoeveel uren mantelzorgers aan die zorg besteden. Gemiddeld besteedt een mantelzorger ongeveer 50 uur per week aan zorg. Maar dat kan zelfs oplopen tot 139 uur per week voor mensen die samenwonen met iemand met dementie.
0: Dan is het non-stop eigenlijk.
2: Dat is non-stop. Dat betekent die mensen slapen nog maar 4 uur per nacht en die zijn voor de rest van hun leven eigenlijk bezig met die zorg. Mm-hmm. En dat is ook natuurlijk een gigantisch probleem. Ja. Die mensen moeten goed begeleid worden.
0: Want dat is de vraag, hè. Uiteraard kan je daar geen bedrag op plakken. Mocht het moeten vervangen worden, natuurlijk wel. En dan zitten we met een groot probleem. Mm-hmm. Er is ook een deelzorg die vanzelfsprekend is. Hè. Als u nu buiten wandelt en u breekt uw been, dan help ik u ook even voort. Hè. Maar dit gaat over iets anders natuurlijk.
2: Ja, dit gaat over iets anders. Kijk, het belangrijkste is, die kosten, die zijn nu 7 miljard. Als er niets gebeurt, in 2015 worden het 20 miljard. Omdat natuurlijk door de vergrijzing over 10 jaar meer 20% meer mensen met dementie zijn. De enige oplossing is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Wij moeten Alzheimer stoppen en ook andere vormen van dementie. En dat betekent wetenschappelijk onderzoek naar een medicijn. De eerste medicijnen zijn op de markt, maar die hebben nog maar een klein effect. Mm-hmm. Maar ze hebben er wel voor gezorgd dat wetenschappers weten welke richting ze moeten opgaan.
0: Ze zijn hoopgevend, hè, die resultaten.
2: Ze zijn hoopgevend, maar wij hebben dit jaar, dankzij onze donateurs, hebben we iets meer dan 5 miljoen kunnen uitgeven aan wetenschappelijk onderzoek in België. En dat is maar 0,1% van het bedrag wat hier uitgegeven wordt voor dementiezorg. Dat is zeer, zeer laag.
0: Dat is uit verhouding, zegt u. Oké, dus daar beginnen.
2: Ja, daar beginnen, want België en Vlaanderen voorop. Het wetenschappelijk onderzoek staat hier op wereldpeil. Ik kan u vertellen, professor Rosa Rademakers van de Universiteit van Antwerpen heeft zojuist de Oscar voor de wetenschap gewonnen voor haar helemaal enorm goede onderzoek. We hebben Bart de Stropen die een onderzoeksgroep in Leuven en in zelfs in Londen leidt. Wij hebben echt grote kopstukken die kunnen zorgen dat onderzoek zeer snel vooruit gaat.
0: Dus dat vraagt om investeringen, want dat is de basis natuurlijk.
2: Absoluut.
0: Enfin, de basis ligt misschien nog vroeger. Gaat het ook over vroegdetectie? Is dat ook een belangrijk element?
2: Ja, dan hebben we het over biomarkers. Over 5 jaar bestaat er wel een mogelijkheid om te zien dat je op 40, 50-jarige leeftijd al zeg maar tekenen vertoont, terwijl je zelfs nog steeds goed kunt nadenken, die erop duiden dat je Alzheimer in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar dat heeft weinig zin natuurlijk als er niet een goede medicatie is. Daarom moeten we investeren in onderzoek om uiteindelijk een medicatie te vinden.
0: Die twee gaan hand in hand. Maar goed, dat zal ook nog een tijdje duren. U wijst terecht op het belang daarvan. Intussen zijn er veel mensen en is er een grote omgeving van al die mensen die hieraan lijden en die groep zal groter worden.
2: Die groep zal groter worden.
0: Ik hoor u zeggen, die mantelzorgers, we moeten die natuurlijk ook naar waarde schatten. Hoe dan? Valt dat uit te drukken in geld?
2: Nee, dat valt nooit uit te drukken in geld, maar wij moeten gewoon ze zoveel mogelijk ondersteunen. En daarom zijn we de laatste 3 jaar in samenwerking met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en ook Alzheimer Liga, dat zijn onze partners daarin, zijn we aan het investeren in psychosociaal onderzoek. Dat is onderzoek om de situatie van mensen met dementie en hun verzorgenden nu te verbeteren. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld, hoe zorg ik ervoor dat de omgeving waar iemand met dementie leeft veilig is en vertrouwd, zodat ze zich op hun gemak voelen. Hoe kunnen we zorgen dat als mensen met dementie eetproblemen krijgen, dat wordt opgevolgd. En bijvoorbeeld zeer recent nu met een hete zomer, hoe zorg je ervoor dat mensen met dementie niet vergeten te drinken, dat ze niet in een enorme warme ruimte zitten. Dat zijn onderzoeken die we nu doen. Mm-hmm. En die nu de situatie in Vlaanderen en België kunnen verbeteren.
0: Ja, en voor de mantelzorgers zelf, waar kunnen zij hulp vinden?
2: Wij zijn nu bezig samen met Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en met de Alzheimer Liga om de informatie voor mantelzorgers veel beter te streamlinen, zodat ze echt die informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. We hebben een onderzoek nu lopen waar we kijken van wat hebben mantelzorgers daadwerkelijk aan informatie nodig. En dan is het de zorg dat ze ook bij die informatie kunnen en dat ze ook een luisterend oor hebben.
0: Ja.
2: En daar wil ik toch wel een lans breken. Expertisecentrum in Vlaanderen, zeer belangrijk voor professionals. Die krijgen wel een subsidie, dat zou veel meer kunnen. Alzheimer Liga krijgt helemaal niks. Die moeten zelfs, die zijn afhankelijk van testamenten van mensen. Die krijgen totaal geen geld van de overheid om wat dan ook te doen. Mm. En wij zijn ook afhankelijk van donateurs die bij via stopalzheimer.be kunnen bijdragen, maar wij krijgen ook geen cent van de overheid.
0: Ik hoor uw pleidooi in tijden van begroting. Niet vanzelfsprekend, meneer Martens.
2: Dit is toch een
0: centraal, zou je kunnen zeggen, in het mens zijn. Hè.
2: Ja.
0: Wat met de woonzorgcentra?
2: De woonzorgcentra, ongeveer 30% van de mensen met dementie wonen in woonzorgcentra. En daar proberen we te kijken hoe we via onderzoeken toch, want die zorg staat enorm onder druk, dat er persoonlijke attentie is voor mensen met dementie, terwijl je toch enorm veel druk hebt om de normale zorgtaken uit te voeren.
0: Dat is bijna onmogelijk, hè, wat u vraagt.
2: Bijna onmogelijk, maar we hebben een onderzoek lopen en daar komen toch een aantal punten uit voort hoe je jezelf kunt trainen om toch blijvend aandacht te geven voor mensen met dementie.
0: Dus misschien zelfs met een minimaal verschil, zegt u, kan er iets groots betekenen.
2: Ja, het is een beetje zorgen dat je je tijd zo indeelt dat je ook tijd maakt voor een klein praatje om te kijken van, goh, hoe gaat het met u, voordat je bijvoorbeeld met de taken gaat beginnen die je moet afvinken op je lijstje, zeg maar.
0: Het is Wereld Alzheimerdag vandaag. En goed dat we dit allemaal nog eens hebben kunnen zeggen. Uw pleidooi is gehoord, meneer Martens. En voor iedereen die ermee te maken heeft, dus een hart onder de riem. Dank u wel voor dit gesprek.
2: Dank u.
1: De Ochtend.
0: Orde van de dag, goud. Nog maar eens een vierde keer op rij. Wat een fantastisch nieuws, Remco Evenepoel. Op dat WK-tijdrijden in Montreal in Canada. Jonathan Mettepenningen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het WK-wielrennen kon niet beter van start gaan voor ons land. Hè? En voor Remco Evenepoel natuurlijk.
3: Zo is het exact. Evenepoel is dus de eerste renner ooit die 4 keer op rij wereldkampioen tijdrijden wordt. Niet de eerste keer die 4 keer de titel pakt, want dat deden Fabian Cancellara en Tony Martin ook. Maar het is wel de eerste keer die dat 4 jaar na elkaar doet. En hij was dus bijna een minuut sneller dan zijn grote Italiaanse concurrent Filippo Ganna. Evenepoel vertelt dat record niet per se in zijn hoofd zat.
4: Dat valt op zich wel mee. Dat is altijd wel iets dat een keer wordt besproken onder de vaste kring. Maar vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus het kon niet beter gaan vandaag.
3: De ideale tijdrit dus. Hè. En de ideale motivatie lijkt hem ook om volgende zondag alles op alles te kunnen zetten in de wegrit. Zonder Tadej Pogacar is het Belgische blok misschien ook wel topfavoriet. Eventjes vieren voor Evenepoel dus en dan weer focussen.
4: Dat zal vanaf dinsdag zijn. Denk vanavond was Klaas had me beloofd als ik win, als ik ging winnen, dat we wel iets deftig mochten vieren vanavond. En mijn familie is er ook bij, dus dat is alleen maar mooi. En dan vanaf dinsdag is het weer volle focus. Twee goede hersteldagen en dan vanaf woensdag nog wat intensiteit in plannen. En dan komen ook de Vuelta-mannen komen er dan bij. Dus dan is het weer met de hele groep focussen op zondag.
5: Is dat deftig vieren voor jou?
4: Dat weet ik nog niet en dat zal ik straks wel zien.
3: Ja, die details heb ik dus niet wat er dan exact is gebeurd. Maar Evenepoel kreeg dus toestemming voor een kleine feestnacht.
0: Dat eerste doel is afgevinkt met verve minuut sneller dan de tweede. In het voetbal was Club Brugge ook stukken beter dan zijn uitdager gisteravond.
3: Ja, en die uitdager was nogthans ook Racing Genk. Maar Blauw-Zwart stond na een uur al 3-0 voor tegen de Limburgers. Eerst was er Carlos Forbes met een heel knap doelpunt na een kwartier met zijn linker van op afstand heel precies in de korte hoek gevuurd. En dan op het uur twee identieke goals, twee keer de centrale verdedigers. Eerst Lee en dan Mechelen, allebei kopte ze een hoekschop binnen op 5 minuten van elkaar. Clubspits Trezoldi ziet het zo.
6: Ja, yeah, we play with intensity. If we run, if we sprint, then no one can stop us here in Belgium.
3: Ja, als wij onze intensiteit kunnen brengen, dan zijn we dus niet te stoppen in België, zegt Nicolo Trezoldi. Misschien heeft hij wel gelijk, al was Union gisteren ook wel heel sterk op Antwerp. En Club achtervolgt dus ook wel op Union en A-Gent op 1 en 2 met 1 punt meer dan Club Brugge met 19 punten. Genk heeft na 7 speeldagen niet de helft van de punten en staat 10e.
0: Nou, zullen we straks nog eens in detail overlopen met Peter van den Bent, uiteraard, dat is voor na 8 uur. En na speeldag 7 is er ook geen enkele ploeg meer met 0 punten.
3: Dat inderdaad ook nog, want KV Kortrijk heeft meteen na het vertrek van trainer Michiel Jonkheer meteen zijn eerste overwinning te pakken. De kerels wonnen gisteravond van SK Beveren met 1-0. Beveren-doelman Schenk kreeg rood na een half uur en tegen 10 man kon Kortrijk het dan wel afwerken. Doelpunt kwam na de rust van Jamie Roach. En dan ga ik nog kort vooruitblikken naar vanmiddag, want dan spelen de Red Dragons op het EK Volleybal om 4 uur de kwartfinale tegen Tsjechië. De Belgische mannen eindigden als eerste in hun groep en willen vandaag die grote stap zetten richting de medailles. Een medaille op een EK haalde de Dragons trouwens nog nooit.
0: Dat is dan voor nu, hè. Dank je.

0: Marianne Faithfull met Come and Stay With Me. Ik stel voor dat u dat ook doet, ook na het nieuws van 7. Tot zo.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
7: Amai, zeg, gestraald zo.
8: Ja.
7: Feesten of wat?
8: Nee, naar kantoor.
7: Ah.
9: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
11: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de We Love Cinema Days. En deze keer ga ik.
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: 7 uur, een goeiemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. In Duitsland zakt de CDU van bondskanselier Merz voor het eerst onder de kiesdrempel in een deelstaatverkiezing. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Sensano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijns, die mantelzorger is voor haar man Geert.
16: We zijn vertrokken.
17: Ja. Wow.
16: Ons vast wandelingsje gaan we doen.
18: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
16: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger 2 gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
18: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
19: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
18: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
15: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
8: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn. Vermoeidheid, wat korter van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
15: Egbert Lagaard verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de Liberale Partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeek en Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij de deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
17: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
15: De AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. En ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. In Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalde 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, dat zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Sport. Op het WK tijdrijden in Montréal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
20: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
15: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de 5e keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brandon Mechelen trots op.
21: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
15: In de stand staat Club Brugge 3e op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer op vrtnieuws.be.
0: Op de E40 naar de kust moet je ter hoogte van de oprit in Merelbeke opletten voor een obstakel. Zou op de linker rijstrook liggen, zegt de politie. Verder naar Antwerpen, drukte van zo'n kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E34 en de E313 toch al 40 minuten vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De Antwerpse ring richting Beveren, daar verlies je 10 minuten van de A12 tot Lilo. En dan gaat het langzaam naar Brussel met vertragingen van een kwartier vanaf Aalst op de E40. 10 minuten vanaf Peutie op de E19. Ook 10 minuten van Haasrode tot Bertem op de E40 vanuit Luik. En op de E19 vanuit Bergen 25 minuten bij Nijvel. Komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Grote Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar kleinere files.
1: Badkamerrenovatie.
22: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
1: Radio 1.
23: De Ochtend.
1: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
24: Goedemorgen, ik gooi even alle onderwerpen in de blender. De neergang van Friedrich Merz, de dreiging in het Midden-Oosten en het boek van Earl Spencer. Zie daar de ingrediënten van de ochtend. Welkom en smakelijk.

0: Frank Boeien natuurlijk. De ochtend. Zit er een nieuwe escalatie van het conflict in het Midden-Oosten aan te komen? Veel wijst in die richting. Op twee fronten lijkt er opnieuw van alles te bewegen. De pro-Iraanse Houthi-rebellen die zetten hun aanvallen in het westen van Jemen en Saoedi-Arabië verder, harder dan voordien. En tegelijk waarschuwt het Iraanse leger dat ze informatie hebben dat de VS nieuwe aanvallen aan het voorbereiden zijn. Michel Don Michaliokis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Van het Haagse Instituut voor Geopolitiek. Er lijkt van alles te bewegen. Wijst dat in een bepaalde richting?
1: Ik denk dat dat er een grote kans is op escalatie, inderdaad. De reden hiervoor is dat de afgelopen maanden de Verenigde Staten hebben geprobeerd de controle over de Straat van Hormuz te veroveren. Iran heeft in reactie hierop teruggeslagen en heeft de controle over de Straat van Hormuz weer heroverd. En dat betekent dat Amerika nu een keuze moet maken hoe zij verder wil. En dan denk ik dat ze of zich moet leggen bij de controle van Iran over de Straat van Hormuz, of dat zij dat onacceptabel acht en dus tot escalatie over moet gaan.
0: Ja, welke tekenen wijzen in die richting? Want president Trump die keerde vervroegd terug van zijn verblijf op Camp David. Er zouden waarschuwingen zijn. Iran reageert dan ook al. Wijst dat dan in een richting?
1: Ja, ik denk dat er wel tekens zijn van escalatie. Je weet natuurlijk niet zeker. Dat kan ook gewoon retorisch bedoeld zijn. De tijd zal het uitwijzen. Mm-hmm. Maar een paar van die tekens in mijn ogen zijn dat Trump inderdaad vervroegd is teruggekomen. Zijn retoriek zegt mij minder. De afspraak die in Berlijn plaatsvond afgelopen week tussen leiders van Arabische staten, Israël en de Verenigde Staten over de toekomst, de nabije toekomst van de oorlog tegen Iran, zegt mij dan meer. Dus er is iets op handen, denk ik. Okay. De vraag is alleen wat.
0: Ja, daarvoor zijn we bij u terechtgekomen.
1: Ik kan me voorstellen. Ik denk dat er inderdaad weer aanvallen gaan plaatsvinden, ja, tegen Iran. En dan met name aan de westkust. Dus aan de kust met de Straat van Hormuz, waarmee zij de controle van, ja, Iran over de Straat van Hormuz proberen uit te schakelen door allerlei drone-installaties, lanceerinstallaties, mm-hmm, onder vuur te nemen. Dezelfde strategie die Amerika er afgelopen maanden ook op na heeft gehouden. De vraag is hoe succesvol dat zal zijn. En mijn inschatting is dat die niet veel succesvoller zal zijn dan enkele maanden geleden. Dus dat die padstelling, totdat de Iraanse eisen ingewilligd worden, zal voortduren.
0: En hoe evalueert u dan die Houthi-aanvallen?
1: Ik denk dat die in coördinatie met Iran hebben plaatsgevonden, maar niet alleen op instigatie van Iran. De Houthis zijn niet een proxy à la Hamas of Hezbollah. Die hebben echt meer eigen autonomie en proberen eigenlijk met chirurgische precisie de Saoedische economische fundament onder vuur te nemen. En de eigen blokkade die Saoedi-Arabië sinds 2015 heeft opgelegd aan de Houthis te doorbreken. Dat is de doelstelling van de Houthis. Dus er is weliswaar sprake van coördinatie, maar niet van een proxyrelatie met Iran. En dat blijkt ook wel uit het feit dat de Houthis in het afgelopen jaar meermaals met de Amerikanen hebben besproken en dat zij op dit moment Amerikaanse schepen, Israëlische, mm-hmm, schepen en ook Europese schepen ongemoeid laten in de Bab al-Mandebstraat. Ja. En alleen zich richten op Saoedische olietankers.
0: Want president Trump die zegt ook inderdaad, ik heb garanties, die zullen geen Amerikaanse doelwitten zijn.
1: Dat klopt, ja. Ja, er worden geen Amerikaanse schepen onder vuur genomen. Maar het laat onverlet dat de escalatie die plaatsvindt op dit moment tussen Saoedi-Arabië en de Houthis vrij groot zijn. Met name de Houthis escaleren op dit moment. Die hebben veel te winnen. Die hebben grondgebied veroverd. Die hebben volledige controle over de Bab al-Mandebstraat veroverd, zoals het nu lijkt. En die hebben zelfs al verschillende olieraffinaderijen en de Oost-West-pijplijn in Saoedi-Arabië onder vuur genomen. En Saoedi-Arabië staat nu voor de vraag, hoe wil het terugslaan? Ja. Aan de ene kant heeft het natuurlijk veel meer te verliezen dan de Houthis. Maar aan de andere kant wordt het economisch fundament, zoals ik eerder zei, onder vuur genomen. Dus ja, wat moet Saoedi-Arabië nu, is de vraag. Ze hebben de afgelopen week gevraagd aan Amerikanen of zij steun willen verlenen. Nou, de Amerikanen hebben geweigerd. Ze hebben via het Mekka-pact, dat is dat militair verdrag dat afgelopen maand is afgesloten tussen Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië, ook om steun gevraagd. Er zijn al bepaalde cargo's naar Riyad gestuurd om zich te verdedigen tegen de Houthis. Maar ja, het is een asymmetrische oorlogsvoering. Ja. Houthis hoeven slechts te beschadigen En Saudi-Arabië wil de Houthis helemaal uit het veld ruimen.
0: Ja, waarom krijgt Saudi-Arabië geen steun van de VS?
1: Omdat er, denk ik, voor de Verenigde Staten weinig te winnen valt. De Houthis houden er een soort guerrilla-strijd op na. Met heel gedecentraliseerde manschappen, gedecentraliseerde middelen. Dus die bevinden zich overal verspreid over Houthi-gebied. Het is dus heel moeilijk om hen uit te schakelen. Tenzij je bereid bent grondtroepen te sturen. Hetzelfde als eigenlijk met Iran op dit moment. Mm-hmm. Daartoe is de Verenigde Staten niet bereid. En kun je de Houthis heel moeilijk verslaan. Terwijl de schade die zij kunnen berokkenen, bijvoorbeeld aan een scheepsvaart door de Rode Zee en de Bab el-Mandebstraat en daarmee ook het Suezkanaal, veel makkelijker te behalen is voor de Houthis. Dus dat maakt het zo ontzettend lastig voor Saudi-Arabië en ook de Verenigde Staten om de Houthis nu uit te schakelen. En vandaar dat de Verenigde Staten eieren voor zijn geld kiest.
0: U geeft nu zoveel elementen aan in de hele regio, meneer Michael Oliakis. En ik kan me voorstellen dat het sommige mensen duizelt. Hè? Hoe groot is het risico dat dit verder gaat en dat we hier weer met problemen zitten? Grotere problemen dan nu vandaag al?
1: Allereerst excuses als ik misschien te veel elementen heb aangehaald.
0: Nee, dat bedoel ik helemaal niet, maar het is veel. Het is

0: echt veel, hè?
1: Het is ook echt veel. Duizelt ook af en toe voor mij. Dus mocht er luisteraars zijn voor wie het duizelt, zoals het ook voor mij. Maar ik ben het liever niet. Maar moet het nu toch zijn, een soort slecht nieuwsbrenger.
0: Ja.
1: Als dit nu verder escaleert, zal dit gevolg hebben voor de olie- en gasprijzen in Europa. En ook voor allerlei andere productieketens. Omdat energie nu eenmaal zo enorm van belang is voor de productie van levensmiddelen, van allerlei industriële goederen, en ga zo maar door. En vandaar ook mijn oproep eerder in Nederland al, en eigenlijk ook voor België, om echt te zorgen dat onze gasvoorraden wat worden opgekrikt. Want die staan nu op historische laagte. En dat vind ik met het oog op alle geopolitieke onstuimigheid en ook de grilligheid in de Verenigde Staten een onverstandig idee. Nu wij zo afhankelijk zijn van LNG, liquefied natural gas bijvoorbeeld. En ook als ik kijk naar de geraffineerde olieproducten zoals diesel, kerosine en ga zo maar door. Daar zien we ook op dit moment tekorten ontstaan door allerlei ontwikkelingen in de wereld. En dat zorgt ervoor dat die prijzen verder onder druk blijven staan als dit verder escaleert.
0: U is gehoord, Michel Don Michaloliakos. Dank u wel van het Haagse Instituut voor Geopolitiek.

0: Leanne LaHava's en Is Your Love Big Enough? Zometeen gaan wij nog eens naar Duitsland. Maar eerst het kanaal over.
1: De ochtend.
0: Want broers en zussen, dat is ingewikkeld. Hè? De broer liever van prinses Diana, daar zitten de essen. Die zegt dat hij zijn zus nog altijd elke dag mist.
2: Ja, en dat is Earl Spencer. Hè? Hij heeft dat verteld in een interview met de BBC. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek over Diana, over zijn zus. En hij zegt dat hij het verlies van een broer of zus nooit helemaal te boven komt.
3: How much do you miss her?
4: Well, every day, you know. That's the thing with sibling loss, you never get over it. I have a hugely diverse and happy life. One of the reasons I call this swan song actually is because it's my sign off. I have been Diana's brother. This is my final take on the situation.
2: Ja, en in het gesprek blikt hij

0: hij ook nog eens terug op de manier waarop de media met Diana omgingen. Hij zegt dat ze erg gevoelig was voor kritiek en dat die kritiek haar heel diep raakte. Hij ziet vandaag trouwens gelijkenissen met hoe zijn neef Harry en zijn vrouw Meghan door de media worden gevolgd.
1: If you look at an article in a tabloid about Diana or the couple that you're mentioning, Harry and Meghan, you know, they can be really, really unpleasant. And I think it would be really beholden on people to learn from Diana's example. I'm not here to speak for Harry and Meghan, but for anyone who's being destroyed in this way daily, it must be such a cancerous influence in their life.
2: Het is toch een heel duidelijke waarschuwing, inderdaad.
0: Mm-hmm. En zijn boek verschijnt trouwens morgen en daarin haalt hij ook hard uit, niet alleen naar de pers, maar ook naar het Britse koningshuis. Spencer schrijft dat koning Charles kort na Diana's dood tegen hem zou gezegd hebben: we zullen haar snel genoeg vergeten. Buckingham Palace stuurde vorige week al een statement om dat tegen te spreken. Koning Charles zegt dat de pijn van broederlijk verdriet de herinneringen en het oordeelvermogen van de schrijver heeft aangetast. Woord tegen woord dus. Maar Spencer blijft erbij dat zijn versie wel degelijk klopt.
1: I can tell you here and now, those are exactly the words he said. I've only ever had two calls on the line with Prince Charles at any stage of my life. I was hyper alert to what he was saying. And those are precisely the words he said. And I promise that to you now. Genuinely, that is what he said.
3: Who are we to believe?
1: Well, I'm telling the truth.
2: Ja, zo gaat dat dan. En zo op die manier houdt prinses Diana alweer het Verenigd Koninkrijk in de ban.

0: come on. Show them. Boogies in
1: my soul. Snoop Dogg en Chaka Khan met Boogies in My Soul.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
8: Vandaag opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
9: VRT Radio 1.
10: De ochtend.
1: Het is 7:30. Goedemorgen. Cienzano heeft de jaarlijkse kosten berekend voor de zorg van mensen met dementie.
11: En die bedragen zo'n 7 miljard. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook de economische waarde van mantelzorg bedraagt zo'n 3 miljard euro per jaar, omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of zelfs helemaal niet meer gaan werken om die zorgtaak op zich te nemen. Maar mochten die er niet zijn, dan zouden de kosten nog veel hoger oplopen, vertelde Joost Martens hier daarnet. Hij is directeur van Stop Alzheimer.
12: Mantelzorgers die moeten enorm veel tijd besteden aan het verzorgen van mensen met dementie. En als je die kosten echt gaat toerekenen, mensen die met hun baan zijn gestopt of mensen die minder zijn gaan werken, dan kom je tot 2,7 miljard euro aan toewijzbare gezondheidszorguitgaven. Daarnaast, als je zou denken van nou, die mantelzorgers gaan dat niet meer doen, en dat zou moeten worden overgenomen door professionele zorgverleners, dan zou je zelfs 10,6 miljard moeten uitgeven. Nou.
11: In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst ooit de kiesdrempel van 5% niet gehaald. De extreemrechtse partij AfD werd daar de grootste. Ook in Berlijn waren deelstaatverkiezingen, daar verloor de CDU ook. En daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Hebben we het straks over. En op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna.
1: Dankjewel Jeroen. Goedemorgen Bram.
13: Goedemorgen.
1: Wat wordt het vandaag? We verwachten zon, hè?
13: Ja, en de zon zal er wel degelijk doorkomen. Op dit moment nog wel vrij veel middelhoge en hoge wolkenvelden, maar die gaan grotendeels verdwijnen. Een paar stapelwolkjes in de loop van de dag, maar dus droog weer en steeds zonniger weer. Bij temperaturen tussen 18 en 20 graden op de meeste plaatsen. Perfect normaal voor de tijd van het jaar. En een zwakke tot matige westenwind die in de loop van de dag naar het noorden draait. Vanavond en vannacht eerst vrijwel helder weer. Later op heel veel plaatsen wel lage wolkenvelden en nevel of mist bij 9 tot 12 graden. Dus morgen ja, grijs weer. En het is niet alleen ochtendgrijs, maar ook middaggrijs. En op sommige plaatsen zelfs avondgrijs. Dus het kan heel lang blijven hangen. Mm-hmm. Hier en daar gaan de wolken wel openbreken, maar dus niet overal. Temperaturen morgen rond 19 graden, weinig wind ook. Vrijdag zonnig weer, 21 graden. In de nacht naar donderdag dan een aantal buien. En ook donderdagochtend start nog met een aantal buien. Maar dan wordt het stilaan zonnig en dan breekt een langere, volledig droge, zeer zonnige en relatief warme periode aan vanaf donderdag namiddag. Dus het ziet er zeer goed uit voor deze week.
1: Dankjewel.
14: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
11: 193 kilometer file. Files naar Antwerpen vanmorgen op de E17 een kwartier vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 drie

kwartier vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Richting Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar zijn door een aanrijding twee rijstroken dicht. Langzaam naar

0: achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
1: De Ochtend.
0: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.

0: De Beatles vanzelfsprekend met Eleanor Rigby.
1: De ochtend.
0: De deelstaatverkiezingen in Duitsland opnieuw. Opvallende resultaten, Jeroen.
2: Want extreemrechtse AfD is alweer de grootste geworden in een deelstaat. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren. De partij haalt daar ruim 38%. En er waren ook deelstaatverkiezingen in Berlijn. En daar is de radicaal linkse partij, die Linke, voor het eerst ooit de grootste geworden met ruim 25% van de stemmen. En de CDU van bondskanselier Merz, die krijgt opnieuw een flinke tik. In Mecklenburg-Voorpommeren haalt de partij de kiesdrempel niet eens en verdwijnt dus uit het deelstaatparlement. Dat is nog nooit gebeurd voor de CDU. Het was dan ook een historische slechte uitslag, dat beseft ook de bondskanselier Friedrich Merz.
3: Heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster.
2: Ja, een ramp en niets minder dan dat. Maar Merz wil wel aanblijven, zowel als kanselier als partijvoorzitter van de CDU.
0: Goedemorgen, Dirk Rochtus.
4: Goedemorgen.
0: Hoofddocent Duitse geschiedenis, internationale politiek aan de KU Leuven. Waar te beginnen, meneer Rochtus? Er is veel waar we over kunnen praten, denk ik. Misschien bij het AfD, want daar beginnen we aan te wennen, hè?
4: Ja, dat is een trend die zich doorzet in de Oost-Duitse deelstaat, maar trouwens ook in West-Duitsland, maar dit terzijde. Ja, dat heeft te maken met het feit dat toch veel AfD-kiezers zeer ontevreden zijn over het werk van de federale regering. Uit een bevraging bijvoorbeeld blijkt dat veel AfD-kiezers zeggen van ja, wij kunnen onze rekeningen niet meer betalen. Dus het leven wordt altijd maar duurder, energie wordt duurder. En dat vertaalt zich ja, dan ook wel in een stem tegen de federale regering van Friedrich Merz.
0: Ja, dat is de ene kant. Laten we Berlijn eens bekijken. Ook daar een spectaculair resultaat. Maar dan vooruiters links, die Linke is daar de grootste. Hoe verklaart u dat succes?
4: Ja, dat is een totaal ander kiezerspubliek dan in Mecklenburg-Vorpommern. Het is een grootstedelijk milieu, jong academici, zowat urbaan, progressief. Maar het is vooral niet in de kern van Berlijn, Berlin-Mitte, zoals men zegt, dat die Linke heel goed scoort, terwijl ze in de buitenwijken dat minder doet. Daar is toch vooral de AfD iets wat sterker. Maar het is opvallend, inderdaad. En die Linke heeft ook een campagne gevoerd met het argument van ja, mensen kunnen hun huurprijzen niet meer betalen, dus we hebben eigenlijk een plafond nodig op de huurprijzen. En we willen zelfs de grote immobiliënconcerns onteigenen.
0: Mm-hmm.
4: En dat spreekt blijkbaar ook wel een groot deel van kiezers

0: aan die kampen met woningnood, die geen betaalbare woning vinden.
1: Ja. Ze hebben daar iets kunnen raken, inderdaad. Hè. U wijst terecht op verschillende kiezerspubliek, hoe specifiek dat is. En het is moeilijk om dit te extrapoleren naar heel Duitsland. Maar laten we toch maar heel even proberen. Want we zien wel winst, duidelijke winst, aan beide uiteinden van dat politieke spectrum. Mogen we daar conclusies uittrekken over de Duitse kiezer en over Duitsland bij uitbreiding?
0: In Berlijn is het wel opvallend dat de beide radicale partijen van links en van rechts samen 40% halen. Dat is inderdaad zeer merkwaardig. Maar bijvoorbeeld in Mecklenburg-Vorpommern, ja, daar haalt de AfD 38%, maar die linker zelf doet het daar niet goed. Hè. Die heeft daar maar 6%. Ik zou eerder zeggen dat mensen die vroeger voor die linker gestemd hebben, of voor haar voorgangerpartijen, dat die nu naar rechts gegaan zijn. Van links naar rechts, als het ware. Hè. Maar ja, er is ontevredenheid, dat
1: ja,
0: klopt.
1: Dat is het woord misschien, want ik hoor u zuchten. En het is moeilijk om dat te duiden, want het is langs alle kanten ontevredenheid, is het dat?
0: Ja, de regering van Friedrich Merz is aangetreden met grote beloften. Wij gaan hier alles hervormen, we gaan de economie weer op gang trekken. En dat gebeurt niet. Hè. Merz is al 16 maanden kanselier, maar Duitsland bevindt zich in een neerwaartse spiraal. Deindustrialisering, socio-economische problemen. Ja, en zoals ik er straks al zei, mensen zijn bang voor de toekomst. Ze kunnen hun rekeningen niet meer betalen, alles wordt duurder. Ja, en Merz, waar blijft hij? Hè? Hij heeft geen antwoord. Hè? En nu ook weer, hij heeft daar wel een reden voor ingehouden gisteravond. En hij zegt, ja, we moeten hervormingen doen. Maar hij wordt niet concreet. Hè? Er komt niks concreets van oplossingen uit de bus.
1: Ja, laten we die figuur toch even bekijken, want dit is zo'n zware nederlaag. Hoe komt hij hieruit? Zij wordt niet concreet, maar hij zei wel, ja, we zijn klaar voor veranderingen en ik zal die leiden. Die druk binnen die partij moet toch ook groter worden?
0: Hij staat inderdaad onder erg hoge druk, ook binnen de partij. Er wordt gespeculeerd van op het aftreden van de kanselier, maar dat kan alleen maar vrijwillig doen. Hè. Men kan hem niet dwingen om af te treden, hij moet dat zelf willen. En daar ligt ook het probleem, hij wil dat niet. Maar onlangs is er ook een verklaring van 8 minister-presidenten van CDU-signatuur geweest die hem, weliswaar zonder hem bij naam te noemen, steunen. Dus men is ook bang binnen de CDU van, ja, als de kanselier aftreedt, ja, wie komt er dan als opvolger? Er circuleren verschillende namen, maar er is bij elke naam wel iets voor of tegen te zeggen. Dus het is zeker niet simpel om op dit moment Friedrich Merz het mes op de keel te zetten. Binnen de eigen partij bedoel ik dat natuurlijk. Maar natuurlijk, ja, ook van buitenaf groeit de druk. Hè, dat mensen zeggen van in de media, overal, ja, zo gaat het niet verder. Hè. Als Merz zich niet herpakt, dan is het gedaan met hem. Hè, vroeg of laat. Hè. Dus kan hij het niet meer nog vele maanden uitzingen.
1: Maar in hoeverre heeft dat met zijn persoon te maken? Echt, hè? Want gisteren speech die dan wel, maar ik hoor u toch stilletjes zeggen, heel bezwerend was dat misschien niet. Of hoeverre zit dat bij die hele partij? Zomaar die persoon vervangen, lost het niet meteen op waarschijnlijk.
0: Dat klopt, maar hij heeft weinig voeling met de mensen eigenlijk. Hij schimpt op de mensen. Hij noemt kiezers van de AfD woedburger. Dat betekent zoveel als mensen die uit frustratie woedend zijn en een stem geven aan de AfD. Ja, dat getuigt van weinig empathie voor de gewone burgers. Hè. Ja, die man die leeft eigenlijk op een wolk. Hè? En dat bleek gisteren ook weer uit zijn redenvoering. Ja, ik ga voort, we moeten Duitsland hervormen. Maar niks concreet. Ja. Dus, terwijl, we hebben gezien in Mecklenburg-Vorpommern, wie heeft daar heel goed gedaan? De SPD heeft het goed gedaan, dankzij haar minister-president Manuela Schleswig. Die staat heel dicht bij de mensen. En dat maakt dat de SPD, de Sociaaldemocraten, toch ook hoeveel procent hebben ze nu precies? 35% hebben gehaald. Dus vlak na de AfD. Dus de SPD doet het wel goed in Mecklenburg-Vorpommern, maar niet in Berlijn of ook niet in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden. Dus dat dikwijls ook af van de persoon die de lijst trekt.
1: Als die AfD het zo goed doet, hè, dan is toch ook nog de volgende vraag, hoe lang kan je die dan buiten het bestuur houden?
0: Ook binnen de CDU, de Christen-Democraten, gaan er stemmen op om de zogenaamde brandmauer, dus eigenlijk het cordon sanitair, om die brandmauer, de brandmuur, te slopen. Dus meer en meer gaan er stemmen op. Hè. Dus het is een kwestie van tijd vooraleer die begint te brokkelen.
1: Oké, dank u wel voor uw analyse. Dirk Rochtes, hoofddocent Duitse geschiedenis, zei ik er toch nog maar even bij. En internationale politiek aan de KU Leuven. Dag meneer.
2: De ochtend.
1: Radio 1. Van de politiek in Duitsland naar de politiek in eigen land. Egbert Lachaert zetelt niet langer voor anders in het Vlaams parlement.
3: Nee. 2 weken geleden kwam al het plotse nieuws dat hij zou stoppen als fractieleider. En nu heeft de oud-partijvoorzitter beslist om ook voortaan als onafhankelijke in het parlement te gaan zitten. Exit Lachaert dus bij anders. Volgens hem is het een van de moeilijkste beslissingen uit zijn politieke loopbaan. Maar zijn er wel verschillende redenen voor. Inhoudelijk, organisatorisch en vooral menselijk, zo schrijft hij het op Facebook. Mm-hmm. Een aantal gebeurtenissen van de afgelopen weken waren de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen, voegt hier nog aan toe. Hij wil verder zelf niet reageren op zijn beslissing en ook Stefanie Doze, die Lachaert opvolgde als fractievoorzitter, wil vanmorgen hier bij ons daar niet op reageren.
1: Ivan de Vadder zal daar wel zijn licht over laten schijnen, dat is voor na 8 uur.

0: cello met huidhonger. Radio 1.
1: De ochtend.
0: Jeroen, ik zei daarnet, we zijn het vrouwelijk lichaam nog maar net aan het ontdekken. En dat heeft soms echt gevaarlijke gevolgen. Want elk jaar sterven 14.000 vrouwen in ons land aan hart- en vaatziekten. En we weten dat niet genoeg.
2: Nee, het is bij vrouwen zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Er sterven bijvoorbeeld 6 keer meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan aan borstkanker. En dat is totaal niet geweten. Daarom vraagt dus de Cardiologische Liga tijdens de Week van het Hart, dat is nu, meer aandacht voor de symptomen die wijzen op hartproblemen bij vrouwen, want die zijn anders dan de symptomen die we kennen van de mannen. In het Nieuwsblad bijvoorbeeld getuigt Nadie, toen ze 25 was, voelde ze zich heel vermoeid, rusteloos, geen eetlust. Dokters gingen ervan uit dat Nadie het gewoon zwaar had na een relatiebreuk, maar pas enkele maanden later bleek dat het eigenlijk om een ernstige ontsteking ging van de binnenkant van het hart.
0: Cardiologe Sophie Brouwers, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Van Azorg Aalst en de VUB. Dit is één voorbeeld, maar dat klinkt u bekend in de oren waarschijnlijk.
3: Ja, helemaal. Dat zijn zaken die we ondertussen al eventjes weten, maar nog niet het ruimere publiek eigenlijk altijd bereikt hebben. Vrouwen hebben vaak andere symptomen gerelateerd aan hart- en vaatziekten dan mannen.
0: Ja, hoofdpijn, vermoeidheid, wat hoorden we hier allemaal? Wat denken ze dan? Mevrouw is moe?
3: Ja, inderdaad. Of maagklachten gerelateerd aan stress. Een lichte druk op de borst, waar dat we dan denken, oh ja, misschien wat hartkloppingen, beetje zweten, gewoon die vermoeidheid die toch ook heel vaak terugkomt. Dat zijn dan allemaal zaken die worden weggelegd als zijnde. Ja, stress, inderdaad, zoals ik juist hoorde, aan een gelinkt aan familiale problemen of een relatiebreuk, maagklachten. Maar aan het hart wordt niet zo vaak gedacht. Ook omdat men vroeger altijd zei, oh ja, maar u bent een vrouw, een jongere vrouw, dus het is allemaal goed. Dat zal het wel niet zijn, eigenlijk.
0: Ja, denkt men vaak ook, of ging men er dan altijd van uit, ach, dat is hormonaal, die verschillende fases die vrouwen doorgaan in het leven?
3: Ja, dus ik denk een aantal zaken. Er werd beweten al een tijdje natuurlijk dat na de menopauze het risico op hart- en vaatziekten in belangrijke mate toenam. En er werd dus eigenlijk dat altijd toegedekt als zijnde voor de menopauze is er geen enkel probleem mogelijk. Wat we nu weten dat niet zo is. En nog belangrijker, vrouwen nemen regelmatig anticonceptie. En als dat gecombineerd wordt met een andere risicofactor zoals roken of hoge bloeddruk of diabetes, dan weten we dat er veel sneller problemen op gaan optreden. En dan de zwangerschap is natuurlijk ook een moment waar er een aantal risico's naar boven kunnen komen. We hebben geen glazen bol, maar de zwangerschap kan soms toch wel al een blik in de toekomst geven. En als er daar complicaties zijn, is eigenlijk het risico op hart- en vaatziekten in het latere leven verhoogd. En daar moeten we dan aandacht aan besteden.
0: Oké, dus we weten intussen wel al een en ander. We weten nu iets van de symptomen. Zit het hart van een man en een vrouw ook anders in elkaar?
3: Anders in elkaar, de manier dat het werkt is hetzelfde, maar de harten van de vrouw zijn proportioneel een beetje kleiner, wat relatief logisch is. Er zijn iets of wat fijnere slagaders en dus zullen een aantal risicofactoren zich op een andere manier kunnen innestelen en kunnen symptomen gewoon anders zijn eigenlijk.
0: Ja. Hoe belangrijk is het dat het op tijd wordt opgemerkt?
3: Ja, cruciaal. Wij zeggen altijd, tijd is hartspier. En dat wil gewoon zeggen, elke minuut, en vaak gaat het bij vrouwen niet over minuten, maar over uren en dagen of weken, is hartspier. Dus dat wil zeggen dat er verlies kan zijn van functionele en van levende hartspier. Dus dat is cruciaal om dat eigenlijk op tijd te ontdekken of te gaan nakijken.
0: Ja, want de belangrijkste doodsoorzaak, hart- en vaatziekte, dat is iets waar we ons, en dat is goed dat we dat vandaag zeggen, te weinig van bewust zijn.
3: Ja, helemaal. Zoals daar straks ook gezegd, 1 op de 3 vrouwen of overlijden zal aan hart- en vaatziekten zijn voor vrouwen in België. En als we weten in het algemeen gezegd dat 80% van hart- en vaatziekten eigenlijk kunnen voorkomen worden als we tijdig toch enig idee hebben van onze risicofactoren en die behandelen. Dus dat wil zeggen, ken je bloeddruk, weet hoe hoog je cholesterol en je bloedsuiker is, wat je BMI is, zorg dat je niet rookt en dergelijke, kunnen we al zoveel problemen vermijden. Ja. Preventie dus.
0: Dat zijn natuurlijk dingen die altijd goed zijn.
3: Absoluut.
0: Wat u nu zegt, dat is te weinig geweten, maar we mogen er toch van uitgaan dat het bij dokters wel stilaan begint door te sijpelen.
3: Ja, maar wat ik juist zei is dat het goed is dat de bevolking dat ook op tijd weet en dat er niet altijd onder de mantel van oh, het is een jonge persoon of het is een vrouw, eigenlijk wordt gezegd ja, het is nog niet belangrijk, het is voor later. Het zijn eigenlijk zaken om later hart- en vaatziekten te vermijden of in de meeste mate te vermijden, dat we eigenlijk op jongere leeftijd moeten weten hoe het zit met die risicofactoren. En inderdaad, artsen zijn zich daar in groeiende mate van bewust, maar er is toch nog ruimte voor verbetering. Op alle vlakken eigenlijk.
0: We gaan gewapend de dag in. Dank u wel, cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VW.
3: Graag gedaan. Dank u wel. Fijne dag.
0: Dag mevrouw.

0: It's with Buns and Best Friend. Politiek met Ivan de Vader na het nieuws van 8 uur. En voetbal met Peter van den Bemt. En het zou wel eens kunnen dat het ook heel even over wielrennen gaat. Zeker dankzij Remco Evenepoel.
1: In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
2: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
4: Luisterde. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
5: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
6: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
14: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
15: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
16: Allee, kom, schuif op. Ik kom mee vieren.
15: Oké. Okay.
14: Happy bathroom to you. Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
2: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen scoort de CDU haar slechtste regionale resultaat ooit. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Koman sprak met Annick Germijs, die mantelzorger is voor haar man Geert.
19: We zijn vertrokken.
20: Ja, waar?
19: Ons vast wandelingsje gaan we doen.
0: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
19: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
0: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
20: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
18: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn op de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers.
21: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. Vrouwen, indien ze zwanger zijn, we een soort blik in de toekomst kunnen hebben en al weten waar de toekomstige problemen kunnen liggen. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
18: De Cardiologische Liga wil dat er een volledig onderzoek komt van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. Egbert Lagaard verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de Liberale Partij, toen die nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De christendemocratische partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Voorpommeren zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
22: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
18: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. En in Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Sport: op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
1: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
18: Evenepoel woont in Schepdaal in Vlaams-Brabant. En daar wordt er, ondanks het vroege uur deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot. Een verslag van Matthias Stuyls.
3: Goedemorgen.
4: Twee rozijnenkoeken van die lange Suisse.
3: Hallo?
4: Ja.
23: Het is nog vroeg in bakkerij Schepdaal-Soethuis, maar van een maandaghumeur is vanmorgen hier alvast geen sprake. Hun Remco heeft dan ook weer al indruk gemaakt.
4: Oh, super. Hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig. Hè. Het is een topredder. Hè.
3: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. En ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
23: Het vroegere supporterscafé in de Rustberg, wat verderop is gesloten. Maar toch brandt er al licht. De voormalige uitbaatster Janine kon dan ook niet meer slapen en heeft haar krant al bij de hand.
24: Het was echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk dat nu een keer een beetje positief is, dat die dat altijd kritiek hebben, dat ze nu eindelijk erin zien dat toch wel een echte goede renner is, hè.
18: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen ook geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brendan Mechelen trots op.
25: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
18: In de stand staat Club Brugge derde op 1 punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag: zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
26: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk vertraag je 20 minuten van Wervik tot voorbij Menen. Heeft te maken met een obstakel daar op de linker rijstrook. Verder naar Antwerpen files van zo'n 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk, op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 zelfs ruim 1 uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Heeft te maken met een eerder ongeval, maar de weg is wel vrijgemaakt. Naar Brussel. Vooral drukte vanuit Leuven op de E40, 25 minuten erbij vanaf Haasrode. En op de E19 vanuit Bergen bijna 1 uur van Senef tot voorbij Nijvel. Dat komt door een aanrijding. De andere files naar Brussel zijn gemiddeld zo'n 15 tot 20 minuten lang, zonder verrassingen. De binnenring rond Brussel, daar wel heel wat drukte met een half uur vertraging tussen Grote Bijgaarde en Machelen. Heeft te maken met een defecte bus daar. En op de kleine ring richting Zuid in Brussel vertraag je ook een half uur van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Dat komt dan weer door een ongeval. Op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten vertragen.
27: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
28: Radio 1. De Ochtend.
29: Met Ruud Joos en Jeroen Rijgaard.
30: Goedemorgen, beginnen met een belangrijke vraag.

0: Cher met de Shoop Shoop Song. Radio 1.
1: De ochtend.
0: We hebben de N-VA-kopstukken gezien in Plopsaland. De een al luider gillend dan de andere. Maar er waren ook peilingen vrijdagavond. En verrassing toch wel gisteravond. Egbert Lagaard neemt een van de moeilijkste beslissingen uit zijn carrière. Zo zegt hij zelf. Gaat als onafhankelijke zetelen in het Vlaams parlement. Hoewel, verrassend, vragen we aan Ivan de Vader. Dag Ivan, goedemorgen.
2: Oh, hoe gaat dat dan, Rut? Chroniek van een aangekondigd vertrek?
0: Is het
2: dat dan?
0: Ja,
2: voilà. Zo gaat dat dan. Mm-hmm.
0: Je moet op een bepaald moment dan beslissen, knoop doorhakken en dan gebeurt dat.
2: Ja, beslissen, blijf ik in die partij of doe ik het op een andere manier. En laten we zeggen dat er bij de liberalen, de Vlaamse liberalen, toch wel een bedrijfscultuur is van mensen, ook in het verleden, die op een bepaald moment ontevreden zijn over de situatie. En Egbert Lagaard verwijst er zelf naar in zijn Facebook-post. Een aantal elementen, organisatorisch, maar ook menselijk. En ook dat is een gevoel dat elke keer bij al die mensen die ooit uit die partij zijn gestapt aan de rechterzijde. Die bitterheid die dan ja, opduikt. En ik denk aan namen als Wart Bijze, Jean-Marie de Dekker. Nog Hugo Koveliers, Leo Govaerts, Maurits van der Heijden, recenter. Mm-hmm. Allemaal mensen aan de rechterzijde die heel liberaal denken van goed, dit zint ons niet meer. Wij gaan op eigen benen staan. We beginnen zelf iets. We proberen zelf iets. Ook dat is een liberale ingesteldheid, zal ik dan maar zeggen. Maar het is een fenomeen dat elke keer bij die partij terugkeert en vooral aan die rechterzijde.
0: Ja, je plaatst hem nu in een rijtje waar hij dan toch ook weer op een bepaalde manier buiten valt, zoals dat altijd gaat. Hè? Want het is wel een boegbeeld, hè?
2: Ja, oud-voorzitter geweest. Gepokt en gemazeld ook in die partij. Maar er zijn eigenlijk, wat mij betreft, twee opmerkingen. Egbert Lagaard zit in het verkeerde parlement. Mm-hmm. En zijn profiel is heel duidelijk sociaal-economisch. En dat hoort thuis in het federale parlement. Hij is in het Vlaamse parlement beland omdat de federale lijst bij de vorige verkiezingen door het feit dat je man-vrouw moet schranken eigenlijk geen plaats meer bood. Of toch geen verkiesbare plaats meer bood in Oost-Vlaanderen, is hij dus naar het Vlaamse parlement gegaan, daar wel verkozen, maar een beetje in een parlement dat gedomineerd wordt door andere thema's. Welzijn, onderwijs, dat zijn de thema's die vooral op dat Vlaamse niveau leven en veel minder de sociaal-economische hendels die een samenleving heeft. Die zitten nog altijd op dat federale. En ten tweede, ja, de nieuwe voorzitter, Frederik de Gucht, heeft ook bij uitstek een sociaal-economisch rechtsprofiel. Dat is het merkwaardige. Eigenlijk, inhoudelijk zouden die twee, Egbert Lagaard en Frederik de Gucht, elkaar moeten vinden in de doelstelling van de partij, namelijk wegen op het sociaal-economische beleid met klassieke, vroeger heette dat dan donkerblauwe recepten. Daar zouden ze eigenlijk aan hetzelfde zeel moeten trekken.
0: Waar loopt het dan fout?
2: Ja, dan denk ik dat je naar dat woord menselijk moet gaan kijken, naar de manier waarop de behandeling, het niet door één door kunnen, het niet klikken, dat soort dingen. Maar goed, dat is eigenlijk aan beide heren om daar meer uitleg over te geven. Maar ik stel vast dat ze op dit moment niet veel praten of niet veel zeggen.
0: Inderdaad. We hebben de N-VA-familiedag gehad, Ivan, ja, met de obligaten kiekjes en mopjes. Wat heeft ons die voor de rest geleerd?
2: Dat partijen nog altijd veel geld hebben. Hè, dat ze gewoon een pretpark kunnen afhuren zonder enig probleem. Met, is het nu een Ketnetband of Megamindy, maakt niet uit. En dat je ook daar eigenlijk wat obligate uitspraken krijgt. Ja, het zal moeilijk worden. Ja, ik heb een startnota. Ik zal die op de tafel leggen, maar het wordt moeilijk. En het moet gedaan zijn met het sociaal profitariaat. En de Franstaligen moeten nu ook eens begrijpen dat die begroting moeilijk zal worden. Ja, goed. Laten we zeggen dat de omgekeerde uitspraken mij verrast zouden hebben. Mm. En dat je hier nu gewoon een aanvulling krijgt van wat je ook verwacht. Maar goed, het is een traditie in de Belgische politiek. Heel veel partijen doen het. Een soort familiedag organiseren, zo heet dat dan. Deze keer stond het in het teken van 25 jaar van de partij in 2001 opgericht. En dat geeft een reden om samen te zijn en te vieren.
0: Oké, okay. En wat valt er allemaal te vieren? Want als we die peilingen erbij halen, links is terug in Wallonië.
2: Ja, en dat is een probleem voor deze regering. Hè. Alain Gerlache, RTBF-journalist, heeft berekend dat bij de verkiezingen links in Wallonië ongeveer 40% verzamelde. Nu in deze peiling, met alle foute marges dus onder voorbehoud, meer dan 55%. Dus dat is echt de terugkeer van links in Franstalig België, vooral in Wallonië. En dat betekent ook dat de twee regeringspartijen, de MR en Les Engagés, ja, in moeilijkheden zitten. Geen meerderheid meer hebben, bijvoorbeeld in de Waalse regering, maar ook op het federale niveau toch wel te maken krijgen met een heel erg, ja, luidklinkende oppositie. En dat zet deze regering onder druk. Net, ik verwijs naar wat op de familiedag van de N-VA werd gezegd. Als je dan zegt, de Franstaligen moeten beter begrijpen dat de begroting onder druk staat. Ja, dan zegt de voorzitter van de MR, Georges-Louis Boucher, gisteravond op sociale media, ja, wij weten dat wel, hè. Wij hebben geen lessen te krijgen van die andere partijen. En dan voel je toch dat die sfeer die er op dit moment is, dat wil zeggen een zware begrotingsronde met 10 miljard te vinden, met allerlei voorstellen die gedaan worden, ballonnetjes, ik heb het er in het verleden al een paar keer over gehad.
0: De reacties,
2: ja, de reacties die je daarop krijgt, ja, dat wel voor een heel gespannen sfeer zorgt. En dan herhaal ik wat ik ook al gezegd heb. In de lucht, in de geruchten, hoor je dan dat

0: partijen zich klaarmaken voor verkiezingen. Dat er aan lijstvorming wordt gedacht. Dat er allerlei dingen bezig zijn. En dan keer ik terug naar het eerste onderwerp. Dan is de vraag, zal Egbert Lachaert bijvoorbeeld als onafhankelijke blijven zetelen? Of stapt hij in een andere partij? Gaat hij samenwerken met Maurits van der Heijden, waar hij waarschijnlijk naast zal belanden in dat Vlaams parlement? Twee onafhankelijke. Of wordt er bijvoorbeeld bij de N-VA plaats geruimd voor iemand als Egbert Lachaert? Er zijn goede contacten in het verleden geweest. Hij past in het economische, sociaal-economisch rechtse profiel. En in Oost-Vlaanderen kan de partij altijd versterking gebruiken.
1: Zodra hij bereid is om te praten, zullen we het hem vragen. Dankjewel, Ivan de Vadder, voor jouw politieke analyse. Meer ook te vinden op vrtnieuws.be. Fijne dag, Ivan.
2: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are

0: Goed, nou maar Spandau Ballet en Gold.
1: De ochtend.
0: 2023 Schotland, 2024 Zwitserland, 2025 Rwanda, 2026 Canada. Hij vindt die trui zo mooi, Remco Evenepoel. En is hij dus voor de vierde keer op rij wereldkampioen.
2: Ja, als je het zo opsomt, een verrassing is het natuurlijk niet, hè. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat de supporters nog altijd laaiend enthousiast zijn, want elke titel is een nieuwe titel. Zoals Janine bijvoorbeeld, uitbaatster van het supporterscafé van Remco Evenepoel in Schepdaal. Wij konden haar vanmorgen al in alle vroegte strikken voor een reactie.
3: Heel fier, absoluut. Heel fier, want we hebben al terug een tekening op de parking gezet voor de vierde overwinning bij te kleuren. Want het is nog niet bijgekleurd, maar dus dat komt vandaag. Dus volgende week is het zeker een groot feest, want dan komt er een groot scherm op de parking. Doordat ons café gesloten is, is het volgende week op de parking groot feest. Iedereen is welkom.
2: Ja, als hij zo voortdoet, is te hopen dat de parking groot genoeg is. Er komt dus een groot feest in Schepdaal voor alweer een titel.
0: En hij was bijna een minuut sneller dan Filippo Ganna, de concurrent. Yves Lampaert, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ex-ploegmaat van Evenepoel bij Soudal Quickstep, jouw ploeg. Dat leek er zo gemakkelijk wat hij deed. Er kwam gewoon niemand anders aan te pas, hè?
4: Nee, inderdaad. Je stak er inderdaad weer met kop en schouders bovenuit. Het was fenomenaal om hem bezig te zien.
0: Ja, de allerbeste tijdrijder ooit, lees ik in het laatste nieuws. Is dat volgens jou ook zo?
4: Ja, toch wel. Ik ben ook dat hij enorm groeit is op technisch vlak. Zijn bochten is ook fenomenaal hoe snel dat hij doorgaat. En ja, ik denk wel dat hij toch wel de beste ooit mag genoemd worden.
0: Ja, maar is het alleen, want jij zegt ja, die bochten. Want wat maakt hem nu zoveel beter dan de anderen? Want dit was wel een duidelijke afgetekende overwinning.
4: Maar ja, je hebt al het voordeel dat hij niet zo groot is, dat hij super aerodynamisch is, maar hij kan daarbij nog een keer enorme wattages leveren. Ook op de vlakken, waardoor dat hij enorm snel is. En ik zeg het, zijn bochten is hij enorm op vooruit gegaan, vind ik. Hij laat weinig seconden liggen onderweg en dat maakt hem natuurlijk wel het beste.
0: Ja, en als je dat allemaal optelt, dan wordt dat 1 minuut natuurlijk, hè? Dus hij gaat dit volgend jaar gewoon nog eens doen?
4: Die kans zit er zeker in, ja. Dat dacht ik wel.
0: Ja, het zou wel ongelooflijk zijn. Heb je hem al iets gestuurd?
4: Ik heb hem voorlopig nog niet gestuurd. Ik denk dat ze niet gsm was al ontploft. Dus,
0: Jij wacht even af tot het wat rustiger wordt. Maar het is nog niet gedaan natuurlijk. Hè? Volgende zondag is net zo belangrijk. Wegrit in Canada. En Evenepoel die droomde vooraf al van die historische dubbel. Maken we kans?
4: Maken zeker kans. Ik denk dat weer een enorm boost is naar zijn moraal toe. En we weten van Remco, op een eendagse wedstrijd kan hij 120% zijn eigen zijn. En kan echt boven zichzelf uitsteken. En ik denk wel dat het er weer in zit dat hij dat zondag opnieuw doet.
0: Ja, want het was Isaac Del Toro die de Grand Prix van Montreal won een dikke week geleden. Hij is ook een van de favorieten. Wat zal tussen die twee bijvoorbeeld het verschil maken?
4: Ik denk dat het verschil is dat België een veel betere ploeg heeft dan Isaac Del Toro. En dat ze elkaar goed kunnen gebruiken om Del Toro buiten spel te zetten.
0: Dan gaan we daarvoor, hè. Heb jij gekeken gisteren en geroepen?
4: Ik heb het laatste stukje op de vlieger gezien. Dus ik kwam de ronde van Slowakije terug. En, ja. Gelukkig was die 10 minuten in vertraging de vlucht. Dus we hebben nog net de finish kunnen zien.
0: Oké, en werd er dan ook rondom jou geroepen?
4: Het was freestyle op de vlieger, dus ik heb bewust niet bij geroepen.
0: Maar het is een stilte beleefd.
4: Ja, ik zag dat er wel heel veel baan aan het kijken waren op een gsm.
0: Zo gaat dat inderdaad. Dankjewel om even tijd te maken voor ons, Yves Lampaert.
4: Graag gedaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Oh my god, ik ga!
8: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
1: Ik ga, met 3 vriendinnen.
10: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
8: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
1: Woe!
8: We gaan!
11: Ah, dan ik ook.
12: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
13: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
16: Maak nu een afspraak op carglass.be.
17: VRT Radio 1.
18: De ochtend.
0: Precies 8:30, goedemorgen. Belangrijk dat we hier aandacht aan besteden. De kosten voor zorg van dementiepatiënten bedragen in ons land zo'n €7 miljard.
2: Dat zijn dan vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum. Die lopen hoog op. Maar ook de economische waarde van mantelzorg bedraagt zo'n €3 miljard per jaar. Omdat mantelzorgers zelf vaak deeltijds of zelfs helemaal niet meer kunnen gaan werken, omdat ze die zorgtaak op zich moeten nemen. Na de zware nederlaag van de Duitse regeringspartij CDU bij 2 Duitse deelstaatverkiezingen wil bondskanselier Merz toch aanblijven. De CDU haalde in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel niet en heeft daar dus geen zitje in het plaatselijk parlement. Maar Merz vervangen is niet zo simpel, zei professor Dirk Rochtes, hoofddocent Duitse geschiedenis en internationale politiek aan de KU Leuven.
19: Hij staat inderdaad onder erg hoge druk, ook binnen de partij. Er wordt gespeculeerd van op dat aftreden van de kanselier, maar dat kan alleen maar vrijwillig doen. Hè. Men kan hem niet dwingen om af te treden. Hij moet dat zelf willen. En daar ligt ook het probleem. Hij wil dat niet. Maar onlangs is er ook een verklaring van 8 minister-presidenten van CDU-signatuur geweest die hem steunen. Dus men is ook bang binnen de CDU van ja, als de kanselier aftreedt, ja, wie komt er dan als opvolger?
2: Ja, en over die crisis bij de CDU praten we straks nog met professor Steven van Hekken. Het hele gesprek met Dirk Rochtes kan je herbeluisteren in het Radio 1-kanaal op VRT Max. En sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna.
0: Dankjewel Jeroen. Goedemorgen Bram.
20: Goedemorgen.
0: Ah, jij mag het mooie weer brengen.
20: Ja, we staan er echt wel goed voor deze week, een klein nazomertje. Met op dit moment nog behoorlijk veel hoge en middelhoge wolkenvelden, maar er komen steeds meer gaten in, dus de zon die gaat er wat meer doorkomen in de loop van de dag. Er gaan ook een paar stapelwolken ontstaan, maar we houden droog bij temperaturen van 18 tot 20 graden en een zwakke tot matige wind uit het westen die naar het noorden gaat ruimen. Vanavond en vannacht eerst vrijwel helder, maar dan gaan we veel lage wolkenvelden over ons heen krijgen en ook op heel veel plaatsen nevel en mist. Morgen hebben we ook 's ochtends minima van 9 tot 12 graden. En ja, dat ochtendgrijs, dat wordt wellicht ook middaggrijs en op sommige plaatsen zelfs avondgrijs. Kortom, het wordt een zwaar bewolkte dag. Hier en daar wel een paar opklaringen, maar niet al te veel. Temperaturen rond 19 graden en ook weinig wind. Woensdag dan vrij zonnig en 21 graden. In de nacht naar donderdag dan regen of buien. En ook donderdag start met nog een aantal buien, maar al vrij snel wordt het droog. droog en ook zonnig bij 19 graden. En dan zijn we vertrokken voor een zonnige periode en ook een vrij warme periode vanaf donderdagnamiddag dus.
0: Dankjewel.
3: Badkamerrenovatie?
21: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
2: 239 kilometer file op de A19 van Ieper naar Kortrijk. Een half uur vertragen van Wervik tot voorbij Menen. Daar is de weg wel vrij intussen. Op de A17 van Antwerpen naar Gent wat aanschuiven bij het parkeerterrein in Kruibeke. Daar wordt een defecte vrachtwagen getakeld. En dan de ochtendfiles naar Antwerpen op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E34 vanaf Oelegem en op de E330. Drie kwartier vanaf Massenhoven. Antwerpse ring dan richting Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout en richting Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel op D40 een kwartier erbij vanaf Afleghem. Op de E19 20 minuten vanaf Zemst. Op de E40 20 minuten vanaf Heverlee. Op de E411 een kwartier vanaf Jezuseik. En op de E19 vanuit Bergen 1 uur van Senef tot voorbij Nijvel door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechte rijstrook. Op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Kruittuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En momenteel is het treinverkeer bij Gent-Dampoort volledig onderbroken.
22: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.

0: Gargans en Love Fool.
1: De Ochtend.
0: Radio 1. Met Jonathan hadden we het daarnet uiteraard over Remco Evenepoel, maar ook over het voetbal, al even over Club Brugge en ook over de eerste overwinning van KV Kortrijk. Maar we halen Peter van den Bent erbij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om nog wat dieper in te zoomen op dat voetbalweekend. 1/5 van de competitie zit erop. Dat gaat zo snel. En dan kunnen er al wat tussentijdse conclusies getrokken worden natuurlijk. Eén ervan, ja, Union, die doen het weer. Een heel groot spelersverloop en toch gewoon weer zeer soeverein bovenaan, hè.
2: Ja, we kunnen dat nog een keer herhalen, maar af en toe moet dat toch eens. Het is een uniek fenomeen, zo simpel is het. En sinds die redelijke knalprestatie tegen Anderlecht is de trein weer onverstoorbaar gaan bollen. Enkel Charleroi heeft het Union echt heel lastig gemaakt. En dat is niet toevallig, want die zijn ook gewoon heel erg goed aan het seizoen begonnen. De rest moest machteloos toekijken. Hè. 3 wedstrijden deze week, 10-0. En oké, Lommel, Victoria Pils en ook Antwerpen op dit moment zijn dan niet de zwaarste tegenstanders. Maar de overtuiging, overmacht waarmee Union die opzij zet zijn heel straf. Dat ook 15-0 kunnen zijn. Bijvoorbeeld de voorbije week. En het verhaal is altijd opnieuw hetzelfde. Hè? Dus dat gaan we ook nog een keer herhalen. Spelers van wie wij vinden dat ze nu dan echt wel deze keer onmisbaar zouden zijn voor Union. En toch deze keer dan wel echt heel erg moeilijk zouden kunnen worden vervangen. Ja, wel, ze zijn alweer vergeten. Neem nu Burgess. Ja, die is inderdaad onmisbaar. Ja. Maar dan voor AA Gent intussen. En Promise David, Kalaili, misschien doelman Scherpen er ook bij. Die zijn al vertrokken. Plus McAllister en Sykes achterin in die gebetoneerde... Defensie geblesseerd. Wel ja, geen probleem. Zo simpel is het. Hè. Met Biondic en Zeneli, die intussen meer en meer gerodeerd is, brengt Union ook, en daar ben ik het mee eens met andere mensen die daarover spreken, leuker voetbal. Spectaculairder, gestileerder zou je kunnen zeggen. Kijk, ik pik er ook Patrice uit.
0: Ja.
2: We vonden toch eigenlijk allemaal, toen hij bij Anderlecht was, nee, dat is toch te weinig voor een topclub. Hè. Is dan naar Sint-Truiden gegaan. Ja, zo als dit, die dit seizoen voorlopig presteert,

0: straf. Die Mokko Feng waren een aantal mensen die hem kenden. Zo'n pluimgewichtje. Een gepamperde vedette in Zuid-Afrika, waar niet al te hard moet gewerkt worden, waar ze goed betaald worden. Die kwam dan naar Union. Vreemde transfer. Ja, kijk, hij is toch al redelijk sensationeel. Intussen, achteraan regeert een jonge man van 19 met Silla. En dan vergeet ik nog Camille van der Perre. Ik weet het, de concurrentie is loodzwaar. Ja, daar centraal op het middenveld. Maar hij had misschien toch een plaatsje verdiend bij de Rode Duivels, zou ik zeggen.
1: Ah, daar zit iets in het water. Maar ook bij Club Brugge is het goed water. Hè? Die waren op de afspraak 3-0 tegen Racing Genk. Tijdelijke cijfers of overdreven, zoals ze bij Genk vonden?
0: Ja, kijk, dat Genk had kunnen scoren. En op momenten dat die goals misschien wel een invloed hadden kunnen hebben op de wedstrijd. En vroeg bij 0-0 bijvoorbeeld, of net voor de rust bij maar 1-0, dat is waar. Maar Club Brugge was voor mij toch redelijk duidelijk de betere ploeg. En Genk deed zeker mee, maar werd zoals in zowat elke wedstrijd dit seizoen genekt door gebrek aan stabiliteit. Er zijn te veel hoogtes en laagtes in de wedstrijd. Twee makkelijke goals ook weer weggegeven op stilstaande fases. Ja, ik vind dat een gebrek aan focus, scherpte in de eigen zin. 16 was ook al in het slot op de Bossel in de wedstrijd tegen Antwerpen, waar ze het nog weggegeven het geval. En dan sta je daar met 9 punten. En een trainer die eind september toch moet toegeven dat hij nog een beetje zoekt naar een gepaste manier van spelen. Eerst wat te open, te veel tegendoelpunten. Daarna wat compacter, wat blijkt, dan worden er minder doelpunten gemaakt, als dat daar al mee te maken heeft. En Torup kan dan wel zeggen dat er in elke wedstrijd meer in zat, wat mij betreft toch maar in 2 van al die wedstrijden die ze niet gewonnen hebben. Maar als je dat elke keer opnieuw moet zeggen en het er elke keer niet uithaalt, wordt dat toch structureel. Heeft het misschien ook met bepaalde specifieke kwaliteiten te maken, met de drive en de wil om te pakken wat je verdient, of nog beter wat je niet verdient ook. En zo is het worst case scenario dat ik hier vorige week even aanhaalde realiteit geworden. Namelijk alle concurrenten bovenaan gewonnen en nu al 9 en 10 punten achter bij 4 ploegen. Dat wordt dus lang achtervolgen voor Genk.
1: Ja, Anderlecht nog even uitlicht. Zaterdag grootste overwinning van deze competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Ook beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe?
0: Ik vond dat wel. Met voorsprong zelfs. Het soort wedstrijd en voetbal en resultaat dat het publiek van Anderlecht verwacht in een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem. Zoveel beter bijvoorbeeld en aantrekkelijker ook. Hè, dan die 1-0 tegen Kortrijk. Toen de fans na afloop toch niet blij waren. Er zat veel drive, snelheid in de acties, combinaties, snelle hoge balrecuperatie, vloeiend voetbal. Gaandeweg ook best wel veel kansen. En kijk, als je naar de cijfers kijkt. Coach Bruno legt de lat heel hoog wat inspanningen betreft. Anderlecht liep ruim 5 kilometer meer dan Waregem. Ruim 20 sprints. Wordt allemaal gekwantificeerd dan Waregem. Opvallend groot verschil vond ik. Dat is een collectief gegeven. Er wordt gewerkt. En enkele opvallende individuele prestaties er ook uitlichten. Zoals die Bentayab intussen. Genereuze, bewegelijke spits die scoort, assists geeft. Koutsoupias en Kana, dat lijkt al een geslaagde combinatie. Ambroos, een paar mindere wedstrijden even op de bank, maar terug op niveau enzovoort. Die Vinkler liet eindelijk een paar flitsen zien van de klasse die hem wordt toegedicht. Petro was heel goed achteraan, dus alles bij elkaar prima. Ik denk nog altijd dat er een vrij grote kloof is nog altijd met Union en Club Brugge. Maar dat Anderlecht, als het dit kan bevestigen, ja, toch wel zeker zo goed is als de rest erachter.
1: Oké, we gaan er nog 2 uitpikken waar wij vorig seizoen veel over hebben gepraat, Peter. Sint-Truiden, verrassing van het seizoen, KV Mechelen. Maar dat is wel een ander verhaal nu, hè?
0: Ja, dat het minder zou zijn, dat werd er verwacht natuurlijk. Hè. Maar zeker voor KV Mechelen is het pijnlijk ontwaken. Van Sint-Truiden kan je nog zeggen, ze hebben 8 punten. Ze hebben ook nog wel echt een paar heel goede wedstrijden gespeeld, vind ik. Hè. Zoals op Antwerpen of tegen La Louvière. En die gelijke spelen aan het begin tegen Lommel en Cercle Brugge hadden ook overwinningen kunnen zijn. Alleen waren de laatste 2 blijkbaar toch ver beneden van wat nog altijd wel mag verwacht worden tegen Sint-Truiden. Ook tegen Westerlo leid ik af uit de boegroep van het publiek. Het een beetje moedeloos interview met Van Wezemaal, die het had over taken die niet werden uitgevoerd, daar nogal streng over was. De vaststelling dat er voor de rust te weinig leven in zat, grinta. Dus wordt er, zo zie ik toch, ook al gekeken naar trainer De Meijer. Het is altijd een gevaarlijke periode, Ruud, zo net voor de interlandbreek is er veel tijd om te wisselen. En het duurt nu nog langer, dus er is nog meer tijd. En ja, die vraag ligt toch ook, vrees ik, op tafel bij KV Mechelen. Pijnlijk mee laatste in de stand. Maar ik zou zeggen, daar is misschien toch het gevoel enigszins anders, met nogthans ook maar 1 punt uit de laatste 2 wedstrijden tegen Anderlecht en Lommel. Maar toch een heel strijdbaar elftal met een klein beetje meeval en een klein beetje meer efficiëntie hadden dat inderdaad 4 punten kunnen zijn. Maar er waren positieve fans. Ja, met Van Brederode en Hamar hebben toch 2 dragende spelers zich zeer fors uitgesproken voor de trainer Van der Bist. En ik hoop echt dat

0: toch een Malinwa man is in hart en nieren. Met al zijn verdiensten, dat dat genoeg is om over 3 weken ook nog op de bank te zitten bij KV Mechelen. In elk geval, Sint-Truiden en KV Mechelen gaan hun volgende match allebei, niet allebei, weer verliezen, want dat is tegen elkaar.
1: Ah, dat is cynische humor van Peter van den Bent.
0: Nee, het is waar ook.
1: Fijn dag, Peter.
2: Dit is deze week onze Vox-tip.
3: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
2: Radio 1.

0: Vrienden van Meldhead zijn terug met Oorlog in mij, onze Vox-tip voor deze week.
1: De ochtend.
0: CDU in Duitsland kreeg gisteren weer klappen. Echt slaag. De partij van bondskanselier Merz verloor bijna 10% bij de deelstaatsverkiezingen in Berlijn. Grootste tegenslag was het resultaat in Mecklenburg-Vorpommern. Daar zakt CDU onder de kiesdrempel en zal de partij van de bondskanselier dus niet meer te zien zijn in het parlement. En dat is ongezien. Goedemorgen, Stefan Hekke.
2: Goedemorgen.
0: Professor Europese politiek aan de KU Leuven. U volgt de CDU van nabij. En meneer Van Hekke, ein Desaster, noemde de bondskanselier die resultaten. Hè. Een ramp. Ja, dat is goed omschreven, denk ik.
2: Ja, en eigenlijk was dat nog een understatement, want op het moment dat Friedrich Merz het zei, op de toch wel bijzondere persconferentie gisteren na 6 uur, leek het alsof de CDU nog over de kiesdrempel zou scoren. Mm-hmm. Maar ondertussen weten we dat ze eronder zit, dus eigenlijk is het een grote disaster.
0: Ja, waarom noemt u het een bijzondere persconferentie?
2: Omdat dat eigenlijk ook toch wel voor de Duitse politiek ongezien is, dat een bondskanselier een persconferentie houdt na deelstaatverkiezingen, terwijl de volledige uitslag nog niet bekend is. In principe hadden we hem vandaag verwacht, want de voorstand, de raad van bestuur zeg maar, van de CDU komt deze voormiddag samen en dan is er 's middags een persconferentie. Hebben we ook gezien 2 weken geleden na de ook al desastreuze uitslag in Sachsen-Anhalt. Dat hij dat nu doet, ja, toont ook wel een beetje de aard van Friedrich Merz. Hij neemt de vlucht ervooruit. Hij geeft natuurlijk toe dat het een grote nederlaag is, maar hij heeft tegelijk ook meteen willen duidelijk maken dat hij blijft zitten als voorzitter van de CDU en als bondskanselier en dat hij wil verder werk maken van zijn zogenaamde hervormingsagenda.
0: Ja, oké, hij zegt dat wel. Ik blijf zitten, maar wat denkt de rest daarover?
2: Van de minister-presidenten, waar mijn collega Dirk Krocht dus ook al op alludeerde, denk ik, komt er niet heel veel kritiek. Die hebben ook deze week al een bijzonder initiatief genomen door een soort steunbrief te geven. Dus ik denk dat hij daar wel safe zit. Ik denk ook dat vandaag op het partijbestuur er niet veel aan de poten van zijn stoel zullen zagen. Eventueel morgen als de fractie terug samenkomt of de CSU van Marcus Söder, die het ook natuurlijk niet met ledenogen wil aan en zien hoe haar zusterpartij eronder doorgaat. Tegelijk denk ik dat het zal koelen zonder blazen. Er is een structureel probleem duidelijk binnen de CDU. Achteruitgang van het kernelectoraat. Men verliest niet alleen in de steden wat al eerder het geval was. Als bij ons de Christen-Democraten 20% nog zouden halen in de hoofdstad. Mm-hmm. Ze zouden een overwinning vieren, maar vooral ook op het platteland. Dat is toch de stronghold van de CDU. En dan met name wat het extra pijnlijk maakt in Mecklenburg-Vorpommern, de deelstaat van voormalig bondskanselier Angela Merkel. Dat men daar er niet meer aan de pas komt, is natuurlijk een echte mokerslag. Dus men zit duidelijk met een structureel probleem. Om nu een persoonswissel door te voeren, denk dat niemand nu nog gelooft dat dat de toveroplossing is. De naam die dan altijd ronde doet is Hendrik Wüst, de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, waar de CDU wel nog sterk staat. Maar ik vermoed dat men daar toch ook eerst de deelstaatverkiezingen van mei volgend jaar zal afwachten. Dan is het ook 2 jaar Friedrich Merz. Als het dan ook tegenvalt, dan natuurlijk zitten we in een andere situatie.
0: Maar hoe komt dat dan? Is dat wat we overal in Europa een beetje zien, dat midden dat het lastig heeft? Of heeft dit te maken met de figuur van Merz? Hoe specifiek Duits is dit probleem van de CDU?
2: Het is alleszins niet alleen Duits, uiteraard. We zien dat in veel landen, en zelfs ook buiten Europa, klassieke partijen het heel moeilijk hebben dat de radicalen winnen, omdat de partijen van het midden niet kunnen brengen aan de kiezers wat ze eigenlijk beloven. Dat is eigenlijk denk ik ook het probleem van Friedrich Merz. Het is niet het probleem dat hij zich niet sterk afzet tegen de AfD. Dat heeft hij al heel lang gedaan. Ook vorig jaar bij de verkiezingen, bij de Bondsdag en verkiezingen van februari 2025 heeft hij net de verkiezingen gewonnen door zich zeer sterk op te stellen als een alternatief voor de AfD. Het probleem is dat hij daarna heel weinig van zijn beloftes nog heeft kunnen waarmaken. Hij heeft er een aantal moeten in en slikken, hij heeft een aantal bochten moeten maken. En hij zit dan ook wel vast in een coalitie met de SPD waarvoor geen alternatief is. En het is net de SPD die op verschillende domeinen waar hij hervormingen wil, onder andere op vlak van pensioenen, op de rem staat. En ja, en ook daar, als er geen alternatief is, dan zijn zij ook een beetje tot elkaar veroordeeld. Dus niemand ziet goed in hoe dat dan zou kunnen. Er was eventueel sprake of een flirt met een soort minderheidsregering, dat hij de SPD zou dumpen en dat hij dan alleen met de CDU zou doorgaan en dan hopen dat hij voldoende steun krijgt in het Bondsdagparlement. Maar het is duidelijk dat de minister-presidenten in de deelstaten dat niet zien zitten, want in die fameuze brief van vorige week stond ook een duidelijke verwijzing dat ze een absolute meerderheid willen houden met die Bondsdagregering in de Bondsdag. Dus van een minderheidscoalitie, zoals Merz het misschien heeft gedroomd, daar komt ook, of een minderheidsregering liever, daar komt ook zeker niets in huis. Dus is het een beetje vast, hè? Zijn imago speelt zeker op. Hij is een soort ondernemer, risicoprofiel, piloot ook. En dat slaagt blijkbaar veel minder aan dan anderhalf jaar geleden, terwijl hij eigenlijk niet weg kan van zijn sociaal-democratische coalitiepartner.
0: Een beetje de voeling kwijt, duidelijk. Dank u wel, Steven van Hekken.

0: Dankjewel. Filmfest Gent opent opnieuw zijn vele cinemazalen. Voor films van gevierde regisseurs tot de strafste nieuwe talenten. Lang, kort, virtual reality of nieuwe soundtracks bij cultklassiekers. Belgische premières van Lucas Dont en Michael Roskam. En ontmoetingen met componisten van wereldberoemde soundtracks. Van 7 tot 18 oktober. Tickets en info via filmfestgent.be. Samen met De Morgen, KNAK en Radio 1.
1: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
2: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
1: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. Met dit keer Italië zelf als het beloofde land.
3: De VRT Nieuws documentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
10: Van het bos tot in de tuin.
9: Zagen.
10: Snoeien.
9: Blazen.
10: Maaien.
9: Meer maaien.
10: En nog meer maaien.
9: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
10: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
0: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 9 uur een goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke economische waarde, omdat veel mantelzorgers minder werken. Er zijn nu zo'n 214.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten nog oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
15: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
14: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
16: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn. Vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
14: Ondanks de zware nederlaag van de Duitse regeringspartij CDU bij twee deelstaatverkiezingen in Duitsland wil bondskanselier Merz aanblijven. De CDU haalde in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel niet en heeft dus geen zitje in het plaatselijk parlement. Merz staat te ver van de kiezer, dat zegt Dirk Rochtus, hoogleraar Duitse politiek van de KU Leuven.
17: Hij schimpt op de mensen. Hij noemt kiezer van de AfD woedburger. Dat betekent zoveel als mensen die uit frustratie woedend zijn en een stem geven aan de AfD. Ja, dat getuigt van weinig empathie voor de gewone burgers. Die man die leeft eigenlijk op een wolk. En dat bleek gisteren ook weer uit zijn redenvoering. Ja, ik ga voor, we moeten Duitsland hervormen, maar niks concreet. Terwijl in Mecklenburg-Vorpommern, wie heeft daar heel goed gedaan? De SPD heeft dankzij haar minister-president Manuela Scheeswijk. Die staat heel dicht bij de mensen.
14: Sport op het WK tijdrijden in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel won, of woont liever, in Schepdaal in Vlaams-Brabant. En daar wordt er, ondanks het vroege uur op deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot.
18: Oh, super, hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig, hè. Het is een topredder, hè.
19: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. Ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
20: Dat is echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk zijn ze nu toch wel fier, hè, dat we een wereldkampioen hebben.
14: Het weer vandaag zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren, ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
21: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is het nog 20 minuten vertragen van Wervik tot voorbij Menen. Daar lag een obstakel op de weg, maar de weg is intussen wel vrijgemaakt. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is het intussen 10 minuten aanschuiven door een ongeval bij Herentals Industrie. De file is nog naar Antwerpen op de E17, 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19, 20 minuten vanaf Sint-Job. En op de E34 en de E313 nog ruim een half uur, telkens vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring dan richting Gent verlies je nog een kwartier, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland zijn dat 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel nog langzaam rijden op

0: B19, zo'n kwartier vanaf Zemst. Op de E40 20 minuten vanaf Berthem en verder ook nog eens 20 minuten van Everen tot in de Europese wijk. En op de E19 vanuit Bergen zelfs nog 1 uur van Sinnef tot voorbij Nijvel. Dat komt door een ongeval. De binnenring rond Brussel ook daar nog 35 minuten vertragen tussen Grote Bijgaarde en Machelen. Heeft te maken met een defecte bus daar. En op de kleine ring richting Zuid in Brussel ook 3 kwartier vertragen van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Komt door een ongeval. Op andere plaatsen is het nergens meer dan 10 minuten vertragen. En de NMBS laat weten dat het treinverkeer bij Gent-Dampoort weer op gang komt.
1: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.
2: Radio 1.
3: Weet ik veel.
2: Met Kobe Ilse.
3: Bijzonder goedemorgen, welkom bij Weet ik veel Academy. En waarom zeg ik er nu Academy bij? Omdat we samenwerken met de Universiteit van Vlaanderen over thema's die ons allen aanbelangen. En we praten onder die Academy-noemer altijd met academici, met professoren, met doktoren die in Belgische universiteiten aan het werk zijn. En vandaag is het dokter Shahinda Gossein. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Hallo. Goedemorgen moet ik zeggen, hè?
4: Oh ja, dat is het wel.
3: Het is nog goedemorgen, hè? Jij bent cardioloog aan de U Hasselt. En het Jessa ziekenhuis Hasselt en Erasmus ziekenhuis Rotterdam.
4: Ja, mooie combinatie, hè?
3: Ja, absoluut. Ja,
4: het beste van twee werelden.
3: Het zal wel zijn. En u bent afkomstig van Maastricht, als ik het goed heb.
4: Ja, ik ben in Roermond opgegroeid, in Maastricht gestudeerd en vervolgens in Rotterdam en in Hasselt gaan werken.
3: Cardiologie, waarom heeft u daarvoor gekozen?
4: Nou, ik wilde vroeger gynaecoloog gaan worden. En toen ben ik gaan promoveren, dus dat wetenschappelijk onderzoek gaan doen naar hartafwijkingen in de zwangerschap. En vervolgens raakte ik helemaal in de ban en gefascineerd van dat hart. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de cardiologie. Dus het is eigenlijk een wat latere liefde die opgebloeid is.
3: Ja, en is dat... Ik heb dat ooit gezien, ik vraag me af dat dat klopt. Je kan het hart eigenlijk uitrollen als één spier.
4: Het hart is een spier.
3: Dat weet ik, maar toch, je kan dat helemaal uitrollen en dan is het een soort één lange strook spier geworden.
4: Ja, als je het heel goed ontleedt en de juiste punten weet te dissecteren en daar weet te rollen, dan krijg je één plakkaat die je fantastisch kunt bestuderen aan de binnenkant en de buitenkant en de bloedvaten die er doorheen stromen en de elektrische bedrading. Het is in de kleppen. Nou ja, het houdt niet op.
3: Ja, het is ongelooflijk fascinerend. We gaan het erover hebben. Maar we doen het met een aparte insteek. Want de titel van deze Weet ik veel Academy is Het vrouwenhart.
4: Ja.
3: Want wat blijkt? Een vrouwenhart en een mannenhart, dat is niet hetzelfde.
4: Dat wist je niet?
3: Nee.
4: Nee, nee.
3: Ik dacht dat wij uiteraard, ik weet wel dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen, qua geslachtsorganen, qua hormonale balansen. Maar ik wist niet dat er op organenniveau ook verschillen zijn.
4: Ja. Nou, nu moet ik je wel helaas een beetje teleurstellen. Het mannenhart en het vrouwenhart lijken grotendeels op elkaar. Het is aan de buitenkant zou je geen onderscheid kunnen maken of het hart van een vrouw of van een man is. Het is wel het geval dat een vrouwenhart iets kleiner is. Dat de diameter van de bloedvaten die er doorheen stromen ook wat kleiner zijn. En dat de elektrische bedrading ook wat kleiner is. En dan zou je zeggen, ja, maar een vrouw is ook kleiner. Hè, dus dat
3: ja.
4: Maar ook in relatie, dus relatief ten opzichte van het oppervlakte van een vrouw, vrouwelijke lichaam, is het dan alsnog iets kleiner.
3: Dus mannen hebben een groter hart.
4: Ja, nou ja, mechanisch gezien.
3: Alex, mijn redacteur.
4: Dit is niet de link die ik wilde maken.
3: Alex, mijn redacteur. Vrouw, en die kijkt naar mij van... wat een domme conclusie is dat nu weer al.
4: Nee,
3: maar eigenlijk jawel.
4: Er zijn genoeg mannen met een groot hart.
3: Procentueel hebben mannen dus een groter hart.
4: Ja, mechanisch gezien, anatomisch gezien wel. Dat is wetenschappelijk bewezen.
3: Voilà, we hebben al een eerste weetje. Ja, weet ik veel, daar doen we het voor. We gaan muziek draaien om te beginnen. En ik heb allemaal vrouwen gekozen die gestorven zijn aan hartfalen.
4: Ach joh.
3: Ja, dat leek me wel een leuke rode draad. Nee?
4: Nou, nee, ik ben benieuwd naar de muziek.
3: Je kijkt een beetje gechoqueerd.
4: Hartfalen is... ik ben hartfalencardioloog, hè, dus ik vind het een fascinerend ziektebeeld. Maar daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst naar de muziek luisteren.
3: Voilà, het is muziek van Mirjam Makeba. En ze is dus gestorven aan hartfalen. Patta patta. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Weet ik veel Academy.

0: U luistert naar Weet ik veel over het vrouwenhart. Met dokter Shahinda Gossein, cardiologe U Hasselt. En ook Erasmus Ziekenhuis Rotterdam. Jessa Ziekenhuis Hasselt ook, om volledig te zijn. Ja, we weten al veel. Hè. We zijn al eventjes aan het praten. En wat blijkt, mannen hebben een groter hart dan vrouwen. We kunnen eigenlijk afronden. Nee, dat gaan we niet doen. Maar het is dus wel degelijk een verschil.
1: Ja, er zijn meerdere verschillen.
0: Meerdere verschillen.
1: Ja. En als we dan beginnen bij het meest opvallende verschil, en waar het ook wel een beetje mee begon, dat is het verschil in ziektebeelden. Dus okay. Het hart ziet er wel hetzelfde uit, maar hoe een ziekte zich kan manifesteren, hoe het zich kan ontwikkelen, kan bij vrouwen en mannen verschillen. En wat zijn nou hart- en vaatziekten? Dat is een breed begrip. Nou, maar laten we nu even focussen op het hartinfarct en hartfalen. En als we het hebben over het hartinfarct, weten we bijvoorbeeld dat mannen een hartinfarct kunnen ontwikkelen met een bepaalde klachtenpatroon die we heel makkelijk herkennen. En dat dat te maken heeft met aderverkalking in een van de grote kransslagvaten van het hart. Er zijn er 3 met aftakkingen. En wat we bij mannen vooral veel zien, is dat een van die grote kransslagvaten op een bepaald moment volledig afgesloten raakt en dat tot het klassieke hartinfarct leidt.
0: En dat komt vooral door levensstijl, dacht ik. Hè? Cholesterol, roken, dat soort zaken. Hè?
1: 80% van het risico wordt bepaald door risicofactoren waar je wat aan kunt doen.
0: Ja.
1: En dat zijn inderdaad die risicofactoren die je opnoemt. Roken, hoge bloeddruk, te hoog gewicht, hè, overgewicht of obesitas, een sedentair leefstijl, dus te weinig beweging.
0: Ja, ja.
1: Dus heel wat factoren die daarmee samenhangen.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dat is dus het hartinfarct dat we kennen, wat veel bij mannen voorkomt. En bij vrouwen zien we dat wanneer een hartinfarct zich manifesteert, dat grotendeels ook te maken kan hebben met juist die hele kleine bloedvaatjes. Dus de microvasculatuur. Daar hebben wij de afgelopen jaren is daar veel onderzoek naar gedaan. Laten we zeggen, tot aan de jaren 90 was er weinig over bekend. Omdat de manier om een hartinfarct te diagnosticeren en die verstopping, dat is met een hartkatheterisatie. Dan kom je binnen en dan zie je die grote bloedvaten.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kunt niet in die hele kleine bloedvaten
0: kijken.
1: Dus de wetenschap heeft zich moeten ontwikkelen om dat vervolgens te kunnen diagnosticeren. En dat kan inmiddels met de nieuwere technieken. Dus ziekte van die hele kleine bloedvaatjes. Maar wat we ook vaker zien bij vrouwen is dat die kransslagvaten niet per se verstopt hoeven te zijn, maar dat ze ook kunnen samenknijpen bij bepaalde triggers. Of dat er een scheurtje ontstaat in de binnenbekleding van de vaatwand van een van die bloedvaatjes. Dus dat zijn verschillende uitingen van het hartinfarct waar we de afgelopen jaren steeds meer kennis over hebben verkregen.
0: En is dat een qua percentage dan, is dat echt opvallend veel verschil tussen dan mannen die inderdaad die grote kransslagader daar een infarct doen of daar een verstopping hebben, en bij vrouwen die fijnere, dat is een substantieel verschil?
1: Ja, dat is een substantieel verschil.
0: Okay.
1: Mannen ontwikkelen 2 keer vaker dat hartinfarct, hè, dat klassieke. En nou ja, tot aan ongeveer 60% van de vrouwen ligt dat aan die andere factoren.
0: Okay.
1: Het maakt ook uit op welke leeftijd dat optreedt. Hè. Dus dat klassieke hartinfarct kan natuurlijk, zeker weten, ook bij vrouwen optreden. Vaker op latere leeftijd. En op jongere leeftijd ligt dat nou meer aan die andere soortige hartinfarcten,
0: ja, ja,
1: waar we het over hadden.
0: En hebben we daar ondertussen een verklaring voor?
1: Ja. Nou, een van de verklaringen heeft te maken, hè, dus wat we ook zien is dat de afgelopen 15 jaar het aantal infarcten wat optreedt bij de jongere vrouwen verdubbeld is. Hè. Dus daar zien we echt een toename in. En als je nou nog even verder teruggaat in de tijd, in de jaren 80, waren hart- en vaatziekten werden echt wel meer gezien als een mannenprobleem. Het was een mannenziekte. Wat je ook zag is dat er richtlijnen waren en advertenties waren waarbij vrouwen aangesproken werden over het hartinfarct. Maar waarbij eigenlijk de boodschap was: zorg goed voor jezelf, zodat je voor je man kunt zorgen wanneer die een hartinfarct kreeg. Nou, de afgelopen decennia is er natuurlijk heel veel veranderd in het leefpatroon van vrouwen ook. Vrouwen zijn meer gaan werken. De stress, zowel op professioneel vlak als persoonlijk vlak, is toegenomen. De leefstijl is veranderd, ook voor vrouwen. Dus daarmee zijn ze ook meer risicofactoren gaan vergaren die voorheen vooral bij mannen aanwezig waren. Zijn meer gaan roken, meer alcohol gaan drinken. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat deze aandoening ook meer voor vrouwen is gaan gelden.
0: Mag ik gewoon eens mijn boerenverstand gebruiken en proberen verzoeken naar een verklaring ook in daar? Zou het kunnen, mannen doen vaker fysieke jobs, werken vaker, zeker vroeger, fysiekere jobs, brandweermensen, arbeiders, dat waren, zijn misschien toch nog altijd mannenjobs. Zou dat er niks mee te maken kunnen hebben? Dat er gewoon meer slijt is bij mannen of zoiets?
1: Nou, laten we even het probleem ontleden.
0: Ja?
1: Vrouwen hebben op jonge leeftijd aanzienlijk minder kans op een hartinfarct. Hè? Dus
0: okay.
1: Daar hadden we het over. En dat heeft er ook mee te maken dat vrouwen beschermd worden door hun hormonen. Oestrogenen. Het vrouwelijk geslachtshormoon zorgt er voor een lange tijd ook voor dat de vaten van vrouwen soepel blijven, dat het cholesterol laag blijft. En daarmee...
0: Om fit te zijn voor de zwangerschap, zoiets? Weten we dat?
1: Onder andere, hè, dus die zwangerschap is ook wel dat is een cardiovasculaire stresstest, daar kunnen we het zo even
0: graag,
1: over hebben.
0: Ja.
1: Maar ja, het lichaam van de vrouw heeft in die jonge jaren heeft nogal wat te voortduren. Die hele levenscyclus van een vrouw is één grote levenslijn die niet alleen relevant is voor de reproductie om kinderen te krijgen. Het is relevant voor de gehele gezondheid. En daarmee pleiten wij ook steeds meer naar een volledige horizontale levensloopbenadering voor de gezondheid van vrouwen. En dat we niet hart- en vaatziekten als zodanig alleen bekijken. En hormonale problemen, gynaecologische problemen apart mm-hmm. bekijken. Maar dat met elkaar samenhangt. Ik wil heel even terug ook naar waarom vrouwen ook andere vormen van dat hartinfarct hebben. Want dat was je vraag eerder. Die hormonen die beschermen voor een langere periode voor dat klassieke hartinfarct. Cholesterol laag, minder aderverkalking, lagere bloeddruk. En dat zijn de klassieke risicofactoren voor de klassieke mm-hmm. hartinfarct. Nou, dat blijft voor jaren blijft dat redelijk in orde bij vrouwen. Maar er zijn momenten waarbij die hormonen gaan schommelen, waarbij juist dat bloedvat kwetsbaar gaat worden.
0: Mm.
1: En waarbij er meer ontstekingen gaan ontstaan. Waarbij dat cholesterol toeneemt. En die fases, dat zijn bijvoorbeeld de zwangerschap. Maar dat is ook de menopauze. En dat zijn juist...

0: juist die fases waarbij je een piek ziet in het ontstaan van bepaalde aandoeningen. Och. Hart- en vaatziekten bij vrouwen.
1: Omdat die hormonen natuurlijk volledig op hol slaan, ja. Om het zo te zeggen.
0: Ja,
1: omdat
0: die hormonen
1: enorme
0: die spelen
1: hormonenwisselingen zijn. Ja.
0: Ja, die hormonen die spelen daar een belangrijke rol in. En ik ben altijd huiverig om te zeggen omdat. Hè, want hart- en vaatziekte is een samenspel van erfelijke aanleg. In combinatie met heel veel klassieke risicofactoren, met bijkomende vrouwspecifieke risicofactoren en daarbij nog het systeem. En als je het hebt over de klassieke risicofactoren, hadden we het net over. Het is wel bekend dat wanneer vrouwen deze klassieke risicofactoren hebben, dat hun kans op een hartinfarct of hartfalen groter is. Dat geldt voor zowel suikerziekte als hypertensie. Als obesitas. Dus dat zijn risicofactoren voor beide. Maar wanneer vrouwen dat hebben, is hun risico nog groter.
1: Wow, zeg.
0: En dan hebben we het nog over de vrouwspecifieke risicofactoren. Die zwangerschap, daar hadden we het net al over. In korte tijd, 9 maanden, ontwikkel je 2 organen. En dat begint eigenlijk al meteen aan het begin van die zwangerschap. Je placenta en het kind. En om die 2 organen van voedingsstoffen te voorzien, gaat je lichaam meer bloed aanmaken. Je hart gaat harder pompen, sneller pompen. Het is een spier, daar begonnen we eigenlijk al mee. Dus het wordt groter en dikker.
1: Ja, want je hartslag, jouw hartslag bepaalt ook de hartslag van het kind op dat. Nee, van de foetusembryo. Nee,
0: ja, niet per se je hartslag. Dat is echt wel. Dat
1: maar
0: gebeurt intensief.
1: Ja,
0: maar
1: het bloed, meer,
0: bloed moet naar die placenta.
1: Ja, ja, ja,
0: daar, die hele voedingsuitwisseling gebeurt daar.
1: Ja.
0: En wanneer dus het hart wordt groot, en weet je hoe groot die wordt? Die wordt net zo groot als dat hart van een topatleet. Een vrouwelijke topatleet die 2 jaar lang topsport aan het bedrijven is.
1: Echt waar?
0: Alsof je 9 maanden lang die marathon aan het rennen bent.
1: Wat is dat qua percentage? Dat 30% groter is? Dat, 40%?
0: Nou, dat is 25%.
1: 25%?
0: Ja.
1: Wauw.
0: In een normale zwangerschap.
1: Dus als normaal hart is een vuist, wordt wel eens gezegd. Dus die vuist wordt 25% groter.
0: Ja. Ja.
1: Wow.
0: En de hartslag is natuurlijk ook hoger.
1: Bloeddruk waarschijnlijk ook.
0: Lager.
1: Lager.
0: Ja, okay. Een paar puntjes lager. Dus daar is de wetenschap ook nog niet helemaal over uit. Maar het wordt in ieder geval, hoort het niet hoger te gaan zijn.
1: Mm-hmm.
0: In 10% van de gevallen gebeurt dat wel. Dus dan zie je wel dat er problemen ontstaan van de vaten, van de bloeddruk in die zwangerschap. Dat noemen we die zwangerschapscomplicaties. Zoals zwangerschapsvergiftiging, zwangerschapshypertensie, groeivertraging, placentaloslating. Dat zijn allemaal aandoeningen die te maken hebben met de vaten in de zwangerschap. En waar het hart last van heeft. En we hadden net over 25% toename in die hartmassa bij een normale zwangerschap. Nou, in deze gevallen, bij complicaties, verdubbelt het. Dus die hartmassa
1: 50%
0: verdubbelt.
1: Groter. Of verdubbelt? Nee.
0: 100%.
1: 100%?
0: Ja, dus 90%. Nadert, ja. Dus het verdubbelt die massa.
1: Ja, dus dat hart moet een ongelooflijke stress ondergaan. Want die spier rekt uit. Want het is niet dat het hart kan groeien, neem ik aan. Dat is die spier die uitrekt. Echt.
0: Ja, beide. Hè? Dus hij rekt uit en hij wordt dikker.
1: Wow, okay.
0: En dat is een vorm van hartfalen die we ook kennen van hartfalen die te maken heeft met hoge bloeddruk, met diabetes, later in het leven. En nu hebben we het nog steeds over een periode in die zwangerschap, jonge vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: 40% van hen, 25-40%, verdwijnt dat niet volledig na de bevalling. En blijft dat aanwezig. Herkennen we niet, die kunnen we moeilijk diagnosticeren, want wij denken altijd, placenta eruit, kinderen uit, moeder genezen. Maar niks blijkt minder waar. Dus die zwangerschap is een hele belangrijke stresstest voor hart en vaten.
1: Wauw, interessant. We moeten er even uit voor verkeer, maar blijf zitten, want dit is echt super interessant.
0: Nee, ik loop niet weg.
2: Er staan nog files naar Antwerpen, zo'n kwartier van voor Kruijbeke op de E17 en nog een dik half uur vanaf Massenhoven op de E313. De Antwerpse ring richting Nederland, nog een kleine 10 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel nog files van 10 tot 15 minuten momenteel op de E40 vanaf Afliegem. Verder ook vanaf Peutie op de E19 en een kwartier vanaf Everberg. E411 ook vanaf Jezus Eik. Daar zijn 2 aanrijdingen gebeurd. De binnenring ring rond Brussel nog 25 minuten vertragen van Wemmel tot Vilvoorde. Er zijn wat problemen door ongevallen in het centrum van Brussel. Op de kleine ring richting Zuid bijvoorbeeld 3 kwartier aanschuiven van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. En daardoor is intussen ook de Anicordietunnel richting Zuid afgesloten. Iedereen moet bovengronds. In de Wetstraat ook een ongeval net voor het grote kruispunt met Kunstwet. En dat levert 3 kwartier vertraging op vanaf Montgomery. Op andere plaatsen zijn er alleen kleinere vertragingen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Weet ik veel?
1: Dat was wat verkeer en we praten zo dadelijk voort. Maar we luisteren eerst naar muziek, naar vrouwen. Want het gaat over het vrouwenhart vandaag. Hè. Vrouwen die gesneuveld zijn aan hartfalen. Een beetje lugubere rode draad. Maar we praten nu eenmaal over het hart. Fontella Baas is dit met Rescue.

0: Galabaas. Met Rescue Me In weet ik veel over ons hart, maar ik moet eraan toevoegen, vooral over ons vrouwenhart. Niet ons, over het vrouwenhart, want er is echt wel een verschil. Dr. Shahinda Gossein is bij mij cardiologe. Ik krijg een vraag binnen van een luisteraar. Heeft de pil invloed op je hart en hartfalen? Want het gaat hier al een tijdje over hormonale verschillen bij vrouwen, dat invloed heeft op het hart. De zwangerschap, sommige harten verdubbelen zelfs in omvang tijdens een zwangerschap. Ja, een pil gaat ook met dat voortplantings...
1: Belangrijke vraag. Er zijn voor trombose, het ontstaan van een bloedpropje, zijn daar ook, daar zijn ook risicofactoren van. En pilgebruik in combinatie met roken verhoogt dat risico. Dus dat wordt echt ten strengste afgeraden. Ook wanneer vrouwen bepaalde stollingsafwijkingen hebben, kan een pilgebruik ook afgeraden worden. Dus het is
0: Wat bedoel je met stollings? Echt bloedstolling?
1: Echt bloedstolling. Ja, okay. Dus factor 5 lijden, andere zaken, die maken dat je een hoger risico hebt op het ontwikkelen van een bloedpropje. Nou, dan is echt wel terughoudendheid gewenst met de pil. En daarom is het ook enorm van belang om dat dan te bespreken met je huisarts of je gynaecoloog voor dat pilgebruik. Maar als er onderliggend niks aan de hand is, dan heeft de pil geen relatie met hart- en vaatziekten later.
0: Want het gaat hormonaal wel wat teweeg brengen, die pil. Hè? Er is ook heel veel discussie over, moeten we dat eigenlijk allemaal nog blijven doen? Moeten de mannen ook niet aan de pil?
1: Ja.
0: Dat is nog een heel andere discussie, maar toch...
1: Het is afhankelijk van welke pil je gebruikt ook. Hè? En hoe is de situatie van de betreffende patiënt. Maar als je vraagt, heeft pilgebruik verband met het laten ontstaan van hart- en vaatziekten? Mm-hmm. Daar is wetenschappelijk absoluut geen bewijs voor. Okay. En dan hebben we het ook echt over de anticonceptiepil. Want als we het willen hebben over de hormonale substitutietherapie die te maken heeft met de menopauze, ja, dan moeten we het straks wat uitgebreider over.
0: Ja, die menopauze gaan we straks over doorgaan. Maar ik wil u een fragmentje voorleggen van een interview dat ik een tijdje geleden met Floris Wuits heb gedaan, professor Floris Wuits. Die specialiseert zich ook qua evenwicht, met het evenwichtsorgaan en misselijkheid in de wagen en zo, wereldautoriteit. En die zei hierin, weet ik veel, dit ook over het verschil tussen mannen en vrouwen. Dus kinderen zijn veel vaker wagenziek dan...
2: Ja. Okay. En meisjes nog veel meer dan jongens. En tegen de 30 is dat ongeveer gelijk.
0: Hoe verklaren we dat, meisjes?
2: Hormonaal. Het is nog te weinig doorgrond van waarom juist, maar het is absoluut een feit. Heel veel aandoeningen van het evenwicht komen veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
0: Het is opvallend ook hier. Het is hormonaal, het is wetenschappelijk vastgelegd dat er invloed is, maar we weten eigenlijk precies niet hoe dat komt. En dan lees ik dat de klassieke geneeskunde eigenlijk vooral altijd mannentesten gedaan heeft, tot de jaren 80 zelfs.
1: Ja.
0: Dat er vooral gefocust is op het mannenlichaam, ook qua medicatie, dat vrouwen eigenlijk al jaren verkeerde dosissen nemen, omdat al die dosissen eigenlijk op manlijven zijn gemaakt. Klopt dat?
1: Ja, nou, ik wil hier twee dingen over zeggen. Eén, het antwoord, het is hormonaal, vind ik altijd... Dat kan, hè. Dus, er zijn heel veel hormonen die invloed kunnen hebben op een ziektebeeld, maar ik vind het altijd te makkelijk om het daarop af te schuiven.
0: Okay.
1: Want er zijn natuurlijk ook een heleboel andere factoren die daarmee te maken kunnen hebben. Aan de andere kant is dat wel degelijk zo, hè, dat vrouwelijke hormonen invloed hebben op pijnbeleving, op cognitie op dat moment. Hè. Er zijn echt ook vrouwen die afhankelijk van waar ze zitten in hun cyclus makkelijker of moeilijker op hun woorden komen. Dus ja, zeker heeft dat ook verband in dat in de gehele gezondheidsbeleving.
0: Mm-hmm.
1: Nu, heel veel studies en heel veel kennis die we hebben vergaard komt uit onderzoek dat verricht is naar het mannelijk lichaam.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft te maken dus zowel op het gebied van het begrijpen van de ziekte als op het gebied van of medicatie werkt en hoe het werkt. En onder andere redenen daarvoor, dat is ook veelzijdig, maar een van de belangrijke redenen is dat onderzoek op het vrouwenlichaam best wel weerbarstig is. Want het vrouwenlichaam bestaat niet. In welke fase van die levenscyclus bevindt het vrouwenlichaam zich? Dus ook het testen van medicatie die mogelijk beïnvloed wordt door die hormonale schommelingen, werd als moeilijk beschouwd. Het is ook heeft ook te maken met ervaringen in het verleden met bepaalde middelen die uiteindelijk teratogeen bleken te zijn, waarna een ban kwam op het includeren van vrouwen in de fertile levensfase, dus vruchtbare vrouwen in wetenschappelijke studies, uit voorzorg om ze te beschermen. Ja. En dat maakte dat die kennis vervolgens gebaseerd werd op het mannenlichaam en dan één op één vertaald werd naar de vrouw.
0: Ja, ik heb het hier even in Google opgezocht. Tot de jaren 90 werden vrouwen, vooral van vruchtbare leeftijd, vaak uitgesloten van vroege klinische trials. Ja. Na incidenten zoals thalidomide, geboorteafwijkingen, adviseerde de FDA dus in Amerika in 1977 om vrouwen met vruchtbaar potentieel buiten fase 1 en vroege fase 2 te houden.
1: Ja. Nou, dat is een middel dat gebruikt werd tegen misselijkheid, onder andere ook in de zwangerschap, was rustgevend. En toen bleek dat het teratogeen was, kwam die ban erop. En in 1993 is dat veranderd.
0: Ja, in 93 inderdaad. Ja. En preklinische onderzoekcellen en dieren gebeurde ook grotendeels op mannelijke modellen. Deels uit angst voor hormonale variatie. Maar dan sluit je inderdaad toch de helft van de mensheid uit.
1: Ja. Nee, dat
0: met de paraplu van die hormonen, we weten niet goed hoe dat gaat. Dus we zullen ze gewoon niet doen en we gaan puur de mannen bestuderen. Dat is toch straf?
1: Ja, en daar komt gelukkig verandering in. Dit is helaas nog steeds het geval, vooral in pre-klinische fases, dus dierexperimentele modellen, dat daar vooral naar mannelijke diermodellen gekeken wordt. Gelukkig komt er steeds meer en meer verandering als het gaat om grotere klinische trials en de stadia van die trials. Mm-hmm. Maar het is nog steeds wel het geval dat ongeveer 30% van die trials bestaat uit vrouwen. En er is wel wetgeving aangenomen waarin staat dat een studie representatief moet zijn voor de patiëntenpopulatie. Maar er staat nog niet wettelijk vastgelegd dat je ervoor moet zorgen dat je een genoeg aantal van

0: voor de patiëntenpopulatie in je studie hebt.
1: Tuurlijk, maar ja.
0: En dat hoeft niet voor elk middel zo te zijn. Hè? Dus maar wel voor juist die middelen waar je voorafgaand goede onderbouwing hebt, waar het wel relevant is.
1: Ja, ja, want het is dus, het is niet seksistisch bedoeld in het verleden. Het is puur om inderdaad complicaties bij eventuele zwangerschappen of vrouwen die in een vruchtbare leeftijd zitten. Of zit er toch wat seksisme in? Ik zie een beetje.
0: Ja, nou ja, seksisme geeft meteen meer een vooringenomen kwaadwilligheid. Maar dat, ja, dat denk ik niet dat dat erin zit.
1: Ja, de jaren 60, 70, dat was gewoon een ander klimaat.
0: Nou, één is, hart- en vaatziekte werd niet gezien als een vrouwenziekte.
1: Ja.
0: Laten we daarmee beginnen. Twee is, studieopzets zijn in die tijd en later vooral ontwikkeld door mannelijke wetenschappers, mannelijke artsen die met een mannelijke bril keken naar de studieopzet en daarmee ook dus niet in het achterhoofd houden van, nou, is een vrouw in staat om zo vaak naar het ziekenhuis te komen met de zorgplicht die ze heeft thuis en dergelijke. Informatiebrieven die opgesteld zijn, ook niet op een feminine manier gebeurt. Dat verschuift. Er zijn ook studies gedaan waarbij gekeken wordt naar wanneer van een studie de eerste of laatste auteur een vrouw is, dat je dan ziet dat er meer vrouwen geïncludeerd worden in de studie. En dat is niet omdat een patiënt dan denkt van, nou goh, hier doet een vrouw onderzoek naar, dus ik ga meedoen. Maar wij denken dat dat te maken heeft met dat de tekst op een bepaalde manier opgesteld is, de studieopzet op een bepaalde manier gemaakt is, dat het ook aantrekkelijk wordt voor een vrouw om mee te doen. Want het ligt niet alleen aan ons wetenschappers. Ook even naar de andere kant kijkend, vrouwen zijn vaak terughoudender om in te stemmen met deelname aan wetenschappelijke studies.
1: Oké. Okay.
0: Daar zijn ook wat theorieën over. Er loopt nu ook een studie in Rotterdam naar waarom dat zo is. En een van de zaken is toch de extra belasting die het met zich meebrengt. En dat ze zich vaak ook niet aangesproken voelen met de tekst die aangeleverd wordt via de informatiebrieven.
1: Maar ja, opvallend, hè. We gaan nog muziekje draaien van Peggy Lee. Ook gesneuveld aan hartvallen. Het is echt een lugubere rode draad. Ik ga dat niet meer doen, maar toch. We eren de vrouwen natuurlijk, enkel vrouwelijke artiesten vanochtend. Peggy Lee met Fever. Fijn dat u luistert naar Weet ik Veel.

0: they give me fever.
1: Begley met Fever in weet ik veel over het hart. Nee, over het vrouwenhart. Dat is belangrijk, die nuance. We moeten daarover praten, want wat blijkt... Dr. Gahinda Gosijn, wat blijkt? Er is wel degelijk een fysiek verschil. Een mannenhart is iets groter, dat hebben we al geleerd. De verschillende cycli in een vrouwenleven, als ze kiest om kinderen te krijgen, al dan niet, ja, heeft ook haar invloed op het hart. Maar waar een vrouw niet aan ontsnapt, is natuurlijk die perimenopauze en die menopauze. En ook dat heeft u al aangegeven, ook dat heeft dus een invloed op het hart.
2: Ja, nou, de perimenopauze, de mens is het enige diersoort, de vrouwelijke mens, het enige diersoort die de helft van haar leven bijna leeft in de menopauze.
1: Ja, de helft
2: De meeste, wow. Nou ja, iets minder dan de helft, maar een groot gedeelte van je andere diersoorten overlijden kort na de menopauze. Dus huppakee, hormoon... Die hormonen vallen weg.
1: Dus bij tijgers,
2: je kunt kinderen ook meer krijgen, dan heb je eigenlijk geen nut meer.
1: Dus tijgers en zo hebben ook een menopauze?
2: Nou ja, daar valt bij de vrouw ook... specifiek over de tijgers heb ik het niet opgezocht. Maar in de biologie is dat zo. Jij hebt die computer voor.
1: Gratis vragen.
2: Dus en hoe eerder dat wegvalt, die bescherming van de vrouwelijke hormonen, hoe langer je dan vervolgens blootgesteld bent aan het wegvallen daarvan. Met het wegvallen van de hormonen gaat je cholesterol omhoog. Bloeddruk gaat omhoog. Je vetverdeling verandert van rondom de heupen, wat veel bij vrouwen voorkomt, naar rondom de buik. Dat is het slechte vet, het visceraal vet, dat gaat tussen je organen zitten. En dat gecombineerd samen, zonder die bescherming van de hormonen, nou ja, zorgt dat je ineens een piek gaat maken in je risico. En hoe eerder dat plaatsvindt, hoe hoger dat risico. In de perimenopauze heb je een fase waarbij de hormonen gaan schommelen. Dus dan is het nog niet volledig weggevallen. En dat is de periode waarbij je vaak ook ziet dat die microvasculaire dysfunctie, dus de ziekte van die kleine bloedvaatjes in het hart, gaan optreden. Dat er een scheurtje kan gaan optreden in die bloedvaten. Verkrampingen kunnen gaan ontstaan. Of in het geval van hartfalen, dat er een bepaalde vorm van hartfalen gaat ontstaan die te maken heeft met die risicofactoren, met een verdikte, stijve hartspier.
1: Amai. Wat zegt de computer over de tijger? Even een zijsprongetje maken. Bij mensen is de menopauze de definitieve stop van de ovulatie, waarna vrouwen nog tientallen jaren kunnen leven. Dit komt bijna alleen voor bij mensen. Enkele tandwalvissen, zoals orcas, en mogelijk sommige chimpansees. De meeste zoogdieren blijven vruchtbaar tot vlak voor hun dood.
2: Nou, kijk.
1: Ja, opvallend, hè? En bij tijgers, specifiek bij tijgers, hebben geen echte menopauze. Oh. Wel treedt er reproductieve senescentie op. Senescentie? Ik ken het woord niet. De vruchtbaarheid neemt af met de leeftijd.
2: Okay. Voilà. Langzaamaan. Dus ja. Niet, net zoals het bij mannen een beetje gebeurt. Dus niet een definitieve stop, maar dat het langzaamaan afvalt. Ja, interessant, hè? Hoe dat bij andere diersoorten gebeurt.
1: Nu, er zijn heel veel therapieën tegenwoordig voor de menopauze, die hormonenbalans wat gaan herstellen. Heeft dat ook een positief effect op de invloed op het hart?
2: Ja. Nou, laat ik vooropstellen dat de indicatie voor het nemen van hormoontherapie, dat die vooral gebaseerd moet zijn op de klachten die gepaard gaan met de perimenopauze of de menopauze. En het zal niet als doel moeten hebben om hart- en vaatziekten te voorkomen, tenzij het heel vroeg gebeurt. Mm-hmm. Werkt bij veel vrouwen. Het is ook noodzakelijk. Vroeger, de eerste studies die daarna gedaan zijn, zijn vroegtijdig gestopt, omdat we juist zagen dat de kans op hart- en vaatziekten ging stijgen.
1: Mm-hmm.
2: Later bleek dat dat te maken heeft met verschillende oorzaken. Eén, het zijn synthetische oestrogenen. Twee, het waren vooral wat oudere vrouwen die al enige vorm van hart- en vaatziekte hebben. Dus daarvan zeggen we nu, als dat al speelt, terughoudend zijn met hormoontherapie. Maar zo vroeg mogelijk bij klachten, wanneer er geen andere hart- en vaatziekten aanwezig zijn, dan kan dat redelijk veilig gebruikt worden. Want we hebben tegenwoordig ook de bio-identieke hormonen. Dus die lijken heel erg op je eigen natuurlijke hormonen. En dat kan via de huid kan dat toegediend worden. En daarvan is de kans dat daar hart- en vaatziekten van op gaan treden of een hartinfarct bijna afwezig. Wat ik daar wel bij wil zeggen, is dat er ook randvoorwaarden bestaan. hoe lang het gebruikt wordt. Niet te laat, niet wanneer er al aderverkalking heeft opgetreden. Want dan kan het wel eens averechts werken. De boeken zijn hier nog niet over gesloten. Studies lopen nog voort hiermee. Maar het lijkt erop dat het ontzettend veilig is om te doen. Als je er op tijd mee begint. En als je niet te veel andere risicofactoren hebt. En als je die wel hebt, dat je daar wel wat aan gaat doen.
1: Ja, die menopauze, dat blijft toch ongelooflijk fascinerend. En goed dat we ondertussen veel over praten, maar ik heb de indruk dat de wetenschap daar inderdaad nog niet helemaal uit is. Hè?
2: Nee, en ik ben ook echt wel blij dat het uit de taboesfeer
1: is
2: getrokken. Vroeger sprak men er amper over.
1: En je begrijpt, moest dat bij mannen gebeuren, zo'n extreme periode, zo'n extreem wisselende periode van hormonen en zelfs fysieke dingen, zou dat toch veel meer bestudeerd zijn al in het verleden?
2: Ja, je ziet echt wel een fase optreden bij vrouwen, dat hun cognitie hen in de steek gaat laten, dat ze slechter gaan slapen, dat ze meer gevoelig gaan worden voor prikkels. En dat ze er, je gaat er van buiten anders uitzien, maar van aan de binnenkant ook. Heel veel vrouwen lopen ook dan jaren met een verhoogde bloeddruk, zonder dat te merken, om daar later pas achter te komen. En toch moeten we doorgaan. Hè? Vrouwen moeten door in hun professionele leven.
1: Het is nog in je werkleven. Hè? Voilà, het is niet na je pensioen. Hè?
2: Het is nog midden in je werkleven absoluut. Dat je nog carrière aan het
1: maken bent. Zeker zelfs op het moment dat je eigenlijk nog aan het stijgen bent.
2: Juist die ladder verder wil opklimmen. En dat staat in de weg. Dus ik ben wel heel blij met de ruimte die er nu komt, ook voor hormoontherapie. Hè? Want we zijn ook heel erg van alles moet zo natuurlijk mogelijk en biologisch mogelijk. Ja, alleen ons leven is helaas niet zo natuurlijk en biologisch. En wij artsen, patiënten daarmee een handje kunnen helpen met medicatie die beschikbaar is, dan zou ik dat van harte aanbevelen. Want je hoeft niet te lijden. Mm-hmm. En kwaliteit van leven is zo belangrijk. We weten dat voor vrouwen geldt dat het grootste gedeelte van het ziekteverzuim, ik geloof iets van 70% van het ziekteverzuim gebeurt door vrouwen in die hele fertile levensfase. En dat heeft te maken met periodes die te maken hebben met de menstruatie, met de zwangerschap, met de menopauze. En hart- en vaatziekte is een van de belangrijkste veroorzakers daarvan. Hè? Want we hadden net even over hartfalen. Hartfalen heeft een 5-jaars overleving die in de buurt komt van de meeste vormen van kanker. Alleen we kijken dan
1: 5-jaars overleving?
2: Ja, dus de kans dat je binnen 5 jaar komt te overlijden na hartfalen is net zo groot als voor een heleboel vormen van kanker.
1: Oké.
2: En toch zien we hart- en vaatziekten niet als zodanig. Ja, als we het over maligniteit en kanker hebben, dan weten we allemaal hoe ernstig en vervelend dat traject eruit ziet. Terwijl hart- en vaatziekten, het gros, de helft van de mensen met hypertensie of met hartfalen weet niet eens van zichzelf dat ze dat hebben. En terwijl het doodsoorzaak nummer 1 is bij vrouwen. En toch zijn wij daar niet zo heel erg mee bezig.
1: Maar het is misschien een domme vraag, maar hoe komt het dan dat vrouwen toch langer leven dan mannen?
2: Ja, omdat vrouwen leven langer dan mannen, omdat ze wanneer ze het krijgen vaak ouder zijn.
1: Oké.
2: En het feit dat ze langer leven dan mannen wil niet zeggen dat ze een beter leven hebben dan mannen. Ze hebben 25% minder kwaliteit van leven in die periode dat ze langer leven dan mannen. Dus ze leven weliswaar langer, maar in een slechtere toestand.
1: Dat begrijp ik niet 100%. Dus ze zijn langer ziek of ze zijn chronisch ziek?
2: Ze zijn langer ziek, ze hebben meer klachten.
1: Oké.
2: Er zijn op het moment dat ze gediagnosticeerd worden met een aandoening die te maken heeft met hart- en vaatziekten, zijn ze ouder, is de ziekte meer progressie heeft het doorstaan. Dus de ziekte is verder gevorderd. En er zijn voor die ziektes die vaker bij vrouwen voorkomen, microvasculaire dysfunctie, hartfalen die op een bepaalde manier zich bij vrouwen uit, met een stijf hart, hebben minder medicatie voor om hun klachten te verlichten. Dus al die factoren tezamen maken dat de kwaliteit van leven bij vrouwen wanneer ze hart- en vaatziekte krijgen slechter is.
1: Iets om over na te denken met tijdens een plaat bijvoorbeeld.

0: Carpenters, Yesterday Once More. In weet ik veel over het vrouwenhart. Ja, dokter Shahinda Gossein, zullen we eindigen op een iets vrolijkere noot? Want het is best heftig allemaal, hè?
1: Ja, nou ja, het klinkt allemaal heel heftig, maar het is ook wel belangrijk om mensen te attenderen.
0: Tuurlijk, we moeten dit doen.
1: Die er zijn. Want ik begon al met dat 80% van die risico's modificeerbaar is.
0: Ja, ja, absoluut.
1: Dus we kunnen er wat aan doen. We kunnen op onze leefstijl letten, sporten, op ons gewicht gaan letten. En gebruik. Want ik vind dat eigenlijk wel heel positief dat in het leven van een vrouw dat er bepaalde eikpunten zijn, zoals de zwangerschap, zoals de menopauze, om even stil te staan bij je lijf. En je weet dat dat een moment is waarbij er ontzettend veel verandert. En je gaat dan een belangrijke reis tegemoet. Mm-hmm. Die zwangerschap als die menopauze. En als jij naar Zuid-Frankrijk gaat op vakantie met de auto, dan rijd je toch ook even langs de garage en doe je een algemene check. Nou, gebruik die twee, hoop ik althans.
0: Ja, de bandenspanning, ja. Ja.
1: Ik doe dat in ieder geval wel.
0: Ja.
1: Dus laat staan wanneer je zwanger wilt,
0: ja,
1: of die menopauze. Gebruik het, benut het, die informatie die daaruit komt. Okay. En ga even naar de dokter. Het is zo gedaan.
0: Mm-hmm. Ik heb hem nog een paar leuke weetjes over het hart opgezocht. U mag die misschien ontkrachten of wat extra duiding geven. Het klopt zo'n 100.000 keer per dag. Het hart.
1: Oh joh, nou ik ben zo slecht met die getallen. Wat staat er true of false daar?
0: Nee, dat wordt geponeerd als waarheid.
1: Ja,
0: in een heel leven komt dat neer op ongeveer 2,5 tot 3 miljard hartslagen.
1: Ja, bizar hè? Ja.
0: En dat is die ene spier dat
1: die dat moet verduren.
0: Dat is ongelooflijk hè? Het pompt elke dag zo'n 7.500 liter bloed.
1: Ja. Ja.
0: Hoeveel bloed heeft een mens?
1: Nou, je pompt ongeveer 5 liter bloed per minuut rond.
0: 5 liter per minuut?
1: Ja.
0: Dus terwijl wij hier zitten te praten.
1: Misschien zelfs iets meer als je gestrest bent. Hè, dus.
0: En het is ongeveer zo groot als je vuist, dat heb je al verteld.
1: Ja.
0: Het weegt zo'n 250 à 350 gram. Iets meer bij mannen dan bij vrouwen, ook dat zegt de computer. Als je alle bloedvaten achter elkaar zou leggen in je lichaam, kun je er ongeveer 2 keer mee om de aarde. Hè?
1: Nou, ik geloof je. Als het daar staat, geloof ik je.
0: En nog een laatste, een leuke om af te sluiten. Een babyhartje is zo groot als een walnoot.
1: Ah ja.
0: Dankjewel, dokter Shahinda Gossein. Dit was Weet ik Veel Academy in samenwerking dus met de Universiteit van Vlaanderen. Volgende keer doen we weer normaal. Dan is het een gewone Weet ik Veel. En dan gaat het weer over iets heel anders. Heel graag tot dan.
2: The Street Fighter, The Evil Dead, Alljoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom van 404 en Filmfest Gent.
3: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
2: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1. Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
4: Wanneer komt het besef in thuis?
5: Adem rustig.
4: Dat niemand Dennis echt kent.
6: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
4: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
7: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
8: Gaan schieten.
9: Emma?
4: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
10: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
11: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
13: Jan?
14: Ja?
13: Jan?
14: Ja?
13: Oeh, je hebt mij gehoord?
14: Ja, tuurlijk dat.
13: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
14: Jij nog niet, hè?
13: Ik weet het.
12: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij.
15: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
16: Licht het op, laat het op.
7: op, werkt het op stroom?
8: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
14: Oh my god, ik ga!
15: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
16: Ik ga, met 3 vriendinnen.
17: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
15: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
14: Woe!
15: We gaan!
18: Ah, dan ik ook.
19: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
20: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, SeaMine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis ticket in de app van De Standaard.
21: Genieten begint in een Stijlaarts badkamer.
22: Zalig, hè?
23: Ach, die inloopdouche. Oh, en die verwarmde knuffelmuur.
22: Kom hier, hè. Dat ik eens knuffel.
21: Happy bathroom. Kom je nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt 2026 euro korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
24: Profel.
21: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
25: Een zeer goeiemorgen. Het is maandag 21 september. Dat is voor heel wat beatboxers op aarde een zeer belangrijke week. Over die week, over het kampioenschap, daar gaan we het dadelijk over hebben na het nieuws.
26: VRT Radio 1.
27: Alles begint bij luisteren.
28: 10 uur een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte toch een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden zoals zijn blanco strafblad, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt ze de maximumstraf van 3 jaar. De helft van de zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit niet op kot. Maar een derde van hen zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast blijven sommige studenten ook gedwongen thuis omdat er te weinig koten zijn. Dat heeft allemaal grote gevolgen, zegt Joren Sansen van de VUB die mee het onderzoek voerde.
29: 16% van studenten met een kotwens geeft aan dat ze een andere opleiding moesten kiezen, omdat ze niet op kot konden gaan. En een andere 15% heeft aangegeven dat ze in een andere stad moesten gaan studeren, omdat het in de voorkeurstad te duur was, dus die hebben moeten verplaatsen van locatie.
28: Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en hoge kotprijzen. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. Een prijsverhoging of de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat 2 Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Het weer vandaag, zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren dan, ook tot 20 graden morgen. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
25: Files naar Antwerpen nog. Op de E17 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. De binnenring rond Brussel 10 minuten erbij. Van Strombeek tot Vilvoorde. Op de kleine ring richting Zuid is het een half uur vertragen. Van Koekelberg tot in de Rogiertunnel, daar staat een defecte auto. En op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
0: Badkamerrenovatie?
1: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
0: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Met Sophie Lemaire.
25: Welkom.

0: En no diggity. Een zeer goedemorgen en welkom.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: 21 september, dat is niet alleen het begin van een prachtige eerste herfstweek, want inderdaad start woensdag, geloof ik, deze week de herfst. Het zijn ook de laatste dagen trainen voor de deelnemers aan de Grand Beatbox Battle World League 2026. Dat is de meest prestigieuze internationale beatboxwedstrijd. Die wordt gespeeld in Warschau en het begint nu donderdag, de 24e. Voor ons land neemt Footbox G deel. Die werd al in 2023 wereldkampioen en mag ik hier vanmorgen ook gewoon met zijn gewone naam verwelkomen. Tim van Drogenbroek, een zeer goeiemorgen.
2: Hallo, goeiemorgen.
0: Of zegt iedereen gewoon Footbox G tegen je, want dan doe ik dat ook natuurlijk.
2: Je mag kiezen.
0: Ah ja, oké. Maar mensen spreek je soms zo aan?
2: Ja, redelijk vaak. In de beatboxing vooral.
0: Oké, waar komt die artiestennaam vandaan?
2: Och, een heel lang verhaal. Maar om het kort te houden, als 14-jarige had ik... Vooral een gaming addiction, zeg maar. Mm-hmm. En toen ik beatbox heb ontdekt, heeft mij dat wel geholpen om van die addiction af te komen en om een beetje discipline bij te leren. En ja, ik zag mezelf ook wel groeien toen. Dus ik besloot toen dat ik die artiestennaam van me wou creëren en ook mijn stempel in de beatbox-industrie ging zetten, besloot ik om een deel van de geschiedenis te behouden. En ja, toen was mijn PlayStation-naam als 14-jarige, dat was Foot. Dus ik heb daar Footbox van gemaakt. Maar als 14-jarige wou ik natuurlijk cool zijn. Ik heb daar Footbox G van gemaakt.
0: Schitterend. Voor wie niet thuis is in de wereld van beatboxen, dit is wat je doet.

0: En dan een gigantisch applaus, want dit is hoe je 3 jaar geleden de Grand Beatbox Battle al won. In Berlijn was het toen. Die Grand Beatbox Battle, dat is een heel belangrijke wedstrijd. Hè?
1: Ja, klopt. Maar even om u te corrigeren, dit was het officiële wereldkampioenschap. En er zijn eigenlijk in de beatbox-industrie 2 hele grote wedstrijden, namelijk het officieel wereldkampioenschap en de Grand Beatbox Battle World League, die vreemd genoeg toch nog ietsje prestigieuzer is.
0: Ah ja.
1: Dat is een verwarring, maar dat is totaal niet erg of zo. Maar dat is inderdaad ook zo'n wedstrijd, inderdaad.
0: Ja.
1: En dat was mijn eerste major wedstrijd dat ik heb binnengehaald, ja.
0: Oké, met dit stuk?
1: Met dit stuk, in de finale, klopt.
0: Oké, ja, fantastisch. Voor wie het niet kent, wat is beatboxen? Hoe doe je het?
1: Beatbox is dus het maken van muziek met enkel en alleen de spraakorganen. Dus dat wil zeggen, niet alleen onze stem, maar ook onze neus, mond, tong, tanden, alles waarmee dat we gaan spreken, daarmee maken wij dus muziek. Vroeger was dat vooral hip-hop-ritme en percussieklankjes. En ondertussen is dat al enorm geëvolueerd, dat er ook melodie aan te pas komt. Dan hebben we bijvoorbeeld.
0: Wauw. Puur, dat is puur je gezicht en je keel. Heel je
1: alles.
0: Spraakorgaan is hier aan het samenwerken. Het is supercool om te zien. Spijtig dat het radio is op dit moment. Waarom noemen we het beatbox eigenlijk?
1: Beatbox komt voort uit de drumcomputer dat we vroeger hebben leren kennen in de geboorte van hiphop. Mm-hmm. En omdat de mensen toen eigenlijk niet goed weten van waar dat de drummachine vandaan kwam, maar dat ze gewoon zelf dachten van we gaan hiermee experimenteren. Sommige mensen hadden geen geld om dat instrument aan te kopen. Dus hebben ze het beatbox met de stem proberen na te doen en met de spraakorganen. En toen hebben ze ook besloten om dat beatbox effectief te noemen. Maar toen heette dat niet beatbox, toen was het nog human beatbox.
0: Ja. Oké. Dat is de toevoeging eraan aan de computers van die tijd.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat competitief als je nu gaat deelnemen later deze week? Hoe zit zo'n wedstrijd in elkaar?
1: Eerst moet je een kwalificatieronde doen van 4 minuten lang. Sorry. En dat is voor een publiek van 2.000 tot 3.000 mensen. En een jury van 5 zeer professionele bekende beatboxers.
0: Mm-hmm.
1: En die jureren nu op basis van originaliteit, musicaliteit, technicaliteit, stage presence en eventuele bonusfactoren. En dan kiezen zij een top 8 wie zou doorgaan. En die top 8 moeten tegen elkaar battelen. En dan is het eigenlijk een klein beetje zoals Champions League voetbal. Wie verliest, ligt eruit.
0: Ah ja, hard.
1: Ja, hard.
0: Ja, dus 1 slecht stukje, of hoe noem je dat dan? Een song?
1: Ja, mensen gaan oftewel composities of songs of tracks voorbereiden. In de beatbox noemen wij dat soms routines, omdat we zo herhaaldelijk vaak.
0: Mm-hmm.
1: Het is maar 90 seconden, dus je kan kiezen of je dat effectief een song noemt, uiteraard. Sommige mensen gaan echt improviseren, gaan freestylen. En sommigen doen een mix van de twee. En dan is het belangrijk om te weten waar ben je zelf goed in, waar voel ik me comfortabel in en waarmee kan ik niet alleen het publiek mee overtuigen, maar ook de juryleden en ook vooral Je tegenstander eigenlijk schaakmat zetten.
0: Ah ja, oké. Want dat is eigenlijk in dat tweede deel, vanaf het moment dat je nog met 8 bent, de bedoeling is om 1 iemand te gaan aftroeven.
1: Ja.
0: Bestudeer je dan ook de tegenstand?
1: Ja, 100%. Wat ik dan doe, ik bestudeer de beatboxers, of dus de competitie. Eerst bekijk ik hun sterktes. Van waarin zijn zij heel goed en wat moet ik dan al absoluut niet tegen hun gaan gebruiken. Maar dan kijk ik ook naar, op zo'n niveau kan je dat bijna niet meer zwaktes noemen, maar misschien sommige elementen.

0: momenten dat ze toch wel missen. En dan kan je denken van, oké, ik kan dan nu ervoor zorgen dat hun sterktes ook in mijn compositie of mijn selectie voorkomt.
1: Mm-hmm.
0: Of de keuze die ik dan ga maken van wat ga ik effectief brengen. Maar waarin kan ik ook uithalen? Als ik bijvoorbeeld zie dat mijn tegenstander redelijk technisch en muzikaal is, maar toch niet zo'n overduidelijk podiumbeest, dan ga ik misschien extra inzetten op interactie met het publiek enzovoort.
1: Nou ja, en dus nu, want jij gaat deelnemen, vertrek jij dan nu met een aantal routines in je zak?
0: Ja, juist.
1: Of ben jij het type dat ook liever wat gaat improviseren?
0: Ja, natuurlijk, mijn tegenstanders mogen dat niet horen op de radio. maar ik kan wel zeggen dat ik eerder iemand ben dat routines of songs in elkaar gaat steken.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk ben ik getraind voor beide.
1: Ja. Wat zijn nu de dingen waar je nu mee bezig bent in de laatste dagen voor het kampioenschap begint?
0: Ik heb de laatste week eigenlijk bijna niet gebeatboxed.
1: Ah, nee?
0: Ik heb gewoon gerust. Ik heb ervoor gezorgd dat ik ook niet ziek word in september. Mensen worden vaak ziek, dus ik heb mij zo'n beetje geïsoleerd, zeg maar. Zoethoutthee met Marokkaanse muntthee gedronken, gewoon voor de stem, maar ook gewoon puur voor het immuunsysteem.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb een beetje boeken gelezen en dat is het.
1: Is waar. Ja. Amai, schitterend. En wanneer ga je dan toch eens je mond terug wakker maken?
0: Wel, ik denk vanavond. Vanavond, maar ook van zodra dat ik toekom. Dus morgen neem ik het vliegtuig, kom ik daartoe, check ik in het hotel. En ik denk dat ik dan in mijn hotelkamer nog 1 of 2 keer alles instudeer. Of inoefen wat ik al heb gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En een beetje trainen op counters.
1: Dat en de dag nadien.
0: Ja, exact. Sorry, counter is wanneer dat een beatboxer eigenlijk zijn of haar stuk eindigt. En jij dat daarop kan inpikken.
1: Ah, ja.
0: Die dingen train ik dan ook. En ja, de dag nadien ga ik gewoon nog eens een studio in Warschau boeken. Om daar nog eens te trainen op microfoon. Dat is een hele belangrijke factor.
1: Ah ja, toch?
0: Ja, zeker. Sommige beatboxers zijn enorm sterk op video en in studio. En op YouTube, social media, over het algemeen. Maar van zodra ze dan de microfoon moeten gebruiken, zie je dat ze toch niet zo ervaren zijn. Dat is een heel andere discipline.
1: Tja, en waaraan ligt dat dan? Dus om weten hoe je een microfoon moet in je voordeel gebruiken.
0: Ja, tegenover zangers nemen de beatboxers de microfoon bij de grill vast, dus bij de kop, zo gezegd. En we sluiten die volledig met onze vingers. En daarin gaan we echt met onze vingers tegen onze mond gaan beatboxen.
1: Mm-hmm.
0: Want dan krijgen we al een heel sterk en compressed geluid. En ook redelijk powerful, dus sterk. Maar we moeten dan ook aandachtig gaan luisteren naar welke klanken komen daar mooi ook door en welke ook beter niet. Of waar moeten we nog een beetje trainen? En sommige mensen denken dat het altijd met en zonder microfoon hetzelfde gaat klinken. Maar dat is helaas niet waar.
1: Nee. Ah, amai. Wauw, wat een wereld. Je gaat hier voor me open. Ben je zenuwachtig?
0: Oh, ik zou willen liegen van iemand, maar ik ben aan het doodgaan van binnen.
1: Oh, is de tegenstand sterk? Weet je het?
0: Het is enorm sterk. Ik denk, ja, mensen zeggen het nu. Het is de GBB. Het is de Grand Beatbox Battle. Als nooit ervoor. Ze noemen het stiekem de All-Stars nu.
1: Oké.
0: Ja,
1: je mag ertussen staan. Je hebt al gewonnen, eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk moet ik mezelf wijsmaken, maar toch ben je honger. Het honger naar meer. Hè. Je wilt natuurlijk echt winnen. Hè.
1: Ja.
0: Maar het is inderdaad wel echt al een eer dat ik tussen die lijst van toppers mag staan. Ik ben ook niet de enigste Belg. Er is ook Gust Evens. Zijn artiestennaam is G-Wiz. Die gaat meespelen. Zeer goede Belgische beatboxer. En daarnaast in de Loop Station categorie is er nog een andere Belg die jureert omdat die 2 jaar geleden heeft gewonnen.
1: Ah ja, oké.
0: En dat zei Yes Weed.
1: Schitterend. Hoeveel zijn er ongeveer actief in België? Zou je dat kunnen inschatten?
0: Ja, België, ik denk dat we eigenlijk tussen de 200 en de 1000 beatboxers effectief hebben. Maar ja, ik denk actieve beatboxers die effectief nog meedoen met battles, misschien eerder 40 of zo, of 50.
1: Hoeveel vrouwen horen daarbij?
0: In België?
1: Ja.
0: In België eigenlijk niet zoveel. Ik ken er eigenlijk maar 2, 3, sorry.
1: Amai, dat is heel weinig.
0: Is dat
1: internationaal
0: weinig.
1: Ook zo? Verdeeld?
0: Nee, internationaal. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er redelijk wat vrouwen met een zeer hoog niveau ook. En in Tokio, Japan, toekoor eigenlijk, is dat heel hard aanwezig. In China ook, Verenigde Staten. Maar in België voor een of andere reden toch minder. Nochtans zijn we redelijk verwelkomend enzovoort. Ik ben eigenlijk nog aan het onderzoeken waarom dat is, want ik zou ook wel meer vrouwen in de

0: community wil hebben.
1: Ja, ja, je gaat daar ook actief aan werken, want je gaat een beatboxschool openen eind deze maand.
0: Ja, klopt. 30 september opent de Beatbox Factory in Brussel.
1: Oké. En hoe is dat een vrije tijdsbeleving voor jonge mensen voor eender wie het zou willen leren?
0: Eender wie, maar het is één ding is zeker, wie dat geïnteresseerd is in beatbox bij mij, iedereen kan het leren.
1: Is dat zo?
0: Ja. Maar de minimumleeftijd is natuurlijk wel 8 jaar. Je moet eerst wel goed kunnen spreken.
1: Ja, ja. Ergens, je spraakapparaat moet al een beetje gevormd zijn. Oké. We zullen meteen eens luisteren naar een van je songs, want je bent natuurlijk ook gewoon songschrijver. Je hebt nummers uit op Spotify onder Footbox G. Daar kan je bijvoorbeeld Cast Down vinden.

0: Podcast Down hoort je van Footbox G, want deze week start de Grand Beatbox Battle World League 2026. De meest prestigieuze internationale beatboxwedstrijd. En Footbox G, die je net hoorde, strijdt nogmaals mee voor de titel. Hij is al gewonnen in 2023. En je leert ons vandaag alles wat we moeten weten over beatboxen. Wat we net hoorden, dat is iets helemaal anders dan het eerste fragmentje dat we hoorden. Hier zit veel meer melodie in, toch?
1: Ja, klopt, ja. Inderdaad.
0: Is dat het moeilijkste, die combinatie melodie en beat samenbrengen?
1: Ja, natuurlijk, elke beatboxer heeft zijn of haar eigen unieke talent. De een is meer aangelegd voor ritme, de ander is meer aangelegd voor melodie, natuurlijk. Maar het moeilijke is inderdaad melodie en ritme, ofwel percussie, gaan mengen en dat het nog altijd heel interessant blijft. Dat het niet lijkt alsof je gewoon aan het neurien bent, maar dat er wel effectief mooie beatboxklanken gaan inzitten. En ja, dat je in tune blijft en dat je zorgt voor een mooie structuur. En dan, als je dan nog redelijk veel details ook er kan instoppen, zeg maar, dat is eigenlijk voor mij de grote uitdaging persoonlijk.
0: Ja. Waar begint het? Bij welke klanken begint het? Kan je het mij eens leren? Omdat je zei, iedereen kan het leren.
1: Ja, zeker. In het begin leren we drie klanken bij beatbox. Eigenlijk een beetje hetzelfde zoals bij een drumstel. De eerste klank is de kick. En om die te leren, ja, welke letter hoor je, denk je, als ik dat mag vragen?
0: De P?
1: De P, klopt, ja. Voilà. Ja. Dus je mag nu de P zoals mij zeggen.
0: Ja, P.
1: Voilà, heel goed. En we gaan dat in drie stappen doen. Dat is stap 1. Stap 2, we gaan de spieren van de lippen opspannen en dan krijgen we P.
0: P.
1: Ja, dat is heel goed. Dat is eigenlijk heel goed. En dan doe je juist hetzelfde, maar zonder die E. Dus dan krijg je
0: P.
1: Ja, en dan zonder stem, effectief.
0: Maar stemloos.
1: Die was in principe wel echt al goed.
0: P.
1: Ja, voilà. En dan tellen we eigenlijk zo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ja, de voorlaatste was eigenlijk een 10 op 10 zelfs.
0: Ah ja, okay,
1: ja,
0: en
1: die was heel goed.
0: Goed.
1: En dan moet je dat een beetje oefenen. De tweede klank is de hi-hat. Die is eigenlijk het gemakkelijkste. Sorry, dat is de letter T. En je gaat die dan een klein beetje scherper maken. Dan
0: een natte T.
1: Ja. Eigenlijk is dat gewoon... Ja, ja, voilà. Ziezo. En dan de derde klank is de snare. Er zijn heel veel verschillende soorten snares. Kicks ook uiteraard en hi-hats. Maar de gemakkelijkste, allereerste human beatbox snare is gewoon de K, maar droog en krachtig. Ja, en dan kan je mij nadoen. Kan je een applaus geven? Dat was keigoed. Ja, voilà. Ziezo.
0: Ja, en dan, gezellig.
1: Voilà, dat is nu 5 minuutjes, maar bij een effectieve workshop nemen we daar een uurtje de tijd voor om dat echt zo mooi mogelijk te krijgen.
0: Ja.
1: Supergoed op ritme en om dan nog een stapje verder te gaan. Maar dat is eigenlijk de basis van beatbox.
0: Je hebt wel wat ademcontrole nodig.
1: Ja.
0: Heb ik de indruk, omdat je die hele tijd blokkeert en weer los moet laten. Je hebt wat kracht nodig.
1: Ja, om dat kort uit te leggen, er zijn twee dingen waar we echt op gaan letten. Het allereerste is dat we klanken ook al inademend gaan doen. Dus een van die andere snares die we leren is... En dat is al inademend. En een ander ding waar we op gaan letten is... als we bijvoorbeeld de kick doen, die veel uitademen vraagt... We gaan dat zoveel mogelijk effectief proberen met de lippen... In plaats van ook met de longen. Want anders ben je na die eerste klank al direct buiten adem. En dat wil je niet. Dus je wil dat de kracht echt wel van de lippen komt. In plaats van de longen.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Blijkbaar kan je ook zelf je geluiden uitvinden. En dat worden dan jouw signature sounds.
1: Klopt.
0: Ja, jij hebt er zo ook al een heel pak eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat is zo dan een van je signature sounds?
1: Een van de signature sounds is de polyfonische synth.
0: Wauw.
1: Ik heb ook een sliced hi-hat. Dus dan krijg je... En als je die ook gaat combineren, dan krijg je...
0: Shit.
1: ja, ik denk dat ik er eigenlijk net iets meer heb dan 15 of zo. Ik krijg een keer eens opgeteld voor mijn ego, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook wel, niet alleen voor dat, maar ook om te kijken wat zijn effectief dingen waarmee ik kan uithalen op een competitie.
0: Ja, ja. En krijgen die dan ook jouw naam? Is dat zoals met een insect vinden en daar je naam aan mogen geven?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik doe dat bij mezelf niet of zo. Omdat ik dat... Ik bedenk liever coolere artistieke namen, zoals dus de... Die Sliced Hyatt noem ik effectief de Sliced Hyatt, omdat dat precies hyattjes in stukken gesneden zijn, elektronisch. En die synth, die klinkt redelijk polyfonisch, of komt ook van de polyphonic voice. Dat is nog een andere techniek waar ik zelf niet goed in ben, maar het lijkt er een beetje op. Het verschil is gewoon dat ik hier ook de tong bij gebruik. Dus ja, ik neem wel wat inspiratie van dingen die bestaan.
0: Ja, ja, wel, ik heb het gevoel dat dit een oneindige wereld is.
1: Het is een oneindige wereld.
0: Blijven geluiden.
1: Dat is zot.
0: Ah ja, waarschijnlijk. Ja, kan blijven leren, blijven ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat ik 3 dagen geleden nog op Instagram een beatboxer heb gezien uit Brazilië. Duxy is zijn naam. En die was aan het freestylen. En ik luisterde en ik denk, wauw, is dat nu nog niet gedaan met die innovatie? Dat is zot. En ook totaal anders dan dat de anderen beatboxen. Enfin, mm-hmm. Niemand beatboxt exact hetzelfde. Iedereen is uniek. Of probeert toch uniek te zijn.
0: Ja.
1: Maar dat was ook weer zo'n moment dat ik dacht van... Dus, we zijn er nog belangen niet of zo. Dat blijft gewoon... Ja, we gaan er ook niet komen, dat blijft doorgaan. Ja. Zoals muziek algemeen gewoon.
0: En je doet dit professioneel.
1: Ja, klopt.
0: Want je inkomen, komt dat dan van optredens?
1: Ja, dat zijn... Ja, klopt. Ik doe voornamelijk 3 dingen. Eerst en vooral shows. Dus dat zijn concerten. En... op muziekfestivals, dat ik dan tussen de 10 en de 45 minuten speel. Of 5 minuten, afhankelijk van hoe groot de boeking. Ik doe ook workshops, zowel voor mensen die echt professioneel willen beatboxen. Of voor een muzikale dag bijvoorbeeld. Scholen, kampen. En ik jureer ook beatboxwedstrijden in het buitenland en in het binnenland. Vooral het buitenland nu.
0: Ja,
1: omdat daar veel nationale kampioenschappen dus plaatsvinden... Op de wereld gewoon. Dat is mijn 3e bron van inkomen. En daarnaast natuurlijk ook... Ik probeer mijn werken zoveel mogelijk te publiceren. En daarvan krijg ik auteursrechten.
0: Ja, ja, ja, uiteraard. Ja, als we gaan kijken... Want je haalde daar net de origine van het woord beatboxen aan. Hip-hop hoorde ik je vermelden. Is dat waar de beatboxwereld ontstaan is?
1: Ja. Eigenlijk is beatbox... geboren door de geboorte van hip-hop. Vaak zeggen mensen dat hip-hop maar 4 elementen heeft, genaamd breakdance, rap of slam en DJ en graffiti, maar eigenlijk is beatbox wel het 5e missende element.
0: Ja.
1: Is in dezelfde periode geboren en ook in dezelfde regio ongeveer. Dus in de wijken van New York, Bronx en Harlem enzovoort.
0: En daar omdat het gewoon goedkoop was, de goedkoopste manier om muziek te maken?
1: Ja, juist. En... dag van vandaag is beatbox wel niet echt meer hip-hop. Natuurlijk blijft de geboorte wel hip-hop. Maar je hoort, als je gewoon beatbox gaat opzoeken op YouTube, weet ik niet of dat hip-hop de eerste stijl is die je vandaag nog gaat horen. Dat kan van alles zijn. Dat gaat van eigenlijk al popmuziek tot R&B, tot cyberpunk, dus heel futuristisch, drum en bass. En soms zijn er ook gewoon bands die een beatboxer hebben, dat dan de percussie of de... trip met de drums gaan doen en die zitten dan in een jazzband of een bluesband effectief. Dus dat gaat heel ver.
0: Ja, ja, je vindt het overal terug. Maar als we gaan kijken naar zo een van de grondleggers, waar denk je dan aan?
1: De grondleggers zijn bij mij geweten sowieso Dougie Fresh.
0: Mm-hmm.
1: Dat was eigenlijk, denk de oudste beatboxer die ik nu ken. Niet persoonlijk, jammer genoeg. Ik zou hem wel op een dag willen ontmoeten. En hetzelfde voor Razel, dat dan ietsje daarna kwam. Die heeft vooral percussie en melodie samengebracht. Dus dat was voor alle beatboxers op de planeet echt een opening van... Oké, dit is a glimpse of the future of zo.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Ik denk dat ik... Amai, ik val nu een beetje door de mand, maar ik denk de Fat Boys... Dus Marky dat dan een hele goede reference is.
0: Ja.
1: Ik zeg nu wel omdat ik eigenlijk hem niet veel heb inbestudeerd. Ik heb wel een paar fragmenten al van hem eens gehoord, maar dat is zeker ook een naam om echt te vermelden.
0: Ja, ja. Dougie Fresh kennen we van de hip-hop klassieker natuurlijk, Ladi Dadi.
2: You know what? Your peep is Ladi Dadi. We like the party. We don't cause trouble. We don't bother nobody. We're just some men that's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic. Right? for all of y'all, keeping y'all in health, just to see you smile and enjoy yourself, cause it's cool.
0: Daar zitten eigenlijk die basisklanken in die je daarnet al eens liet horen.
1: Die jij daarnet hebt laten horen.
0: Ja, die we samen hebben laten horen. Ja, die zitten hier al in. En dan Razelle, die voegt er nog iets aan toe. Een aantal jaren later, ook eens luisteren.
3: The beat and the chorus at the same time.

0: Y'all don't think I'm doing that shit?
1: Het publiek geloofde bijna niet dat hij de twee dingen samen aan het doen
2: is. Ja, maar dat was zo'n belangrijk moment ook voor de beatbox-industrie en eigenlijk ook voor de muziekindustrie nu. Omdat wij als beatboxers wel echt op zoek zijn elke dag naar innovatie en de nieuwe sound en de nieuwe patterns. Ook al komt dat niet voor uit het willen nadoen van iets. Want ja, dat was vroeger beatbox, het instrument nadoen. Maar nu zijn wij het instrument dat zelf iets probeert te creëren in plaats van nadoen. En dat is fantastisch en daar hebben we wel te danken aan Razelle ook.
1: Ja, ja, je hoort ook die wisselwerking met het publiek ook heel plezant om te horen. Ik neem aan als je zelf op het podium staat.
2: Dat is zalig.
1: Als er gejoeld wordt. Gebeurt dat ook tijdens zo'n kampioenschap?
2: Och, dat is nog 10 keer luider dan dat fragment zelf.
1: Ah ja,
2: is dat waar? Echt, ik weet niet of je 8 Mile hebt gezien van Eminem.
1: Nee.
2: Kijk, maar dat is een goede reference. Want daar zijn de mensen wel echt zowel voor hun persoonlijke favoriet aan het juichen en aan het cheeren en op de juiste momenten aan het roepen, bij wijze van spreken. Maar ook voor de tegenstander, want ja, de beatbox community, de global beatbox community, ook al zijn wij de laatste tijd wel echt groot, wij beschouwen wel die mensen als family, omdat we wel moeten delen met elkaar. Omdat we op die manier ook groter worden.
1: Ja, ja.
2: En beter en noem maar op.
1: Ik wens je alle succes deze week. Ondanks de zenuwen, ik ben er vrij zeker van dat je er klaar voor bent. Je hebt er alleszins, het is als een topsport, hè. Je hebt je er als een topatleet op voorbereid. En het komt goed. Het komt sowieso goed. Dank je wel om langs te komen.
2: Ja, ook bedankt.
1: En heel veel succes.
2: Dank je wel.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: especially me. Charlie XCX met Camera. Naar Antwerpen is het meer dan een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven. De buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Oppen en Eigenbrakel. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de kleine Brusselse ring is het een half uur vertragen richting zuid. Van Koekelberg tot de Rogiertunnel, dat komt door een defecte auto.
1: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Over beatboxen hebben we het vandaag. Of de edele kunst van het monddrummen, zou je kunnen zeggen. Want in Polen begint deze week de Grand Beatbox Battle World League. Het elite wereldkampioenschap beatboxen, zoiets. Zo zou je het kunnen omschrijven. We hebben ons net helemaal laten bijpraten door Tim van Drogenbroek, a.k.a. Footbox G, die eerder al wereldkampioen solo beatboxing werd. En de basistechniek blijkt redelijk haalbaar te zijn. De oerbasis. Maar vergis je niet, een beatboxer is natuurlijk veel meer dan zomaar een menselijke drummachine. Niemand die de mogelijkheden van het beatboxen zo avontuurlijk verkent als Marie Doon. De Belgisch-Congolese frontvrouw is ze uiteraard van Zapmama. Debuteerde in 1990 met een revolutionaire plaat waarop de enige instrumenten stemmen waren. Elke beat, elke bas, elke melodie of close harmony kwam uit het gouden strottenhoofd van Marie Doon en dat van de vier andere zangeressen. We mogen rustig zeggen dat ze met Zapmama het begrip beatboxen de voorbije 30 jaar heeft geherdefinieerd voor velen. Vincent Bilo sprak met haar.
3: One, two, get down.
4: Beatboxing is human connection, because we say human beatbox. There is the beatbox machine, and then there is the human beatbox. And I'm fascinated by the human beatboxing.
5: Voor Marie Doon is beatboxen even natuurlijk als ademen.
4: It's like a control of the breath, using the click and the clock of the mouth, and add some melody to it.
5: Melodie en ritme die samenkomen, zoals in de toontaal van haar Congolese moeder.
4: With my African background, the language of my mom, there is it's a tonic language and she used a lot of and scatting the words, like in Japanese and Chinese language, you know, the idea Then my brother and I, we were filling her words and beatboxing on top of my mom.
5: Stel het je voor, Marie en haar broer die als kinderen al beatboxen op die muzikale taal van hun moeder.
4: That was so cool.
5: Een taal vol komieke klanknabootsingen.
4: Sometimes she didn't have the right words to express something. That she used onomatopoeia. Where is the vacuum? Give me the. En I said, ah, the mixer, you mean? Yeah.
5: Voor haar zijn die gekke geluidjes de normaalste zaak van de wereld.
4: I thought everybody was talking like that, actually.
5: Ja, zo'n muzikale taal meekrijgen als kind, dat is inderdaad.

0: Beatbox bollebozen.
1: En The Roots. En
0: zelfs een absolute muzieklegende.
1: Even David Byrne as well.
0: En het is onder de vleugels van die laatste twee dat Marie Doon het beatboxen naar een nieuw niveau zal tillen.
1: If we refer to really beatboxing from the hip-hop scenes, I've done the album Ancestry in Progress with The Roots.
0: Ze leert The Roots kennen op een festival.
1: The story behind me and The Roots, we met here in Belgium in a festival.
0: En ze kunnen maar niet zwijgen over haar beatbox-talent.
1: And they love that, mama, because of this beatboxing. And I was the one who's doing the beatboxing. And I said, who you? What the fuck? This you? What the sounds? And I said, let's work together.
0: Ze weet ook meteen wie die plaat moet uitbrengen.
1: Then I said to David Byrne, I would love to work with The Roots.
0: En die zegt, okay.
1: Done.
0: Een maand later zit ze in Philadelphia met Questlove van The Roots.
2: One, two, three.
0: En die trommelt zijn halve contactenlijst op.
1: He called Common and he called Talib Kweli. And then I received a call from Erykah Badu. He said, I would like to become your friend. I was like in paradise.
0: Marie Doon voelt zich in het beatbox-paradijs. Alleen dat hip-hop-taaltje wil ze maar niet onder de knie krijgen.
1: The language was hard for me because they speak Philly slang. And Questlove was always asking me because my French accent. What did you say?
3: What did you say?
1: Even the what did you say, I didn't get it. I said, huh?
3: What did you say?
0: Maar zelfs daar puurt ze een beatbox-parel uit.
1: It's fantastic. It's so pure. The machine will never be able to do that because they don't have the breath.
0: Adem. Het is de kern van Marie's beatboxkunst. Want een lichaam is misschien wel de mooiste klankkast die er is en ons spraakorgaan het beste instrument om het te bespelen. Het is een orgaan dat Marie dan ook met liefde verzorgt.
1: Every day I do my breath exercise so well, relaxed, no stress, no nothing. Because the stress will always come after you open your computer. I say, okay. But I empty myself first. Like everybody, when we have a bad news and when we need, we all breathe. Like.
0: Een goede beatboxer moet goed leren ademen.
1: You know, we need that. That's my last word. Breathe. In and out. Allez, everybody on the radio, breathe in. Hold it. Breathe out. How you feel now?
0: Zeg dat Marie Doon het gezegd heeft.
1: That's all I can say.
4: Marie Doon en wij samen met haar in het beatboxparadijs. Wat een vrouw, wat een klanken. De reportage was van Vincent Milo.
5: Radio 1.
4: En dit is nog eens Mr. Brown van Zap Mama.
6: 1, 2, get down.

0: ook. Zapmama en Mr. Brown. Ik heb het nog niet gezegd, maar als je graag zou willen reageren vandaag, weet dat dat altijd kan via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Hiervoor wilde ik het laten horen. Justin Timberlake en Rock Your Body. Vanavond op VRT1.
1: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
0: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Yes!
4: Wat hè?
3: Mijn verlofdag is op.
4: Nee!
3: Yes!
4: Ja! Gelukzak!
5: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
6: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
6: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
6: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
6: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
6: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
12: Tegels,
13: natuursteen,
12: parket, Impermo.
11: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
14: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
15: Je informeren voor je gaat renoveren?
16: Dat is dé manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
15: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
16: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
15: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
0: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Een docent van twee Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan twee kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de twee scholen definitief verlaten. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap, ze stierf enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen, maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. In Brussel zitten de topministers van de federale regering bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd. Die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. Dat is de hoogste prijs in 10 jaar. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering van boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op raffinaderijen in die regio's. De Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben. Dat zegt Forbidden Stories, een collectief van tientallen journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun thuisland gestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gedeporteerd, de anderen zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer zonnig vandaag, met af en toe wat wolken, ook temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaringen. Opklaren liever ook dan tot 20 graden. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
2: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Radio 1.
7: De wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.

0: Nog zo'n vocaal begaafd genie. Bobby McFerrin hoorde je met Thinking About Your Body.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Maandag 21 september is het binnen amper 3 dagen start de Grand Beatbox Battle World League in Warschau. Dat is 's werelds meest prestigieuze beatboxkampioenschap waar alleen de strafsten der allerstrafsten aan mogen deelnemen. En een van hen, Footbox G, was daarnet mijn gast om ons in te wijden in de wereld van het beatboxen. Een wereld die klanken verzamelt van bij de pygmeeën tot in de ruigste buurten van New York en u en mijn leven het broodnodige ritme bezorgt. Leerden we ook al van Marie Doon, van het legendarische Zap Mama, die al beatboxend door het leven gaat. Mocht je die reportage gemist hebben of het gesprek met Footbox G, dan kan je alles terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Het is een fantastische wereld. En dat gesprek met Marie Doon, Vincent Bilot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dat was ook fantastisch. It made my day.
2: Allee, daar ben ik blij om. Ze was er zelf ook heel blij mee dat ze daar eindelijk ooit eens een keer een fatsoenlijk interview kon overgeven over dat beatboxen alleen. Want ze vond eigenlijk dat dat wel te weinig aandacht had gekregen.
0: Een beetje onderbelicht is gebleven. Ja? Ja, interessant. Marie Doon zou zeker kunnen deelnemen aan het WK beatboxen. Zeker. Of aan de Grand Beatbox Battle. Maar jij kent nog iemand die dat met de vingers in de neus zou winnen.
2: Het is te zeggen, die dat met de vingers in de neus zou winnen als hij al geen 17 jaar dood was. Hij had ook niet veel neus meer om zijn vingers in te steken, maar dit geheel terzijde. Michael Jackson, over hem heb ik het. Behalve een geniale zanger, een briljante danser en, dat moeten we er toch altijd een beetje bij vermelden, een iets wat dubieuze kindervriend, was hij namelijk ook een bovennatuurlijk goede beatboxer. Natuurlijk, we kennen hem allemaal van zijn gilletjes en zijn kreetjes, hè, zoals daar zijn. Maar ook de... Niet te verwarren met de... En natuurlijk, niet te vergeten... Maar bovenop die kreetjes deed hij ook wel eens aan beatboxen om de groove te accentueren. Maar ook daar varieerde hij in. En soms maakte hij een combinatie van beatboxen en kreetjeslaken. Oké, zo geïsoleerd klinkt dat misschien een tikje lachwekkend.
0: Het is wel interessant, ja. En wel herkenbaar.
2: Herkenbaar, zeker. En die kreetjes, ja, ze lijken misschien een beetje een gimmick, hè. Maar we weten allemaal hoe aanstekelijk zijn vocale uithalen zijn natuurlijk. Hoe ze bijdragen ook aan de groove. En hoe ze, ja, een integraal onderdeel uitmaken van het ritme en de hele vibe van zo'n nummer. Want verkijk je misschien toch maar niet op die komische kreetjes en vocale capriolen. Michael Jackson was ook wel echt een begenadigd beatboxer. Mm. Luister even mee naar Stranger in Moscow uit 1995.

0: Luister even. Hoor je dat beatje?
1: Mm-hmm.
0: Dat is geen drumcomputer, maar een beatboxende Michael Jackson.
1: Mike?
0: Ja. De hele ritmetrack. De hele ritmetrack van dat nummer is een beatbox beat van Michael Jackson himself.
1: Allee, jong.
0: Maar zijn beatbox skills, Sophie, die reiken nog veel verder dan dat. Ze waren zijn tools als componist, als liedjeschrijver en arrangeur. Want Michael Jackson die speelde geen enkel instrument echt goed of op een professioneel niveau. Zijn stem was het enige instrument waarover hij beschikte. Maar het was wel het instrument dat hij gebruikte om nummers te componeren. Of juist er misschien te assembleren. Want Michael Jackson die wist precies hoe zijn songs moesten klinken. En hij zong, of juist er beatboxte, bijna elke laag van zijn nummers voor. Van de ritmetrack tot de bassen en zelfs andere instrumenten. Hier legt hij zelf uit hoe hij te werk ging, in dit geval voor het nummer Who Is It uit 1991.
2: What I do is I go to a tape recorder and I put down the sound the way I'm hearing it in my head. And I'm hearing the bass, I'm hearing the percussion, I'm hearing the drums, and the who is it, like, it goes up. Mm-hmm.

0: gave my money, I gave my time, I gave up everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right, but the wheel is right, no fortune, still I cry alone. And don't you judge of my composure, as I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just fucked and ran away.
1: Had ik al gezegd dat Michael Jackson een geniale zanger is?
2: Amai, maar crazy.
1: Maar dus ook een geniale beatboxer, want zo beatboxt hij dus altijd een demo-versie bij elkaar voor de producer en voor de muzikanten die het nummer komen inspelen. Idem voor Tabloid Junkie uit 1995.
0: So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. What I'm saying?
1: Indrukwekkend, toch?
2: Dat is fantastisch. Amai, maar wat een muzikaal gevoel heeft die man.
1: Zal wel zijn. En zelfs, Sophie, zelfs voor een duet met Paul McCartney deed hij dat. Maakte niet uit dat hij in de studio stond met een Beatle. Nee, hij zong en beatboxte heel het nummer voor op een cassettebandje.
0: Well, just a tape recorder there and making sound. Every night she walks right in my dreams. Is that man from the start? I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. The way she sings. Because the doggone girl is mine.
1: The girl is mine, zo deed hij dat dus voor aan Paul McCartney. Zo doe je dat.
2: Ja.
1: En niet alleen de beats weet MJ perfect te verklanken, ook de bassen weet hij heel goed te imiteren. Zoals voor het nummer Streetwalker.
0: For instance, with the song Streetwalker, which has a driving bass, which I'll have a tape recorder, and I'll just sing the bass part into the tape recorder. And for Streetwalker, the bass melody went
1: Ik kan blijven doorgaan, Sophie. Nog zo'n klassieker uit 1982. Die vertrekt vanuit een groovy baslijn die Michael Jackson dus zelf inzingt. Benieuwd of je hem herkent.
0: I want to write a song with a great bass hook, you know.
1: Heb je hem herkend?
2: Ik heb hem herkend, ja. Zalig.
1: Het is Billie Jean. En luister nu goed, Sophie. Zelfs de synths heeft hij op de demo zelf ingezongen.
0: En on top of that, I hear the chord. In the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am one.
1: Dat is toch waanzinnig straf.
2: Ja.
1: Dat hij eigenlijk al het volledige nummer vocaal verklankt. Mm-hmm. Voor ze het eigenlijk daadwerkelijk op band zetten. Voor Michael Jackson waren al die geluidjes die hij produceerde dus geen gimmick. Ze vormden gewoon de kern van zijn muziek.
2: De ruggengraat.
1: Dat was gewoon alles. Tot slot misschien een demo, Sophie, waarin al zijn beatbox-talenten samenkomen. Een demo waarvoor hij eerst alle instrumenten zelf beatboxt, om er dan ook nog eens loopzuiver a cappella overheen te zingen.
0: Okay, this is the harmonies. And the vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One.

0: respirer.
1: Geef toe, dat is toch wel ongelooflijk.
2: Dat is fantastisch.
1: Het eindigde helemaal a cappella, maar het begon dus met de hele beatbox track die er eigenlijk moest aan vooraf gaan.
2: Maar ik wil al zijn nummers nu zo horen.
1: Dat zal
2: in die versie.
1: Geef toe, dat is toch nog wel wat anders dan alleen... Zelfs...
2: Het is fantastisch. Ik ben nu heel erg benieuwd, want Footbox G is nog steeds in de studio. Je hebt meegeluisterd. Wat vind je van Michael Jackson als beatboxer?
3: Ja, dat is amazing. Hè.
2: Toch waanzinnig.
3: Ja, ja, dat is heel inspiring hoe dat alles duidelijk is. Hoe dat het in een nummer moet zijn. Je kunt het direct horen eigenlijk. Dat is heel nice. Ja, hij is vocaal echt top of the top.
2: Ja, er is een reden waarom Michael Jackson geworden is.
1: Het zal wel zijn, om in zijn eigen woorden te zeggen.
4: Chaka, chaka. Ja. I was
2: Welke woorden? Dankjewel, Vincent Bilo. Dit is Don't Stop Till You Get Enough.

0: Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Ja, of de bijzonder wonderlijke wereld van het beatboxen. Zo zou het programma vandaag ook kunnen heten, want daar gaat het over. Hè. Naar aanleiding van de Grand Beatbox Battle die deze week in Warschau plaatsvindt, hebben we het over beatboxen vandaag. Er zijn niet zo zot veel mensen die op het allerhoogste niveau beatboxen, maar de Belgen zijn eigenlijk behoorlijk goed vertegenwoordigd. We hebben Footbox G te gast, maar er is ook, en die kent u misschien ook, Serdi Faki Alici, gewezen Belgisch kampioen beatboxen en vandaag misschien nog het meest bekend als acteur. Je kan hem kennen uit de Canvas-reeks Zonder Afspraak en de film Holly van Fien Troch. Voor hem is beatboxen niet gewoon een kunst, het is simpelweg zijn hele leven. Hij bracht tijdens zijn jeugd wat tijd door in jeugdinstelling De Waaien en bijvoorbeeld tijdens zeldzame momenten in de isoleercel heeft toen het beatboxen hem gered, vertelde hij aan Wart Bogaert.
2: Toen is die tattoo...
3: Serdi beatbox.
2: Ik dacht altijd, beatbox, dat is zo een gimmick, een trucje. Voor jou is het meer, hè?
3: Dat is leven. Alles wat erin zit. Emoties, expressies, verwerking, kracht. De beatbox heeft me eerlijk gezegd gered in het leven. Ik heb in het observatiecentrum in De Waai tijdens zo'n wekelijkse meeting beatboxverbod gekregen. Omdat ze er gek van waren en irritant van vonden. En als ik dan nog beatboxte in de groep, moest ik in de isoleercel. Je zou kunnen zeggen, gelijk een Gilles de la Tourette of zo, dat gewoon geluiden uit je mond komt, dat je niet verwacht. Voor mij was dat een soort manier van je emoties los te laten of zo en dit en dat. Dus ja, ik beatboxe constant per ongeluk. Bijvoorbeeld ook in de bussen, in de trams, op scholen. Overal per ongeluk. Dat was een automatisme geworden. Zelf in mijn slaap blijkbaar heb ik gebeatboxed. Mijn ex kwam s'nachts middernacht naar mij toe, nadat ze naar het toilet kwam. En blijkbaar zat ik te beatboxen in mijn slaap. Ik zei, nee, ik heb hard gesnurkt. Nee, het echt gebeatboxen. Wat heb ik gedaan? Heb dit gedaan. Jump. Dus het zit letterlijk 24/7 zit het in je hoofd gewoon.
2: Dus als iemand dan zegt tegen jou, het is voortaan verboden om te beatboxen, dat is ongeveer hetzelfde als zeggen tegen jou, je mag niet meer ademen.
3: Je mag niet meer leven. Twee kleine raampjes, een bed en een kleine lavabo, dat was de isoleercel toen. Ik kom daar binnen en ik dacht, what the fuck, waarom krijg ik fucking straf? Wat beatboxverbod? Wat wil ik daar niet mee breken? Ik heb er nog nooit gehoord. Hij zei, what the fuck? Ik maakte zo'n geluid. Nou, weer kaaste weer zo. Omdat het zo kaal was, die ruimte. En dat begon weer te klinken. Ik zei, nee. Dus ik ging me volledig in het midden van de kamer gaan zitten. En dan begon ik zo echo's te doen. En ik begon me er zo volledig aan te amuseren. Ik moest daar een uur in de cel zitten. Okay, nu zit beatboxen ik. Goeie akoestiek, broer. Goeie akoestiek, ik zweer het u. Dat was niet normaal. Na een uur komt die begeleider en genoeg beatbox. Ja, genoeg beatbox, kom. Ze denken dat ze alles kunnen afpakken. Ja.
2: Is er een moment dat je het voor het eerst gedaan hebt? Herinner je je dat nog?
3: De eerste keer dat ik beatboxde in mijn leven, bedoel je? Dat was op mijn 10 jaar. Ja, dat is wel een beetje een emotioneel verhaal eigenlijk. Ik heb dus op mijn 6 jaar zijn mijn ouders overleden. Ik heb 4 jaar gehuild. Elke dag. Ik was op mijn 8 jaar huilend liedjes aan het schrijven voor mijn ouders. Ik wou gelijk Emrah zijn. Emrah was de artiest in de jaren 90 in Turkije. Dat was zo heel gemakkelijk, weet je waarom? Dat was een Turkse zin dat hij schreef. En voor hem te laten rijmen, herhaal hij gewoon die zin. Dat was heel gemakkelijk. Dus, weet je, mijn ouders zijn overleden in de tijden. Mijn ouders zijn overleden in de tijden. Ik heb constant zitten wenen. Ik heb constant zitten wenen. Zo, van die teksten was ik in Turks huilend aan het schrijven. Al 4 jaar, op mijn 10 jaar, heb ik tegen mezelf gezegd. Omdat ik gelovig ben opgevoed, heb ik tegen mezelf gezegd. Mijn ouders zijn bij mij en in mijn hart. Als ik ga huilen, gaan ze meehuilen. Als ik gelukkig ga zijn, gaan ze ook gelukkig zijn. Dus ben ik toen gestopt met huilen. En ik wou mijn ouders trots maken. En in het weekend zat ik in Zandstraat aan het parkje. Was daar opeens 2 jongens. Zo 1 gast was aan het beatboxen. Ik had niks. Geen flippo's, geen Pokémon-kaarten, geen Gameboy, geen zakgeld. Weet je maar. Ik zei, nee, heb voor daar niks nodig. Kan je hem dat alsjeblieft leren? En weet je wat mijn eerste beatbox was? Dat was echt gek. Dat was echt gek. Dat was... Probeer daar te oefenen. 6 maanden later is mijn tweede basis magisch beginnen worden. En sinds toen ben ik verslaafd geworden. Dat was...

0: łapet. Ik zei, ik wil dat voor de rest van mijn leven doen. Dus ik probeer al mijn frustraties, woedes, pijn, verdriet, alles in mijn beatbox te steken. Ik heb ook zo'n combinatie dat ik 8 geluiden tegelijkertijd kan beatboxen.
1: Wacht, 8? Dat...
0: Voor mij was zo 3, 2, 3 wel onmogelijk in het begin. En ik zal je anders de geluidjes voorgeven. De eerste is een kick. De tweede is een snare. Maar ik hou dit is gelijk scheet. De derde is een hi-hat. Ik hou dit is gelijk konijn. Vierde is nuriën. Vijfde is kreunen. Zesde is lachen. Zevende is een didgeridoo. En de achtste geluid is elektrisch gitaar. Zijn jullie er klaar voor?
1: Denk het.
0: Alle 8 samen?

0: Ik kan dus officieel bevestigen dat hier maar één persoon voor mij zit.
1: Zot, hè?
0: Wat hoop je dat beatboxen je nog brengt?
1: Oh, het leven. Ik leef ervan. Ik wil het ook aan mensen meegeven. Ook, mijn grootste droom is letterlijk voor iedereen dat in een soort trauma leeft of in een situatie een kut leven heeft meegemaakt of problemen heeft meegemaakt en die denken dat ze geblokkeerd zijn. Mijn droom is voor die mensen een beetje wakker te schudden en te zeggen van kijk, maak dat je iets vindt. Zoek een hobby. Doe iets. Want op het moment dat je niks doet, ga je eigen mindfucken en dan ga je de ergste dingen gaan doen. Drugsgebruik, zelfmoordneigingen, dit en dat. Dat is het allemaal niet waard. Maar als je een hobby hebt, dan heb je geen tijd niet meer voor negatief te denken, want je bent bezig met iets. En dat is wat ik wil meegeven aan mensen. Van, zoek iets in het leven, doe iets in het leven. Maak dat je een soort hobby vindt of een activiteit vindt voor te doen in het leven, dat je niet tijd hebt voor negatief te denken.
0: Ik begin te begrijpen waarom jij constant aan het beatboxen was. Daar in de instelling.
1: Dikke mindfuck, dikke mindfuck.
2: Serdi Faki Alici hoorde je. Wat een natuurkracht. Beatboxen redde zijn leven. Serdi.

0: Twee nieuwe singles op een rijtje. Die van Eels, Congratulations to Me. En daarvoor Forcefield van Kezaya. Op de E313 is het anderhalf uur file rijden naar Antwerpen van voor Massenhoven tot Wommelgem. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook versperd. Van Hasselt naar Gent rij je het beste via Brussel. Op de Antwerpse ring meer dan een half uur erbij richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Ook daar zijn de linker- en de middenrijstrook dicht door een ongeval. De buitenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven tussen Oppen en Eigenbrakel komt door een ongeval. En op de E40 van Brussel naar Leuven is in Krainem de linkerrijstrook versperd, ook door een ongeval.
1: De wereld van Sophie.
0: Deze week is Warschau eventjes de hoofdstad van de menselijke stem. Want van donderdag tot zaterdag loopt daar de Grand Beatbox Battle. Laat ons het de Olympische Spelen van het beatboxen noemen. Beatboxers van over de hele wereld nemen het tegen elkaar op. Met niks anders dan hun mond, hun keel, lippen, tong en een microfoon. Dat beatboxen is ontstaan in de hiphopscene van New York. Jaren 70 hebben we het al over gehad. Verspreidde zich via platen, film, later ook internet. Maar er is ook een heel onverwachte kracht die het beatboxen tot in de huiskamers heeft gebracht. Els Aartsen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil het vanmorgen hebben over ene Michael Winslow.
2: Ja. Mijn verhaal begint bij een film uit 1984.

0: Zoiets waar wij als kind constant naar keken. Dat is dus een film die miljoenen mensen wereldwijd te zien kregen. Dat was eigenlijk een hit die niemand had zien aankomen. Voor wie ze niet gezien heeft, het verhaal speelt zich af in een politieschool. De nieuwe burgemeester beslist om de toelatingsvoorwaarden om politieagent te mogen worden, om die enorm te versoepelen. En dus komt er een toestroomopgang van het grootste zootje ongeregeld dat je ooit zag. En die bende moet dus doorheen de film omgevormd worden tot deftige, nette politieagenten. Het is allemaal een beetje voorspelbare humor, zeg maar. FC de Kampioenen in de politieschool.
1: Ik denk dat ze het niet opnieuw wil bekijken.
0: Het is een beetje gedateerd, laat het ons zo noemen. Maar in de vroege jaren 80 was iedereen daar dol op. Er komen uiteindelijk 7 films van, een tv-reeks en zelfs een tekenfilmreeks. Mm-hmm. Maar belangrijker voor ons verhaal van vandaag, dit is de manier waarop een van de hoofdpersonages van de film voor de allereerste keer te horen was. Dat is Larvell Jones, die wordt dus gespeeld door Michael Winslow. En in de film heeft hij de bijnaam Motormouth, omdat hij met zijn mond de meest waanzinnige geluiden kan nabootsen. Jones die komt eigenlijk geen enkele scène binnen zonder een geluid mee te brengen. Hij doet sirenes, machinegeweren, portofoons, blaffende honden, piepende banden. Hij is heel vaak de komische noot in de scène. Als er een nogal gehate drillinstructeur voorbij loopt, dan doet hij met zijn mond alsof dat hij protjes laat of alsof dat hij zijn schoenen piepen. Als er iemand anders het kot wil gaan op stel te zetten, dan doet hij het intercomsysteem na, zodat het lijkt alsof dat zijn kameraad even wordt weggeroepen door de directeur of zo. En één keer redt hij zelfs zijn collega's ermee uit de nesten wanneer een uitzinnige, plunderende menigte. Hij drijft die eigenlijk uit elkaar met dit geluid.
1: Dat was allemaal dezelfde man. Is hij ook een beatboxer?
0: Strikt genomen niet. Michael Winslow die komt helemaal niet uit die straatcultuur in New York waar dat beatboxen geboren is. Zijn vader die was bij de luchtmacht, dus hij groeide op verschillende luchtmachtbasissen in Amerika. En hij moest ook heel vaak verhuizen. Daarom zegt hij van zichzelf, ik was een heel eenzaam kind eigenlijk en ik ben begonnen met het imiteren van de geluiden rond hem. Dus eerst waren dat vooral helikopters en zo op de luchtmachtbasis. Hij doet ook niet enkel een drumcomputer na, hij doet eigenlijk de hele wereld na. Hij heeft er zelfs een eigen woord voor verzonnen. Hij noemt zichzelf een voice-trumentalist.
1: Wow.
0: Ja, maar hij gebruikt wel dezelfde technieken. Vooral die ademcontrole, die is heel vergelijkbaar met die van beatboxers. Mm-hmm. Maar Michael Winslow, die bracht dat soort gebruik van je mond wel in één klap wereldwijd bij een miljoenenpubliek. Naar schatting zeker 300 miljoen mensen hebben gekeken naar die films van Police Academy. En heel wat latere beatboxers die zeggen dat ze als kind Larvell Jones bezig zagen en toen pas beseften wat er allemaal mogelijk is met je stem.
1: Ah ja, dankzij Police Academy. Ja. Heeft hij dat daarna nog verder gezet?
0: In de jaren 80 was die overal te zien. Hij mocht de Oscar uitreiken voor de beste sound effects. Hij was een van de stemmen van de Gremlins. Hij was ook te zien in Spaceballs van Mel Brooks. Dat is ook zo een persiflage op de Star Wars films. En Michael Winslow is te zien in één scène waar dat hij zelf alle geluidjes doet die te horen zijn. Ik ga een klein stukje laten horen.

0: Sir.
1: What is it?
0: Can I talk to you, please, sir?
2: Ja, en zo gaat het dus nog even door. Dus dat zit voor een schermpje, er gebeurt van alles op het scherm en hij maakt eigenlijk alle geluiden. Die film die moest het ook hebben van een beetje slapstick-achtige humor. Dus ja, dat marcheerde natuurlijk weer fantastisch met Michael Winslow. Hij heeft ook nog een tijdje getoerd met een eigen stand-up show als de man die 10.000 geluiden maken kan. En daarna is hij wel een beetje uit beeld verdwenen. Hij werd doorheen de jaren wel regelmatig nog uitgenodigd op allerhande talkshows wereldwijd. Bij ons

0: zat hij bijvoorbeeld 10 jaar geleden ongeveer in de ideale wereld.
1: Ah, echt?
0: Ja. En op een Noorse tv-show deed hij een trucje waarmee hij online helemaal viraal is gegaan. Hij bracht zijn versie van Whole Lotta Love door Led Zeppelin. En het is echt super straf gedaan. Ik ga zo meteen een stukje laten horen, maar ik wil even zeggen op voorhand, voor de duidelijkheid. Hij laat zich hier begeleiden. Dus de akoestische gitaar die je hoort, dat is een echte gitaar. Al de rest, de drums, de elektrische gitaar, de zang, de vervorming, dat komt allemaal uit Michael Winslow zijn stemorgaan.
1: Oké, heel benieuwd.

0: Amai, ik vind vooral zo die overstuurde elektrische gitaar, ik vind dat echt zot. In 2021 duikt hij ook plots op in America's Got Talent. Hij stoot daardoor tot in de halve finale. En dat geeft hem wel weer zo een zetje om terug te beginnen toeren met zijn show. En dat doet hij dus vandaag nog altijd. Dat is dus gewoon een man, een microfoon, een zeer indrukwekkend stemorgaan. Eigenlijk helemaal een beetje zoals op die Grand Beatbox Battle in Warschau.
1: Ja. Voicetrumentalist was het. Schitterende titel. Weet, kijk, hè, als het op het werk vandaag niet mee zit, zit altijd een toekomst in voicetrumentalism.
0: Ja.
1: Dankjewel, Els Aert.
2: Radio 1.
3: Je voudrais être beau ou un truc comme ça. Être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile la moindre fille qui passe ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. Je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos. En gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière. Peut-être pas assez amoureux de moi.

0: frère, c'est la vie de ma mère.
1: Teddy Bear, le plus beau.
2: Radio 1.
1: We hadden het vandaag over beatboxen. Mocht je wat gemist hebben van onze vertelementen, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden. Via Radio 1 is dat op VRT Max. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, hè? Ik heb nog Dr. John.

0: Maite, het is Fries, mocht je het je afvragen. Welke taal je net hier hoorde. Het is Maite met Hou Plak. En ondertussen is het iets voor 12. Tijd voor het middagnieuws.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers. Alsjeblieft.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh my god, ik ga!
5: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
4: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
6: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
5: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
4: Woe! We gaan!
7: Ah, dan ik ook.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Vandaag opera. En morgen Boektopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor NT Gent, Momu, KVS, Boektopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
10: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
11: Het boek van de broer van Diana zet het Britse koningshuis op stelte. Morgen verschijnt het en Flip Feiten heeft het al gelezen. Nieuwe feiten zo dadelijk, maar eerst het nieuws.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 12 uur, een goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijs van diesel stijgt naar een recordhoogte en de Chinese president maakt zich klaar voor zijn bezoek aan de Verenigde Staten. De maximumprijs voor diesel stijgt morgen met 3 cent, dat laat de overheidsdienst Economie weten. Diesel bereikt dan de drempel van 2,5 euro. Nina Verhagen, het is voor het eerst dat dat gebeurt.
15: Ja, dat is een absoluut record en dat kan veel sectoren pijn doen. Vanaf morgen kost een tankbeurt van 50 liter dus maximaal 125 euro. Nu, op de maximumprijs, zoals de overheid die berekent, zit altijd vertraging. Dus dit heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week, zoals de aanval op raffinaderijen voor diesel, vooral in Rusland, maar ook in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de partijen in deze conflicten gesprekken aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen, al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
14: Oké, dankjewel Nina. En de koepelorganisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, vraagt aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden, nu de dieselprijs naar een recordhoogte stijgt. Met die regeling kunnen transporteurs een deel van de betaalde accijnzen op diesel terugbetaald krijgen door de overheid. Die regeling is noodzakelijk voor de transportsector, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
16: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
14: In Brussel zitten de topministers van de federale regering op dit moment bijeen over de begroting. Premier Bart De Wever heeft aan zijn coalitiepartners een startnota bezorgd die moet dienen als basis voor de onderhandelingen. Het doel is om 10 miljard euro te vinden om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Een man uit Gent is vandaag vrijgesproken voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Zijn vrouw overleed in 2018 na een val van de trap. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat zij hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, vertelt woordvoerder van de rechtbank Peter Kattoor.
17: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
14: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken, maar is verontwaardigd over het gevoerde onderzoek.
18: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
14: Op het Assize-proces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Chiron uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Philip Heijmans, de aanklager vraagt dus niet de maximumstraf, niet levenslang.
19: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. Enerzijds is Jairons vader wel blijven volharden in de foute keuze. Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar hij heeft dat niet gedaan. Hij heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft ook een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest. Dat zijn verzachtende omstandigheden. En daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de 4 huisgenoten van de vader die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster wel de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed lag. Die 4 huisgenoten vragen zelf de opschorting of een voorwaardelijke of werkstraf. Het is nu wachten hoe lang het Assisehof daarover zal beraadslagen.
14: Bedankt, Filip. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden melding gedaan van mogelijk seksueel geweld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Hij gaat daarmee in op een uitnodiging van de Amerikaanse president Trump. Die bracht in mei een bezoek aan China. Veerle de Vos, waarom is dit bezoek zo belangrijk?
0: Wel, de relatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd heel stroef. Er zijn de Amerikaanse invoertarieven op Chinese producten en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen naar de VS, om er maar enkele te noemen. In mei is daarover een soort staakt-het-vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. Nu, de kans dat China en de VS besluiten om die race te vertragen is klein. Maar mogelijk wordt er wel een soort meldingsmechanisme gecreëerd dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke incidenten met AI.
14: Dankjewel, Veerle. Het weer vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt, tot 21 graden dan. En woensdag en donderdag ook wolken en opklaringen. De prijs van diesel zat vooraan in dit nieuws. Die stijgt naar een recordhoogte. Vanaf morgen betaal je maximaal 2,5 euro aan de pomp. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nieuwe feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: En zo zijn we weer helemaal bijgepraat in het nieuws van 12 uur met dank aan Tony Janssens. Maar het nieuws van de dag is toch dat je in Singapore betaald wordt om te lezen. Daar is namelijk een nieuwe campagne gestart om jongeren van hun smartphone af te krijgen. Want al dat doomscrollen en swipen, daar worden ze alleen maar ongelukkig van. En dus, wie een kwartier leest, kan die leessessie online registreren. En per leessessie krijgt hij 20 online munten. En na 50 leessessies heb je zo 1000 munten die je vervolgens kan omzetten in een dollar. Oké. Er is een maximum ingesteld van $7,3 per jaar. Bescheiden, inderdaad, maar volgens de regering beginnen alle gewoontes met kleine, consistente handelingen. En door lezen een klein beetje te belonen, hopen ze een grotere trendbreuk in gang te zetten. Veel succes daar!
1: Het is maandag 21 september. En dit zijn de nieuwe feiten.
2: De vader van Diana, prinses Diana, die had ooit een relatie met de moeder van Charles, de latere queen. Staat in het boek van de broer van Diana. CNN is dit weekend uit het Witte Huis gekegeld. Michiel Vos vertelt hoe dat gegaan is. En de presidentiële verkiezingskoorts in Frankrijk is serieus aan het stijgen. Dat weet Alex Vizorek. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Dingen worden soms beter als je vertraagt. Dat bewijst ook deze Michel Degiocello en Don't You Want Me Baby.
1: Nieuwe feiten.
0: De vader van Diana die had ooit een relatie met de moeder van Charles, de queen-to-be, op dat moment nog. Dat en nog veel meer staat in het nieuwe boek over prinses Diana, geschreven door haar broer Charles Spencer. Flip Feiten, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Flip, je hebt ooit een podcast gemaakt over Charles.
2: Yes.
0: En je hebt niet veel geslapen vannacht.
2: het valt mee.
0: Want jij hebt het boek al sinds gisteren in je bezit. Het boek verschijnt morgen.
2: Ja.
0: Jij hebt het sinds gisteravond in je bezit. Je hebt de hele nacht doorgelezen. Ga ik vanuit. Flip. Vorige week verschenen al stukken in de krant.
2: Ja.
0: Die een spreekwoordelijke bom op Buckingham Palace hebben gegooid. Gisteravond ook op de BBC. Groot interview met Spencer, de broer van Diana, op de BBC. Waarin hij vertelt, en daar gaat het die controverse over, over dat memorabele gesprek met Charles. Hij had het net na de dood van Diana in 97. Laten we eerst even naar broer Spencer luisteren. Want Spencer is, dus augustus, eind augustus 97, begin september. Spencer is thuis in Zuid-Afrika en hij krijgt telefoon.
3: I remember picking up the telephone. I was upstairs in my house in Cape Town. And he was telling me how he had told the boys, William and Harry, at Balmoral and broken the news to them. And I felt there was a sort of giddy tone.
4: You're suggesting there in black and white that the now king felt that Diana's death was rather convenient because he would be able to marry Camilla.
3: That is how I felt at the time from the tone of his voice.
4: But are you sure that's what he was thinking? I mean, surely
3: I cannot be sure. I'm saying that's what I assume from the tone is a possibility, and that's all I can do.
0: Ik weet het niet zeker, zegt hij, maar zo voelde het wel. Want hij klonk vrolijk, zegt Spencer over Charles net na de dood van Diana. Mogelijk omdat de weg naar een huwelijk met Camilla nu open lag. Dat is al een bom, hè?
2: Ik denk dat Charles toen... Je moet eens teruggaan naar dat moment. Hè. Hij zit in Balmoral, hij heeft daar zijn twee zonen en hij krijgt dat bericht. Ik denk dat er een mix van gevoelens door Charles is gegaan. Het eerste is opluchting. Net wat Charles Spencer, de broer van Diana, zegt. Van, we zijn eindelijk van dat lastige mens vanaf. Die mijn leven ongelooflijk moeilijk gemaakt heeft. Ik denk dat hij ook heel kwaad was. Want hij was net bezig al een tijdje om... met de hulp van een PR-manager Camilla salonveegig te maken. En hij besefte natuurlijk dat die pogingen om de weg vrij te maken naar een huwelijk met Camilla nu enorm
0: bemoeilijkt werden.
2: En hij was ook in paniek. Want de koninklijke familie, de eerste reactie daarna, na het overlijden, was... Kijk eens, jullie zijn gescheiden. Dus die begrafenis, dat is een affaire voor de familie Spencer. Wij hebben daar niks mee te maken.
0: Zij dat is een hele affaire geworden toen.
2: En ja, natuurlijk, dat kon niet. Ik bedoel, Diana was zo wereldberoemd. Dat zou een verschrikkelijke effect gehad hebben. Zo'n kleine, bescheiden begrafenis. En Charles wist dat ook. En Charles wist van, ik ga beschuldigd worden van haar dood. Want ik ben van haar gescheiden. En ik heb overspel gepleegd met Camilla. En daardoor gaan de mensen denken dat ik haar vermoord heb.
0: Ja. En dus moeten wij als familie helemaal alle eer bewijzen aan Diana.
2: Precies.
0: En dat was een discussie met zijn moeder.
2: Met zijn moeder en met zijn vader. En hij is toen naar Parijs gegaan. Hij is de kist gaan ophalen. Op die kist is een koninklijke standaard gelegd, wat absoluut niet hoefde.
0: Ja.
2: Want ze waren gescheiden.
0: Dus een mix van allerlei gevoelens moeten door hem heen zijn gegaan. Vrolijkheid. Dat is natuurlijk een interpretatie van Spencer.
2: Je weet dat het Koninklijk Paleis gereageerd heeft en gezegd heeft van op zo'n verschrikkelijk bericht kan je rare gevoelens hebben. Ik vermoed ook dat Charles Spencer, die een hekel had aan Prins Charles, want die heeft van zijn zus alle verhalen gehoord hoe het slecht ging in dat huwelijk. Ik vermoed dat hij ook wel een beetje gedacht heeft van dit klinkt wel een beetje niet droevig genoeg.
0: Juist.
2: Dus ik denk dat dat gebeurd is.
0: Maar in the ear of the beholder zit het dan eigenlijk. Hè? Dus je verwacht dat, iets en dan frame je iemand. Dus precies. Het kan. Het is, maar goed,
2: dat stuk ga ik mee.
0: Juist. Maar het telefoongesprek gaat nog verder.
2: Ja.
0: Charles steekt een tirade af over de familie Spencer.
3: He went ballistic, would be the right term, and started really going for my family as a whole about their sense of duty not being adequate enough, and ranted for a while. I have no idea how long, but it was a significant period, and I just listened. And then he stopped, and I thought, oh, now he's going to pull himself together and say something more appropriate. And then he said, we'll forget her soon enough. And I just, after a stunned silence, I said, I cannot believe you just said that. And I hung up on him.
0: Ja, hij heeft dan de telefoon dichtgeklapt. Ja. Want na een tirade over de familie Spencer eindigde Charles met de woorden, zijt maar zeker, ze zal snel vergeten zijn.
2: Wel, dat geloof ik wel.
0: Want dit gaat niet meer over een toon, over een interpretatie. Dit gaat echt over wat Charles gezegd heeft.
2: Ja, en wat hij waarschijnlijk ook gedacht heeft en gehoopt heeft. Ik bedoel, hij wilde daarvan af, tussen haakjes. Dat is eigenlijk ook gebeurd. Als je tussen 10 jaar verder en 20 jaar verder de herdenkingen bekeek, dan leek het inderdaad of Diana vergeten was. Maar dat is ook, denk ik, wat Charles eigenlijk wilde. Ik zeg je, zijn laatste gevoel was, behalve uiteraard ook de zorg voor zijn twee zonen, hij was in paniek. En hij, dat telefoongesprek ging over het feit dat ze het er niet eens over waren dat de twee zonen, 12 en 15 jaar toen, achter de kist zouden lopen.
0: Dat wou Spencer absoluut niet. Hij wou dat die kinderen besparen.
2: En Charles wou dat absoluut wel. Probeer je te verplaatsen in zijn hoofd. Hij gaat ervan uit dat hij beschuldigd gaat worden van het feit dat door de scheiding Diana geen beveiliging meer had en dat daardoor het ongeluk in Parijs is kunnen gebeuren. Mm-hmm. Dat hij dus haar vermoord heeft, tussen aanhalingstekens. En dat de mensen razend op hem zijn. En hij wil ook absoluut niet dat hij het beeld krijgt van nu geen enkele zorg meer te hebben voor de overleden Diana. Dus zijn besluit is, ik moet achter die kist lopen. Maar alleen, dat durf hij niet, daar was hij veel te bang voor. Dat heeft hij ook ergens gezegd. Hij vreesde dat de mensen, ja, dat er misschien zelfs een aanslag op hem gepleegd ging worden. En je moet dat gesprek, probeer ik me voor te stellen, in Balmoral met zijn vader en zijn moeder. En zijn vader heeft toen gezegd, ik loop mee. En toen kwam het idee van, weet je wat, de zonen lopen ook mee. Want dan gaan de mensen natuurlijk niemand aanvallen.
0: Ja, dus die kinderen werden echt jongens, ingezet. Ja. En dat kon nonkel Charles, zal ik maar zeggen, van de moederskant.
2: En we weten dat prins Philip, William wou dat niet. William was, hij was 12, wat zal er door die jongens in het hoofd gegaan zijn? William zei, ik wil dat niet, ik wil niet in het openbaar rouwen. En toen heeft prins Philip hem overtuigd. Want die zei van, ik loop mee, if I walk, will you walk too? En hij heeft ook gezegd van, je gaat er spijt van hebben dat je het niet gedaan hebt. En daar verzette Charles Spencer zich tegen. Want hij vond niet dat je die twee arme jongens, het publiek, dat duurde een half uur. Hè.
0: En dan kwam de sense of duty natuurlijk van de Spencers ter sprake in dat bewuste telefoongesprek. Ja, nu, heel bijzonder, want dat doen ze anders nooit, reageren op publicaties. Ja. Het paleis heeft al gereageerd.
2: Ja. Je zegt het goed, het paleis. We weten nooit of dat Charles zelf is, maar de hovelingen hebben dan gedacht van, en dat is klassiek, mensen die met reputatiemanagement bezig zijn, die weten van, je moet het initiatief nemen voor het verhaal begint te leven. En dus hun redenering is geweest, we moeten daar onmiddellijk, nog voor het boek verschenen is, dus bij de eerste vermelding in een krant, in een voorpublicatie, we moeten daar onmiddellijk op reageren, want dan nemen we mee het initiatief.
0: Ja, het was heel genuanceerd gesteld, die verklaring. Het was broederlijk, rouw, kan herinneringen vervormen, enzovoort enzoverder.
2: Maar ik weet niet of dat nu de verstandigste reactie is geweest. Kijk eens, lieve, wij zijn geen van beiden bij dat telefoongesprek geweest. Dus we kunnen absoluut niet zeggen wie er gelijk heeft. Maar het lijkt mij het karakter van Charles kennende aan de ene kant en de beweegredenen inschattend van Charles Spencer, die daar eigenlijk geen enkel belang bij heeft, behalve dat hij woedend is op die hele familie Windsor, denk ik dat dat plausibel is, dat verhaal. Ik zie Charles dat zeggen en ik zie Charles Spencer daar helemaal flabbergasted naar luisteren van, we zullen haar snel
0: dus jij

0: Okay. Jij gelooft hem.
1: Ja, ik... Ja. Geloof. Ik heb geen enkel bewijs. Hè. Niemand heeft het bewijs. Niemand stond erbij. Maar ik acht dat heel geloofwaardig. Er zijn nog verhalen over Charles. Charles is ook... Het is een genuanceerd beeld. Hè. Het is geen man zonder gevoelens. Integendeel, het is een man met inlevingsvermogen.
0: Hij is een beetje opvliegend.
1: Maar hij is ook opvliegend. Herinner je de scène met die pen. Hij heeft nog van die gevoelloze dingen gezegd. Trouwens, in het boek wordt dat ook vermeld op een bepaald moment. Na een begrafenis, een andere begrafenis in de familie. Namelijk van de vader van Charles. Zegt hij ineens tegen Charles, jij hebt geluk, want als 20-jarige erf jij. En ik ben al 40 en ik moet nog altijd wachten om koning te worden.
0: Oei, dat op een begrafenis.
1: Ja.
0: Smaakvol is anders.
1: Ja, maar Charles is ook een verwend kind geweest. Hè? Dus die kant zit ook in hem. En hij zit ook... Ja, natuurlijk was hij daar jaloers op. Natuurlijk was hij ongelooflijk gefrustreerd dat hij als 40-jarige nog een slippendrager van zijn moeder moest zijn. Dat je dat dan hardop zegt en niet bedenkt van... misschien komt dat slecht over. Dat is dan, ja...
0: Dus we kunnen ons voorstellen hoe kwaad hij nu is. Alhoewel, Charles Spencer zegt dat de koning vooral beschaamd is.
2: Is he furious or is he embarrassed? Because I can tell you here and now... those are exactly the words he said. I've only ever had 2 calls on the line with Prince Charles... at any stage of my life. I was hyper alert to what he was saying. And those are precisely the words he said... And I promise that to you now, genuinely, that is what he said. I don't hear him saying he didn't say that.
0: Okay, hij heeft het niet ontkend.
1: Klopt, hè?
0: En dat is wel waar.
1: Als je er inderdaad van uitgaat van... Charles Spencer heeft gelijk. Prins Charles toen heeft dat gezegd van we zullen haar snel genoeg vergeten zijn. Hij haalt daar een aantal argumenten voor aan. Namelijk dat hij het meteen na het telefoongesprek ook aan familieleden heeft gezegd. En dat hij er naar impliciet naar verwezen heeft in zijn grafrede. Herinner je die enorme sensatie veroorzakende preek tijdens die begrafenis? Daar heeft hij inderdaad het woord...
0: We are blood family.
1: Ja. En hij heeft het woord duty laten vallen. En hij is inderdaad geëindigd met de woorden. Ik heb ze hier voor me liggen. Diana, whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds. En hij zegt dat was een rechtstreekse verwijzing naar... We'll forget her soon enough.
0: Ja, er zitten nog andere snoepjes in dat boek. Ja. Zoals de vader van Diana, die ooit een relatie had met de moeder van Charles, de queen, toen nog geen koningin.
1: Ja.
0: Dat zegt natuurlijk iets over hoe hoog die Spencers zitten op de adellijke ladder.
1: Ja. Ja.
0: We kunnen natuurlijk niet alles behandelen. Ik heb nog één vraag. Is dit nu blijvend schadelijk voor de koning, of is er volgende week weer een ander circus in de stad?
1: De posities zijn al lang ingenomen. De mensen die voor het koningshuis zijn, die blijven voor het koningshuis. De mensen die aan de kant van Diana en haar broer en Harry staan, die blijven. Ik denk niet dat dat permanente schade gaat veroorzaken. Het koningshuis op zich, sinds het overlijden van de Queen, heeft het moeilijker om zijn reputatie goed te bewaken. God weet waar dat allemaal naartoe gaat. Er komen meer en meer republikeinse stemmen op. Maar op korte termijn, nee.
0: De posities zijn al ingenomen.
1: Ja, precies.
0: Dus echt veel schade zal hier niet van ondernemen.
1: Het zal het boek
0: wel goed doen verkopen. Dankjewel, Flip Feiten, voor deze uitleg. Tot de volgende.

0: Zover zijn we nog niet. The world upside down, disaster and disgrace. And the king has lost his crown. ABBA loopt een beetje op de zaken vooruit, want de posities zijn al ingenomen. En echt veel blijvende schade zal de koning, koning Charles, niet ondervinden. Van dat boek Zwanenzang, Diana en mijn zus, door Charles Spencer. Een boek dat een bommetje op Buckingham Palace heeft gegooid. En een boek dat morgen verschijnt. ABBA hoorden we.
1: Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Koekoe. Koekoe de France. Met Alex Vizorek.
0: En vandaag is Alex extra vrolijk, want Alex Vizorek, onze man in Parijs. Bon anniversaire.
3: Oh, merci. Vos voeux les plus sincères. Oh. Goedemorgen aan iedereen.
0: Goedemiddag is het intussen.
3: Ja, zeker en vast.
0: Maar jij hebt natuurlijk gisteren heel zwaar gevierd, dat begrijp ik.
3: Het is moeilijk. 45.
0: Oh,
3: de helft
0: 45.
3: Van mijn leven.
0: Een vieze oude man. Oh.
3: Ja, ja,
0: maar goed.
3: Maar ik ben terug. Terug vanuit Parijs.
0: We gaan het niet over jouw leeftijd hebben, maar over, ja...
3: La présidentielle, maar hier, momenteel, is iedereen met dezelfde liedjes in zijn hoofd.
0: Oh, si tu l'emportes ailleurs. Ik zing ook mee, hè. Si ton des danses. Oh, Céline.
3: Céline Dion. Zij treedt momenteel op in Parijs. J'irai chercher ton cœur. Ik zal je hart gaan zoeken. Dat is ook precies wat de kandidaten van de presidentsverkiezing moeten doen. En ze zijn daar allemaal volop mee bezig. Bijvoorbeeld met een origineel idee voor hun campagne. Zoals meneer Macron Junior, ex-premier Gabriel Attal.
4: Tout au long du mois de septembre, on organise l'opération 1000 bistrots. C'est 1000 rassemblements dans des cafés, dans des bistrots.
0: Santé, hij organiseert de operatie 1000 bistrots, 1000 bistrots, 1000 keer in een café een meeting.
3: Ja, dat is 5 per dag tot de verkiezing. Ja, ja, dat is moeilijk. Een bistro, je hoort ook een accordeon. Franser kan het niet. Maar vooral de clip waarin hij rondwandelt met een pintje in de hand, is dat wel verantwoordelijk voor een politicus? Ja, vindt hij.
4: À quel moment boire de la bière, c'est faire la promotion de l'alcoholisme?
0: Ja, vanaf welk moment is een pintje drinken promotie voor alcoholisme?
3: Voilà, 1 weet ik niet, maar 1000 cafés. Zijn tegenstander Edouard Philippe heeft het veiliger aangepakt om volks over te komen. Hij is frietjes gaan bakken in de Noord, in een frietkot. Dus willen ze eigenlijk president worden of Belgen?
0: Ja.
3: Weet ik niet. En al dat campagne voeren is blijkbaar nogal vermoeiend. Edouard Philippe zei er dit over.
5: Moi, j'adorerais un système dans lequel le président est élu en mai et il prend ses fonctions en septembre. Et entre mai et septembre, il a le temps, un, de se reposer.
0: Ok, un voorstel van Edouard Philippe, un système waarbij de président in mei wordt verkozen, maar dan pas in september zijn functie opneemt, dan heeft hij even de tijd om te rusten.
3: Voilà, dat is nogthans een rechtse politicus, Edouard Philippe, die de Fransen meer wil laten werken. En daarmee heeft hij een bijnaam verdiend. Edouard Le Flemmard, Edouard de Leurik. Maar een goede campagne bestaat ook vooral uit goede politieke ideeën. De rechtse politicus Bruno Le Maire, ex-minister van Economie, is nog niet officieel kandidaat. Hij moet nog nadenken, zegt hij. Maar hij denkt al hard na, want hij verspreidt hier en daar politieke voorstellen voor een beter Frankrijk. En één ding waarin Frankrijk elk jaar slechter presteert, zijn de PISA-testen.
0: Ja, daar
3: voor
0: ook al.
3: Voor scholen. Ja, juist. Je kent dat ook in Vlaanderen. Maar als het van Bruno Le Maire zou afhangen, heeft hij de perfecte oplossing.
6: Voor mij, il faut avancer la maternelle de 3 ans à 1 an.
7: 1 an?
6: Pour que... Oui, 1 an.
7: Les enfants à l'école à 1 an? Non.
0: Dus begrijp ik het goed dat hij de kleuterschool wil vervroegen? Niet vanaf 3, maar vanaf 1 jaar oud moeten die kinderen naar school.
3: Waarom niet? Mogelijk heeft hij ook de tournee van de bistro's gedaan. Ik denk dat je op 1 jaar vooral de test Pipiza kan afleggen. En niet iedereen. Nu, bij extreem rechts beweegt het ook. Marine Le Pen is haar campagne officieel gestart. En daar is er veel spanning. Voor de zomer was Jordan Bardella de favoriet om kandidaat te worden. Misschien zelfs president. Maar Marine Le Pen mocht zich van het gerecht toch kandidaat stellen. En dat deed ze dan ook. Sindsdien hadden we Bardella en Le Pen niet meer samen gezien. Hun relatie is niet beter geworden toen Marine opperde dat haar populaire nicht Marion Maréchal meer zichtbaar zou worden in de partij.
7: Marine Le Pen souhaitait que Marion Maréchal, sa nièce, soit un peu plus visible sur les plateaux télé dans cette campagne. Et Bardella, visiblement, ça lui déplaît. Alors peut-être qu'il se sent en concurrence.
8: Ce sera elle ou moi, il
0: aurait. Ce sera elle ou moi, voilà. Zegt Bardella. Het is of Marion of ik.
3: Voilà, ambiance au Rassemblement National.
0: Okay.
3: Maar de spanning is ook aan de linkerzijde te voelen. Daar vindt op 1 oktober een primaire de la gauche plaats. De bedoeling was om 1 gemeenschappelijke kandidaat te vinden uit alle linkse partijen, om zo sterker uit te komen en te tonen dat links alles behalve verdeeld was. Maar links was verdeeld over die primaire.
0: Okay.
3: Het wordt dus een primaire voor een paar kandidaten van links.
0: Het is een begin.
3: En bij, ja, het is een begin, ja. C'est pas faux. En bij die kandidaten zit er iemand die een comeback maakt.
0: Okay.
3: Eén van haar zoveelste comeback, Ségolène Royal.
0: Ségolène Royal is kandidaat. Wauw.
3: Je herinnert je zich nog. De socialistische kandidaat van 2007, die verloor van Sarkozy. En die ook nog kandidaat wilde worden in 2012. Maar toen niet verder kwam dan de primairen van de linkse partijen. Ze is terug en soms zegt ze vreemde dingen, bijvoorbeeld als het over le voile islamique gaat.
9: Je préfère une femme qui a un foulard sur la tête et qui garde les enfants qu'un pédophile, pédocriminel.
0: Ik heb liever een vrouw met een hoofddoek die voor mijn kinderen zorgt, op mijn kinderen past, dan een pedofiel, een pedocrimineel.
3: Laten we het positief houden en zeggen dat het vooral iets zegt over de polarisering in deze campagne.
0: Juist.
3: Maar het zou dus kunnen als François Hollande, die niet in die primaire wil gaan, zich kandidaat stelt, dat ze later met haar ex, want Ségolène en François waren samen, in debat moet gaan.
0: Ambiance.
3: Ambiance, à gauche. Dit is de naam van mijn papier elke week. Nee, ambiance. Maar zo gaat het dus in deze campagne. Nieuwe gezichten, maar toch ook weer een hoop oude bekenden die allemaal hopen op hetzelfde.
0: Ah, pour que tu m'aimes encore. Opdat je mij nog graag zou zien.
3: En voilà, de campagne is gestart. Tot binnen 3 weken voor het vervolg.
0: Pour que tu m'aimes encore.
3: Voilà.
0: Alex Vizorek, tot over 3 weken.
3: Zeker en vast. Tot

0: Ségolène, ze hebben een keuze gemaakt, geloof ik. De jongens van Chanson Plus Bifluoré. Ce soir, j'attends Ségolène. Het file naar Antwerpen, 3 kwartier op de E19 vanaf Sint-Joop en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring ruim een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Want door een ongeval zijn daar de linker- en de middenrijstrook dicht. Elders alleen maar lichte vertragingen.
1: Nieuwe feiten.
0: En wat zou er intussen allemaal gebeuren in de Verenigde Staten van Amerika, waar de temperatuur natuurlijk stelselmatig stijgt naarmate de midtermverkiezingen naderen? Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goeiedag, hallo lieve.
0: Michiel, onze man in de Verenigde Staten. Het is gebeurd, hè, geloof ik, dit weekend in het Witte Huis. Security erbij gehaald.
2: Security erbij gehaald, ja, ongelooflijk toch?
0: CNN van het terrein verwijderd.
2: Ja, dat noemen ze dan flauw gezegd Pebble Beach. Dat is een soort met grind belegd oprijlaantje. Of daar langs ligt grind. Dat oprijlaantje naar de West Wing. Daar staan de tenten van de verschillende grote networks. De ABC's, de NBC's. Maar daar staat ook CNN tussen.
0: Die staan daar permanent.
2: En dat is min of meer permanent. Dat zijn die tenten. En dan heb je op de achtergrond het shot van het echte Witte Huis. En dan zit je... Nou ja, minder dan 50 meter van de ingang van de West Wing. Waar dus buitenlandse gasten worden voorgereden, et cetera. Het zakenkwartier van het Witte Huis, zal ik maar zeggen. Ja, daar is CNN weggehaald dit weekend op instigatie van de president, die in een tirade heeft gezegd, ik ben er klaar mee, daar komt het op neer. CNN, Politico ook nog, en anderen weggehaald. Geen ruimte meer voor. Ik ben er klaar mee.
3: I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility. There's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to let them into the people's house.
0: Ja, ik moet ze niet in het volkshuis binnenlaten. De president heeft het over CNN. En CNN is altijd negatief en fake. Ja. Dat is de reden.
2: Fake. Ja, nee, kijk, hij zit er anders in. Hij vertelt een verhaal, vindt hij zelf, over Amerika. En in dit land is het natuurlijk zo dat alles verhalen vertellen is. Storytelling is everything, zei notabene George Clooney een keer tegen mij op het podium na afloop van zijn toneelstuk Good Night and Good Luck. Toen mocht ik backstage met mijn schoonmoeder, toegegeven. En toen mochten we even met... En toen zei George Clooney, de verhalenverteller par excellence, die zei, ja, storytelling is everything.
0: Tuurlijk.
2: En Biden wist het verhaal niet te vertellen. Trump, moest hij toen toegeven, wist het verhaal beter te vertellen. Trump denkt dat het allemaal verhaal is, dat je je niet aan de feiten hoeft te houden, maar dat het gewoon narratief is, verhaal. En de feiten prop je er op een gegeven moment dan zo'n beetje bij. Of die heb je eigenlijk niet nodig. Nee, zegt CNN, wij gaan uit van de feiten. Wij zetten feiten op 1 en verhaal op 2. Trump lijkt te zeggen, ik zet verhaal op 1 en feiten op 2.

0: SP. En deze mensen, hun feiten bevallen me niet. Ik gooi ze eruit. Ik ben de baas. Het is een beetje als die, nou, we komen er nog op te spreken geloof ik, die stadion-eigenaar die gewoon tegen McLemore kan zeggen, het is mijn stadion, het is mijn, my house, my rules, dus ik gooi je er gewoon uit. Ja, dat kan natuurlijk in Amerika, al is dit de president en is het inderdaad de people's house. En dus zal er waarschijnlijk een rechtszaak komen over dit geschil tussen CNN, Politico en de president van de Verenigde Staten.
1: Een rechtszaak, want er zouden wetten zijn die, de grondwet bijvoorbeeld, die hem kan tegenhouden, de president.
0: Ja, de grondwet. Het eerste amendement. Freedom of speech, freedom of the press. Dat zit daar allemaal in. Hè, via rechtszaken, via jurisprudentie is dat natuurlijk heel lang bepaald. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat Trump al eerder mensen het Witte Huis heeft uitgezet of stoelen heeft ingeruild in zijn press briefing room voor, hè, die gaat eruit, die komt erin. Dat leidt dan tot protest, maar uiteindelijk blijft het wel vaak zo als hij het wil. Dus dit is maar de vraag of dit weer terug kan worden gezet en gaat worden gezet. Uiteindelijk, die dingen die hij er doorheen pusht, vaak blijven ze toch zoals hij het wil.
1: Ja,
0: het is toch een beetje zijn Witte Huis ook.
1: En heeft CNN hier nu heel erg last van?
0: Ja, dat is de vraag. Het geeft ze natuurlijk een beetje een geuzeoverwinning, zouden wij in Nederland zeggen. Dus het is mooi. Ze zijn nu even de zogenaamde bad guy die eruit is gegooid.
1: De luis in de pels.
0: Juist, de luis in de pels. Dat geeft ze street cred. Dat komt ze op zich wel goed uit. Maar en natuurlijk, ze willen erbij zijn. Ze willen zo nu en dan een vraag kunnen stellen aan Trump, aan die Resolute Desk in de Oval Office. Ze willen vragen kunnen stellen in de briefing room. Al zijn er nauwelijks briefings bij deze president vergeleken met andere presidenten. Maar je wil erbij zijn. Je wil ook op buitenlandse trips. Ik weet niet hoe dat werkt, of ze daar nog mogen meedoen. Dus het is wel. En het is natuurlijk. Ja, het zijn de zoveelste trekken van een man die zich zo langzamerhand een beetje als King George III, de Mad King.
1: Ja, de Mad King in het nauw natuurlijk. Want ja, als je er heel erg gerust op bent, dan maak je niet druk om een kritische pers, toch?
0: Nee, de algemene analyse is dat de feiten hem tegenzitten. De economie draait niet hard genoeg. De inflatie is te hoog. De benzineprijzen zijn te hoog. Iran zit muurvast. Daar komt geen einde aan. En we zitten 40 dagen voor de verkiezingen. Dus wie is dan de schuld? De pers. Die vertellen slechte verhalen. Die laten mij in een slecht daglicht zien. Ik wil er vanaf. En dan met name CNN, met name vrouwelijke reporters bij CNN, dan is hij ook heel lelijk en heel, ja, dan is hij op zijn de meest duistere kant van Trump zien we dan.
1: Ja.
0: De meest autocratische trekken zien we op deze momenten.
1: En ja, inderdaad, dat zie je ook als hij zegt dat hij, ik weet niet of dat gaat gebeuren, het Kennedy Center, het beroemde en zeer prestigieuze cultuurcentrum in Washington D.C., hij gaat het slopen, geloof ik.
0: Ja, daar dreigt hij mee. Hij zegt, als ik het niet kan verbouwen met mijn geld van mijn donoren en daarmee ook mijn naam op het Kennedy Centrum kan krijgen naast de heilige John F. Kennedy, de jeugdige Camelot-president van de midjaren, de mid-20e eeuw, zou ik maar even zeggen. Natuurlijk gestorven in het harnas, heldenverhaal. Daar wil ik mijn naam op hebben. Ik wil het Donald J. Trump en John F. Kennedy Center for the Arts, heet het geloof ik. Daar wil ik mijn naam op hebben. En als ik dat niet krijg, dan 1, houd ik het dicht, het hele centrum. En 2, ik zou het zomaar kunnen slopen. En toen werd hij natuurlijk gezien in zijn vliegtuig, van buiten gefotografeerd door het raampje. Terwijl hij een grote soort van, ja, soort van krantenknipsel bijna. Een soort informatiebulletin te zien in zijn handen. Hij zat in de stoel en daar stond op Kennedy Center demolished. Was dat gedaan voor de camera's om de boel dus een beetje op te stoken? Was dat een plan voorgelegd aan de president in Air Force One door stafleden? We weten het niet. Iedereen schoot in de paniek. Inderdaad, het is een heilig centrum. Ik ben er een paar keer geweest. Het is prachtig. Behoeft wat onderhoud, sure, dat is waar. En daar is een langdurig geschil over. En het is natuurlijk ook het symbool, lieven, van de elite die hem nooit echt heeft gepruimd natuurlijk. Trump is nooit echt tot de elite gaan behoren. Niet in New York en zeker niet in Washington. En John F. Kennedy behoort daartoe. Dat was de president die Pablo Casals in het Witte Huis cello liet spelen. Deze man heeft de UFC kooigevechten in de achtertuin. Ik bedoel, het is gewoon een totaal andere.
1: Ja, het is een andere vibe, andere zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: maar
0: vibe,
1: is dat denkbaar dat Kennedy Center tegen de grond gaat?
0: Ja, ik zeg nu naïef, nee, dat is niet denkbaar. Maar goed, er zijn wel andere dingen. Ik bedoel, de East Wing zomaar slopen was ook niet denkbaar. Dat is ook gebeurd. En er is geen East Wing meer. Ja. Die is weg. En daar staat nu een balzaal in betonpalen, zeg maar, die gebouwd gaat worden. Dus ja, dit zou, je zou zeggen, dan stort Amerika in elkaar als dat wordt gesloopt door Trump met een slopershamer. Maar ja, we moeten maar afwachten. Ik weet het echt niet.
1: En Ed Sheeran, je hint er al op. Daar is Amerika natuurlijk ook heel erg mee bezig geweest de voorbije dagen.
0: Ja, we hebben dat gezien, hè, hoe hij dus geconfronteerd werd met een voorprogramma-act, Macklemore, die zei Free Palestine. Waarna vervolgens meerdere stadion-eigenaren, met name ene Robert Kraft, eigenaar van het stadion in Boston, waar de New England Patriots American Football spelen, zeiden, die Macklemore komt er bij mij niet in. Dat zijn vaak diep pro-Israël, in het geval van Robert Kraft, ook Joodse machtige eigenaren van sport.
1: Yeah. It's my house.
0: En stadions. Ja, yeah, it's my house. En dan heb je weer ook, hè, dat is heel anders dan in ieder geval in Nederland. In Nederland zijn die stadions, bijvoorbeeld de Arena in Amsterdam, is mede in handen van de gemeente Amsterdam. In Amerika is dat vaak één eigenaar, een man, en die kan gewoon, een hele rijke man, en die kan gewoon zeggen, luister, this is my house, no Macklemore. En toen moest Ed Sheeran, voelde zich gedwongen om Macklemore te droppen. Dat heeft hem op heel veel kritiek gestaan. Hij heeft toch opgetreden in Philadelphia. Daar stond hij een beetje in zijn eentje, met één vriendin die viool speelde. Ja, ik heb te doen met Ed Sheeran, want die komt in een maalstroom als artiest waar hij misschien helemaal niet in wil. En tegenwoordig word je als artiest een beetje geconfronteerd met de G-word. Namelijk, is het genocide, yes or no? En dat kun je niet meer ontlopen. Je moet die vraag beantwoorden, lijkt het wel. Ook als entertainer. Terwijl je waarschijnlijk helemaal geen mening wil hebben over dat.
1: Er zijn ontelbare entertainers die geen mening hebben of die we nooit gehoord hebben.
0: Nee, inderdaad. En Ed Sheeran zegt steeds, ik ben een muzikant, ik ben hier met mijn ukulele, ik ben, zeg maar zeggen, de leuke nerd met rood haar die op het podium staat, maar ik maak muziek over liefde en liefdesliedjes, dat soort dingen. Ik heb in ieder geval in het publiek even geen mening over Gaza, over oktober 23, over Israël, over Netanyahu. Daar wil ik gewoon me niet mee bemoeien. Maar je wordt dan dus toch eigenlijk via een omweg gedwongen. En dat is omdat het onderwerp Israël helemaal terug is, even van weg geweest. Het was heel even weg. Eind vorig jaar had ik het idee. Nu is het in de aanloop van de verkiezingen weer helemaal terug. Het is het onderwerp, buitenlands onderwerp, naast Iran, zeg maar. Wat vind je daarvan? En op wie moet je kiezen? En wat vinden de kandidaten daarvan? Is dat een genocide, ja of nee? Mag je dat woord gebruiken? Mag je nog pro-Israël zijn in Amerika? Kan dat nog? Of is het allemaal Free Palestine? Nou, dat is een enorm delicaat dossier.
1: En dat is een van de thema's van de verkiezingen die eraan komen.
0: Zeker, ja, dat ligt bovenop. Het is denk ik het buitenlands onderwerp, gek genoeg misschien nog wel boven het onderwerp Iran, waar we een militaire oorlog, in ieder geval interventie tegenvoeren, lijkt het wel, een blokkade. Ja. Maar dat lijkt van de pagina's te zijn verwijderd door dit onderwerp.
1: Zeer explosief onderwerp, dat kan al voor verrassingen zorgen. Je houdt voor ons in de gaten, Michiel. En tot de volgende, Zeker. Tot volgende week. In ieder geval.
0: Tot volgende week.

0: Ja, de man heeft de tongue-in-cheek eigenlijk uitgevonden. Warren Hain en zijn I'm Swearing of CNN. Waarmee u alle nieuwe feiten gehad heeft van deze 21ste september. Alleen natuurlijk niet die nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Beste luisteraars. Nu ik volgend jaar mei de pensioengerechtigde leeftijd bereik en iedereen denkt dat ik dan in het zwarte gat der oneindige vergetelheid ga verdwijnen, speel ik met het idee om mij ook zo te gaan gedragen. Ik zit na mijn 67ste verjaardag natuurlijk nog gewoon thuis, per strekkende meter teksten te schrijven en ik sta in het theater. Maar het lijkt mij zo fijn om na mijn zogenaamde pensioen in verschillende steden onder een valse naam guerrilla stadswandelingen te organiseren. En ik zie dat als volgt voor me. Met 20 wildvreemde mensen door een stad banjeren en dan helemaal niets voorbereiden. En heel erg moeilijk kan dat niet zijn. Ergens langs een grachtje gaan staan en dan even gewoon los uit de pols naar een huis wijzen. Aan de mensen vragen of ze om mij heen willen gaan staan. En dan het volgende verhaal. Hier woonde Frankie van Putten. Frankie was in de jaren 60 een omstreden inwoner. Hij ging naar een slagerij waar altijd een lange rij klanten stond. En daar schoor hij met één lange haal een baan uit het haar van mensen die vlak voor hem stonden. Daar komt de uitdrukking "Hey, heb jij slagershaar" vandaan. Uiteindelijk begon dat de mensen te vervelen en toen is Frankie als de laatste Nederlander ooit veroordeeld tot de dood door vierendeling. Maar dat lukte dus niet. Want probeer dat maar eens een keer, iemand te vierendelen met 3 fietsen en een stuk touw. Nou, dat was het. Kom, we lopen weer eens door. Het lijkt mij ook heel fijn om een stadswandeling te doen en dat ik dan als gids naast een enorme boom sta, dit keer weer met een heel andere groep mensen om me heen. En dan zeg ik, onder deze boom bedacht Francine Kuitenbrouwer het sprekende theezakje. En dat is nooit een succes geworden. De bedoeling was dat het theezakje alleen maar zou zeggen: zo, haal me er maar uit, de thee is precies op smaak. Maar door een productiefout begon dat theezakje zich te bemoeien met dingen waar het helemaal geen verstand van had. Francine Kuitenbrouwer hoorde tijdens het trekken van de thee de volgende tekst uit het kopje komen. Nooit, nooit zul jij een man vinden. En dat komt niet door je jurk.

0: ik wil nu al zeggen tegen iedereen die van plan is om te vragen... waar kunnen we Nico boeken als stadsgids? Ik weet het niet. Nico, los dat zelf maar op. Nico Dijkshoorn, bijna pensioengerechtigd. En deze week vooralsnog in het middagjournaal. Morgen weer, zometeen na het nieuws van 1, is er Ilse Liebes voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
5: It's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
6: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
8: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
7: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Knaldi! Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de Knaldi-prijs van maar 7,49 €. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio 1.
10: Alles begint bij luisteren.
11: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De prijs van diesel bereikt een recordhoogte. De openbare aanklager in Antwerpen vraagt niet de maximumstraf voor de vader van de 14-jarige Jairon. En de Chinese president gaat deze week op staatsbezoek naar de Verenigde Staten. Diesel wordt morgen nog wat duurder en kost dan maximaal 2,5 euro per liter. En dat, Nina Verhagen, is de allereerste keer.
12: Ja, dat is een recordprijs die veel sectoren pijn kan doen. Een tankbeurt van 50 liter kost morgen dus maximaal 125 euro. Ik zeg maximaal, want pomphouders kunnen daaronder blijven. Nu, die maximumprijs die de overheid elke dag bekend maakt, daarop zit altijd een paar dagen vertraging. Dus deze hoge prijs heeft te maken met gebeurtenissen van vorige week... Zoals de aanvallen op raffinaderijen voor diesel in Rusland en in het Midden-Oosten. Intussen is de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt alweer lichtjes gedaald. En dat zou dan te maken hebben met de verwachting dat de strijdende partijen gesprekken zullen aanknopen op de VN-top in New York. Dus zeer binnenkort zou die dieselprijs opnieuw lichtjes moeten dalen. Al blijven alle fossiele brandstoffen op dit moment natuurlijk ontzettend duur.
11: Inderdaad, dankjewel Nina. En die hoge dieselprijs speelt onder meer de transportbedrijven parten. Zij kunnen wel een deel van de accijnzen op diesel terugkrijgen van de overheid, de zogenoemde professionele diesel. En VBTRA, de koepel van transportbedrijven, wil dat die regeling zeker behouden blijft, zegt Isabel de Maagd.
13: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
11: Een Een man uit Gent die beschuldigd werd van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg is vandaag vrijgesproken. Zijn vrouw viel in 2018 van de trap en overleed. Het parket startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw eerder al mishandeld had en besloot hem ook voor de rechter te brengen. Net als zijn moeder, omdat die hulp zou hebben geweigerd aan de vrouw. Maar de rechtbank spreekt beide vrij, zegt woordvoerder Peter Katoor.
2: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
11: Advocaat Nina van Eekhout is opgelucht dat haar cliënt is vrijgesproken. Ze is wel verontwaardigd over het onderzoek.
5: Omdat we natuurlijk hebben moeten vaststellen dat wij in België niet over opgeleide forensische analisten beschikken als het bijvoorbeeld gaat over zoiets belangrijks als bloedspatanalyse. En dan krijg je dingen die in een onderzoek sluipen, die door heel veel mensen als waar worden gezien, maar die dan een keer dat ze aan een kritische, wetenschappelijk onderbouwde toets worden onderworpen door iemand die wel de nodige skills heeft, eigenlijk als een soufflé in elkaar zakken.
11: Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon uit Turnhout vraagt de aanklager 20 jaar cel voor de vader. Die is vrijdag schuldig bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en overleed. Philippe Heijmans in Antwerpen, de aanklager vraagt dus niet levenslang wat de maximumstraf zou zijn.
14: Nee, want ze ziet wel verzachtende omstandigheden. De vader van Jairon heeft bijvoorbeeld een blanco strafblad. Hij beseft dat hij fout is geweest, heeft ook geen geweld gebruikt. Hij had geen criminele bedoelingen. Het is niet dat hij zijn zoon dood wilde. Maar anderzijds heeft hij wel zijn ouderlijke verantwoordelijkheid naast zich neergelegd. Elke ouder zou een dokter bellen als zijn kind zo ziek is. Maar hij is blijven volharden in zijn foute keuze en heeft die overtuiging ook opgedrongen aan zijn huisgenoten. En daarom vraagt ze geen levenslang, wel 20 jaar. Hij zelf vraagt om hem tot 5 jaar te veroordelen. Voor de huisgenoten van de vader vraagt de aanklaagster 3 jaar. Zij hebben Jairon aan zijn lot overgelaten. En vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder, waardoor hij nog 2 maanden dood op bed is blijven liggen. De 4 huisgenoten zelf vragen om hen niet naar de gevangenis te sturen. De rechters en de jury zijn 1 uur of 2 geleden aan hun beraadslaging begonnen. Het is afwachten hoe lang het nog zal duren.
11: Dankjewel, Philippe. Een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studenten hadden mogelijk seksueel geweld gemeld en daarop zijn de scholen naar het parket gestapt. De man is intussen geschorst en heeft de scholen definitief verlaten. De Chinese president Xi brengt vanaf woensdag een staatsbezoek aan de Verenigde Staten. Xi is uitgenodigd door de Amerikaanse president Trump, die in mei op bezoek was in China. En Veerle de Vos, het wordt een belangrijke ontmoeting.
12: Jawel, want de handelsrelatie tussen beide grootmachten verloopt al een tijd erg stroef. Je hebt de torenhoge Amerikaanse invoertarieven en de Chinese uitvoerbeperkingen op kritieke grondstoffen, om maar enkele knelpunten te noemen. In mei hebben ze daarover een soort staakt het vuren bereikt en de bedoeling is om dat verder uit te werken. Verder staat ook de Iran-oorlog op de agenda. China wil dat de VS die zo snel mogelijk beëindigt, want het koopt veel olie van Iran. Een ander gevoelig thema is artificiële intelligentie. Beide landen zijn in een soort nek-aan-nek-race verwikkeld om de dominante macht te worden op het gebied van AI. En de kans dat de VS en China besluiten om die race te vertragen is klein, maar er zijn wel plannen voor een soort meldingsmechanisme dat andere landen moet waarschuwen voor mogelijke AI-incidenten.
11: Dankjewel, Veerle. En de Verenigde Staten hebben al meer dan 25.000 mensen gedeporteerd naar landen waar ze geen band mee hebben. Dat zegt een collectief van 10 journalisten uit verschillende landen. De regering Trump heeft akkoorden met 35 landen om migranten op te nemen die wettelijk niet naar hun eigen land teruggestuurd kunnen worden. De meeste van hen zijn naar Mexico gevoerd. De andere zijn opgenomen door landen in Latijns-Amerika en Afrika. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Woensdag overal zonnige periodes na het ochtendgrijs. De prijs van diesel, dat zat vooraan in het nieuws, die stijgt morgen naar een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Die stijging is een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Meer op vrtnieuws.be.
15: Badkamerrenovatie?
16: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer.
17: Radio 1.
16: Ilse Liebens.
18: Op de to-do-lijst vandaag gaan tanken en

The XX en Islands. Actrice Violet Bruikman die komt zelfs langs. Zij kiest ons classic album van de week. We duiken vandaag in de muziekapp van Jeff Neve. En we ontdekken samen de nieuwe plaat van Beck. Dit is Paul Simon, Mother and Child Reunion.

Paul Simon bij Radio 1, een Mother and Child Reunion. Isolde Lassoen die bracht onlangs een nieuwe plaat uit. En nu is het tijd voor een aantal try-out concerten. Binnenkort de 24e en 1e in Zottegem. En daarna nog een paar try-out concerten voor de nieuwe plaat. Dit is een nieuwe single van dat album. Het heet Echo en toi. Over flirten en verlangen en hopen dat het weer wederzijds is. Isolde Lassoen.

0: Eventjes kopje onder, dan weer boven water komen. Isolde Lazoen en Echo Antoine.
1: Radio 1.
0: Violet Braakman, een heel goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Mensen kunnen jou kennen ondertussen van een hele reeks dingen. Hè? Van onder andere de GR5. Je hebt ook meegespeeld in Fuck You Very Very Much. In het najaar te zien in de film Heysel 85. Daar speel je de hoofdrol samen met Matteo Simoni. Nog een aantal andere films komen er ook normaal gezien dit jaar nog in de bioscoop. En je bent hier en nu te zien in het derde seizoen van De 12 op VRT1 en op VRT Max.
3: Meneer de voorzitter, u moet begrijpen dat heel dit proces een enorme beproeving is voor mijn cliënten. Te meer omdat juffrouw Danes pertinent weigert om de urne van haar zus af te staan.
4: En waarom is dat, juffrouw?
5: Ik respecteer wat Daphne wil. Sammy, daar is haar lievelingsplek.
3: Toch even toevoegen dat zij al 2 gerechtelijke bevelen hieromtrent genegeerd heeft?
4: Mevrouw, u zou misschien toch de redelijkheid kunnen opbrengen.
5: Fuck, deze shit, joh, echt.
0: Violet Braakman op haar best. Fuck deze shitshow. Ja. Vind je het lastig om naar jezelf te luisteren of te kijken? Kan dat?
5: Soms wel, soms niet.
0: Word je soms toe verplicht? Zijn er momenten waarop je wel moet, gewoon al om te leren?
5: Ja, opzet ook vaak om continuïteitsredenen. Mm-hmm. Als je op een bepaald moment in een bepaalde zin een glas water hebt achterovergeslagen, dan moet dat in take 2 opnieuw en opnieuw. En ja. Dus dat is een heel technische reden om naar jezelf terug te kijken.
0: Ja. Los van alle dingen die ik net al heb opgezond, ben jij begin dit jaar ook uitgeroepen tot een van de 10 European Shooting Stars op het Filmfestival van Berlijn. Dat klinkt super fancy, dat is het ook. Hè?
5: Dat
0: even
5: was
0: niet bescheiden
5: het.
0: Zijn, maar dat is echt een zotte
5: dat iets. Was een hele grote eer, ja.
0: Dat wil eigenlijk zeggen dat zij zeggen, deze 10 moet je in het oog gaan houden.
5: Ja, no pressure.
0: Maar eigenlijk, wat een jaar eigenlijk, 2026, tot nu toe al voor jou, hè?
5: Het was en is een wervelwind van een jaar. En zo heb ik het graag. Maar er speelt momenteel in het werken en in het leven heel veel door elkaar.
0: Ja.
5: Mijn grenzen liggen heel ver, merk ik. En dat gaat soms ten koste van het sociale leven, het liefdesleven, het familieleven. Dus ik hoop dat de storm binnenkort even gaat liggen. En ik vraag me soms af wanneer ik eens even ga liggen of wanneer ik val.
0: Ja, maar het momentum is er, dus je denkt...
5: Pakken.
0: Ja, ik snap het. En jij moet nog 30 worden dit jaar? Of je
5: ik ben 30 geworden.
0: Oké. Ja. Wauw, mooi symbool.
5: Full circle moment. Ja.
0: Ik ben zeer blij, Violet, dat jij toch nog de tijd hebt genomen om voor ons een classic album van de week te kiezen. Wat is dat geworden?
5: The Kick Inside van Kate Bush.
1: Radio 1.

0: Classic Album van de Week.
1: Jazeker, recht naar het hart. Wauw. Wuthering Heights staat op die plaat van Kate Bush. Ook The Man with the Child in His Eyes, onder andere. We zitten in 1978 en dat is de debuutplaat van Kate Bush, die toen ook nog maar een jaar of 20 was of zo.
2: Ja.
1: Dat is redelijk absurd. Hoe is die plaat in jouw leven gekomen?
2: Ik herinner mij dat niet zo goed. Ik herinner mij flitsen en glimpen. Zowel van de muziek, Wuthering Heights dan, als van de videoclip. En ik heb beelden van mezelf in de tuin, in jurken, dansend, met mijn wilde haren. Ik was een kleine heks, geïnspireerd door de grote heks Kate Bush. En het is een kwaliteit die ik wil vasthouden, omdat zij voor mij prachtig de balans bewandelt tussen gekte en genialiteit. En dat is een kwaliteit die ik zou zelf willen belichamen. Ja. En die ik vind in veel mensen om me heen ook. Vrienden, collega's. En die ik heel aantrekkelijk vind in die mensen.
1: In eerste instantie dan, is het dan de figuur Kate Bush die jou aantrekt? En dan de muziek of toch de combinatie van de twee? Of
2: het moet een combinatie zijn. Ik herken ergens mezelf in een wildheid. Wuthering Heights zou ook de titel van mijn afgelopen jaar kunnen zijn. Woeste hoogte. Het woeste is iets dat ik graag zie in mezelf. En daarnaast gaat de muziek, zoals je zegt, recht naar je hart en je buik en alles. En ik ben ook naar hier gereden met de plaat op. En je kunt niet stil blijven zitten. Vrij gevaarlijk op de weg. Maar het is beide.
1: Ja. Waar heel veel mensen aan denken, als ze denken aan Kate Bush, dan is dat net dat theatrale, dat heel... Mm-hmm. Ja, in die videoclips ook, daar zit iets heel filmisch in ook.
2: Ja.
1: Hè? Is dat ook heel belangrijk voor jou als je bijvoorbeeld met artiesten of met muziek bezig bent, dat je daar een film bij ziet of je iets visueel bij kan voorstellen? Werkt jouw brein zo?
2: Ja, denk ik. En zij gebruikt woorden op een heel associatieve, heel poëtische manier, die tegelijkertijd heel aards is. En dus heel visueel. En zij heeft het medium videoclip om

0: ontdekt en alweer heruitgevonden. En het blijft tot de verbeelding spreken, ook al geeft ze er beelden bij. Dus ja, ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Is er een bepaald moment... Je zegt nu ja, eigenlijk het voorbije jaar waren Wuthering Heights voor mij mijn leven. Dus je hebt dan op dat moment veel teruggegrepen naar dat album ook. Of zijn er andere momenten waarvan je zegt, nu ga ik eens in mijn bad liggen en luister ik dat album nog eens?
0: Ik wou dat ik meer tijd had gevonden voor baden. Maar dat is mislukt.
1: Je hebt wel gedoucht toch, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ik ben een proper meisje op mijn eigen. Maar ik heb best vaak Wuthering Heights opgelegd. Misschien mede door de recentste verfilming, waar ik het verder niet over wil hebben, voor alle duidelijkheid.
1: Ik wil vragen, heb je hem gezien? Want ik heb hem niet gezien.
0: Ik heb hem helaas wel gezien.
1: Oh, zo'n teleurstelling.
0: Oef, ik wil het gerust hebben over andere verfilmingen, over die van Andrea Arnold uit 2011 bijvoorbeeld.
1: Heb ik ook niet gezien. Dus jij zegt,
0: die is boeiend. Kijk die. Ik hou het liever bij Kate Bush, haar interpretatie van Kathy. En de geest van Kathy die door het raam naar binnen, naar Heathcliff, reikt met een bebloed hand. Want op dat beeld van een televisiereeks uit de jaren 60, als ik mij niet vergis, heeft 11-jarige Kate Bush het nummer bedacht.
1: Absurd is dit, hè?
0: Absurd.
1: Het absurd voor woorden, ja. Mag ik jou heel hartelijk danken om op deze maandagnamiddag naar hier te komen, Violet Braakman? In jouw ongelooflijk waarschijnlijk drukke schema. We gaan luisteren. Ja, we kunnen niet anders. Nu moeten we Wuthering Heights doen, hè?
0: Ja. Ja.
1: Bij het fenomeen de Wuthering Heights Day, dat ken je dat?
0: Ja.
1: Meegedaan al ooit?
0: Nee, maar ik wil het.
1: Want, dus wacht, voor de mensen die het niet kennen, wat gebeurt er op die dag?
0: Het is een dag waarop heel veel mensen samenkomen, rood getooid, liefst met lange jurken en gewaden,
1: ja,
0: om te dansen samen.
1: Een expressieve Kate Bush.
0: Expressieve... Wuthering Heights.
1: Ja, we zien ons dan, hè.
0: Ja.

Er was Cathy, er was Heathcliff en er was Kate Bush die over hen schreef in Wuthering Heights op haar fenomenale debuutplaat. The Kick Inside, het is ons classic album van de week. We gaan er dus elke dag nog een nummer uitdraaien. En het album werd gekozen door actrice Violet Braakman, waarvoor grote dank. Dit is daar.

0: Remo van het Groenwoud en Bleke Lena. Het is ruim 13:30 geworden. Opgelet als je onderweg bent naar Antwerpen, komt er een kwartier bij file op de A12 vanaf Antwerpen Haven en bijna 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring ruim 30 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne en richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost. Op andere plaatsen op de snelweg enkel lichte vertragingen. Dit is Olivia Dean en Nice to Each Other.
1: Radio 1.

Alex Callier en Jasper Erkens die hebben elkaar gevonden. Jasper Erkens als gastzanger op de nieuwe single van Hoeve Phonic, die heet Second Life. Zometeen Buddy Holly op je radio. Naar Gregory Porter en The In Crowd.

Begin dit jaar stond ze nog eens op het podium bij Living Roots, een band waar onder andere ook Wouter Berlaan in speelt en Roos de Naaier, Elisa Wout, met haar versie van Doe, Doe, Doe Het Niet Meer. Dit is Eminem en Without Me.

0: het volste vertrouwen in Without Me.
1: Wanneer komt het besef in thuis?
2: Adem rustig.
1: Dat niemand Dennis echt kent.
3: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
1: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
4: Ik ga hem de gang hier alsjeblieft.
5: Dat is schieten.
6: Emma?
1: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
7: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Ben je op zoek naar je eerste job?
10: Zo klaar voor.
9: Of is het tijd voor een carrière-switch?
10: Ja, zo klaar voor.
9: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
10: Zo klaar voor.
9: Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
11: Drie topmuzikanten, één muzikale ziel. Op 30 oktober staat Avishai Cohen Trio op het podium van de Stad Schouwburg in Antwerpen. Met de live première van hun nieuwste album Eternal Child. Een unieke klankwereld die balanceert tussen jeugdige verwondering en rijpe artistieke reflectie. Alle info op stagemagic.be. Samen met Clara.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
13: natuurlijk. Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
14: Amai, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat als we een tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
14: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak van mijn hart.
14: Ja,
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
17: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
18: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
17: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
19: Recupel.
1: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Twee uur een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten met uitzondering van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden aangegeven dat ze niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Daarop is een onderzoek gevolgd naar haar functioneren. Verkeijn is ook niet langer de eerste schepen en ze moet een cursus leiding geven volgen. De top van de federale regering heeft vanmorgen bijeengezeten over de begroting. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting de komende jaren weer op het juiste spoor te krijgen. Maar de nota die premier De Wever heeft bezorgd aan zijn coalitiepartners gaat over meer dan 10 miljard. Dat heeft Bart Verhulst vernomen in de Wetstraat.
22: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen en eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
21: De komende dagen gaat de discussie over de begroting voort in werkgroepen. Donderdag komt het kernkabinet weer samen. Over 3 weken zou er een akkoord moeten zijn, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de vijf veroordeelden krijgen. Voor de vader, die schuldig bevonden is aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar. Zijn advocaten vinden dat te veel. Zij pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
4: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, je had het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
21: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisehof beraadt zich dus nu over de straffen. 3 grote mediabedrijven in de VS dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering, omdat ze geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media geweerd zullen worden. Volgens de 3 bedrijven vormt dit een aantasting van de persvrijheid in de VS, die gewaarborgd wordt door de Grondwet. En in Ethiopië in Oost-Afrika dreigt een nieuwe burgeroorlog. De belangrijkste gewapende groepen uit verschillende regio's in Ethiopië hebben een alliantie gevormd om de regering omver te werpen. Ethiopië heeft al tientallen jaren van bloedige burgeroorlogen gekend. Tussen 2020 en 2022 vielen meer dan 500.000 doden. Ethiopië is een van de grootste landen in Afrika met 130 miljoen inwoners. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.

I'm not gonna write you a love song because you asked for it. Umbrellas had haar plaat klaar toen de platenfirma kwam vragen of ze niet nog een liefdesliedje kon schrijven voor dat album. Dat was dus haar antwoord. Love song van Umbrellas. Een heel goede middag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is nieuwe muziek van Tyler Ballgame. Live it down.

Style Ballgame en Live It Down. Naar welke muziek luistert pianist Jeff Neve als hij niet zelf muziek aan het maken is? We gaan er zo meteen achter komen. Eerst muziek uit zijn nieuwste soloplaat Key Energy. Jeff Neve en Sydney.

0: Jeff Neve en Sydney.
1: Op repeat.
0: Muziek van de nieuwe soloplaat van Jeff Neve, Key Energy, die begin van de maand is uitgekomen. Het is een perfecte manier om na een carrière van 25 jaar opnieuw terug te keren naar de essentie, een man en zijn piano. Jeff Neve blikt niet alleen terug op een indrukwekkende carrière, maar hij opent, zo zegt hij zelf, tegelijk ook een nieuw hoofdstuk met dit album. De komende maanden trouwens kan je hem... Heb je genoeg de kans om hem regelmatig aan het werk te zien, overal in Vlaanderen, dus doe dat zeker. Mijn vraag aan hem was, naar welke muziek luister jij wanneer je niet zelf achter jouw piano zit?
1: Op repeat.
2: Hallo, ik ben Jeff Neve en dit zijn mijn meest beluisterde nummers van de voorbije weken.

Op nummer 3 staat Parole, Parole, een Italiaanse klassieker. Omdat ik met mijn man een mooie reis heb gemaakt de afgelopen zomer naar Italië. En in de auto hebben we de hele tijd allemaal Italiaanse playlisten opgezet.

Op 2 staat Birds of a Feather van Billie Eilish. Een prachtige song. Heel mooi geproduced ook. En dat is een nummer dat mij heel erg interesseert. En misschien ook wel nog geïnspireerd om daar ooit een pianoversie van te maken.

op nummer 1 staat een song waarvan ik nu een bewerking heb gemaakt voor piano. Namelijk L'Appuntamento, opnieuw een Italiaanse song. Een prachtige ballade. En die staat nu op mijn nieuw album, gloednieuw album, Key Energy.

0: dat Chef Neve zelf heeft opgenomen voor zijn eerste soloplaat Key Energy. En dus heeft hij er sowieso veel naar geluisterd de voorbije weken. Zo'n vakantie in Italië helpt natuurlijk ook om in de sfeer te komen. Ornella Vanoni en L'Appuntamento.
1: Mijn zus zit zingend op haar fiets. Mijn oma lachend naar het niets.

Ryan Adams en Chains of Love. En daarvoor grof geschud, ook een beetje op vakantie. Tenerife. I don't know where my baby is. Nog op vakantie? But I'll find.

0: De vrouw die altijd zo een perfect gestileerde platte krul op haar voorhoofd had. Een kiss curl heet dat, heb ik mij laten vertellen door het internet daarnet. Lisa Stansfield, los van die krul, ook een fantastische zangeres natuurlijk. All around the world. En zo is het ruim 2:30 geworden. Naar Antwerpen komt er een 30 bij op de E313 van Voormassehoven en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring van Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

nieuwe plaat. Excuseer, van Michel Ndego. Cello komt uit op 2 oktober. En dit nummer gaat daar ook op staan. Het is hun versie van een nummer van Dennis Edwards en Cedar Garrett natuurlijk. Michel Ndego cello samen met Liane Lahavas. En hun versie van Don't Look Any Further. Dit nummer kwam 55 jaar geleden uit. Maar vandaag nog even relevant als in 1971.

0: Body positivity was nog niet helemaal ingeburgerd. Maar de schoonheidsidealen waar ze over zingt, die zijn natuurlijk van alle tijden. India Arie en Video. En daarvoor Les Poppies op Radio 1 met Non, non, rien a changé. Dit zijn de meldheads.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Hey, Sietse van Meldheads hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
3: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1.

moet zeggen dat ik ze na de jaren 90 een beetje uit het oog ben verloren, deze band. Maar die zijn gewoon bezig gebleven en die bestaan nog altijd en die toeren ook. Ze zijn op dit moment zelfs veel aan het spelen in de States. Marcy Playground met Sex and Candy en daarvoor Meltheads met De Oorlog in Mei. Dat is onze Vox-tip, dan kan je daarop stemmen via Radio 1 op 14 Max. Als je ze zaterdag wil zien opduiken in jouw Vox-lijst. Dit is Genesee.

Ze is dit jaar 75 geworden, deze vrouw, maar ze toert al een tijdje niet meer, neemt ook geen muziek meer op. Ze deed een vaarweltournee in 2022 en die moest ze toen stopzetten wegens gezondheidsproblemen, problemen met haar stembanden. Janis Ian en Fly Too High. Dit is Jungle, tot aan het nieuws van 3 uur.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen sorry. Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
2: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
6: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Geef uw ondernemingsnummer. Ja, maar is dat hetzelfde als een btw-nummer? Oh, weet je wat? Hier is mijn huisnummer. Zie. Nummer 17, bus 3. Trek er uw plan mee. Nee.
15: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat...
14: En nummers haat?
15: ...is er Dexter.
14: Ja.
15: Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 3:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het proces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zijn de rechters en de jury klaar met hun beraadslagingen over de straffen. Vrijdag was de vader van Jairon al schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet had ingegrepen toen zijn zoon doodziek werd. 4 huisgenoten zijn ook schuldig bevonden, omdat ze Jairon te weinig eten en verzorging gaven. Rond deze tijd worden de straffen bekendgemaakt. Als dat nog gebeurt tijdens deze uitzending, dan komen we daar uiteraard op terug. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs. Maar vaak werken ze niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Vakbond.
19: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
18: In Oostende verliest N-VA-schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden en mandaten. Ze behoudt alleen de bevoegdheid economie. Dat heeft het schepencollege beslist. Verschillende stadsambtenaren hadden aangegeven dat ze niet meer met de schepen wilde samenwerken, wegens haar manier van leiding geven. Daarop volgde een onderzoek naar het functioneren van Verkeijn, zegt burgemeester Krombé van Oostende.
20: We zijn al een paar maanden bezig met een procedure, een delicate procedure. Daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen in gevolg het rapport waar er overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
18: Drie grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering, omdat ze geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer welkom zijn in het Witte Huis. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media geweerd zullen worden. Volgens de drie mediabedrijven vormt dat een aantasting van de persvrijheid in de VS en die persvrijheid wordt gewaarborgd door de grondwet. Het weer droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen eerst nevel of mist, later veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Happy medewerkers, dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf.

Ja, ja, in de jaren 90 toen keken we nog massaal lineair tv en dan zagen we fantastische programma's op tv, maar wij zagen ook al die reclameblokken. En je had de legendarische programma's, maar je had evengoed van die reclamespots die je altijd zijn bijgebleven. Het nummer van daarnet hoorde bij zo een van die reclamespotjes, hè? Voor een bepaald dieetfrisdrankje. Ik zie het nog voor mij. Etta James, I just wanna make love to you. Een heel goeiemiddag. Fijn dat je luistert naar Radio 1. Dit is Leon Bridges en Light the Way.

heerlijke song. Past heel goed bij deze zonnige maandagnamiddag. Leon Bridges en Light the Way. Als je kan genieten van die zon vandaag, doen, volop doen. Volgend jaar dan verschijnt er een documentaire over het leven van deze vrouw. Dit is Lily Allen bij Radio 1 en Smile.

0: Smile van Lily Allen.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Beck die wordt steeds spaarzamer als het aankomt op het uitbrengen van muziek. Zo lijkt het wel. De intervallen tussen zijn albums worden steeds groter. Zijn vorige plaat die kwam uit in 2019. En nu zijn we dus 2026 en is er Right Lonesome. Hij grijpt terug naar heel warme, melancholische klanken, zoals hij ook deed op eerdere albums Morning Face en Sea Change. Het kan als een soort van drieluik gezien worden. Met de vertrouwde muzikanten uit die periodes, die zijn ook allemaal opnieuw van de partij. Net als Nigel Godrich, die aan de knoppen zit. De basis is een akoestische gitaar, heel vaak aangevuld door heel mooie orkestrale strijkers. Dit is een herfstplaat, eentje over eenzaamheid, over verlangen, over verlies, met liefdesverdriet als centraal thema, maar het gaat ook over doorgaan met je leven. Beck vertelde over dit nummer, over de titeltrack, dat het gaat over blijven geloven dat je uiteindelijk goed terecht komt. Dit is Right Lonesome.
1: Radio 1.

Zo'n plaat die je warm kan houden in de herfst weer aan zit te komen. Back and Ride Lonesome. Titeltrack van ons album van de week dat je trouwens kan winnen bij Radio 1 op VRT Max.

De man die van de zomer met zijn eigen dorp neerstreek in Lokeren, zo leek het toch, had een hele grote entourage meegenomen. Speelde een dijk van een show daar, Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Dit is nieuwe muziek van Warhouse bij Radio 1, Simple Pleasures.

0: Lou Rawls, and I'll see you when I get there. Want ja, zegt hij, misschien heeft de bus wel wat vertraging vandaag. Over die bussen weet ik niet zoveel. Wat er onderweg gebeurt op de snelweg, dat weet ik wel. Naar Antwerpen vertraag je namelijk 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er ook 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een klein half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en elders op de snelweg enkel lichte vertragingen.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Haar thuisland of haar thuiseiland is Bermuda. En daar hebben ze regelmatig te maken natuurlijk met tropische stormen en met orkanen. En dus sluipt dat ook in haar muziek In the Path of Hurricanes. Nieuw nummer van Heather Nova.
1: Radio 1.
0: Na het nieuws van 4 uur is er opnieuw De Wereld Vandaag op jouw radio met Ruud Roets. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Geen stormen, maar wel de dieselprijs. Daar gaat het onder andere over gaan. Hè?
2: Ja, die stijgt morgen naar een nieuw absoluut record. 2,5 euro per liter betaal je dan. Dat wil zeggen dat een tankbeurt van 50 liter dan al makkelijk 125 euro gaat kosten. Dat is veel geld. Hoe komt het dat het nu ineens zo snel gaat? Daar zijn verschillende redenen voor te bedenken. En mijn vraag is, pas jij je rijgedrag aan? Let je daarop? Zorg je dat je net iets minder met de auto rijdt? Ga je minder tanken? Ga je elders tanken? Al dat soort vragen of antwoorden daarop, zeer welkom in onze mailbox via VRT Max. Een berichtje sturen, zeer handig. En dan gaan we het erover hebben. We gaan ook naar Duitsland, meer bepaald naar Berlijn, want de CDU, de partij van bondskanselier Merz, is daar de burgemeester Sherp kwijt. De uiterst linkse partij, die Linke, is daar de grootste partij geworden en kan dus ook de nieuwe burgemeester leveren mogelijk. Hoe is dat zo gekomen? Daar gaan we het ook over hebben. En in onze eigen hoofdstad Brussel gaan we het hebben over Kanaal. Het museum dat er moet komen eind november gaat dat open. De directeur

Me parece un sueño, oftewel het lijkt wel een droom. Muziek van Gabriele Pozzo, een man die ik van de zomer heb ontdekt. Heel mooie plaat heeft hij gemaakt, Maraviglia. Heeft inspiratie gehaald zo bij de Italiaanse disco uit de later jaren 70. Heel veel live op tape opgenomen in een analoge studio. Ergens in Zuid-Italië. Gabriele Pozzo gaat maar eens opzoeken. En daarvoor Xavier Rudd met Follow the Sun. En dit is Grote Komeet bij Radio 1. En twee mensen

0: De dieselprijzen en het CDU van Friederike Merz, daar gaat het onder andere over gaan straks na het nieuws van 4 uur in de wereld vandaag. Dus blijf vooral bij Radio 1. Ik heb OAC zo meteen nog voor je. 9 to 5 na arbeidavond en de dag dat het zonlicht niet meer scheen.
1: De dag dat het zonlicht...

0: Vanavond op VRT1.
1: Dit is het National Geographic moment van de reeks. Een super zeldzame vogel die straks hopelijk net tussen onze camera's landt en een schaapje verorbert.
0: Op VRT1 komt een gier de show stelen in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas vertelt de docu-reeks Red Kite over een evacuatie uit Afghanistan. En op VRT Max deelt Sven de Leijer geheime opdrachten uit in Is het gelukt? Veel kijkplezier.
2: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering. Oh. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Jij?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
12: Ja, maar kom niet, hè.
11: Oeh, jij komt niet.
12: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Prijs opnieuw. Een tank van 50 liter kost dan 125 euro. Hoe ga jij daarmee om? Minder rijden, elders tanken? Ik hoor het graag via VRT Max. En zo meteen gaat het erover in de wereld vandaag.
0: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: 4 uur, een goedemorgen, een goedemiddag. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zijn ze op pad. Nadat hij wekenlang ziek was geweest en niet verzorgd werd. Zijn vader is veroordeeld tot 23 jaar. Filip Heijmans in Antwerpen, 23 jaar, dat is dus meer dan wat het parket gevraagd had.
17: Ja, en dat is toch wel opmerkelijk. De aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft dus 23 jaar gegeven. Ze zagen in tegenstelling tot de aanklaagster geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij heeft geen enkel normbesef, zegt het Assisenhof. Hij heeft zijn kinderen geïsoleerd en geïndoctrineerd in zijn geloof. Hij had verschillende keren de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. Hij heeft ook zijn ex-vrouw belet om op een menswaardige manier afscheid te nemen van haar zoon. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen is door de overschrijding van de redelijke termijn. Met andere woorden, omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt, is het geen levenslang geworden. De vader is ook meteen in de boeien geslagen om naar de gevangenis gebracht te worden en dat is op gejuich onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De 4 andere beschuldigden, de huisgenoten van de vader, krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Zij krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
16: Dankjewel, Filip. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van zorggroep Heilig Hart.
5: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
16: De startnota van premier De Wever voor de federale begrotingsonderhandelingen is onevenwichtig. Dat zeggen de twee Franstalige partijen in de regering, MR en Les Engagés. De nota van De Wever dient als vertrekpunt voor de onderhandelingen. De regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op het juiste spoor te krijgen. De premier heeft voor bijna 15 miljard aan voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrijven. En dat zal nodig zijn, zeggen zowel MR als Les Engagés. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Het weer bij ons droog en meestal zonnig, maximaal rond 19 graden. Morgen na nevel of mist, veel lage wolken. In het zuiden blijft het zonniger tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
14: Naar Antwerpen vertraag je vanmiddag 40 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost en richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is de rechterrijstrook dicht en dat komt door een ongeval.
18: Tegels,
19: nachtdiersteen,
18: parket,
19: Impermo.
20: Radio 1.
21: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
14: Goedemiddag, de wereld vandaag dus met een schepcultuur, kanaal in Brussel, wat buitenland, de verkiezingen in Berlijn en wat doen onze voetballers tijdens de Interland Break, die duurt 3 weken. Welkom.

0: Jan Lennon en Woman, het is niet van onze gewoonte, maar we beginnen vandaag wel met een televisieprogramma, De Patriotten. Het is niet gek als je niet meteen weet waarover ik het heb. De Patriotten is een Israëlisch politiek praatprogramma. En onze collega Ines Mohamou heeft daar meer dan 30 uur naar gekeken. Goedemiddag Ines.
1: Goedemiddag.
0: Waarom heb je dat gedaan?
1: Wel, het is een zender die in. Het is een programma dat onderdeel uitmaakt van een zender die in Israël ook onder vuur ligt door mensenrechtenactivisten. Meer specifiek zijn 3 Israëlische organisaties al bijna 2 jaar aan het proberen om een strafrechtelijk onderzoek te laten openen naar de zender. Mm-hmm. Ze hebben daarvoor een gigantische databank aangelegd aan honderden extreme uitspraken die in live uitzendingen zijn gedaan. En zij stellen zelf, dit beschouwen wij als oproepen tot oorlogsmisdaden en oproepen tot genocide. Mm-hmm. Ze zijn daarvoor naar het Israëlisch Hoge Rechtshof gestapt en in de hoop gehoor te krijgen daarvoor. En dat was eigenlijk voor ons het vertrekpunt. Wij wilden zelf achterhalen wat wordt daar precies gezegd op die controversiële zender. Wie zegt dat? Hoe wordt daarop gereageerd? En vooral hoe structureel is dat, is dat soort taalgebruik op een zender mm-hmm. die zo'n groot publiek heeft?
0: Ja, is dat 1 keer of gebeurt dat veel vaker? Dat programma, die zender, hoe zou jij dat omschrijven? Je begint daar dan naar te kijken. Wat voor iets is dat?
1: Wel, we hebben het over De Patriotten. Dat is zoals je zegt een talkshow die eigenlijk elke avond in een felblauwe studio in primetime wordt uitgezonden.
0: Okay.
1: Dat is een panel met gasten die afwisselen elke dag. En daar hebben ze het over de politiek buitenland-binnenland. Dat programma maakt deel uit van Channel 14. En Channel 14 is de tweede grootste zender in Israël. Concurreert heel fel met Channel 13. Dat mm-hmm. is de liberale concurrent, om het zo te zeggen. Channel 14 zelf profileert zich als een rechtsnationalistische zender. Staat ook bijzonder dicht bij premier Netanyahu. Mm-hmm. En misschien ook wel interessant om te weten, Netanyahu is zeer kieskeurig in waar hij zijn interviews doet. En Channel 14, of De Patriotten bijvoorbeeld, was een van de programma's waar hij als een van de eerste een interview gaf vlak na de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Ja. Dus bijzonder dicht bij de macht.
0: Dicht bij de macht, dicht bij het volk ook, is druk bekeken.
1: Wel, het is volgens heel wat bronnen de tweede grootste zender in Israël. Patriotten, dat is heel moeilijk om daar een absoluut kijkcijfer op te plakken, maar geregeld schommelt dat tussen de 150.000 à 200.000 kijkers.
0: Ja.
1: Afhankelijk van wie de gasten zijn en de periode zelf.
0: Ja.
1: Dus het is zeker geen extremistische, marginale zender.
0: Waar je moet naar gaan zoeken, ergens ver op je televisie. Nee, het is echt iets wat je makkelijk kan bekijken. Hoe heb jij onderzocht wat daar wordt gezegd? Want jij spreekt geen Hebreeuws.
1: Nee. En het ding is ook, dus de aanleiding was de petitie van die organisaties, maar we wilden ons ook niet laten leiden door wat zij hebben vastgesteld.
0: Nee.
1: Dus wat wij hebben gedaan is meer dan 30 uur gekeken, telkens de eerste week van elke maand, van maart tot augustus, om niet aan cherrypicking te gaan doen. En dat klopt, ik spreek geen Hebreeuws. Die uitzendingen worden integraal online gezet en daar zijn dus transcripties van beschikbaar die we hebben laten vertalen. En dan zijn we vervolgens aan de hand van passages die wij dan geselecteerd hebben samen gaan kijken met eerst Israëli's binnen mijn eigen netwerk om ervoor te zorgen dat we de context goed mee hadden.
0: Mm-hmm.
1: Dat we het goed begrepen en vervolgens hebben we dat dan laten vertalen door een beëdigd vertaler voor de officiële check.
0: Ja, dus dat is een heel grondig onderzoek. Wat wordt daar dan zoal gezegd?
1: Wel, het gaat over heel wat thema's. Wij hebben beslist om ergens ook te focussen op de conflicten in de regio.
0: Ja.
1: De buitenlandse conflicten, wat er in Gaza is aan het gebeuren, op de Westelijke Jordaanoever, maar ook in Libanon, Iran. En dat is toch wel heel radicale extreme taal. Het gaat daarover, er worden grappen gemaakt over het menselijk leed in Gaza. De Palestijnen worden heel vaak collectief afgebeeld als vijand, vergeleken met nazi's bijvoorbeeld. Daarnaast wordt zeer extreem geweld gelegitimeerd en vaak ook aangemoedigd in die talkshow. Zaken als collectieve bestraffing zagen wij ook terugkomen. Mm-hmm. Dat zijn uitspraken die gemaakt werden in het bijzijn van een heel panel, waarbij we dan ook konden vaststellen dat daar weinig tot geen weerwerk opkwam van ofwel de presentator ofwel andere panelleden.
0: Ja, niet dat daar een discussie wordt gegaan. Je zei, ik heb ook stukken bekeken samen met Israëlische mensen. Mm-hmm. Hoe kijken zij daarnaar?
1: Wel, de mensen met wie ik zelf passages heb gekeken, waren zelf ook in shock. Dat waren zelf geen trouwe kijkers van Channel 14. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, het is niet zo dat ze dit niet wisten. Zij waren heel goed op de hoogte van het feit dat er dat soort zaken gezegd werden op die zender.
0: Ja. Wat moeten we hieruit concluderen? Wat onthoud jij uit die maanden onderzoek?
1: Wel, we kunnen vaststellen dat het niet gaat om 1 à 2 ontspoorde uitspraken op een kleine zender in Israël. Het gaat om een patroon dat terugkeert, een bepaald extreem discours dat we uitzending na uitzending zagen terugkomen. Zoals ik al zei, we hebben tientallen extreme uitspraken verzameld. Ja, het is denk ik ook niet onbelangrijk. Het zijn uitspraken die gedaan worden in de marge van een conflict. Een conflict en procedures die ook aan de gang zijn voor het internationaal gerechtshof. Mm-hmm. Dan verwijs ik bijvoorbeeld onder meer naar de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. En in die marge daarvan zijn ook heel wat maatregelen opgelegd aan Israël die het ook hebben over opruiende taal binnen de Israëlische samenleving. Ik denk daarnaast ook, er zit een taalbarrière die voor heel wat journalisten in het buitenland geldt. Niet iedereen spreekt Hebreeuws. Maar doordat je onderzoek gaat doen in de taal van de samenleving zelf, geeft jou dat ook wel een soort van inzicht in bepaalde stromingen die daar leven, waarmee ik uiteraard niet zeg dat alle Israëli's naar deze zender kijken. Er is een groeiend kamp dat zich verzet tegen dit soort taalgebruik. Dat heb ik ook gehoord van de Israëli's met wie ik in contact stond. Maar je kan ook niet ontkennen dat dit wel taalgebruik is die daar gewoon passeert op live televisie.
0: Ja, dankjewel om dit uit te zoeken, Ines Mohamo.
1: Graag gedaan.

0: Mentissaan, fais gaffe à toi. Bij het nieuwe Kanaalmuseum in Brussel blijven de problemen aanslepen. Directeur Yves Goldstein zal vroeger opstappen dan gepland, eind november al, meteen na de opening van het museum. En over zijn opvolger zal hij niet meer mee beslissen. Dat is het resultaat van een aantal gesprekken met Brussels minister-president Boris Dilies. Goldstein, dat moet je weten, was bijna 10 jaar lang de drijvende kracht achter Kanaal. Maar het botert niet met de nieuwe Brusselse regering. Kanaal, dat is trouwens het nieuwe museum voor hedendaagse kunst in Brussel, in de voormalige Citroën-garage aan het Kanaal. Vandaar de naam ook. Steven van Garsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Journalist bij Brus. Goldstein kondigde al voor de zomer aan dat hij vertrekt. Zou aanvankelijk blijven tot er een opvolger was. Dat zou logisch zijn. Maar het gaat nu dus toch weer sneller. Hij gaat vroeger vertrekken. Waarom is dat?
1: Ja, inderdaad. Hij heeft in mei aangekondigd dat hij zou opstappen. Dat hij het voor bekeken houdt. Hij heeft inderdaad 9 jaar, 10 jaar lang mee vormgegeven aan het kanaal. Mee heel het renovatieproject begeleid. Maar hij had eigenlijk wel gehoopt dat hij zou kunnen blijven tot de opening en dan ook zijn opvolger zou kunnen aanduiden. Hij zat trouwens in het selectiecomité, in de jury voor zijn opvolger, maar dat is nu dat lukt nu niet meer. Nee. Er is afgesproken dat hij daar niet bij mag zijn.
0: Dat wil zeggen dat er spanningen zijn, dat kan niet anders.
1: Ja. Ja, en heeft er alles mee te maken dat het eigenlijk toch een soort PS-project kan noemen. Hè. Yves Goldstein is een PS-kabinetchef. Met een echte PS-signatuur. Dat project ademt ook wel. Ja, is ook wel echt een project van die partij. Maar dat komt nu in handen van de MR. We hebben nu een minister-president van de MR, Boris Dilies, die ook echt in het project gelooft. Hè. Mm-hmm. In het begin dachten we, hij gaat daar niets mee te maken willen hebben. Cultuur, kunst, maar hij lijkt er ook wel echt in te geloven. Een beetje als een prestigeproject voor Brussel. Er was zo langs een brand in Kanaal ontstaan. Hij is dan gaan kijken, hij heeft de mensen daar ondersteund. Dus hij gelooft wel in het project. En dan kan ik mij ook wel voorstellen dat hij dan ook wel echt mee wil bepalen welke richting dat uitgaat.
0: Ja, dat die er zelf zijn stempel kan opzetten, dat het misschien ook een beetje een andere koers, een andere richting moet krijgen?
1: Ja, zeker. We horen dat eigenlijk ook al. De budgetten gaan ook naar beneden gaan. Over 3 jaar zou het dan maar 10 miljoen euro zijn, terwijl er nu 26 miljoen euro werkingsmiddelen zijn. En de bedoeling is dan toch wel om het op wat meer commerciële lees te schoeien. Dat is toch wat we horen. Om het op een andere manier te gaan doen. We moeten zien natuurlijk of dat ook lukt. En dan is dat natuurlijk ook voor die vorige, voor Yves Goldstein, wel moeilijk. Hè? Een beetje zijn kind dat hij dan moet loslaten. En waarvan hij dan weet dat het misschien in een andere richting zal uitgaan. Ja. Dus dat zorgt natuurlijk voor een soort machtsstrijd tussen PS en MR.
0: Ja, zou je het echt zo omschrijven? Echt tussen die twee partijen, groter dan het museum aan zich?
1: Zeker wel. Hè. Zeker binnen de Brusselse politiek is dat nu aan de gang. En we zien dat in vele andere dossiers. Hè. Als het gaat over benoeming van topambtenaren, als het gaat over het veiligheidsprobleem in Brussel. Ja, je ziet voortdurend dat PS en MR elkaar in de haren zitten. En dat zien we hier nu eigenlijk ook.
0: Ja, eind november gaat het in principe open. Daar is ook discussie over, over dat openingsweekend.
1: Ja, klopt. Hè. Dus het is een gratis opening. Hè. Dus iedereen mag daar gratis naartoe. Je moet je wel inschrijven. Dat loopt als een trein. Ik denk dat alles misschien zelfs uitverkocht is. Dat is een beetje de kritiek die je dan bij de MR hoort. Hè. Moet dat wel gratis? Ja. Hè? Er zijn al niet zoveel centen. Maar goed, dat was
0: omlaag.
1: Al beslist. Blijkbaar toch ook wel in overleg met de MR, in overleg met Dilies, hoor ik. En dan hoor je toch dat daar heel wat frustratie zit. Dat speelt ook wel mee. Ja.
0: Zit daar dan ook frustratie in die ploeg? Als je zoveel jaren naar die opening werkt en dan voel je dat die koers begint te wijzigen, dat je baas gaat moeten vertrekken, dat er iemand nieuw komt. Ik kan me voorstellen dat dat niet altijd makkelijk werken is.
1: Nee, klopt. Het valt heel moeilijk in de ploeg. 2 maanden voor de opening wordt het kanaal eigenlijk onthoofd. Dat is dan nu wel opgelost, maar dat zorgt wel voor heel veel spanningen binnen die ploeg. Yves Goldstein werd ook al echt geapprecieerd door de ploeg. Ze vinden daar een beetje dat er een soort karaktermoord gemaakt is, gepleegd is op Yves Goldstein. Dus dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar goed, er is nu wel een oplossing. Dus ik veronderstel ja, dat de ploeg nu wel vol energie naar die opening kan toe.
0: Ja, er is in elk geval duidelijkheid over wat het pad is dat zou gevolgd worden. Gaat het op tijd klaarraken? Want je verwees al naar die brand. Dat heeft niet geholpen, hè?
1: Nee, dus het gebouw waar de brand heeft plaatsgevonden, dat wordt moeilijk. Dat zal misschien niet opgaan. Maar dat hoort eigenlijk niet bij het museum. Dat heeft te maken met het SIVA, een soort archief. Een architectuurarchief. Dus dat zal wellicht niet opengaan. Maar men verzekert mij dat het voor de rest wel helemaal klaar zal zijn op 28 november.
0: En richting een opvolger? Circuleren daar al namen? Wordt daar al luid op over gepraat?
1: Nee, we hebben nog geen namen gehoord. We weten dat vandaag de laatste kandidatuur moest binnen zijn. Volgende week of over 2 weken zijn er dan interviews, assessments. En men zou toch eigenlijk al 2 november willen landen met een nieuwe kandidaat. Dus we gaan het toch wel vrij spoedig weten wie dan de opvolger is van Yves Goldstein.
0: En dan een opening met 2 bazen.
1: Inderdaad, ja.
0: Stefan van Garsen, journalist bij Brus, dankjewel.

0: Ook deze Lucas Graham zou normaal in het voorprogramma van Ed Sheeran spelen, maar u weet hoe dat is gelopen, niet dus. De komende weken spelen de Rode Duivels 4 interlands in de Nations League en een gevolg daarvan is dat onze vaderlandse voetbalcompetitie stil ligt en dat is langer dan normaal. De spelers die niet voor hun nationale ploeg moeten gaan spelen zijn bijna 3 weken vrij. Is dat dan vakantie? We vroegen het aan Hannes van de Brugge van Cercle Brugge en Brian Heijnen, de aanvoerder van Racing Henk.
1: Ik ga straks een vlucht pakken naar Milaan. Ik ga voor 3 dagen richting Como meer om daar wel een beetje te gaan wandelen.
2: Uiteraard is het anders dan de zomervakantie. Je kunt niet zomaar alle remmen loslaten, dus we moeten wel bezig blijven om gewoon fysiek klaar te blijven. Anderzijds, die dagen kunnen mentaal ook wel zorgen voor wat... Voor wat rust. We zijn ook natuurlijk ook nog niet zo heel lang bezig, maar het is wel even voor ons een beetje een rollercoaster geweest. Dus voor ons komt het misschien niet ongelegen af.
1: Dat is een beetje raar om dat zo vroeg op het seizoen te hebben. Maar in onze situatie, het klinkt misschien contradictorisch, is het misschien niet slecht om even gewoon even afstand te pakken, te resetten en er weer opnieuw tegenaan te gaan.
0: Ja, net deze week dan ook een klein nazomertje. Goeie timing. Naar Antwerpen gaat het traag. 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 op de A12 vanaf Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. En op de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
3: Badkamerrenovatie.
4: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij?
5: Jan?
6: Ja?
5: Jan?
6: Ja?
5: Oeh, je hebt mij gehoord?
6: Ja, tuurlijk dat.
5: Oh ja, dat is waar. Je bent naar Lapeyre geweest voor oortoestellen.
6: Jij nog niet, hè?
5: Ik weet het.
4: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. Lapeyre. Wij maken alle oren blij.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online... Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
11: Amai, zo content.
12: Natuurlijk, het is maandag.
11: Oh, dat is juist.
13: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good works great.
14: Radio 1.
15: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Typhoon en Rosbif, de Red Dragons, de nationale volleybalmannen, zijn na hun geslaagde groepsfase in Finland naar Italië afgereisd, naar Turijn. En daar nemen ze het op dit moment op tegen Tsjechië in de 8e finales. Ik kan gewoon de vraag doorspelen aan Steffi Merlevede. Is alles oké daar?
1: Niet helemaal, moet ik zeggen. Ruud, want de Belgen hebben de eerste set verloren met 25-20. Een moeilijke start van die wedstrijd in de 8e finales. De Tsjechen waren meteen heel sterk in de aanval. Iets minder stabiel in receptie. Dus dat wil zeggen dat de Belgen goed moeten gaan serveren. Het zo proberen. Maar ook dat ging in de openingsfase niet geweldig. En de Belgische hoofdaanvaller Ferre Reggers die kwam heel moeilijk in de wedstrijd. En bij de Tsjechen aan de overkant lukte het allemaal wel goed. De Dragons keken zo heel vroeg al aan tegen een 5-puntenkloof. Met dezelfde ploeg gestart trouwens als in de vorige wedstrijden. De groepsfase die ze toch als leider afsloten. Dus met vertrouwen. Maar ja, het was toch een beetje een nerveus begin voor de Belgen. Wat miscommunicatie ook af en toe zag je binnen de ploeg. En het was heel moeilijk om terug te komen van die achterstand. De captain Sandero ging wel weer in de strijd voorop. Ging de ploeg echt meetrekken. Je zag hem zich ook een beetje nerveus maken. Een beetje proberen de rest op te peppen. Halverwege de set kwamen ze dan dankzij onder meer een ace van Reggers wat dichterbij. Tot 2 punten. Maar dat bleef niet duren. De Tsjechen liepen heel snel weer uit. Ernaast komen, dat lukte maar niet. Sandero kreeg trouwens een gele kaart ook. Een waarschuwing, omdat hij maar bleef discussiëren na een punt met de scheidsrechter. En ook een dubbele wissel bij de Belgen leverde weinig op. En bij 24-19 konden de Tsjechen het afmaken. Het tweede setpunt was het goede, met een Belgische opslag die in het net terecht kwam. En zo 25-20. De Belgen dus op achterstand. Maar Rut, de Tsjechen, die vierde werden in een poule op de TK, hebben bij al hun wedstrijden in die poelen telkens hun eerste set gewonnen.
0: Okay.
1: Dus dat zegt wel wat. Ze hebben niet alle matchen gewonnen, voor alle duidelijkheid. Dus ze beginnen telkens heel agressief aan hun wedstrijden. Dus het is zeker en vast nog wel hoop voor de Belgen. Maar ze gaan vooral serverend en aanvallend een tandje moeten bijsteken. Ja. Willen ze niet uitgeschakeld zijn straks.
0: Ja, en vooral de moed nog niet verliezen als we naar dat track record van de Tsjechen kijken. Dankjewel, Steffi, voor nu.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Radio 1.
0: Het zat er een beetje aan te komen. Hè. Egbert Lachaert stapt uit de partij Anders. Vorige week nam hij al ontslag als fractieleider in het Vlaams parlement. En daar zal hij voortaan zetelen als onafhankelijke. Egbert Lachaert, die toch niet zo lang geleden nog partijvoorzitter was van de Vlaamse liberalen. De nieuwe voorzitter van Anders, Frederik de Gucht, die had er nooit een geheim van gemaakt dat hij de partij een heel nieuw gezicht wil geven. Maar met Lachaert verliest hij toch wel een van zijn meest ervaren politici. Tim van den Put, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U heeft zelf jarenlang in de Kamer gezeten voor toen nog Open VLD. U bent burgemeester van Hoeilaart. En u heeft blijkbaar ook uw lidkaart bij Anders opgezegd.
4: Ja, ik heb dat vorig jaar al aangekondigd. Dat indien de partij niet naar rechts zou opschuiven, dat ik de lidkaart niet zou verlengen. Dat heb ik ook gedaan begin van het jaar. Dus ik ben geen lid meer van de partij die zich nu anders noemt.
0: En bent u dan niet tevreden over wat Frederik de Gucht met de partij doet?
4: Wel, hij doet er eigenlijk weinig mee. Hè. Ik zie gewoon wat ik zie. En voor mij is liberalisme een socio-economisch rechtsverhaal, maar ook een socio-cultureel rechtsverhaal. En socio-cultureel, dat gaat dan over identiteit, privacy, asiel en migratie, veiligheid en rechtsstaat. En daar zie ik dus niks over. Dat begeestert de mensen toch wel, ook wel een beetje.
0: Niks of niet rechts genoeg, want meneer de Gucht heeft eerder een centrumrechtsprofiel, net als u, net als meneer Lachaert. Maar heeft het gevoel dat er gewoon niks over gezegd wordt of niks op ondernomen wordt?
4: Over de partij Anders wordt er weinig of niks gezegd. En het ergste is dat er niet wordt gesproken over uzelf. Ik denk dat de voorzitter van Anders wel probeert, maar dat hij wel hetzelfde probleem heeft als Egbert Lachaert, namelijk dat daar een linkspartijbestuur geïnstalleerd is na de vorige partijverkiezingen. En dat heeft Egbert ook voor gehad. Egbert is verkozen met een rechtsliberaal programma en ook door de rechtsliberale stemmen. Maar daar is een linkspartijbestuur naast gezet. Daar is dan ook een Vivaldi-regering gevormd, dat hij ook mee heeft gevormd. Dat is eigenlijk een linkse regering gebleken. En dan heb ik ook gezien, want ik zat achter Egbert in de Kamer, ook naast hem enzovoort, en heb ik gezien dat hij ook geboycott is geweest door

0: door een aantal mensen, partijen, topmensen, terwijl hij voorzitter was. En dat heeft er toch wel echt erg ingehaakt bij hemzelf, maar ook bij een deel van de toenmalige Kamerfractie.
1: Ook bij u dus,

0: 25 jaar worden steeds akkoorden op links gemaakt en wordt er nooit uitgevoerd wat op onze partijcongressen toen altijd werd gestemd. Ja. Dus je kan moeilijk blijven aanhouden dat je aanzicht op je partijcongressen maar iets anders uitvoert binnen de regeringen.
1: Ja, u zegt eigenlijk twee dingen. Hè. U zegt inhoudelijk is er een probleem, maar ook op menselijk vlak. En dat was toch iets, hè, dat imago van een kibbelpartij, waar meneer De Gucht mee aan de slag wou gaan. Maar eigenlijk zegt u, ja, dat lukt totaal niet.
0: Nee, allee, er is eigenlijk niks veranderd bij anders. Hè. De clans hebben het nog altijd voor het zeggen. Het linksliberalisme zegeviert. En de rechtsliberale leden, maar ook mandatarissen, zoals ik begin dit jaar en ook nu Egbert, en er zullen misschien nog anderen volgen, ja, die verlaten het schip.
1: Omdat jullie zich daar niet meer thuis voelen?
0: Nee, omdat wij ons gewoon daar niet meer thuis voelen. Allee, anders gaat de richting uit al jarenlang om het D66 van Vlaanderen te worden. Allee, als ik u het politiek landschap niet schetsen hier in Vlaanderen. Op links is het opstopping, hè, met PvdA, met Vooruit, met ook een deel van de N-VA die linksgezind is, met Groen. Allee, daar kan je geen stemmen gaan winnen. Het wingebied is op rechts, waar eigenlijk al onze mistevreden kiezers zitten. Die zijn bij N-VA en ook een stuk bij Vlaams Belang. Dus als je als partij ooit wil groeien, als liberale partij ooit wil groeien, dan moet je naar rechts kijken en moet je een rechtsliberale partij terug gaan uit de grond stampen.
1: Mm-hmm. Want u zegt, met anders gaat het niet gebeuren. Uw ex-partijgenoot Maurits van der Heijden, die ook als onafhankelijke zetelt, die is ondertussen met het project Durf gestart. Is dat een goed alternatief dan?
0: Wel, ik denk dat Maurits goede initiatieven neemt, maar hij gaat nooit de steun hebben om te vervellen naar een echte politieke partij, vrees ik. Mm-hmm. Hij heeft mij ook vorig jaar gecontacteerd om gesprekken te voeren. Heb ik toen geweigerd, omdat het toen niet juist had. Maar wat ik wel merk, is dat een aantal rechtsliberale mensen en ook leden die dat vragen, dat die wel aan het kijken zijn om iets uit de grond te stampen. Dat de misnoegde kiezers die vandaag tegen hun zin bij Vlaams Belang en bij N-VA zitten, om die terug een goede liberale, rechtsliberale partij te geven, dat voel ik wel.
1: Want dat is er niet vandaag, zegt u, een soort Vlaamse tak van de MR?
0: Wel ja, dat is een alternatief. Hè. Ja? Ik heb dat na de verkiezingen in 2024, een week daarna, toen ter zake hier was in Woelaert, heb ik dat gezegd. Hè. Vertaal het programma van MR in het Nederlands.
1: Ja, ik herinner mij dat.
0: Ja, zet er een aantal kopstukken uit Vlaanderen op en we zijn vertrokken. En, ja. Allee, dat is ook wat vele ondernemers, vele rechtsliberale kiezers vragen. Alsjeblieft, zet een MR Vlaanderen in stelling en dat zal werken.
1: U heeft een lidkaart, hè, van de MR, maar meneer Van de Put, als het zo eenvoudig is, waarom is dat er dan nog niet?
0: Ja, dan moet je naar de hoofdzetel van MR gaan kijken. Ik hoor daar ook een aantal zaken die misschien bewegen enzovoort, maar dat initiatief moet van hun komen. Maar
1: of van jullie, hè? Egbert Lachaert heeft misschien interesse, Maurits van der Heijden misschien ook wel.
0: Ja, misschien moeten we die krachten wel eens gaan bundelen op een bepaald moment om niet te wachten op MR Vlaanderen, maar misschien zelf eens een aantal dingen te gaan doen.
1: Zijn daar gesprekken aan het lopen?
0: Nee,
1: bent u aan het berichtje sturen met Egbert Lachaert?
0: Nee, ik heb geen enkele bericht gestuurd sinds gisteravond. Ik heb wel veel respect voor wat Egbert doet. Hij doet eigenlijk wat ik begin dit jaar heb gedaan. Dus ik heb daar heel veel respect voor en hij heeft daarin gelijk. Er zijn geen enkele gesprekken lopende. Maar misschien, na dit interview wel.
1: Ja, want u steekt eigenlijk wel uw hand uit.
0: Wel, ik ben rechtsliberaal en als je ziet waar onze maatschappij naartoe gaat, de regeringen van de afgelopen 20, 30 jaar, die maken altijd compromissen van de compromissen. En dan kom je nergens. Hè. Zie het begrotingstekort dat er nog altijd is. Dat is niet iets dat deze regering zal oplossen. Dat is iets dat opgelopen is van de afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. En daar is weinig aan gedaan. Ja. Ik persoonlijk ben voor een politiek systeem dat helemaal

0: helemaal anders is, om het met dat woord te noemen, dan dat het vandaag is. Ik ben voor een tweepartijen systeem dat links-rechts gaat zeggen. En dat zoals in Griekenland, zoals in Engeland, de winner takes it all. Ja. En dat die partij dan 5 jaar is de tijd heeft om alles terug op orde te zetten.
1: Dan loopt het in Groot-Brittannië misschien ook niet altijd even vlot natuurlijk. Hè. Ik wil nog één ding voorleggen. Hè. Anders, in de laatste peiling van DPG haalt flirt eigenlijk met die kiesdrempel. Denkt u dat er dan wel ruimte is voor nog een liberale partij, zij het dan meer rechts georiënteerd?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat als er een rechtsliberale partij hier in Vlaanderen komt, dat die 10% zal halen en dat die kiezers van N-VA en van Vlaams Belang en ook van anders zal kunnen aantrekken om die kiezers te vertegenwoordigen. Het gevolg zal natuurlijk zijn dat anders zal verdwijnen. Die zullen onder de kiesdrempel zakken en dat denk ik dat er zal gebeuren.
1: Tim van den Put, u bent burgemeester in Hoeilaart. Geen lidkaart meer bij Anders, wel bij MR. Dank u wel voor de tijd.
0: Graag gedaan.

0: Werk van Nova Star, maar nog altijd zo herkenbaar. Today, yesterday. Op het WK wielrennen heeft ons land na het goud van Remco Evenepoel gisteren een tweede medaille beet. Luca Vierstraten heeft daarnet brons gepakt in de tijdrit bij de belofte bij de vrouwen. Zeer nipt. Ze was minder dan een seconde sneller dan de nummer van de volgende. Maar die bronzen medaille is dus voor Luca Vierstraten. Het goud is voor de Australische Felicity Wilson-Haffenden. En wij gaan naar Duitsland.
1: De wereld vandaag.
0: Want het was niet vrolijk opstaan vanmorgen voor de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. In de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern haalt zijn partij, de CDU, de kiesdrempel niet. Daar is de uiterst rechtse partij Alternatieven voor Duitsland de grootste geworden. En in Berlijn is de CDU ook de burgemeester Scherp kwijt. De radicaal linkse partij Die Linke is daar de grootste partij geworden. Anke Plettner, goedemiddag.
2: Goedemiddag, uit Berlijn.
0: Politiek journalist, inderdaad, in Berlijn bij de ARD, de publieke omroep in Duitsland. Die Linke, hoe is die partij zo populair geworden in Berlijn?
2: Nou, de Linke heeft een beetje naar New York gekeken. En ze hebben gezegd, we moeten één onderwerp, is echt heel belangrijk, dan dat wat Mandami daar heeft gedaan, dat proberen wij hier ook. En ze hebben heel sterk op het thema huren en woningen gezet. Dat was het belangrijkste onderwerp in de verkiezingscampagne. Nu is Berlijn echt een stad van huurders. Dus 85% van de woningen worden verhuurd. Dus er is niet zoveel eigendom. En de huren zijn in de laatste jaren ontzettend gestegen. En er zijn veel te weinig woningen. Want er zijn mensen binnengekomen. De stad is natuurlijk nog aantrekkelijk. Dan zijn er mensen uit Oekraïne gekomen. Dus er zijn veel te weinig woningen. En de Linke heeft gezegd, dat gaan wij oplossen. Mm-hmm. En daardoor hebben ze heel goed gescoord.
0: Ja, specifiek één thema uitgezocht. Was er dan zoveel ontevredenheid in Berlijn over het beleid van de CDU?
2: Ja, er was ontevredenheid over het beleid. Maar je moet zeggen, de Berlijn is natuurlijk het is een grote stad waar veel jongeren zijn, waar ook de werkloosheid vrij hoog is, waar mensen ook afhankelijk zijn van sociale voorzieningen. Hier is weinig industrie, dus je hebt hier niet iets waar je zegt van, nou ja, dat is echt zo'n ondernemersstad. Dus dus dat was goed dat de Linke, voor de Linke was dat heel goed. En ze hebben er was ooit een referendum in de stad over de onteigening van vastgoedconcerns. Mm-hmm. En daar hebben toen 60% van de Berlijners gezegd, dat willen we wel. En dat is natuurlijk juridisch, politiek gezien heel moeilijk, want dat zal heel duur zijn om woningen terug te kopen. En zeker zullen die concerns ook een rechtszaak aanspannen. Maar dat was iets wat heel veel mensen en vooral jongeren goed vinden. Dus in de leeftijd onder de 25 hebben meer dan 40% voor die Linke gestemd.
0: Ja. Aan de andere kant van het spectrum heeft ook de AfD het niet slecht gedaan in Berlijn. Zeker in bepaalde wijken.
2: Ja, dat is zo. De Berlijn AfD heeft 7% meer stemmen gehaald dan in de jaren ervoor. De CDU heeft een probleem, omdat de burgemeester die ervoor was, die heeft het heel slecht gedaan. En er waren een aantal dingen waar die gewoon echt gelogen heeft. En in het voorjaar was er een stroomuitval. En dan heeft hij gezegd, nou ja, ik heb met allemaal mensen gebeld. Hij was heel erg bezig. En achteraf bleek dat hij was een uurtje tennis spelen. Oh. Dus dat kwam heel slecht. Ja. Dus, en daar moest dus iemand, hij kon dus niet opnieuw aantreden. Dus dat was voor degene die dan nu kwam, was dat heel moeilijk. Uh-huh. En ook de SPD. En Berlijn was eigenlijk ook altijd een SPD-stad. Daar hadden Willy Brandt als burgemeester. Uh-huh. De SPD heeft maar 12%, dus echt heel slecht. Ja. Dus je kunt zeggen dat links en extreem links, extreem rechts zijn heel sterk, ook in de hoofdstad van Duitsland.
0: En dat wil dus zeggen dat de lijsttrekster van die Linke, Elif Eralp, op de eerste plaats staat om burgemeester te worden. Wat moeten we over haar weten? Wat kan jij ons vertellen?
2: Nou ja, ze was heel. Ze komt uit een Turkse migratiegezin. En ze heeft op haar manier is gewoon een heel open, heel duidelijk ook naar de vrouwen toe. Dat was heel belangrijk. Dat heeft zeker heel veel mensen getrokken. Er was altijd wel, en dat is ook een probleem om te zeggen of zij nu echt burgemeester was. Want er is een probleem. Met een aantal mensen van die Linke die heel erg pro-Palestijn Palestijns zijn. En nu zijn er nu Joodse organisaties in Berlijn en ook in Duitsland die zeggen, nou ja, dat vinden wij, zij moeten heel, heel duidelijk tegen antisemitisme zijn. Mm-hmm. En wij vrezen dat het leven voor Joodse mensen moeilijker wordt in de hoofdstad. En dat is natuurlijk iets wat je in Duitsland helemaal niet kunt, ja, wat gewoon niet mag. Nee. Dus daar moet ze heel veel duidelijker zich afzetten. Maar er waren nu al, ja, zijn op verkiezingsfeestjes gisteren zijn er dan mensen geweest van een echt heel duidelijke, van een, ja, van een hoofd van een klaan die heel duidelijk, die eigenlijk een iemand anders die bij een pro-Palestijnse vereniging hoort, waar de Europese Unie zegt dat is een terroristische organisatie. Dus dat is allemaal echt moeilijk.
0: Ja, absoluut, dus, daar zijn zeker nog wat moeilijkheden die moeten uitgeklaard worden. Ook voor de bondskanselier, denk ik. Hè, als zijn partij het niet goed doet, zelfs slecht doet, de CDU. Toch zegt Merz, ik ga voorlopig niet opstappen, niet als partijleider, niet als bondskanselier. Maar is dat houdbaar?
2: Nee, dat denk ik wel. Hij heeft dat heel, wat heel ongewoon was gisteravond, want om 6 uur komen de exit polls en dat hij dan 6:15 al voor de pers trad.
0: Heel snel, hè?
2: Heel snel. Normaal doet die partijleider en de kanselier dat op maandag. Dus dit was heel raar, maar dat was heel duidelijk om te zeggen van voordat die discussie zou beginnen over is die nog haalbaar. Die discussie liep al de hele afgelopen week. En dat hij nu dat zo duidelijk zei en heel duidelijk zei van ik ga door, ook met al mijn hervormingen, met mijn plannen. Wij moeten het beter uitleggen aan de mensen. Of dat voldoende is, dat vraag ik, daar twijfel ik aan. Ik had eigenlijk verwacht dat hij tenminste het partijvoorzitterschap, dat hij dan zou zeggen van misschien moet dat iemand anders doen. Dat heeft Merkel een keer gedaan als toen verkiezingen in één deelstaat niet goed waren, had zij gezegd, ik geef het voorzitterschap af. Dat doet Merz niet, maar het is moeilijk, want die hervormingspakketten, daar is heel veel kritiek op. En we hadden nog een verkiezing in Mecklenburg-Vorpommern. Mm-hmm. En de minister-president Manuela Schwesig van de Sociaaldemocraten heeft daar is wel tweede geworden, maar heeft dan heel goed heeft het goed gedaan voor de SPD. Ook omdat ze zei, dat wat daar in Berlijn is, vind ik niet goed.
0: Ja.
2: Dus dat wordt een rare, heel onrustige herfst.
0: Ja. Heel kort nog, het politieke landschap in Duitsland wordt stevig door elkaar geschud, hè?
2: Ja, absoluut. De randen zijn sterk. De partijen van de midden worden steeds zwakker. De Alternatieven voor Duitsland heeft ook 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt echt een ontzettend groot zegen binnengehaald. Ja. En dat maakt het echt heel moeilijk. Dus het is een ontwikkeling die we in andere landen in Europa ook hebben. Ja. Maar die is nu echt heel duidelijk in Duitsland te zien. En het wordt zeker, de partijen van de midden zullen zeker wat sterker worden. Ja. Als de economische ontwikkeling sterker wordt, dat is echt iets waar iedereen hier op hoopt.
0: Veel werk voor u als politiek journalist bij de publieke omroep. Anke Plettner, dank je wel.
2: En
0: wij hebben hier andere zorgen. De dieselprijs, dat zal ook in Duitsland zo zijn, stijgt naar een nieuw absoluut record. Vanaf morgen betaal je meer dan 2,5 euro per liter. Tankbeurt van 50 liter kost dan 125 euro al zeker. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Wij zijn eens gaan luisteren naar de pomp.
3: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken, dus je moet wel. Dus het is een beetje erg en triestig dat duurder en duurder wordt. Ja, we zijn ook aan het denken van meer met de fiets te doen, meer, terwijl dat je dat eigenlijk niet kunt als je kinderen hebt of van A naar punt A naar punt B moet rijden. Wordt dat heel moeilijk en ingewikkeld en duur.
0: Ja, hoe pak jij het aan? Ik hoor het graag in onze app VRT Max. Laat maar weten en na 5 uur gaan wij het erover hebben. Eerst tijd voor alle hoofdpunten.
4: The Street Fighter, The Evil Dead, Oldjoy en Deadman. Classic cultfilms met gloednieuwe live soundtracks. Van onder andere Alabaster de Plume, Mary Lattimore en Moon. Videodroom. Van 404 en Filmfest Gent.
5: Alive or dead don't matter, though I reckon dead would be easy.
4: Vanaf 26 september in en uit de Vooruit. Info en tickets 404.gent. Samen met Radio 1.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Vandaag een expo. En morgen liever techno? samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
13: Van het bos tot in de tuin.
12: Zagen.
13: Snoeien.
12: Blazen.
13: Maaien.
12: Meer maaien.
13: En nog meer maaien.
12: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
13: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
12: Stiel. Sterk werk.
14: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
15: He's so boring.
14: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
15: Marianne.
14: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
15: And Willoughby.
14: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 5:00. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Op het Assise proces over de dood van de 14-jarige Jairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En we gaan live naar de 8e finales van de Red Dragons op het EK volleybal. Het Antwerpse Assise Hof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. 4 andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans.
17: Gerechtigheid is geschied, vinden de familie en vrienden van Jairon. Het Assise Hof bevond de vader van Jairon schuldig aan moord tegen de zin van het parket. En het geeft hem nu ook een hogere straf dan wat het parket had gevraagd. 23 in plaats van 20 jaar.
18: Meermaals had hij de kans het leven van zijn zoon te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
17: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
19: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
17: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
18: Ja. Nee. Ik had gevraagd om geen commentaar te geven, alsjeblieft.
17: Ook voor de moeder van Jairon, Danica Moens, is het een opluchting dat haar ex-man nu vastzit.
20: De schrik die erin staat, ja, vanuit ons, zodat wij weten hoe dat hij is. Dus voor ons was het niet uit te houden.
17: De 4 andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen van 1 tot 3 jaar.
16: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de startnota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
21: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibré.
22: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
16: Prévost noemt de nota De Wever dus voorlopig onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van De Wever staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij nog de kans om een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel verworpen dat de directie afgelopen weekend heeft gedaan. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premies als de collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom het werk neer 's nachts. En daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de fietser die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in een gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. Twee andere bewoners die in dezelfde ruimte waren bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets fout was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
1: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
16: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen verricht. Op die manier hier zijn tientallen transnationale criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt huis in de omgeving van Tokio met zware regen. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen nadat haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn zeker 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. Sport op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finale tegen Tsjechië. Steffi Merlevede, hoe doen de Red Dragons het?
2: Het is 1-1 in de sets. De Belgen begonnen moeizaam aan de wedstrijd. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En af en toe zag je ook wat miscommunicatie, wat frustraties ook bij de Belgen. Terwijl de Tsjechen meteen heel agressief starten. En bij hen lukte wel alles 25-20 in set 1 voor de Tsjechen. Intussen is de wedstrijd wel veel meer in evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Reggers kwam er in set 2 meer door. Het vertrouwen groeide ook bij de Red Dragons. Ze wonnen net na nog wat aarzelen op het einde de tweede set met 26-24. Als de Red Dragons zich straks plaatsen voor de kwartfinales, dan wordt de volgende tegenstander opnieuw Servië of Slovenië. Maar daar zijn we nu nog niet. Nog even afwachten.
16: Inderdaad. Dankjewel, Steffi. En er is opnieuw een Belgische medaille op het WK wielrennen in Montreal. In Canada, Luca Vierstraeten heeft brons gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse laten voorgaan. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd zevende. Het weer vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist. Later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar cel voor moord op zijn zoon. De vier andere veroordeelden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je anderhalf uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. Er zijn twee rijstroken dicht. Maak daar een reddingsstrook. Richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertragen 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. De E17 dan naar Gent. Daar vertraag je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruijbeke door een ongeval. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de buitenring rond Gent hinder in Gent-Zeehaven door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek. Ook daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. In Brussel zelf is de rijers Centrumtunnel dicht vanmiddag en dat komt door een defect voertuig.
0: Radio 1.
3: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.
5: En alsof die files nog niet erg genoeg zijn, gaat de dieselprijs morgen naar een nieuw record. Veel alternatieven in onze VRT Max-app. De fiets, een deelwagen, elektrische auto of de bus. Maar ook de pertinente vraag, waarom worden bijvoorbeeld accijnzen niet verlaagd? We gaan het er allemaal over hebben, zo meteen naar de Jackson 5.

0: Want You Back van de Jackson 5. De dieselprijs stijgt dus naar een nieuw absoluut record. 2,5 euro per liter vanaf morgen. En onze vraag is dus vanmiddag, pas jij je rijgedrag aan om daar een beetje aan tegemoet te komen? Met die vraag trok onze reporter naar het tankstation.
1: Ja, we weten het ook niet meer. Hè. We proberen er wel op te letten. Maar ja, je kunt eigenlijk niet anders. Dus mijn zoontje naar de voetbal, dan naar, nu naar bijvoorbeeld IKEA. Dus je moet wel trajecten doen. Dus ja, we weten het ook niet meer. Hè.
2: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen, want alles wordt duurder. Dus als ik daarop kan besparen, zou dat toch al mooi meegenomen zijn.
3: For this big truck we need diesel. The future will be very hard because we need to drive a lot and we need to travel a lot of kilometers, so that will increase our costs and we have to raise our loans and everything. So yes.
4: Ik zie dat per week dat begint meer en meer geld te komen. Op het einde van de maand, ik zie dat het zal heel moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel van ons. Ik probeer met de bus te gaan.
5: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat de diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken. Maar als het blijft stijgen, dan zitten we toch wel met een probleem, denk ik.
6: I have to think twice before doing the long journey because it's a diesel. Otherwise, if the prices were less expensive, maybe I would go further.
7: Ik rijd al niet zo erg veel, dus dat zou ik niet. Ik zou blijven rijden zoals altijd.
0: Ja, en ook heel veel reacties in onze VRT Max-app. Kevin bijvoorbeeld, ze stuurt ons: wij gaan wekelijks eten met het hele gezin bij ons moeder. Dat is nu 2 wekelijks geworden, tot spijt van ons moeder en van onze magen. En Michel, ik ben op pensioen en ik kom nu nergens meer. Alleen boodschappen doen, een paar noodzakelijke dingen, maar voor de rest zoveel mogelijk thuis blijven. Simpel, voegt hij eraan toe. Thijs van de Graaf, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Professor internationale energiepolitiek aan de Universiteit van Gent. Ja, een liter diesel vanaf morgen voor het eerst 2,50 euro. Hoe komt het dat vooral diesel nu zo snel duurder wordt?
8: Ja, de oorzaak is te zoeken, denk ik, in het Midden-Oosten, maar ook in Rusland. In het Midden-Oosten is de straat van Hormuz al 6 maanden dicht door het conflict tussen Iran en Israël en de Verenigde Staten. Maar recent is er ook een belangrijke pijpleiding die doorheen Saudi-Arabië loopt, onklaargemaakt door een droneaanval. En dat zorgt ervoor dat de prijs van ruwe aardolie de hoogte ingaat. En dat is de prijs van het product dat je nodig hebt om diesel te maken. En dan in het andere conflict zie je dat Oekraïne toch wel heel succesvol een campagne voert van droneaanvallen op Russische raffinaderijen, waardoor Rusland, die een traditionele exporteur is van diesel, nu veranderd is in een importeur. Dus dat zet de hele markt, de hele internationale dieselmarkt, onder druk.
0: Een beetje op zijn kop. En de impact op benzine is dan kleiner?
8: Wel, in Europa hebben we natuurlijk ook raffinaderijen en wij kunnen in Europa voorzien in onze eigen benzinebehoeften, maar niet in onze dieselbehoeften. Daarvoor zijn we afhankelijk van import voor ongeveer 20% van onze dieselvraag. En dat betekent dat we voor diesel meer blootgesteld worden aan die schokken die nu op de internationale markten te voelen zijn.
0: We zijn gewoon heel kwetsbaar daar nu. De internationale olieprijs is dan vandaag weer wat gezakt, maar dat merken we dan niet aan de pomp of niet zo snel. Of helemaal niet?
8: Wel, de prijs van ruwe aardolie is een belangrijke barometer, ook voor de prijs van die producten, maar dat is niet identiek. Niemand van ons koopt ruwe aardolie, daar kan je niets mee doen. Wij kopen olieproducten zoals benzine, diesel of indirect natuurlijk ook kerosine, vliegtuigbrandstof. Die prijs van ruwe aardolie die rekent zich door in de prijs van die producten, maar niet één op één. Er zijn vaak andere dynamieken in die productmarkten, zoals bijvoorbeeld nu het feit dat we wereldwijd verminderde raffinagecapaciteit hebben. En dat heeft te maken met die Oekraïnse aanvallen op Russische raffinaderijen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld ook met het feit dat Aziatische raffinaderijen veel minder uren draaien, omdat voor hen die prijs van ruwe aardolie gestegen is en dus de operaties gewoon te duur geworden zijn.
0: Het zijn eigenlijk verschillende zaken die op elkaar inwerken. Een analist van het Internationaal Energieagentschap zegt nu: wij zijn op weg naar een ongeziene krapte op de dieselmarkt. Wat denkt u? Want we hebben natuurlijk de laatste jaren al af en toe zo'n stijging gehad in die prijs. Is het nu anders?
8: Wel, we hebben alleszins de hoogste prijzen ooit, dus dat is nieuw. En als je mij vraagt hoe gaat het verder evolueren, wel, ik denk dat de onderliggende oorzaken niet meteen gaan verdwijnen. Saudi-Arabië heeft bijvoorbeeld niet gecommuniceerd over wanneer het denkt die pijpleiding te kunnen herstellen. Mm-hmm. Die was al eens geraakt in april en toen heeft men dat in een paar dagen kunnen oplossen, maar de schade lijkt nu toch wel groter. Als je kijkt naar Oekraïne, die droneaanvallen, dat is wel vrij succesvol, vanuit het standpunt van Oekraïne. Mm-hmm. Maar we zien dat op het terrein, op het militaire terrein, dat Rusland eigenlijk wel weer aan de winnende hand is. Dus ik denk niet dat Oekraïne die dronecampagne snel zal stopzetten. Dus ik vrees inderdaad dat we hier nog even kunnen mee blijven zitten.
0: U spreekt over het Midden-Oosten, over Rusland, conflict met Oekraïne. Wat met de Amerikanen? Kunnen zij op de een of andere manier een verschil maken hier?
8: Ja, de Amerikanen zijn op dit moment eigenlijk een beetje onze levenslijn. De raffinaderijen daar, die draaien overuren, die draaien op maximale capaciteit en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, en ik hoop dat hij niet meeluistert, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de vijs trouwens, recordprijzen voor diesel, mm-hmm. die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen. Ja. Dat heeft hij nog niet gedaan, maar dat zou hij kunnen doen en dat zou voor onze situatie verergeren.
0: Zou passen in dat idee van America First. Onze luisteraars sturen ons allerhande reacties, heel veel alternatieven. Maar bijvoorbeeld Ilse vraagt zich af, waarom wordt er niet ingegrepen? Waarom worden de accijnzen op benzine en of diesel niet verlaagd? Ook Paul Magnet van de PS heeft trouwens al zo'n oproep gedaan. Hè? Waarom gebeurt dat niet?
8: Wel, dat zal zeker nog besproken worden, neem ik aan. Hè. Dus je weet dat er op brandstof zoals diesel heel veel belastingen gegeven worden. Ja. BTW is procentueel. Dat betekent dat als de dieselprijs stijgt, dat de BTW-inkomsten van de overheid meestijgen. En dat is eigenlijk een soort van onverwachte meevaller, mm-hmm. dan voor de overheidsinkomsten. Dus vaak wordt er dan geopperd dat de regering de accijnzen dan ter compensatie wat zou kunnen verminderen. Nu, die hoge dieselprijzen zorgen natuurlijk ook wel een beetje voor verminderde consumptie, dus dat is niet zomaar meer winst voor de regeringen. Maar ik kan mij ook voorstellen, al onze regeringen zijn eigenlijk bezig met een begrotingsopmaak waar dat er tekorten moeten opgevuld worden. In deze context is dat misschien niet zo opportun voor de regeringen om hier een mouw aan te passen.
0: Maar die 2,5, dat is toch zo wat een symbolische grens. Hè? Ondertussen krijgen we ook het nieuws binnen dat de Waalse Socialistische Metaalvakbond dreigt met acties als de regering niet optreedt tegen die dure brandstofprijzen, kan het inderdaad toch een soort versnelling krijgen in ook wat sociale onrust? Of zitten we daar toch nog een eindje vanaf?
8: Daar zitten we denk ik nog wel even vanaf. Alhoewel, als we terugspoelen naar bijvoorbeeld april, dan zien we dat de dieselprijzen daar de vorige records hebben opgetekend. En dan zag je bijvoorbeeld in Ierland ook al brandstofprotesten. Dus het is niet totaal ongezien. Natuurlijk, als je als overheid hier iets wil aan doen, denk ik dat je eerst moet inzetten op 1. Een campagne om de mensen die erin die de mogelijkheid hebben om te besparen, bijvoorbeeld thuiswerken motiveren, zou kunnen helpen, is een van de maatregelen ook die het Internationaal Energieagentschap bij het begin van de oorlog naar voren heeft geschoven. En ten tweede denk ik dat je moet ook opletten, zo'n accijnsverlaging, dat komt iedereen ten goede. Ook de hogere inkomensgroepen die daar in principe geen nood aan hebben. Het kan ook de prijsprikkel wegnemen om de vraag te verminderen, om de consumptie te beperken. Dus misschien ga je beter te werk via een andere weg en dat is inkomensondersteuning aan die groepen van mensen die het nodig hebben.
0: Ja, die niet anders kunnen dan met de auto gaan werken bijvoorbeeld.
8: Mm-hmm, inderdaad.
0: Ja, want dat is inderdaad ook wat we zien in onze VRT Max-app, dat nogal wat luisteraars zeggen, ja, maar misschien is dit dan ook het moment om je gedrag een beetje te gaan veranderen. Deze recordprijs is misschien ook wel een waarschuwing dat we echt te afhankelijk zijn van die fossiele brandstoffen.
8: Ik denk het wel. En het is eigenlijk een opeenvolging van schokken die ons die boodschap geeft. Mm. In 2022, na de invasie van Rusland in Oekraïne, hadden we ook een fossiele prijsschok die ook kwam door een oorlog die we zelf in Europa niet gestart waren, maar waarvan wij wel het slachtoffer zijn. Dit gebeurt nu opnieuw. En deze oorlog in het Midden-Oosten komt eigenlijk bovenop die oorlog in Rusland. Want we zien nu eigenlijk het effect van die twee oorlogen op de prijzen die we betalen aan de pomp. Nu, ons gedrag aanpassen is niet altijd zo simpel als het aankomt op diesel. Want het zijn niet alleen personenwagens die diesel tanken. Het zijn ook heel veel vrachtwagens, binnenvaart, landbouwmachines, tractoren enzovoort. En vaak is het gewoon niet mogelijk om daar gedragsaanpassing te doen. En het gevaar is dat die hoge dieselprijzen dan via die transportkosten, via de landbouwkosten die verhogen, zich op termijn ook gaan laten voelen in de prijs van alle goederen en diensten. Ja. En dus de inflatie voor iedereen omhoog gaan duwen.
0: We hadden hier inderdaad ook al een bakker die zei van ik zal toch ook eens moeten beginnen nadenken over mijn prijzen. Thijs van de Graaf, professor internationale energiepolitiek in Gent, dankjewel.
8: Graag gedaan.

0: Ulla van de Koekst, de Italiaanse premier Giorgia Meloni wil het aantal buitenlandse kinderen per klas beperken.
1: De wereld vandaag.
0: Ze heeft dat gisteren gezegd tijdens een bijeenkomst van de jongerenorganisatie van haar partij, Fratelli d'Italia. Volgens Meloni zou dat beter zijn voor de taalontwikkeling van de niet-Italiaanse kinderen.

0: Willem van Mullum, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Italië-kenner op onze redactie. Heeft ze dat ook concreet gemaakt, hoe ze dat precies ziet, Giorgia Meloni?
1: Wel, ze heeft alvast de timing wel wat concreet gemaakt, want ze wil snel doorpakken. Dat moet eigenlijk nu vrijdag al op de ministerraad komen en moet dus iets zijn wat ze dus nu nog met haar regering in voegen wil laten gaan. Er hangt in Italië een beetje een clima di elezioni. Dat is een klimaat van verkiezingen in de lucht. We weten nog niet precies wanneer, maar volgend jaar zijn er verkiezingen in Italië. Ik gok op de lente. Mm-hmm. Maar je voelt ook dat het echt wel een soort van campagnemoment ook was. Giorgia Meloni heeft ook dat campagnekleed weer aangetrokken, om het zo te zeggen. Is een andere type van persoon op zo'n podium als ze die massa toespreekt. Anders dan een premier die eigenlijk voor alle Italianen moet spreken. Mm-hmm. Zij sprak gisteren haar achterban. Maar er zijn wel nog wat vragen te stellen over wie het dan precies gaat. En ja. Hoeveel leerlingen dat dan precies
0: zullen zijn. Want als je zegt het aantal buitenlandse kinderen per klas beperken, niet-Italiaanse kinderen, wie bedoelt ze dan?
1: Ja, dat is de vraag. En dat is ook wel een beetje die ambiguïteit die ze altijd wel wat hanteert. Italiaanse media gaan dan op zoek in rapporten over hoeveel leerlingen zou dat dan kunnen gaan. Wat betekent dat dan ook, een niet-Italiaanse leerling? Het zou gaan om zo'n in totaal 900.000, ruim 900.000 leerlingen van in totaal 8 miljoen in Italië. Dus de schoolgaande jeugd is zo'n 8 miljoen in totaal. En dan zou het gaan om 12% ongeveer van de leerlingen. Maar gaat dat dan over leerlingen die wel uit een land van de Europese Unie komen? Of zijn het dan kinderen die uit een land komen buiten de Europese Unie? Daar is nog heel veel onduidelijkheid mm-hmm. over. En om het een beetje in perspectief te plaatsen, ik ben eens gaan kijken naar de cijfers bij ons, bijvoorbeeld. Kan je dan ook zien via het agentschap Opgroeien. Die verwijzen dan naar cijfers van Stad Bel. Dat ligt bij ons ook in het Vlaams gewest rond de 11,8%. Dus de 0 en 17 jaar leerlingen in ons onderwijs in 2025 die niet Belgen zijn. Dus die cijfers die liggen ongeveer hetzelfde zoals in Italië.
0: Ja. Ze zegt dat dan op zo'n verkiezingsrally, geeft daar dan geen details over, maar ik kan me voorstellen dat daar dan vanuit het onderwijs wel reactie op komt, toch?
1: Ja, absoluut. En het was vooral uitkijken naar wat dan de koepelorganisatie van directeurs daarover zou te vertellen hebben. Ja, die zeggen, ja, op didactisch vlak snijdt het hout, wat u zegt, maar het is op technisch vlak heel moeilijk te implementeren. En dan verwijzen ze bijvoorbeeld naar de allerkleinste. Dat is een systeem dat in Italië gehanteerd wordt, wat ook bij ons van toepassing is, dat je een school gaat kiezen of een kinderopvang gaat kiezen dicht bij jou in de buurt. Ja, als je nu eenmaal in een wijk woont waar er meer mensen wonen met een migratieachtergrond, dan zal dat percentage hoger liggen. Dan stellen die directeurs zich vandaag de vraag, als dit erdoor komt, ja, wat doen we dan met die kinderen? Gaan we die dan op een andere plek een plaats moeten geven? Gaan die dan veel verder van huis? Dus ze hebben, langs de ene kant zeggen ze, ja, didactisch begrijpen we het wel. Mm-hmm. Maar langs de andere kant, om het dan effectief te gaan implementeren, is dat moeilijk. Ja, en uiteraard moet ik je niet zeggen, dat is geen verrassing. De oppositie, die zijn natuurlijk snoeihard voor dit voorstel. En die zeggen dat ze op die manier eigenlijk kinderen het recht op onderwijs afneemt. Maar dat is meer een politiek spel. Het is dan vooral uitkijken wat het onderwijsveld zelf daarover zegt.
0: Ja, want als we het hebben over dat politieke spel, je zegt hè, volgend jaar verkiezingen ergens, wellicht in het voorjaar of mogelijk in het voorjaar. Voel je dan inderdaad dat zij harder aan het doordrukken weer is op migratie?
1: Ja, absoluut. Dat heeft ze ook deze zomer al gedaan. Als het dan ging over wat er in Ceuta gebeurde, was zij een van de eerste die meteen heel erg hard was voor de Spaanse regering. Ze wil migratie heel hoog op die politieke agenda. Want vooral duidelijkheid, dit voorstel dat ze nu doet, is geen nieuw thema in Italië. Er is een omzendbrief van 2010. De vierde regering Berlusconi, ik heb het even opgezocht, was er dan al een advies om ervoor te zorgen dat er een plafond is in de klas voor het aantal niet-Italiaanse studenten. Maar zij blaast dit nu nieuw leven in. En waarom doet ze dat? Wel, omdat er verkiezingen in de lucht hangen. Mm. En omdat ze eigenlijk vooral de wind van rechts krijgt. Dus die Roberto Vannacci die ze in de gaten houdt, dat is eigenlijk iemand die zich afgescheurd heeft van haar coalitiepartner, de Lega-partij, van Matteo Salvini. En hij heeft op wat migratie betreft eigenlijk nog een radicalere kijk daarop dan Giorgia Meloni. Mm-hmm. En ze probeert nu eigenlijk, want ze merkt hoe hij in de peilingen stijgt en stijgt en stijgt. En ze probeert eigenlijk om hem een antwoord te bieden. Hij was ook een van de eerste daar, want ze speechte gisteren op hetzelfde moment. Die zei dat hij het een heel goed idee vond van Giorgia Meloni om dit nu eindelijk aan te pakken.

0: pakken. Al had het veel vroeger gemoeten, zei hij er meteen bij.
1: Is dat niet een beetje een spreidstand? Hoe we haar op het Europese niveau zien en wat jij nu vertelt, wat ze op zo'n verkiezingsrally meegeeft?
0: Wat ik nu vooral voel, is dat het nu Italië zal zijn waar ze zich op zal richten. Ze moet nu weer naar haar kiezer. Ze moet nu haar rapport gaan vragen. Hoe heb ik het gedaan de afgelopen jaren? Op Europees niveau heeft ze zich altijd toch eerder als een gematigd conservatief politica gedragen. Op haar thuisbasis in Italië heeft ze radicalere standpunten. Mm-hmm. En die zal ze nu veel meer in de verf willen zetten. En je kan er geef op innemen, Ruud, dat het volgend jaar bij die verkiezingen, wanneer ze ook zijn, zal het gaan over Italianita. Zal het gaan over dat Italiaans zijn. Zal het gaan over identiteit. Zal het gaan over migratie. Want telkens dat thema passeert, doet ze er alles aan om dat hoog op de media-agenda en natuurlijk ook op de politieke agenda te houden. Het zal in de komende weken en maanden niet anders zijn. Kan je van op aan.
1: Willem van Willem, dankjewel voor nu. En de Red Dragons, die zijn in Italië, die zijn in Turijn. Ze zijn aan het spelen tegen Tsjechië. En Steffi, dat gaat goed?
2: Ja, absoluut. Ze hebben de controle in de wedstrijd helemaal overgenomen. De Red Dragons hebben net de derde set gewonnen met 25-14 en leiden dus met 2-1 in de sets. Het slot van de tweede set daarnet was nog heel aarzelend. Ze hadden 4 setpunten nodig, maar begonnen dan wel met veel vertrouwen in die derde set. Sloegen meteen een 3-punten kloof. Ze hielden vooral de hoofdaanvaller van de Tsjechen veel meer aan banden in die derde set. Dat was in set 1 echt problematisch. Maar intussen is Sam Fafchon van Mazeik ingevallen. In de tweede set was dat. En die heeft verandering gebracht, hoor. Vooral blokkerend. Ook Pieter Koolman, de middenman, moeten we even vermelden bij de Belgen. Stopt na dit EK met volleyballen. 37 intussen. Maar haalde wel een heel hoog niveau in die derde set. De Tsjechen kwamen heel erg onder druk. Gingen ook veel meer fouten maken. Je zag hun vertrouwen wankelen. Heel anders dan in het begin van die wedstrijd. En de Belgen liepen steeds verder uit. Alles lukte. 5 punten was het verschil halfweg. En in het slot zelfs 10 punten. En 25-14. Die cijfers zijn heel duidelijk. Dat zegt alles. 2-1 dus voor de Belgen in de sets. Nog 1 set winnen. En dan plaatsen ze zich voor de kwartfinales op het EK.
1: En ik zie Bram daar ook met veel interesse naar kijken. Dag Bram.
3: Hey, goedenavond.
1: Maar jij bent hier wel voor het weer natuurlijk.
3: Ik ben hier voor het weer. En dat is ook iets om naar uit te kijken. Want het ziet er goed uit. Nu, vanavond en vannacht wordt het wel behoorlijk fris. Minima in Vlaanderen tussen 7 en 11 graden. In de Ardense Valleien komt zelfs het vriespunt in zicht. Ja, voor de eerste keer dit najaar. Met op vele plaatsen morgenochtend toch wel nevel of mist. En ook veel lage wolkenvelden die van over Nederland ons land gaan binnenkomen. Dus morgen een zeer grijze start op de meeste plaatsen. Nu, de zichtbaarheid gaat wel snel verbeteren. Maar op sommige plaatsen gaan die lage wolken toch wel een groot gedeelte van de dag blijven hangen. De zonnigste weerkaarten zijn morgen voor Wallonië en voor de streken langs de grens met Frankrijk. Elders wordt het wat moeilijker, zal het pas in de loop van de namiddag zijn dat de zon erdoor komt. Temperaturen morgen rond de 19 graden, weinig wind. Woensdag dan vrij zonnig weer, 21 graden. En ook de dagen nadien zien er zeer goed uit. Donderdag start nog met veel wolken, maar na de middag de zon en 19 graden. En dan vrijdag en het weekend wordt het zeer zonnig en ook vrij warm. De temperaturen klimmen boven de 20 graden.
1: Prachtig, dankjewel.
4: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1:10 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Maak daar een reddingstrook. Richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen sta je in de file op de A12 vanaf Wilrijk, 35 minuten. 20 op de E17 vanaf Kruibeke en ook op de E313 vanaf Massenhoven. En een kwartier op de A12 vanaf Stabroek. Op de E40 naar Brussel vertraag je in Merelbeke door een ongeval op de linkerrijstrook en op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de binnenring 20 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Tervuren. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht door een defect voertuig. Alles samen 200 kilometer file.
4: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. In Antwerpen of Amalfi. Blankenbergen. Of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef acht!
5: hamburgers.
6: Alsjeblieft.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Je informeren voor je gaat renoveren?
10: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
9: Tijdens renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
10: Tal van bedrijven en renovatiebanden openen hun deuren.
9: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: Zeg, als ik ons zo in de spiegel zie, dan worden wij precies elk jaar knapper.
14: Ja, of is het ons nieuwe badkamer?
13: Ze past alleszins perfect bij u. Beeldschoon en betoverend. Oh.
15: Happy bathroom to you.
16: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
17: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
18: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
19: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
18: En is dat dan morgen wel opgeladen?
17: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
18: Wow.
17: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
20: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
21: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouw ideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
22: Radio 1.
23: De wereld vandaag. Met Ruud Roets.

0: Vicious van Lou Reed.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: 23 jaar opsluiting, dat is de straf die de vader van Jairon heeft gekregen. Jongen van 14, die is vermoord. De jongen overleed in 2022 nadat hij wekenlang doodziek was en geen medische hulp had gekregen. Na zijn overlijden lieten de vader en 5 huisgenoten Jairon nog 2 maanden dood in bed liggen. Ze geloofden dat God hem terug tot leven zou wekken. 4 huisgenoten van de vader krijgen celstraffen tot 3 jaar met uitstel en dat voor het onthouden van medische zorgen aan de jongen. Walter van Steenbrugge, goedemiddag.
3: Goedemiddag, mevrouw.
0: Ik ben de advocaat van de moeder van Jairon. Wat was haar reactie? We wisten al voor het weekend dat de vader schuldig was bevonden. Vandaag die strafmaat, hoe reageert zij daarop?
3: Wel ja, de strafmaat was voor haar niet het belangrijkste. Het was vooral de onmiddellijke aanhouding die erop volgde, want de man is vrij verschenen voor het Hof van Assisen en zij liep toch al een geruime tijd met een onveilig gevoel. En ik zag in haar ogen toen dat de onmiddellijke aanhouding werd uitgesproken en de ex werd weggeleid, dat dat voor haar meer voldoening gaf dan de hoegrootheid van de strafmaat. Maar ja, 23 jaar is natuurlijk ook wel een heel zware straf.
0: Dat is een heel zware straf. Ik wil nog even terugkomen op wat u zegt. Ze was bezorgd dit weekend. Had ze inderdaad schrik dat de vader misschien zou verdwijnen? Want hij was gewoon op vrije voeten. Hoe komt dat eigenlijk?
3: Wel, dat komt omdat de vrijheidsberovende titel nooit gevraagd geworden is door het Openbaar Ministerie. Je moet weten dat, en dat is een aanklacht geweest die wij gemaakt hebben gedurende het proces, dat deze zaak wel heel, heel licht werd opgevat, zowel door onderzoeksrechter als door het Openbaar Ministerie. Vandaar dat die voorrechtenis heeft niet zo lang geduurd. De vordering om de betrokkenen voor de rechters te laten verschijnen was eigenlijk bestemd om een kleine bestraffing te krijgen voor een correctionele rechtbank. Vandaar dat de mindset van het Openbaar Ministerie er altijd in bestond. Dit is geen moord, dit is geen kwaad opzet. Vandaar dat die vrijheidsberoving nooit werd gevraagd. Maar nu zaten we natuurlijk door de uitspraak van afgelopen vrijdag in een ander scenario, waarbij dat de jury had geoordeeld dat er wel degelijk sprake was van moord. En ja, dan moest de moeder vaststellen dat het mogelijk was dat de man zich zou onttrekken. Dat heeft hij niet gedaan. Hij is dus vandaag naar het Hof van Assisen gekomen. En dus was er een debat nodig voor het uitspreken van een onmiddellijke aanhouding, dus van een vrijheidsberovende titel. En dat heeft de moeder wel echt gerustgesteld.
0: Ja, 23 jaar. Inderdaad, het Openbaar Ministerie hield rekening met verzachtende omstandigheden van 20 jaar een gepaste straf. U heeft het over die vrijheidsberoving niet gevraagd. Dit is goed voor jullie, zou ik kunnen zeggen, maar wel pijnlijk voor het parket. Zij komen hier niet goed uit.
3: Ja, we hebben dat spijtig genoeg moeten aankaarten tijdens de pleidooien en ook tijdens de behandeling van de zaak. De voorzitter van het Assisenhof heeft op een voortreffelijke en zeer grondige wijze daar abstractie van gemaakt en het onderzoek ter terechtzetting gedaan, zoals dat het ook hoort. Maar het was wel pijnlijk om te moeten vaststellen, voornamelijk tijdens het onderzoek, want er is een ware calvarietocht moeten gevoerd worden door ons om alsmaar toch gedaan te krijgen wat absoluut nodig was. En het is uiteindelijk de Kamer van Inbeschuldigingstelling, dat is een kamer van het Hof van Beroep in Antwerpen, die ons heel laat dan op het traject gevolgd heeft en gezegd heeft, inderdaad, het haarstel moet onderzocht worden en ze moeten voor het Hof van Assisen verschijnen. Dus dat is heel lastig geweest. En wat toch wel merkwaardig was, dat is dat in plaats van te zeggen, ja, er zijn fouten gemaakt, heeft men eigenlijk toch volhard in die piste, ook tijdens het requisitoor. En dat was voor de familie wel pijnlijk. En nu is die straf er van 23 jaar. Er was 20 jaar gevorderd door het Openbaar Ministerie. En bij de uiteindelijke strafbepaling is er dan ook nog rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn. En terecht ook, denk ik. Maar dat had ermee te maken dat wij altijd maar hadden moeten vragen om bijkomend onderzoek te voeren. En het Hof heeft gezegd, ja, dat is niet de schuld van de beschuldigden. Dus die hebben uiteindelijk nog kunnen profiteren van het feit dat dat onderzoek zo lang geduurd is. Dus het is pijnlijk langs vele kanten geweest.
0: Op vele manieren. Zware straf, schuldig en toch stapt u naar de Hoge Raad voor Justitie. Wat hoopt u daar te verkrijgen?
3: Wel, het ene staat los van het andere. Die straf, maar

0: Ja, dat is een zaak waar dat ook de burgerlijke partij geen inspraak in heeft gehad. Wat ik of wat mijn cliënten wensen, dat is dat mensen die na hun komen niet dezelfde calvarietocht moeten afleggen zoals dat zij dat hebben moeten doen. En ik denk dat inderdaad de Hoge Raad, ze gaan het misschien ambtshalve doen, hè, maar wij gaan het in ieder geval aankaarten, zodanig dat dat in de toekomst niet meer mogelijk is. Want de moeder heeft alles gedaan, maar dan ook alles en dankzij de hulp van haar verzekeringsmaatschappij, die ook die kosten heeft moeten maken om het onderzoek te voeren, wat eigenlijk door de onderzoeksrechten en door het parket had moeten gebeuren. Dat heeft veel inspanningen, veel geld en vooral ook veel mentale vermoeidheid gekost. En het is goed dat het uiteindelijk door die juryrechtspraak nu eens kunnen rechtgezet worden, maar met veel bloed, zweet en tranen. Ja.
1: Dat heeft u duidelijk gemaakt. U bent advocaat van de moeder van Jairon, Walter van Steenbrugge. Dank je wel voor de tijd.
0: Zonder dank, daar.
2: De wereld vandaag.
1: Vorige vrijdag kwamen wij te weten dat het nogal rommelt in de Oostendse politiek. En dat is een understatement. Heeft alles te maken met de eerste schepen daar. Charlotte Verkijn van N-VA. Verschillende ambtenaren hadden aangegeven dat ze niet meer konden of wilden samenwerken met haar. Het stadsbestuur van Oostende was door de kwestie in lopende zaken. Er was dus snel een oplossing nodig en die kwam er vanmiddag. Want er is beslist dat de schepen Verkijn bijna al haar bevoegdheden verliest. Jeffrey Roos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Correspondent voor VRT Nieuws in de regio West-Vlaanderen. Ze blijft wel schepen, Charlotte Verkijn, maar wat verandert er dan precies?
3: Ja, Charlotte Verkijn blijft inderdaad schepen, maar wel met een heel veel kleinere portefeuille. De bevoegdheden stadsgebouwen en concessies gaan naar haar N-VA-collega Maxime Donk. En de bevoegdheid haven gaat naar de burgemeester zelf. Maar daarnaast verliest ze ook alle zetjes in de raden van bestuur waar ze in zetelde.
1: Ja. Dat is wel ingrijpend, maar wel misschien een oplossing voor die situatie die toch wel geblokkeerd zat. Waarom is het op deze manier opgelost?
3: Wel, ik denk dat dat de best mogelijke oplossing was, hè, om niet te veel te moeten veranderen. Want N-VA vooruit wilde sowieso blijven samenwerken. Dat was redelijk duidelijk al, heel snel. Dus moest er intern op verschoven worden. Hè. En als ze dan een signaal willen geven naar personeel toe, ja, dan moeten ze wel handelen natuurlijk. En de burgemeester heeft dat ook gedaan uiteindelijk. Ja. En heeft daar bewustzijn zoveel mogelijk afgenomen. Dus ja.
1: Dat is het resultaat. Vrijdag hoorden we elkaar ook. En we hadden op dat moment nog niks gehoord van Charlotte Verkijn. Maar het was duidelijk dat er misschien wel een reactie zou moeten gaan komen. Dat heeft ze ondertussen wel gedaan, hè?
3: Ze heeft niet echt naar de pers gereageerd, maar ze heeft wel een statement op haar Facebookpagina gezet. Waarin dat ze herkent dat ze eigenlijk niet de gemakkelijkste politiek had om mee samen te werken. Ze liet wel via haar eigen partij benadrukken dat ze eigenlijk die keuze zelf gemaakt heeft om deze maatregelen te nemen. Mm-hmm. Dat ze daarop aangestuurd heeft.
1: Ja.
3: Maar ze kent het wel dat ze inderdaad in de fout is gegaan. En dat ze inderdaad haar manier van werken misschien niet altijd strookt met de manier van werken van die ambtenaren. Maar dat ze alleen maar de puntjes op de i wil, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
1: Ja.
3: Dat ze wil dat vooruit gaat, dat ze de puntjes op de i wil. En dat ze daardoor soms misschien een keer anders gereageerd heeft of overgereageerd heeft. Waardoor dat misschien de indruk gewekt heeft dat ze fel uit de hoek kon komen. Hè.
1: Ja. Is de zaak hiermee afgerond?
3: Afgerond is een groot woord. In principe wel. Maar de vraag is natuurlijk, ja, ze heeft enkel nog de bevoegdheden economie te schepen. Dus alles rond de winkels en winkelbuurten enzovoort. En ja, rond ondernemen blijft bij haar. De vraag is natuurlijk, ja, kan een schepen die eerste schepen was eigenlijk functioneren met zo weinig bevoegdheden dan?
1: Ja.
3: Maar qua oplossing, ja, die oplossing is er nu wel gekomen, maar is dat een tijdelijke of een vaste oplossing? Dat weten we natuurlijk niet.
1: Hetzelfde
3: geld krijgt ze binnen zoveel tijd haar bevoegdheden terug als ze een traject doorlopen heeft. Want ze moet ook een traject doorlopen, hè.
1: Ja. Dus
3: ze moet een soort begeleiding traject doorlopen waarin dat ze leiderschapsstijl, communicatie, samenwerking en conflictbeheersing moet leren.
1: Ja.
3: En dat loopt over een 12-tal maanden met geregelde evaluatiemomenten. Dus waarschijnlijk na die 12 maanden wordt er geëvalueerd van wat er verder staat te gebeuren. Hè.
1: Zo zijn we helemaal mee met wat er in Oostende gebeurt. Grote dank daarvoor. Jeffrey Roos, correspondent voor VRT Nieuws in West-Vlaanderen. Het is opvallend in elk geval. Ik praat er graag nog even over door met Christophe Stijvers. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Professor politieke wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Uw specialisatie zijn precies die lokale besturen. Het is niet iets wat we elke week horen, gelukkig maar, wat daar in Oostende gebeurt, toch?
4: Het is zeker geen standaard situatie, het is eerder uitzonderlijk. Nu, we weten eigenlijk niet hoe vaak dit voorkomt. heb even het zelf nagegaan. Er zijn wel wat precedenten, ook tijdens de vorige legislatuur. En dat kan ook gaan tot schepen die eigenlijk helemaal geen bevoegdheden meer hebben.
1: Dus dat zoiets, dat die bevoegdheden eens herschikt worden in de loop van de legislatuur, dat gebeurt nog wel eens?
4: Dat gebeurt nog wel eens en het kan eigenlijk perfect. Ja. En dat komt eigenlijk omdat colleges zijn collegiale organen die in principe samen beslissen. En dat we zijn en schepen heeft eigenlijk geen eigen bevoegdheden in de strikte zin, in de juridische zin van het woord. Eigenlijk het wat men doet in een college is afspraken maken, werkafspraken maken, taken verdelen over wie er verantwoordelijk wordt voor een bepaald bevoegdheidsdomein, ook het gezicht wordt van dat domein. Ja. En dat kan je eigenlijk perfect terug gaan herschikken.
1: Vorige week was het alle lippen stijf op elkaar bij iedereen. En nu komt er deze oplossing, maar eigenlijk hebben de betrokkenen nog altijd niet echt gehoord. Wat voor een signaal stuurt het stadsbestuur van Oostende hiermee uit?
4: Wel, ik denk dat het een beetje een dubbel signaal is. Ik denk dat het zeer duidelijk is dat men de meerderheid van Vooruit Plus en N-VA wil behouden. Men behoudt ook de samenstelling van het college, inclusief de betrokkenen die ook aan boord blijft. Mm-hmm. Is ook actief op nationaal niveau voor haar partij.
1: Dus dat is niet onbelangrijk,
4: denk ik. Ja, klopt. Maar ja, ze krijgt duidelijk een minder prominente rol en haar optreden wordt ook wel aan banden gelegd.
1: Ja, en inderdaad een opleiding ook te volgen die behoorlijk lang zal duren. Hoe uitzonderlijk is dat? Of horen we dat nog wel eens vaker, zulke spanningen tussen een schepen en zijn of haar administratie?
4: Dat is zeker niet uitzonderlijk, denk ik. Dat was ook een van de afspraken die men ook gemaakt heeft. Hè, dat men eigenlijk de relatie tussen politiek en administratie in de stad Oostende ook eens ging herbekijken.
1: Ja.
4: Je hebt natuurlijk die schepen, je hebt een kabinet. Je hebt daarnaast natuurlijk een administratie met een managementteam. En dan zie je wel dat daar wel vaak wat spanningen tussen bestaan. Hè. Die schepen zijn bezig met het voorbereiden, met het uitvoeren van het beleid. Die ambtenaren zijn dat ook, maar die gebruiken natuurlijk alle twee een toch wel wat andere logica. Ja, ambtenaren zullen meer hun ervaring en expertise de wat langere termijn proberen na te streven. Mm-hmm. Terwijl dat politici natuurlijk een eigen logica hebben, op korte termijn dingen in beweging willen krijgen. Willen realiseren en graag snel resultaten hebben. Dus daar zit wel wat spanning op die lijn.
1: Is het lokale niveau daar meer vatbaar voor?
4: Voor een stuk wel, omdat natuurlijk het lokaal niveau dat gaat over heel concreet, over heel tastbare dingen. Je zit dichter op je administratie. Het is makkelijker om die administratie wat rechtstreeks aan te sturen en op te volgen. Men heeft wel geprobeerd de voorbije jaren om met de introductie van dingen zoals managementteams, afspraken, notas tussen politiek en administratie, die relatie wat te professionaliseren. Maar het is zeker zo dat daar vaak toch wel wat ruis op zit.
1: Dit is mogelijk ook wel lastig toch voor het vertrouwen. Van een gemeenschap, van een stad in zijn stadsbestuur, nee?
4: Dat zou inderdaad kunnen. Dat valt uiteraard nog af te wachten. Ik denk ook dat er verschillende interpretaties zullen bestaan, al naar gelang de partijpolitieke achtergrond van mensen.
1: Ja.
4: Maar goed, men heeft denk ik met deze maatregel een signaal willen geven dat men de resultaten van het onderzoek dat daarover. Tegelijkertijd zit je ook in een politieke realiteit, hè, waarbij dat je coalitiepartners hebt die elk op hun strepen staan.
1: Helder. Christophe Stijvers, professor politieke wetenschappen in Gent. Dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Lola Young en Messi. Zullen we nog eens naar Turijn gaan? Want ik denk dat het goed komt daar, Steffi.
1: Ja hoor, de Red Dragons hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK. Een 3-1 overwinning net tegen Tsjechië. Net die vierde set gewonnen met 25-15. Dat zegt het allemaal, hè, die cijfers. Het overwicht van de Belgen. Heel duidelijk, net als daarnet in de vorige set. Ze hebben echt de controle gepakt in die derde set. Vanaf dan zijn ze veel beter gaan spelen. Alles lukte. Aanvallend, blokkerend ging het veel beter draaien bij de Belgen. En de Tsjechen, ja, die waren een beetje de kluts kwijt, moet ik zeggen. Zeker na die derde set die ze verloren met 25-14. En ze konden zich niet meer herpakken. 25-15 dus in de laatste set. En de Belgen naar de top 8, naar de kwartfinales. Woensdag komen ze in actie. Dat zal tegen Servië opnieuw zijn of tegen Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar. Dus we weten het vanavond.
0: Dat is fantastisch nieuws om de wereld vandaag mee af te sluiten. Als je iets niet gehoord hebt, dan verwijs ik je heel graag door naar onze app VRT Max. Gewoon bij Radio 1 even gaan klikken. Daar kan je alles herbeluisteren. En wat mij betreft gewoon een heel mooie avond gewenst.
2: Dit najaar in Ancienne Belgique. Onvergetelijke concerten van Trixie Whitley, Courtney Barnett, Jay Bernard en Afghan Wigs. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. Info en tickets, abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Radio 1.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vandaag Opera. En morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
11: Is het zinvol om daders van misbruik te laten vertellen in een docu? Hoe groot is de ramp voor Friedrich Merz? En wat heb je nodig om wereldkampioen tijdrijden te worden? Ik ga het je vertellen in het kwartier. Tot zo.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: 6:00, goedenavond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon kennen de veroordeelden hun straf. De Franstalige partijen zien niet veel heil in de begrotingsnota van premier De Wever. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Antwerpse Assisehof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Vier andere beschuldigden krijgen voorwaardelijke straffen. Vanuit Antwerpen, Filip Heijmans.
15: Gerechtigheid is geschied, vinden de familie en vrienden van Jairon. Zijn vader kreeg 23 jaar, meer dus dan de 20 die het parket had gevraagd.
16: Meermaals had hij de kans het leven van zijn zoon te redden door eenvoudigweg medische hulp in te schakelen.
15: Bij de vader kwam de uitspraak hard binnen, volgens zijn advocaat Fatima Ahmad.
17: Hij reageert gelaten, maar hij wist wel wat hem te wachten stond. Hij had een valies klaargemaakt die hij mee had. Dus een verpletterende straf. Zijn leven is daar voorbij. Hè?
15: De man werd dus meteen naar de gevangenis gebracht, wat op gejuich werd onthaald.
16: Nee, Ik had gevraagd om geen commentaar te geven, alsjeblieft.
15: Ook voor de moeder van Jairon, Danica Moens, is het een opluchting dat haar ex-man nu vastzit.
18: De schrik die erin zat, ja, vanuit ons, hoe dat wij weten hoe dat hij is. Dus voor ons was het niet uit te houden.
15: De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen van 1 tot 3 jaar.
16: Ik hoop dat u het allen tot u laat doordringen welke verantwoordelijkheid een ieder van u draagt bij de dood van Jairon.
14: De Franstalige partijen in de federale regering vinden de startnota van premier De Wever over de begroting onaanvaardbaar. Volgens MR-vicepremier Clarin Val staan er nog te veel nieuwe belastingen in en is de nota daardoor onevenwichtig. Zijn collega Prévost van Les Engagés vindt dat nog zacht uitgedrukt.
19: Actuellement, cette note n'est absolument pas acceptable, évidemment, très déséquilibrée.
20: Oh, écoutez, c'est un mot qui me paraît même encore un peu faible. Donc, dans l'état actuel des choses, effectivement, cette note nous paraît indigeste.
14: Prévost noemt de nota dus onverteerbaar. De regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. In de startnota van de premier staan voor bijna 15 miljard aan voorstellen. Dat geeft elke partij de kans om nog een en ander te schrappen. De nachtelijke stakingen bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden hebben het voorstel van de directie verworpen. Het sociaal conflict gaat over nachtpremies. De luchtverkeersleiders in Charleroi willen dezelfde premie als hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag leggen ze daarom 's nachts het werk neer en daardoor moeten er elke nacht tientallen vluchten geschrapt worden. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een ongeval met een veegmachine van de stad. Die machine stopte plots en reed achteruit tegen de fietser aan die overleed ter plaatse. In Kortrijk is een vrouw van 81 overleden aan haar verwondingen nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich had gekregen. Dat gebeurde in de gemeenschappelijke ruimte van het woonzorgcentrum waar ze verbleef. 2 andere bewoners in dezelfde ruimte bleven ongedeerd. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is vandaag overleden. Volgens het woonzorgcentrum was er geen enkele aanwijzing dat er iets verkeerd was met het plafond. We willen nu zo snel mogelijk de oorzaak kennen, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
21: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
14: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt en 150 ton drugs in beslag genomen. Ook de Belgische federale politie was betrokken bij het onderzoek, maar in ons land is niemand gearresteerd. Aan de actie namen 34 landen deel uit Latijns-Amerika, het Caraïbisch gebied, Europa en andere regio's. Tal van vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd. En er waren ook bijna 600 huiszoekingen. Op die manier zijn tientallen criminele netwerken opgespoord en ontmanteld. In Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die houdt momenteel huis in de omgeving van Tokio met zware regenval. Ten zuiden van Tokio is een vrouw omgekomen toen haar huis werd meegesleurd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn 300 vluchten geschrapt en ook delen van het treinverkeer liggen stil. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse tv-zenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN, Politico en MS Now geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat die vindt dat ze alleen maar fake news brengen. In de VS hebben verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar de VN-top in New York. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerden de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen overigens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Sport. Op het EK volleybal gaan de Red Dragons, de Belgische mannen, naar de kwartfinale. Ze wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Dat is, Steffi Merlevede, een duidelijke overwinning.
0: Ja, ja, je mag het een statement van de Belgen noemen. Hè. Die groeien echt wel in het toernooi. Ze begonnen nog moeizaam wel aan de match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. En de Tsjechen waren ontretterd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
14: Dankjewel, Steffi. En Luca Vierstraten heeft ons land een tweede medaille bezorgd op het WK wielrennen in Canada. Vierstraten won brons in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. Ze moest alleen een Australische en een Nederlandse voorlaten. Phoebe Joris werd zevende. Het weer, vanavond overal opklaringen. Na een frisse nacht krijgen we morgen eerst nevel of mist en later ook lage wolken. In het zuiden wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag mooie zonnige periode en nog iets warmer. We begonnen het nieuws met de straffen op het Assize-proces in Antwerpen. De vader van de 14-jarige Jairon krijgt 23 jaar voor de moord op zijn zoon. De vier andere beschuldigden kregen voorwaardelijke straffen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de E17 naar Gent verlies je 45 minuten tussen Antwerpen-West en Kruibeke door een eerder ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten tussen Sint-Annalink-Kroever en Antwerpen-Oost door een eerder ongeval. Richting Gent nog 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het nog file rijden op de E17 vanaf Kruibeke, 20 minuten erbij daar. Op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten extra en op de A12 vanaf Stabroek nog eens 15 minuten. Extra. Het gaat traag op de E40 richting Brussel, 10 minuten extra in Merelbeke en vanuit Leuven langzaam in Kraaijnem door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de buitenring rond Brussel dan 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring is het 20 minuten extra bij Ruisbroek door een ongeval. Maak er ook een reddingstrook. In Brussel is de Reijer-Centrumtunnel dicht door een defect voertuig en verder op de snelweg alleen lichte vertragingen.
22: Ik denk dat het een heel sterke documentaire is die echt de problematiek bespreekbaar maakt. Eén duidelijke oorzaak voor seksueel kindermisbruik bestaat er niet.
23: Maar ik denk dat het nu ook wel draait rond de figuur Sven Pichel.
24: Waarom is gebeurd wat dat is gebeurd en wat kunnen we daaruit leren om te voorkomen dat nog eens gebeurt?
25: Is het zinvol om veroordeelde daders van kindermisbruik aan het woord te laten in een documentaire?
26: Het is een disaster.
25: De ramp van Merz.
27: De Christendemocratische Partij behaalt 4,9%. Ze halen de kiesdrempel niet meer.
28: Is erin geslaagd om te doen wat niemand in Duitsland ooit verwacht had, namelijk nog minder populair worden dan de vorige bondskanselier.
25: Kan de leider van Duitsland blijven zitten na alweer een zware verkiezingsnederlaag?
29: De koning van Schepdaal.
30: Koning Remco.
31: Ja. Dat is echt fantastisch gisteravond.
32: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden.
33: Goed gevoel op de fiets en goed resultaat. Dus nu een weekje overbruggen en dan gaan we volgende week zondag weer ervoor gaan.
25: En wat moet je hebben en kunnen om 4 keer wereldkampioen tijdrijden te worden?
33: Ik hoop dat ik een motivatie voor jullie kan zijn.
25: Ik ben Katrien Boon en mijn tijd gaat nu in om voor jou antwoorden te zoeken. Er is veel te doen rond een nieuwe docureeks over kindermisbruik die binnenkort op streams komt. De reeks heet Het Bestaat. Er zullen niet alleen slachtoffers van kindermisbruik in getuigen, maar ook experten, familieleden van daders en je zal ook 7 daders zelf horen vertellen. Eén van hen is de vroegere radiopresentator Sven Pichel. Dat is opvallend, want het gebeurt niet vaak dat je veroordeelde pedoseksuelen aan het woord hoort in zo'n docu. Maar is dat een goed idee?
34: Mijn naam is Anne Knodder. Ik werk voor .vzw. Dat is een organisatie die zich inzet voor het herstel en de preventie rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. En uiteraard is er een grote link met de streams documentaire van Het Bestaat. We hebben ook samengewerkt met Woestijnvis aan het maken daarvan. En mijn indruk is bijzonder positief. Naar mijn gevoel is het de eerste keer dat iemand de problematiek zo correct in beeld brengt. Waar onze maatschappij geneigd is om zulke mensen voor te stellen als monsters en heel abnormale profielen, is dat helaas Jan Modaal, 1%, zou ongeveer zo'n pedofiele gevoelens hebben. Een ander deel van de bevolking heeft die pedofiele gevoelens niet, maar zoekt soms seksuele extremen op en gaat ook over tot kindermisbruik. Sommige van die mensen kunnen gestopt worden wanneer zij zien, oei, wat die mensen vertellen. Ik zit ook nu nog in een fase dat ik daar misschien toe afglijd. Ik wil helemaal geen kindermisbruiker worden. Ik moet dus hulp gaan zoeken. Die herkenning is veel beter dan wanneer de maatschappij allemaal zegt dat zijn monsters, want dan herkennen zij zich niet. Het zijn vaak heel gewone mensen. De coach, de leerkracht, de jongen die voor de eerste keer te vaak naar porno gekeken heeft en misschien richting een seksverslaving evolueert. En door er gewone mensen van te maken, kunnen ze zich herkennen in de plegers en misschien denken, ik moet nu ingrijpen. En dan hebben we slachtoffers voorkomen en dat is mijn uiterste doel.
2: Het is dus volgens Anne belangrijk dat ook de daders van misbruik hun kant van het verhaal vertellen. Is een documentaire dan de juiste plek daarvoor? Of kan het bijvoorbeeld ook in een talkshow?
34: Ik denk dat zo'n documentaire zoals nu, waarin alle partijen aan bod komen en ook experts kaderen wat er gaande is, dat dat de beste manier is. In een talkshow, zo'n host is zelden goed opgeleid om de juiste vragen te stellen. Voor je het weet, wordt dat dan toch een beetje een one-man-show waar iemand misschien de kans krijgt om het te minimaliseren of vergoelijken. En dan gaan de reacties terecht negatief zijn. Dus ik denk dat het enkel gekaderd kan om die mensen een forum te geven zoals het hier gebeurt.
2: Maar goed, als ik eens in de sociale media duik, merk ik dat veel mensen ook met zo'n docureeks toch een probleem hebben.
3: Geef daders geen forum, want dan komen ze weer in de belangstelling.
4: Regelrechte schande dat dat beest nog aandacht krijgt in de media. Ik kots ervan.
34: Ik kan begrip opbrengen voor die mening, maar ik deel ze niet. Juist in deze documentaire zie je hoe bijvoorbeeld de plegers geïnterviewd worden door een slachtoffer. En dat slachtoffer kan haar pijn en haar verdriet uiten en reageren op de antwoorden en dat gebeurt sereen. Het is niet zozeer dat die mensen hier een breed forum krijgen om het allemaal te vergoelijken, dat doen zij ook niet. Hoe meer je iets tot een taboe maakt en erover zwijgt, hoe groter het probleem wordt voor het slachtoffer zelf, want dan moet hij het alleen dragen. Het belangrijkste voor een slachtoffer is erkenning te krijgen. Dus als een dader, het zij in een rechtszaak, het zij in een bemiddelingsgesprek, als die daar kunnen zeggen wat ik deed was fout, dan is dat zeer belangrijk voor een slachtoffer om te horen. Dus als je zegt tegen de daders, vanaf nu hebben jullie je spreekrecht verloren, jullie moeten nooit meer iets zeggen, dan komt dat ook niet tot een herstel en een loutering, of dan wordt dat moeilijker voor slachtoffers. Dus ik spreek echt in het belang van slachtoffers als ik zeg dat daders niet moeten wegrotten in de krochten. Het moet absoluut voorkomen worden dat ze nieuwe slachtoffers maken.
2: En ik voeg er nog eens aan toe dat je kan bellen, mailen of chatten met de hulplijn Stop It Now. Als jij of iemand in je omgeving worstelt met seksuele gevoelens voor minderjarigen. Als ik aan Google Translate vraag om het woord ramp te vertalen in het Duits, dan krijg ik dit.
5: Katastrofe.
2: Of dit.
5: Drama.
2: Maar als ik het aan de Duitse bondskanselier Merz vraag, dan haalt hij een Engelse term boven om de ernst van de situatie kracht bij te zetten.
26: Het is een disaster.
2: Ramp, catastrofe of disaster, al die woorden zijn goed om de verkiezingsnederlaag te beschrijven van de Duitse CDU, de Christendemocratische Centrumpartij van Merz. Gisteren waren er weer deelstaatverkiezingen, deze keer in Mecklenburg-Vorpommeren in het Noordoosten. En net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD gewonnen.
6: Het is een wonderbare avond voor de alternatieven voor Duitsland.
2: Maar dat was niet eens het grootste nieuws. Het strafste is wellicht dat de partij van de bondskanselier, die CDU dus, compleet kopje ondergaat en zelfs de kiesdrempel niet meer haalt. Kan je dan, als baas van een van de grootste landen van Europa, gewoon op je stoel blijven zitten? Of trek je maar beter je conclusies? Wij hadden in elk geval nog een stoel vrij aan onze tafel voor Duitslandkenner Jeroen Rijgaard.
28: Het is altijd een van de zwakste deelstaten van de CDU geweest. Maar ja, onder de kiesdrempel is nu toch wel extreem. Dat hebben ze nog in geen enkele deelstaat ooit gehad. Kijk, de CDU is een van de grootste partijen van Europa. Je mag dat niet onderschatten. Het is ook een partij die van zichzelf vindt, wij zijn gemaakt om Duitsland te besturen. Ja, als je dan niet eens meer oppositie kan voeren in een bepaald stukje, ja, dan is dat wel, dat is zwaar, hè? Dat komt daaraan. Absoluut.
2: Dat zegt dan toch heel veel over de situatie in Duitsland.
28: Het is natuurlijk dubbel. Er is een soort tweestrijd uitgebroken tussen de AfD en de SPD, die daar de grootste waren. En die hebben daar allebei bij gewonnen. Dus een deel van die CDU-kiezers zijn gewoon voor de SPD gaan stemmen tegen de AfD. Maar anderzijds zegt dat heel veel over de crisis waar de CDU in zit en de impopulariteit van Friedrich Merz. Hij is erin geslaagd om te doen wat niemand in Duitsland ooit verwacht had, namelijk nog minder populair worden dan de vorige bondskanselier Scholz.
5: Hij verbloemt het ook niet. Hè? Hij zegt ook zelf, het is een ramp.
28: Ja, hij gaat het ook niet wegsteken. En heeft 2 weken geleden na Sachsen-Anhalt ook gezegd van, wij slagen het niet in om de emoties bij de Duitsers aan te spreken. Dat kunnen wij niet goed als partij. Ja, hij zegt van, het is verschrikkelijk, maar ik blijf zitten en we gaan hervormingen doen. En ik ga gewoon voortdoen. Ja, echt passioneel kan je dat niet noemen. Hè?
26: Ik overneem deze verantwoording, denn ik möchte unser land voranbrengen. Deutschland is reformfähig.
24: Hij zegt dus de connectie tussen Merz en de bevolking, er zit een heel groot gat tussen. Maar wat is het gevoel dan bij de bevolking over die overheid, over Merz?
28: Ja, het idee bij Merz is van hoe kan die man nu de problemen van Duitsland oplossen als je zelf in zo'n andere categorie speelt. In die zin, Merz is een succesvol ondernemer geweest. Hij heeft zijn eigen vliegtuig, hij is schatrijk, die man. En er wordt dus zeker vanuit de wat populistische kanten echt gezegd van, ja, allee, is dat nu de man die naar het volk moet luisteren? Hij staat zo ver van het volk af. En dat hoor je ook als je naar de AfD gaat. Hè. Zij luisteren naar de mensen. In de praktijk luisteren ze niet meer naar de mensen dan Merz naar de mensen luistert. Maar het feit dat ze niet die high class komen, speelt er natuurlijk voor een stukje in mee.
5: Duitsers hebben dat ook niet graag. Zo.
28: Kijk naar Merkel. Hè. Zo gewoon mogelijk blijven. Aardappelsoep maken, pruimentaarten bakken. Ja. U niet opsmukken. Dat is Duits. En Merz doet... Hoewel hij daar zelf ook niet op speelt. Hè, want er wordt Merz heel veel verweten, volgens mij, dat helemaal niet klopt. Maar
5: dat hij misschien zelf niet cultiveert, maar het is er wel.
28: Maar het is er wel. Ja. Hè, hij heeft nu eenmaal dat vliegtuig. Hij komt nu eenmaal uit de economische wereld.
3: Maar hoe lang gaat hij dat volhouden?
28: Voorlopig nog lang, denk ik, want een kanselier kan alleen vervangen worden als een kanselier zelf opstapt. En Merz heeft gezegd, ik blijf zitten. Daarnaast is opstappen geen oplossing voor die partij. Integendeel, want dan brandt er een grote strijd los over wie de opvolger van Merz moet worden. Daar zijn ze ook niet uit. En 3 andere optie, vervroegde verkiezingen, ja, dat is ook geen optie voor de CDU. Want ja, dan krijg je natuurlijk op nationaal vlak hetzelfde als wat we nu bij die 3 deelstaatverkiezingen zien. Dus hij blijft volgens mij zitten.
5: Maar dat kan daar binnen die partij toch niet lekker zitten?
28: Nee, het zit ook niet goed. Hè. Het feit dat ze gisteren bijeengekomen zijn op een verkiezingsavond zelf, dat er binnen de 10 minuten na een exit poll, want dat was het, hè. Er was nog geen enkele stem geteld, de mededeling komt van, ik blijf hier zitten en voor de rest gaan we ons de hele avond terugtrekken. Ja, dat betekent dat het niet goed gaat. Ik hoorde via een connectie die heel goede banden heeft bij de CDU, dat de sfeer echt heel slecht was.
3: Ja, daar is het al winter.
28: Ja, absoluut.
6: En in de achtergrond doemt de aerokogel het Schepdal op. Remco Evenepoel schrijft geschiedenis in Canada, in Montreal.
5: Remco Evenepoel heeft gisteren dus nog eens een hoofdstuk toegevoegd aan de wielergeschiedenis. Voor het 4e jaar op rij is hij wereldkampioen tijdrijden. En dat vinden niet alleen wij spectaculair, dat vinden ze ook in andere landen.
7: Remco Evenepoel comes to the top of the climb. There's no one even close.
8: Remco Evenepoel, tiempazo para él. El recital de Remco Evenepoel.
9: Une démonstration de puissance, de précision, de maîtrise.
10: Primer ciclista de la historia.
9: Historique, Remco Evenepoel.
7: And he sees 4 wins in the World Championships.
11: Het is opmerkelijk om te zien wat een masterclass dat hij gisteren terug afgeleverd heeft.
5: En dit is Tim de Klerk.
11: 14 jaar profielrenner geweest en nu coach bij Soudal Quickstep.
5: En Tim weet wat er cruciaal is als je wereldkampioen tijdrijden wil worden. Ten eerste voorbereiding en opwarming.
11: De opwarming op de rollen begint meestal ongeveer een uur, anderhalf uur voordat ze van start gaan in die tijdrit. Die opwarming is natuurlijk een stuk intensiever dan wat er gebeurt voor een wegrit. Zeker op een WK is dat een hele lange afstand en is er ook wel nog wat tijd. Zeker voor de echte kopmannen om in die wedstrijd te groeien, terwijl dat je bij een tijdrit natuurlijk moet zorgen dat je volledig klaar aan die start staat.
0: I've just had a wonderful feeling all day, so yeah, it's a pretty good start of the world.
11: Hij kent zichzelf enorm goed en ik denk dat door die jaren heen die routine er zo in ingebouwd is, dat hij echt wel de nodige mentale rust vindt om telkens opnieuw diezelfde voorbereiding te gaan doen.
25: Ten tweede, een tijdritfiets en een helm.
11: Een tijdritfiets wordt meestal met een volledig dichtgemaakt vol achterwiel gereden. Op een gewone wegfiets heb je gewoon een stuur met remgrepen en een tijdritfiets lig je eigenlijk bovenop dat stuur, waardoor dat je eigenlijk je bovenlichaam veel meer kunt dichtvouwen en zo minder luchtweerstand ondervindt.
0: Yeah, I have two things specialized for all the new material that they made.
11: Tijdrithelm is ook zeer belangrijk. Die wordt eigenlijk in een ideaal scenario een beetje gefit volgens de renner. Wat wil je daarmee vooral bewerkstelligen? Dat je eigenlijk de schouders eigenlijk zo goed mogelijk kan wegsteken achter die helm, dat eigenlijk de wind daarop een beetje afketst.
25: En een derde belangrijk punt, eten en drinken tijdens zo'n tijdrit.
11: Een tijdrit is in die zin vrij apart. Alles onder het uur en als er geen extreme omstandigheden zijn van weer, dat er eigenlijk zeer weinig voeding tot zich genomen wordt. Soms zou er een keer bijvoorbeeld gewoon een spoeling met wat koolhydraten gebeuren. Maar ik denk in de praktijk denk dat Remco gisteren ook onderweg was zonder bidon. Het is gewoon zaak om volledig opgeladen aan die start te staan en ook nog ook tijdens de opwarming voldoende suikers tot zich te nemen, dat hij eigenlijk met de volledige glycogeenreserves aan de start kan staan.
25: Oké, maar dat zijn allemaal dingen waar volgens mij alle renners mee bezig zijn.
1: Ja, maar zo normaal is dat niet.
12: Dat is het niet.
25: Wat maakt Remco Evenepoel dan zo speciaal? Volgens Tim heeft het te maken met zijn gestalte.
11: Iedereen die daar aan de start staat, en al zeker de mannen die in de top 10 zijn, zijn allemaal uitzonderlijk. Hebben allemaal uitzonderlijk veel vermogens dat ze kunnen leveren in die tijdritpositie. Remco heeft eigenlijk het grote voordeel dat hij een hoog vermogen kan combineren met een zeer lage luchtweerstand. Doordat hij vrij klein en compact is en zich perfect kan dichtvouwen, gaat het vermogen van bijvoorbeeld een Filippo Ganna, die nummer 2 was, in absolute waarden wel waarschijnlijk een stuk hoger zijn. Maar uiteindelijk draait het om de snelheid die je kan maken en de snelheid die je maakt wordt nu eenmaal bepaald voor 10% door de rolweerstand ongeveer aan die snelheid en 90% door de luchtweerstand. En aangezien dat de luchtweerstand aan Remco moet overwinnen een stuk kleiner is, gaat hij daarmee een stuk sneller. En uiteindelijk is het doel nog altijd om zo snel mogelijk een parcours af te haspelen als een tijd tegen de klok. Daarin heeft Remco opnieuw een masterclass afgeleverd.
25: En met dat kleine en compacte lichaam zou Evenepoel dus zomaar een vijfde keer het WK tijdrijden kunnen winnen. Maar eerst zondag nog, want dan is er het WK op de weg en ook daar is Remco favoriet.
11: Daar kijken we allemaal naar uit.
25: En ook onze eigen tijdrit hebben wij weer vlot gereden. In 15 minuten ben je helemaal bijgepraat. Doen we morgen nog eens opnieuw, dus tot dan.
13: Het is tijd voor authentieke verhalen door talent van bij ons. Oprechte emoties, gedurfd en relevant. Laat je raken, dit najaar in de bioscoop. Paradise. Tegenwoordig heet iedereen Sorry, Coward, Heizel 85 en The Silent Treatment. Het is tijd voor Vlaamse film.
14: Luister, hè. Het enige dat ik wil, is zelfstandig zijn. Mijn eigen praktijk, eigen klantjes, eigen centen. En niet al die paperassen!
15: Voor elke zelfstandige die boekhouden haat, is er Dexter. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel. Probeer het een maand gratis via dexter.be.
16: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
17: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
18: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
17: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
19: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je

0: honderden euro's bespaart. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Oh my god, ik ga!
2: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
4: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
2: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
1: Woe! Wij gaan!
5: Ah, dan ik ook.
6: Radio 1. Voorproevers. Met Annelies Mons.
7: Miles Davis zou in 2026 100 jaar geworden zijn, mocht het hem gegund worden. Het is vooral een goed excuus om het eens uitgebreid over hem te hebben. Dat vinden wij hier in Voorproevers vandaag, want dat vonden ze ook bij Clara. Met een reeks van 9 afleveringen over Miles Davis. Met natuurlijk veel muziek en elke aflevering ook een Miles-fan. En met Lies Steppen, en zij is dan ook hier vandaag. Welkom in Voorproevers.

0: Miles Davis hier met Au bar du petit bac. Een stuk uit de soundtrack Ascenseur pour l'échafaud. Want over hem gaat deze Voorproevers. Miles, badass en jazz-icoon. Zo heet de Clara-reeks over Miles Davis. En daarin worden we verwelkomd door Lies Steppe. Dag Lies.
1: Hey, hallo.
0: Blij dat ik jou dan hier mag verwelkomen.
1: Blij om hier te zijn.
0: In 9 afleveringen worden de muziek en de persoonlijkheid van Miles Davis heel uitvoerig besproken bij jullie. Met elke aflevering een wisselende gast en met Guy Peters erbij. Als jazzhead noem jij hem.
1: Ja, we hebben lang nagedacht over zijn geuzennaam en jazzhead is het geworden. Dat is wel mooi, hè?
0: Ja, dat is mooi, dat is mooi. En jij bent daar om alles in goede banen te leiden. En ook, het is heel duidelijk dat jij zelf ook heel veel gelezen hebt en geluisterd hebt naar Miles Davis. Want jij begint de meeste afleveringen met de vraag, wat betekent Miles voor jou? Vraag je dan aan je gast, wat betekent Miles Davis voor jou?
1: Heel veel dingen, hè. Het is moeilijk om daar een kort antwoord op te geven, naar zo diep ingedoken te zijn, want dat is ook wel tof om zo eens heel diep te duiken en inderdaad boeken te lezen en nog eens muziek te herontdekken. Dat is echt voor het leven, dus dat is eigenlijk wel een cadeautje. Maar als er één ding is wat altijd terugkomt, is toch dat een ongelooflijke vernieuwer is. Mm. Natuurlijk ook een motherfucker. Die persoonlijkheid had ook echt wel een schaduwkant. En ook de mensen met de mooiste sound van de wereld, die u kan raken tot in het diepst van uw wezen. Al die tegenstellingen zitten daarin en dat maakt hem ook heel interessant waarschijnlijk. Maar het was een hele grote vernieuwer. Hij had zo'n ongelooflijke urge om altijd de muziek voor te stuwen en zichzelf eruit te vinden en zichzelf te saboteren op het punt van het moment dat iets dan heel goed werkte, dan deed hij gewoon iets totaal anders. Ja. Wat ook al heel moedig was eigenlijk. En waar hij zeker de muziek mee allerlei nieuwe richtingen uitgestuurd heeft, waar we heel dankbaar om zijn.
0: Ja, veel mensen, stel dat ze één iets kennen van Miles Davis, dan is het Kind of Blue.
1: Vaak, dat is heel voor bekend veel mensen jazzalbum. Ook een instapplaat om zo kennis te maken met jazz, zeggen veel mensen.
0: Ja, was dat bij jou ook een ingang naar jazz?
1: Ik doe alles averechts, denk ik. Nee, ik denk dat bij mij zo echt Bitches Brew, In a Silent Way, die platen waren die me erin getrokken hebben.
0: Ja, bij mij was het wel Kind of Blue.
1: Okay.
0: Bij mij heeft het ook wel mij verder erin getrokken en ben ik heel veel gaan luisteren. Maar zijn ook mensen...
1: En hoe kwam dat binnen? Want het blijft wel fantastisch, hè? Er is absoluut, dat is ongelooflijk. Die tijdloosheid van Kind of Blue is ongelooflijk.
0: Ja, en voor veel mensen blijft het dan ook wel het hoogtepunt of zo. Er zijn ook veel mensen die dan jazz ontdekken bij Kind of Blue en nooit meer iets vinden dat ze beter vinden dan dat.
1: Ja, want dat is dus ook een straf voorbeeld van die vernieuwingsdrang van Miles. Hij deed dat. Dat was iets nieuws, hè. Dat was echt de muziek uitgekleed. Modale jazz noemen ze dat. Heel veel eenvoudiger eigenlijk, veel minder druk. Dat werkte ongelooflijk. Dat was een enorm succes. En hij deed dat niet meer opnieuw, hè. Hij had ook gewoon hetzelfde trucje of hetzelfde kunstje kunnen blijven doen, maar nee, daarna zocht hij weer andere woorden op. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld daarvan.
0: Ja, zeker. Ja, die sound, dat uitgekleden, is iets wat heel vaak terugkomt in de podcast, hè. Dat hij weet stiltes te laten vallen ook. En die sound omschrijven, dat laten we misschien muzikanten doen. In de eerste aflevering heb jij Nabu Klaarhout te gast, tromboniste, en zij vertelt het zo.
2: Miles was iemand die heeft sowieso een heel helder geluid. Als je hem hoort, herkent je hem ook meteen. Ook al is dat in de jaren daarna met die effecten en zo, zeker op het einde, nog wel wat veranderd. Maar je herkent hem meteen aan zijn klank alleen al. En ja, er is ook natuurlijk de Miles Mute, de Harmon Mute, die hij heel vaak heeft gebruikt. Een mute die je dus in je trompet steekt.
1: Een soort demper.
2: Een soort demper. En die mute of die demper heeft een speciale klank, waardoor dat echt een Miles klank is geworden.
0: Ja, echt een Miles klank.
1: Dat is zo, hè. Als je, stel je een of andere zevende rangs detectivereeks voor met een trompetje op de achtergrond, gaat die sound zijn. Dat is gewoon, dat is een cliché geworden. Gewoon. Ja. Maar hij heeft dat uitgevonden, hè?
0: Ja, want het is bijna vanuit dit perspectief, vanuit nu, denk je, dat heeft altijd bestaan, die klank. Maar nee, het is wel echt Miles Davis die het heeft uitgevonden.
1: Ja, hij heeft zich dat echt aangemeten. En ook Miles speelde in het begin mee in de bebop. Dat zijn zo de hele drukke, geagiteerde riedeltjes. Met Dizzy Gillespie en zo. En hij kon dat ook wel allemaal, maar hij heeft echt gekozen voor zo die Miles-esthetiek, wat soberder was. Echt zo meer op die sound gewerkt. En wat ook voor veel mensen toegankelijker was, waar hij heel veel mensen mee kon raken ook.
0: Ja, en zijn invloed, dat komt ook in een van de afleveringen aan bod. Eigenlijk is er geen enkele artiest die niet beïnvloed wordt door Miles Davis. Ik weet niet meer wie het zegt, maar mensen zeggen, ik word beïnvloed door die. En dan denken ze, dat is niet Miles Davis, maar die is dan wel weer beïnvloed door. Dat
1: het soort die carrière, die carrière is zo lang, die heeft zoveel verschillende dingen gedaan, dat je altijd wel ergens een link vindt natuurlijk. Het is moeilijk, denk ik, om trompet te spelen en er nul raakvlakken mee te hebben, denk ik.
0: In de afleveringen, het zijn er 9, altijd met een wisselende gast. Ik heb Lefto gehoord, ik heb Bert Joris gehoord, ik heb Naboe Klaarhout gehoord. In hoeverre is Miles voor hen nu nog belangrijk? Is dat iemand die doorleeft in al die muzikanten?
1: Wel, dat wilden we eigenlijk ontdekken, hè, van Miles. We wilden er geen geschiedenisverhaal van maken. Niet alleen zo de biografie van Miles Davis, maar ook van ja, hoe resoneert die muziek vandaag eigenlijk? Wat betekent dat voor muzikanten uit allerlei totaal verschillende hoeken vandaag? En dat was wel heel mooi, gewoon dat, er, ja, dat die liefde voor Miles vandaag zo groot is, dat zijn invloed zo groot is, zoveel impact heeft ook op jonge muzikanten, zoals de Schnitzels bijvoorbeeld zijn langsgekomen, Hendrik Lazuur en Casper van de Velde, of een Lefto die zelf dan een soort van talentscout is en meer vanuit die hip-hop achtergrond komt. Andrew Klaas van Stuff, eigenlijk de band Stuff, is gewoon genoemd naar een stuk van Miles en zo kan ik blijven doorgaan. En dat was eigenlijk heel mooi. Miles is very much alive. Dat is eigenlijk een soort van conclusie als ik er een zou moeten maken.
0: Ja. Dus hij zou 100 geworden zijn dit jaar, maar hij leeft het meeste door van alle muzikanten die ik kan bedenken eigenlijk.
1: Misschien wel. Het was een interessante zoektocht alles.
0: Ja, want er wordt ook veel in scholen gebruikt. Of in de opleidingen, dan moet je Miles Davis gaan bestuderen.
1: Waarschijnlijk, ja. Dat kan. Hangt een beetje van de docent af waarschijnlijk.
0: Ja, ik herinner mij uit de podcast, ik weet ook niet meer wie het zegt, maar dat ze bijna elke noot moeten gaan opschrijven die Miles, en dat ze soms studeren op 3 noten die hij dan...

0: dan ooit één keer geïmproviseerd heeft.
1: Zot is dat eigenlijk. Hè? Dus mensen vinden dat ook on the spot uit en dat wordt dan classic en dan wordt dat geanalyseerd natuurlijk. Maar we hebben vooral een nieuwe Miles nodig, denk ik. Iemand die zijn eigen ding doet en zijn eigen koers vaart.
0: Ja, ja, ja. Dus dan hebben we het misschien over het andere stuk, want je zei het, de ondertitel van de podcast is Jazzicoon, maar ook Badass. Wat bedoelen jullie met die Badass?
1: Ja, ja, Miles wordt ook de Prince of Darkness genoemd. Hè. Er was zeker een schaduwzijde aan dat karakter. Het woord dat hij het meeste gebruikte was motherfucker, maar hij was gewoon zelf ook een motherfucker. Er zijn zoveel verhalen waaruit blijkt, ja, dat Miles echt niet vrouwvriendelijk was, dat hij zijn vrouwen mishandelde, dat hij vrouwen echt niet goed behandelde. Ja, dat het gewoon een hele lastige vent was eigenlijk. En aan de andere kant had hij dan die prachtige toon waarmee hij u kon raken tot in het diepst van uw wezen. En ook die vrouwen die eigenlijk echt harde tijden met hem meegemaakt hebben, die dan eigenlijk achteraf best wel liefdevol over hem praten. Het is een heel complex verhaal, dus we hebben gewoon geprobeerd om de waarheid te spreken. Zonder oordeel, maar ook niks te verdoezelen. Het was een persoonlijkheid met heel veel kantjes en een aantal kantjes die zeker niet mooi waren.
0: Nee, want bijvoorbeeld een van zijn vrouwen was zelf artiesten en die moest stoppen met haar carrière voor
1: ja,
0: hem.
1: Ja, hij koos wel vrouwen met heel veel pit en die zelf prachtige dingen deden, hè, zoals Frances, maar die moest dan stoppen met dansen omdat Mr. Davis een beetje jaloers was. Dat is zielig, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is
1: het. En hij plaatste haar op de cover van een aantal albums van hem, omdat hij het ook belangrijk vond. Hè? Een zwarte vrouw, wat dan weer mooi was voor de beeldvorming en ook een mooi statement. Maar ja, achteraf bleek dan dat ze een week na die fotoshoot echt moest vluchten omwille van huiselijk geweld. En volgens die vrouwen had het een en ander ook wel te maken met heel veel drugs gebruik en misbruik, dus het is een heel complex verhaal.
0: Ja, want dat zeg je ook een aantal keer in de podcast, van we moeten het nummer van de drugslijn er misschien bij halen. Want
1: wel, als we het gingen promoten, moesten we dat wel doen. Dus af en toe, ja, die drugs waren alomtegenwoordig in die jazz scene eigenlijk. Dat is echt niet bij de haren getrokken. En heroïne dan nog zo in de jaren 40. Blijkbaar die clubs, dat was echt een zootje ongeregeld van pimps en dealers die daar rondhingen. En dat was blijkbaar heel goedkoop en dat was ook een hard leven. En ja, dat was alomtegenwoordig. Er zijn, Guy en ik hebben zo'n Guy Peters, die onze jazzhead, zo is een lijstje gemaakt en er zijn er gewoon heel weinig die er niet mee in aanraking gekomen zijn. Dus Miles is ook cold turkey gegaan op een bepaald moment, ook daar weer karakter. Hij heeft dan blijkbaar toch zijn hele leven wel een beetje gestruggeld en dan in zijn latere leven weer cocaïne en zo. Dus ja, eens verslaafd blijft het een moeilijke weg.
0: Ja, over die drugs gaat het ook met Daan. Er is ook een aflevering met Daan. Nog iemand die alleen maar de voornaam nodig hebt om te weten.
1: Ja, dat had hij alvast gemeen. Miles, hij had hem ook ooit live gezien. Dat was wel een cadeautje. Hij was over een muur geklommen samen met zijn papa in zijn tienerjaren om Miles ergens live te zien in Frankrijk. En ja, dat was de aflevering met Daan. Het gaat over liefde, pijn en kwetsbaarheid. Dus daar wilden we ja, die kant van Miles eens belichten.
0: Ja, want dan gaat het over de passie die zowel in die muziek gaat zitten als bij die vrouwen aan bod komt. Maar hij zegt ook iets heel mooi of iets heel bijzonder over drugs.
2: Wel, zeker in het beginstadium kan dat misschien geen kwaad, zelfs niet. Allee, je kunt ermee mee experimenteren. Probleem is dat die dingen verslavend zijn en dat het een gewoonte wordt. En dan werkt het niet meer voor jezelf, dan werkt het voor verslaving. En dan haalt u dat in. En dan is het gedaan met de creativiteit eigenlijk. Dan neemt dat over. En dat is absoluut de bedoeling niet. Je kunt wel wat zout in je eten doen, maar je kunt niet als hoofdschotel zout eten. Dat is alles behalve de bedoeling. Los van het feit dat het allemaal niet gezond is. En fucks up your head. En dat het u minder compatibel maakt met andere muzikanten, als die geen zout in hun eten doen, dan sta je daar op je eentje met een heel gezouten pla en dan spreekt je niet meer dezelfde taal. Dus je vervreemdt jezelf wel helemaal van de dierbare mensen rond u.
0: Ja, want hoe was dat bij Miles Davis? Hij speelde met verschillende mensen. Hij heeft twee grote quintetten gehad, hè, als ik het goed onthouden heb.
1: Ja, dat zijn twee belangrijke groepen geweest. Hij is altijd blijven evolueren, maar dat zijn twee belangrijke bands, ja.
0: En nu dat jij er bent ingedoken, lijken dat dan bands waar het fijn vertoeven was? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ik denk dat dat niet per se een gezellig clubje was. Miles was echt wel iemand die zijn muzikanten graag, hè, wat Daan hier net zei, want dat is ook zo in de jazz, denk je van, ja, je moet improviseren, je moet samen in het diepe duiken, je moet echt connecteren. Maar Miles was toch geen simpele om mee samen te werken, denk ik. Nee, bijvoorbeeld bij de opnames van Kind of Blue bijvoorbeeld speelde pianist Bill Evans mee. Hij was een blanke pianist en Miles wist heel goed waarom hij hem daarbij wou. Die had zo'n soort impressionistisch kantje, zo een beetje een achtergrond in zo wat meer de klassieke muziek. En ja, Miles wou die flavor echt graag. Dat, hij wist heel goed waar hij mee bezig was. Maar die werd echt een beetje gepest. Hè. Ze zeiden echt tegen Bill Evans van we don't want no white opinions. En maar die man zat er een beetje ongemakkelijk bij. Ja. Dus het was niet zo van, ah, we gaan zorgen dat iedereen zich goed

0: carrières begonnen zijn. Ik denk alle grote namen die er vandaag zijn of die er waren, dat die wel iets met Miles te maken gehad hebben. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
1: Zoals wie? Wie zijn voor jou zo de belangrijkste?
0: Oh, er zijn er veel. Marcus Miller is een naam bijvoorbeeld. Mike Stern bijvoorbeeld. Heel veel muzikanten. Ja, John Coltrane is eigenlijk ook iemand die heel lang in dat eerste quintet van Miles gespeeld heeft. En een beetje in de schaduw van Miles misschien gestaan heeft, maar daar ook wel echt groot geworden is. En dan ja, achteraf, toen hij daar weg was, uitgegroeid tot de belangrijkste tenorsaxofonist uit de jazzgeschiedenis. Dus ja, says it all.
1: Ja. Ja, en wat mij ook opviel was dat het heel vaak heel bijzondere momentopnames zijn. Of, waar we nu vaak denken aan een studioalbum als iets waar heel lang aan geknutseld is en waar alles op een perfecte plaat
0: moet
1: staan.
0: Nee, totaal niet. Hè. Die drummer zegt dat ook, die op Kind of Blue gespeeld heeft. Ja, of het Kind of Blue of Kind of Green was, wist ik veel. Ik had een studiosessie zo laat in de namiddag daar. Die mannen wisten, die gingen gewoon spelen. En achteraf blijkt dat dan, ja, de jazzplaat van de laatste 50 jaar te zijn, zot eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat is ook wel typisch aan jazz natuurlijk, dat zo'n muziek is die echt in het moment gemaakt wordt. En Miles zocht dat ook wel, die spanning zo. Ik denk dat hij niet per se zoiets zocht wat heel clean en afgelekt te proper was. Hij zocht wel een beetje zo de edge. Hij zocht wel een beetje de spanning op vele vlakken dus. En ook in de muziek. En ik denk dat dat ook wel iets is dat mensen ook voelen, dat je daar geen muziekkenner van moet zijn. Als er zoiets spannend, als er echt iets nieuws aan het gebeuren is, dan voelt iedereen dat wel, denk ik. En dat is zeker ook een stuk van die muziek. Zoals die hele bekende filmmuziek, L'Ascenseur pour l'échafaud, voor een Franse film. Hij maakte die op een nacht, was een jonge Franse filmmaker. Hij had een paar dagen vrij tijdens een tour en die moesten opgevuld worden. Dus er kwamen ze ook weer wat toevalligheden samen. En Miles, ja, zoals een soort van penseelstreken of zo, als een soort van improvisatie speelde hij 's nachts. Terwijl dat die beelden getoond werden. En dat werd dan zo, ja, super classic meesterwerk weer. Ongelooflijk, ja, eigenlijk.
1: De tweede plaat die mensen van Miles Davis kennen is meestal die soundtrack, hè?
0: Dat was toch ook een soort van rode draad, onze gasten, als ze mochten kiezen. Dat kwam toch heel vaak terug en blijft ook gewoon ongelooflijk mooi.
1: Ja, want hij deed het nog een keer. Hè. Op een bepaald moment staat hij nog onder contract bij één platenlabel, maar hij wil eigenlijk naar een ander. En dan hoeveel albums neemt hij dan zo op in een paar dagen tijd?
0: Hij heeft zo marathonsessies gedaan. Hij had een band die op punt stond en hij was ambitieus. Hij wilde naar een ander platenlabel en hij dacht, ik ga daar meer kansen krijgen. Ik ga daar grotere projecten kunnen doen. Hij had die platenbaas echt aangedrongen. Hij had ook bewezen dat hij er terug stond, want daarvoor stond hij een beetje te boeken als junk. Dus hij had zijn reputatie een beetje opgepoetst. Maar er was toch nog wat werk aan. En dan, hij moest nog 4 albums maken voor het Prestige-label. En hij deed dat gewoon. En gewone marathonsessies, die muzikanten bij elkaar, die wisten ook niet wat ze aan het doen waren. En bam, en die konden rustig dat materiaal uitbrengen. En intussen was Miles alweer met nieuwe projecten bezig. Dus hij was slim, ja. Hij was heel slim.
1: Ja.
0: Hyperintelligent, denk ik.
1: Ja. Ja. Heb je ook een idee van hoe hij als kind geweest zou zijn? Of zo die jeugd?
0: Oh, ik heb wel wat dingen gelezen. Blijkbaar was er toch ook wel wat geweld. Dat hij zoals kind de natuur invluchtte, heb ik ergens gelezen en gehoord, ook in een of andere podcast, omdat zijn papa toch wel losse handjes had. Ook wel bijzonder is dat Miles niet van arme komaf was of zo. Zijn papa was een tandheelkundige, dus hij is eigenlijk opgegroeid op de ranch van zijn papa, die paarden had en zo. Dus hij was eigenlijk een... Ja, eigenlijk heeft hij nooit iets tekort gehad. Dat zegt misschien ook wel iets wat belangrijk is. Want ja, Miles maakte echt wel artistieke keuzes. Zo. Hij ging niet spelen voor het geld. Hij ging het doen omdat hij vond dat het nodig was. En hij nam ook zijn rust als dat nodig was.
1: Maar hij had ook wel een vangnet misschien.
0: Absoluut. En die papa die was er echt voor hem. Hij is ook ooit gaan afkicken bij zijn vader. En die vader steunde hem heel hard. Ja.
1: Ja. Ik moet nu plots denken aan de glitterjasjes, want ook die zijn erbij. Ja, je zei daarnet al, er zijn twee woorden die meer vallen dan alle anderen in de podcast. Dat is motherfucker en vernieuwer.
0: Ja.
1: Maar ook zelfs op vestimentair vlak geldt die vernieuwing.
0: Iedereen wil eigenlijk de kleerkast van Miles Davis, denk ik. Okay. Ik toch? Ja, dat is dan ook helemaal geëvolueerd. We hebben een aflevering met Els Pinault gemaakt van Vive La Fête. En dan gaat het echt over de hele strakke maatpakken die dan uiteindelijk, omdat Miles dan weer andere vrouwen ontmoet en een beetje de Jimi Hendrix tour opgaat, dan worden dat hippiejasjes en blinkende leren frakjes en designer avant-garde clothes en een rode trompet. Dus ja, het is een chameleon in alle opzichten eigenlijk. Maar zeker ook vestimentair was de moeite soms.
1: Ja, dan had hij wel iets ook om naar te kijken. Want als hij optrad, dan stond hij altijd met zijn rug naar het publiek.
0: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Zelf zegt hij van, ja, kom.

0: aan een dirigent. Ik ben mijn band aan het aansturen. Een dirigent die staat toch ook niet met zijn, die staat toch ook met zijn rug naar het publiek. Dus had er wel een uitleg voor. En sommige mensen zeggen dat hij ook gewoon timide was, dat hij ook gewoon verlegen was om als frontfiguur er echt zo te gaan staan. Zelf zegt hij dat hij ook een beetje een soort van sweet spot zocht, zo waar zijn trompet het beste klonk en waar hij connectie kon maken met zijn muzikanten, wie zal het weten.
1: Ja, maar het was wel zo dat als je naar hem ging kijken, als Daan daar over die muur geklommen was, zijn gezicht zag je niet.
0: Ja, blijkbaar was het echt een soort hele vreemde ervaring. Ik heb hem nooit live gezien. Ik ben ferm jaloers op al die mensen die hem gezien hebben. En die verhalen zijn ongelooflijk. Daan vertelt ook dat hij zo'n heel prangende blik had. Dat ze aan de, er stond een, hij was ook soort van mooie auto's. Niet alleen mooie vrouwen, maar ook mooie auto's. En er stond een mooie auto op hem te wachten. En zij waren daar een beetje gaan rondhangen. En dan had Daan een blik uitgewisseld met Miles. Dat was echt zo'n prangende blik. Ja, het moet echt een figuur geweest zijn die echt indruk maakte.
1: En heb jij nu het gevoel dat je hem wat hebt leren kennen? Of blijft hij even mysterieus?
0: Goeie vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat we het nooit... We kunnen het hem zelf niet vragen natuurlijk. Het is allemaal van horen zeggen. Er zijn veel verhalen. Ik vond het wel heel fijn om erin te duiken. En ik denk dat we het nooit helemaal gaan weten, Annelies. En misschien is dat er wel mooi aan. En misschien moeten we het doen met de muziek.
1: Ja, ja, want er is heel, heel, heel veel, hè. Miles Davis muziek.
0: Ja, ja. De schnitzels zijn ook op bezoek gekomen en die hadden het over een meter, Miles.
1: Ja.
0: Zo van die box-uitgaves die, ja, waar je echt wel even zoet mee bent. Ja.
1: En is dat dan allemaal goed?
0: Ja. Als ik nu heel eerlijk moet zijn...
1: Graag.
0: Het is niet normaal hoe goed dat is.
1: Ah, ja, oké.
0: Okay. Ja, ja, echt ongelooflijk eigenlijk. Ja, daar ben ik echt van onder de indruk. Want ja, er zijn zo veel dingen worden een beetje vanzelfsprekend. Hè, van, goh, ja, dat is goed, ja, dat is goed. En ja, je weet dat wel. Maar met daar echt nog eens naar te gaan luisteren, het is gewoon ongelooflijk.
1: Ja, want hij vindt zichzelf dan ook nog een keer uit dat hij heel veel samenwerkingen begint te doen op een bepaald moment, toch? Hè?
0: Ja, zeker.
1: En wat begint hij dan te spelen?
0: Ja, zo linken met pop, met muzikanten uit de pop en de hip-hop. Hij wil dan zo een nieuw, jong, zwart publiek. Dus hij vindt zichzelf opnieuw uit en gaat die linken leggen. Ja, absoluut.
1: Maar jou is hij nooit kwijt?
0: Nee, eigenlijk. Nee, en ik zou het ook... Moest je mij nu vragen, waar kies je voor? Ik zou 5 platen kunnen noemen, maar geen, ik zou het onmogelijk vinden om iets te kiezen, omdat net die veelheid maakt dat het zo fantastisch is.
1: Ja. Is dat dan jouw conclusie na die 9 afleveringen? Dat hij zowel in zijn persoonlijkheid als in zijn muziek 100 verschillende dingen samenbracht?
0: Ja, Miles was veel. Ja. Pure schoonheid ook. En een motherfucker.
1: Oké. Okay. We weten waar te beginnen, want jullie hebben met Clara ook 10 miles hadden jullie het ook kunnen noemen. 10 nummers of 10 stukken van Miles samengebracht naast die podcast. Een soort Miles for Dummies ook?
0: Goh ja, misschien gewoon als je in het universum van Miles wil duiken, is dat misschien gewoon een heel goed begin. Guy Peters heeft die gekozen, die heeft een hele, hele goede, onmogelijke, maar fantastische keuze gemaakt. Ik denk als je daarmee begint, dat je echt een aantal goede kapstokken hebt om verder nog dieper te duiken, moest je goesting hebben.
1: Ja, want je kan zo diep gaan als het maar kan en dan blijf je fan. Dat heb ik geleerd van jou vandaag, Lies. Lies Teppe, dankjewel. En allemaal nu naar VRT Max voor het Clara-kanaal, want daar vinden we alles over Miles. Merci.
0: Met veel plezier.
1: En natuurlijk gaan we nu dan nog een beetje luisteren naar Miles Davis. Dit is Milestones. MUZIEK

0: zwak om nog te lopen. Hij is never...
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
6: Yes. Wat hè? Mijn verlofdagen zijn op.
7: Nee.
6: Yes. Ja. Klukzak.
2: Happy medewerkers. Dat is volgens Atentia de power achter elk succesvol bedrijf. Ontdek hoe wij als sociaal secretariaat en externe preventiedienst ook jouw bedrijf happy kunnen maken. Op happymetatentia.be. Atentia. Feeling good. Works great.
8: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
9: So boring.
2: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
2: Laat je meeslepen door romantiek, geheime en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
2: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tankklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
12: Hoe is het om een man te zijn in 2026? Daarover heeft de Nederlandse artiest Elmer een album gemaakt. Man o man is net uit. En straks in Wonderland komt Elmer erover vertellen. Na het nieuws van 7.
2: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 7:00. Een goeie avond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van de 14-jarige Jairon is veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. Hij greep niet in toen Jairon bij hem thuis in Turnhout doodziek werd, waardoor de jongen overleed. Daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar gevraagd voor de vader, maar het Assisehof in Antwerpen heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon onvoldoende hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is tevreden.
15: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
14: Een jongen van 15 die vorig weekend een ongeval veroorzaakte in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jonge man was onder invloed van drugs en probeerde op zijn bromfiets te ontkomen aan een politiepatrouille. Tijdens zijn vlucht reed hij achteraan in op een geparkeerde vrachtwagen. Hij zelf raakte licht gewond, maar zijn passagier, een meisje van 18, is nog altijd in levensgevaar. De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons op dit ogenblik meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. Door het conflict in het Midden-Oosten en door de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. De Amerikaanse raffinaderijen zijn op dit moment een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
7: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
14: In de Verenigde Staten weigeren andere televisiezenders om de taken van CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds dit weekend krijgen ploegen van CNN daar geen toegang meer, omdat president Trump vindt dat ze alleen fake news brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om de activiteiten van de president te volgen. Vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top. Maar toen de filmploeg van CNN geen toegang kreeg tot het Witte Huis, weigerde de andere zenders om in te vallen. De geviseerde mediabedrijven stappen trouwens naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Steffi Merlevede.
9: De Red Dragons maakten een statement tegen Tsjechië en groeien duidelijk in het toernooi. Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg en set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24 en vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of tegen Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
14: Het weer vanavond overal opklaringen. De nacht wordt fris en morgen krijgen we eerst nevel of mist, later lage wolken. In het zuiden wordt het wel zonniger met maximaal rond 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Naar Antwerpen nog file rijden op de E17 vanaf Haasdonk, 20 minuten extra daar. Op de E34 vanaf Melzele is het nog 15 minuten erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 45 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent hinder in Antwerpen-Zuid door een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring nog 20 minuten extra tussen Beersel en Ruisbroek door een ongeval. Maak er zeker ook een reddingstrook.
10: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Radio 1. Wonderland.
17: Met Hannelore van Bezouw.
12: De komende twee uren sluiten we de maandag af op muziek van Charlotte Adigéry, Bolis Poupoul, Elmer Meldhet.

Een gigant in de muziekgeschiedenis en ze heeft het nog steeds. Chaka Khan heeft afgelopen vrijdag haar nieuwe album Shaqzilla uitgebracht. Ze heeft het geschreven met Sia, ook Snoop Dogg en Lenny Kravitz doen erop mee. En met de titeltrack zeg ik welkom in Wonderland vandaag. Straks krijgen we ook nog bezoek vanuit Nederland van Elmer. Want ook zij heeft vrijdag een nieuwe plaat uitgebracht. Man, oh man, zo heet hij. En daarvoor is ze vrij letterlijk in de schoenen van een man gaan staan. Want ze vroeg zich af, hoe is het om een man te zijn in deze tijden? Dat doet ze met heel veel begrip. Straks komt ze dus langs, dan gaan we het er uitgebreid over hebben. Eerst stuur ik je verder de avondzon in met Jennifer in the Sun. Welkom.

Over een maand meer van Fontaine's DC. Dit was Marianne. Het meest avant-garde quirky duo van ons land is ook weer terug. Charlotte Adigéry en Polis Poupoul hebben vorige week nieuwe muziek gedropt. De inspiratie daarvoor hebben ze uit hun eigen leven gehaald, want ze zijn allebei ouder geworden. Ouders dus. En daaruit komt dus deze prachtige titel: Goo Goo Gaga. Time.

Mantis, Courtney Barnett. Ze staat binnenkort op 8 oktober om precies te zijn in de AB in Brussel. En kans nog niet gemist als je daar nog bij wil zijn, want er zijn nog tickets voor die show. Zometeen komt Elmer erbij, want we gaan het hebben over haar nieuwe album dat sinds vrijdag uit is. Eerst This is Lorelei met Billy Come Back.

0: Camille MB. Rihanna Fete. Op de binnenring rond Brussel nog een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette door het defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de Antwerpse ring richting Nederland nog 10 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
1: Badkamerrenovatie.
2: Stijlaard. Happy bathroom to you. Renoveert uw badkamer. Wonderland.
1: Radio 1.
0: De Nederlandse artiest Elmer heeft een nieuwe plaat uit, Man O Man. En de titel spreekt voor zich, want het thema is mannelijkheid.

0: Met tracks als deze dus, alle jongens zijn gemeen tegen mij. We gaan het erover hebben met Elmer zelf. Goedenavond, Elmer.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom, hoe gaat het met je?
1: Het gaat goed, ik heb 14 uur geslapen vannacht, dus ik leef weer helemaal.
0: Had je een zwaar weekend te verteren of zo?
1: Nee, nee, ik had een feestweekend, omdat mijn plaat uit is.
0: Ja, oké, okay. Dus goed gefeest, goed gevierd.
1: Goed gefeest, goed geslapen en ik zit hier gelukkig.
0: Ja, heel leuk dat je er bent om het over je plaat te hebben. Ja, een nieuwe plaat, dat betekent voor jou ook een nieuw personage. Je hebt eerder ook al opgetreden met Plaksnor. Voor je vorige plaat Platteland was je dan verkleed als een melkmeisje.
1: Ja.
0: En nu ben je eigenlijk vrij letterlijk in het personage van een man gekropen. Ja, de titel is dan ook Man o Man. Ja. Van waar kwam de noodzaak om daarover een plaat te maken?
1: Ik probeer altijd voordat ik aan een maakproces begin bij mezelf na te gaan. Oké, okay, wat zijn onderwerpen waar ik het heel veel met mijn vrienden over heb, waar ik veel over nadenk? Want ik hou heel erg van conceptueel werken. Ik denk dat dat wellicht komt omdat ik uit het theater kom en gewend ben om een voorstelling te maken rondom een thema. En ik merkte toch dat dat het onderwerp mannen was, mannelijkheid. En ik merkte dat ik in een steeds negatiever algoritme terecht was gekomen, waarin mannenhaat op het internet in mijn bubbel enorm genormaliseerd was. Dat het heel normaal was om te zeggen, fuck alle mannen, I hate all men. En zo ook in mijn sociale kringen. En ik was het ook aan het zeggen. En op een gegeven moment ving ik mezelf in zo'n gedachte en dacht ik,

0: Ik vind dit eigenlijk niet een oké vorm van feminisme. Ik wil terug naar een feminisme waar mannen inherent onderdeel van zijn. Daarnaast blijf ik nog steeds enorm kritisch op de man. Mm-hmm. Maar ik wilde voor mezelf die liefde voor mannelijkheid terugveroveren. Maar al helemaal dat feminisme waar mannen onderdeel van zijn.
1: Was dat dan moeilijk op het begin om jezelf eigenlijk die knop voor jezelf weer om te schakelen en terug misschien wat inclusiever te zijn? Want je zegt dat je zelf ook soms je betrapt op dat soort gedachten. Of hoe ging dat dan?
0: Ik denk dat het eigenlijk niet moeilijk was om inclusiever te zijn. Want ik heb allemaal prachtige, fantastische mannen in mijn leven. Mm-hmm. Wat wel moeilijk was, is dat het natuurlijk onmogelijk is om een album te maken over de man. Daar moet je eigenlijk überhaupt niet aan beginnen. Want wat je dan gaat doen is generaliseren. En dat wil je natuurlijk als mens niet doen. Dus eigenlijk is het niet een album over de man, maar een album over mijzelf. En hoe ik me verhoud tot het gegeven mannelijkheid, tot de mannen in mijn leven. En vooral ook over de manieren waarop ik mij soms een man voel. Want ik denk dat het belangrijk is in het leven om juist bij de mensen waarbij je de neiging hebt om ze te demoniseren of tot vijand te maken, om te blijven denken, zijn er manieren waarop ik me in deze persoon herken? Waarom raakt dit mij? Of tenminste, dat vind ik altijd heel waardevol en goed zelfonderzoek. Dus dat was ook de reis van deze plaat. De manieren zoeken waarop ik mij en de mannen om me heen herken.
1: Ja, en hoe was dat dan? Ik kan me inbeelden dat je misschien wel verschillende fases bent doorgegaan met het album te maken. Jezelf een paar keer bent tegengekomen? Of?
0: Ja, zeker, zeker. Ik ben zowel door een hele vrolijke fase gegaan, waarin het ging over bijvoorbeeld onzekerheid met seks. En zeker onzekerheid met seks met vrouwen of zo. Dat je denkt, oh mijn god, hoe werkt dit allemaal? Kan iemand me uitleggen? Ja, een zin op de plaat is letterlijk, kan iemand mij uitleggen hoe vingeren werkt?
1: Mm-hmm. Ja, zeg je echt inderdaad, zing je op het album?
0: Ja, omdat ik gesprekken had met mijn mannelijke vrienden over hoe spannend het is als er van je wordt verwacht dat je weet hoe het werkt. En als een ander, als je met iemand naar bed gaat, niet communiceert. En dat is iets waarvan ik dacht, daar herken ik me in, dat heb ik ook.
1: Ja.
0: Dus daar ging ik toen een track over maken. Maar het heeft ook duistere vormen aangenomen, zoals mijn persoonlijke favoriete track op de plaat, Nog Heel Even. Waarin ik mij, sorry luisteraar, het gaat toevallig even over twee tracks over seks. niet de hele album gaat over seks. Waarin ik mij eigenlijk hardop afvraag in het nummer, zou ik ooit grensoverschrijdend gedrag kunnen plegen, of heb ik dat misschien ooit gedaan? En daarbij kwam die zin Nog Heel Even, heet het in mijn hoofd terug, omdat ik dacht, zou dat de mindset zijn waaruit je dat zou doen, dat je niet door hebt wat je doet helemaal, mm-hmm, of je het wegdrukt, maar alleen maar denkt, nee, nog heel even, nog heel even. Dat is een hele nare track geworden, maar vind ik wel een bijzondere track, omdat ik in het nummer ook het publiek aanspreek en zeg, waarom kruip ik in de huid van de duivel? Omdat er in ons allemaal een duivel leeft. Dus loop naar de spiegel, kijk jezelf aan, zodat de duivel in jou wordt herkend als hij het overneemt. Als in, ga ervan uit dat jij het ook kan doen, zodat je kritisch blijft op jezelf.
1: Mm-hmm. Je zegt het daar juist ook al, je gaat altijd voluit voor een concept. Ook qua look zit het allemaal volledig in elkaar. Dit keer verschijn je als een soort crooner in een rokerige club met allemaal wondes op je gezicht ook. Ja. Van waar komt dat beeld of dat gedaante?
0: Nou, het begon eigenlijk allemaal toen ik überhaupt nog niet wist dat het over mannen ging gaan. Ik begin altijd bij vorm. Ik wilde een sigaret in mijn hand hebben. Ik wilde, denk ik, als je een sigaret in je hand hebt, dan beweeg je smoother of zo. Dan ga je ook met je handen praten. En ik wilde als een soort crooner op het podium staan en lullen met het publiek. En vooral die ontspannenheid opzoeken die een man als Frank Sinatra op het podium heeft. Want ik kan soms best wel een schreeuwlelijk, een spring in het veld zijn met een enorme bewijsdrang. En ik dacht, nee, ik wil het publiek naar mij toe laten komen. En daar ontstond eigenlijk dat idee van, ook wel een sigaret. En dan wil ik ook zo'n crooner-achtig pak. En dat gaat eigenlijk allemaal over een soort heel de essentie van een ouderwets manbeeld. Wat ik tegelijkertijd, ik als mens, en heel aantrekkelijk vind nog steeds, dat manbeeld. Ik vind Sinatra sexy.
1: Mm-hmm.
0: En tegelijkertijd is het ook, refereert het voor mij aan een bepaalde vergane glorie. Ik omschreef het decor van de show ook steeds als, het moet een soort vergane glorieshow op een cruise ship zijn van een Frank Sinatra impersonator met een grote kater die het publiek nog wil overtuigen. Hey, ik ben nog cool, toch? Maar eigenlijk voelt het publiek, dit hoofdstuk is afgelopen.
1: En vanuit dat beeld eigenlijk, dat personage, is het concept of de muziek en de inhoud eigenlijk verder voortgekomen dan?
0: Ja, klopt. Ja, het begint bij mij altijd met hoe wil ik bewegen

0: op het podium. Bij mijn vorige plaat, toen ik dat melkmeisje was, wilde ik gewoon graag grote laarzen aan.
1: Oké, het kan van iets heel simpel beginnen, inderdaad. En dan komt dan iets heel groot uit.
0: Ja.
1: Je was onlangs ook te gast in het VPRO-programma Zomergasten. Daar zijn ook wat clips van viraal gegaan. En je zegt daar dit over jouw nieuwe plaat.
2: Ik denk dat het best wel ingewikkeld is om in deze tijd man te zijn. En jezelf vorm te geven. Ik denk dat je vooral hoort hoe het niet moet. Wat er slecht is aan de mannen. Wat een man slecht maakt. Mm. En zelfs zoveel dat ik zelfs bijna ben gaan geloven dat een man niet meer te redden is. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat we zowel positieve mannelijke rolmodellen hebben, als dat we vrouwen als ik hebben. En met als ik bedoel ik ben ook natuurlijk, ik speel ook een man. Ik ben raar. Vrouwen als ik hebben die een handreiking doen naar de man. En zeggen, ik geloof in je, laten we samen door.
3: Ik hou van jou.
2: Ik zie dat je je best doet.
1: Ja, je spreekt hier echt over het concept en hoe je het wou benaderen. Of van waar welke centrale vraag misschien vooral de plaat kwam. Heel veel mensen hebben dat gezien. Het is een veel bekeken programma. Zijn er veel reacties op gekomen?
0: Ik had een paar dagen geleden een ontzettend waardevolle discussie met een vrouw. En die was behoorlijk pissig op wat ik had gezegd in Zomergasten. Ik heb een hele lange discussie met haar gehad. Ze is een feminist van een oudere generatie. En zij zei tegen mij, ja, als jij het verwoordt als dat je een handreiking doet naar mannen, dan klinkt het alsof de generatie feministen voor jou dat niet deden. Maar dat is niet waar. Bij ons heeft de deur altijd opengestaan voor mannen. En dat vind ik heel moeilijk aan hoe jij dat verwoordt. En toen dacht ik echt, ik begrijp dit zo goed. Mm. Dank je wel voor dat je dit tegen me zegt. Dus ik luister terug, ik snap dat ik het zo zeg. Mm. En tegelijkertijd cringe ik ook een beetje, omdat ik het niet helemaal scherp verwoord vind. Maar wat ik eraan wil toevoegen, die opmerking die ik bij Zomergasten maakte, is dat ik denk dat het gegeven van waarom het me moeilijk lijkt om in deze tijd man te zijn, is omdat je enerzijds bent opgegroeid met een vrij rigide manbeeld. Ik denk dat veel mannen dat zullen herkennen. Nou, niet huilen, vooral niet vrouwelijk doen. Mm-hmm. En je groeit op in een tijd waarin je voelt en hoort dat mannelijkheid, dat er een nieuwe vorm van mannelijkheid moet komen. Dat die rigide vorm van mannelijkheid niet oké is. Maar wij zijn als maatschappij, hebben wij soms nog best veel moeite met mannen ruimte geven. Om te experimenteren, om publiekelijk te huilen, om live te onderzoeken, hoe wil ik een man zijn? En ik denk dat we daarin op een vrij interessant kantelpunt in de geschiedenis zitten, waarbij er heel veel bewustzijn is, maar we soms met z'n allen nog onszelf en ook de mannen zichzelf moeten trainen. Neem die ruimte om te experimenteren in. Want het feit dat ik kan optreden in een pak en een snor, en dat dat nog redelijk geaccepteerd is, ik denk niet dat in Nederland heel makkelijk een rapper in een jurk kan optreden. En wat dat betreft is het lastig voor de man.
1: Ja, het is inderdaad een discussie of een onderwerp dat natuurlijk veel reacties uitlokt. Ik vind een van de nummers van de plaat heel goed. Sleutels tussen vingers is, vind ik, een heel goed nummer om dat hand uit te reiken goed te omschrijven. Dat is een concept dat veel vrouwen, denk ik, herkennen. Sleutels tussen de vingers als je s'avonds naar huis wandelt. Maar wat jij daar doet op het album is ook de kant van de man die 's nachts op straat loopt en dus waar een vrouw zich misschien onveilig bij zou voelen, om die kant ook te belichten. En dat doe je daar heel goed. Laat ons daar eens naar luisteren. Samen met Ray Fuego. Sleutels tussen de vingers dus van Elmer.

0: Elmer en Ray Fuego, dus sleutels tussen de vingers. Ja, de twee kanten van het verhaal eigenlijk, hè? Van de man op de straat 's nachts en de vrouw op de straat 's nachts.
1: Ja.
0: Hoe is dit nummer, Elmer, bijvoorbeeld tot stand gekomen? Is dat echt jouw ervaring en die van Ray Fuego samen? Of hoe is dat gebeurd?
1: Het begon met deze beat. Deze vrij duistere beat. Daar kwam automatisch, kotste ik een tekst uit over dat ik bang was op straat. Want ik vond het zo creepy klinken. En toen kwam ik eigenlijk met het idee voor deze track. En toen dacht ik, oké, als ik dat andere perspectief wil, wie ga ik daarvoor vragen? En toen dacht ik meteen, dan moet ik Ray Fuego vragen. Toen heb ik hem gebeld. Hij wilde niet van tevoren bespreken waar het nummer over ging. Dus ik, in de studio zelf, hebben we het in één keer opgenomen. Heb ik gezegd, ik denk dat we hierover iets moeten maken. Hij vond het een goed idee. Deze man heeft in 10 minuten deze verse geschreven. Het is niet normaal, echt jaloersmakend.
0: Maar het is ook een heel herkenbaar nummer, denk ik. Als ik de vrouwelijke kant beluister, dan denk ik, elk woord dat je zegt is voor mij herkenbaar. Waarschijnlijk is het dan ook zo aan de andere kant.
1: Zeker, en het was ook, we hebben een tijd gediscussieerd van hoe moet deze track eindigen, want we hadden allebei onze verse, en hoe eindigt het dan? En toen kwamen we alleen maar tot de conclusie dat het alleen maar kan eindigen met ik hou me afstand. En dat is een verdrietige conclusie, maar het kon geen andere zijn. Mm-hmm. In dat moment houden we allebei onze afstand.
0: Mm-hmm. Oké. Een ander nummer op de plaat is deze.

0: ook een post voelt dan eerder weer wat kritisch naar die uitvergrote mannelijkheid of dat typische mannelijke beeld dat we hebben in de maatschappij. Van waar kwam dit nummer?
1: Ja, we hadden deze Jersey kick en die deed me denken, ik kom uit de queer scene. Ik ben heel veel op feesten waar drag is, waar wordt gewookt. En ik vond het gewoon zo'n vet idee dat ik dacht, ik wil een hetero-folk nummer maken.
0: Okay. Dus ik wil eigenlijk... Wat maakt het een hetero-folk nummer?
1: Nou, omdat ik zeg, wees die macho. Doe het dan. Doe die schouders dan breed. Prima, doe het. Maar besef dat het net zo hard een pose is dan hoe elke drag queen een vrouw speelt. Gender is een performance. Dus ik ben helemaal niet tegen macho zijn. Oprecht niet. Alleen besef je dat het jouw cultureel is aangeleerd. Want dan kan je ermee spelen. Mm-hmm. Want anders gaan mensen zo hard aan hun identiteit vasthouden. En denken, nee, dit ben ik. Dit is mijn authentieke zelf. En dan ga je dingen met hand en tand verdedigen. En dat is waar agressie vandaan komt. Dus wees die macho zelf, maar met een knipoog, alsjeblieft.
0: Ja. Is jouw beeld van mannen of mannelijkheid eigenlijk veranderd door het maken van deze plaat?
1: Goeie vraag. Ik weet het niet. Nee. Ik denk wel dat ik heel veel gesprekken heb gehad met mijn vrienden hierover. En dat ik daardoor heel veel nieuwe inzichten heb gekregen en veel heb geleerd. Maar ik zit ook in een enorme bubbel. Van mannen die heel erg bezig zijn met mannelijkheid zijn en zichzelf verbeteren. Dus ik besef me ook goed dat... Ik denk dat er ook veel mannen zijn die nog steeds... Nou ja, het grootste deel van de mannen is nog steeds vrij rigide. Wil zich niet aanpassen. Wil gewoon blijven zoals die is. En voelt zich heel bedreigd. Misschien ook door mijn album. Die mannen spreek ik eigenlijk niet. En om heel eerlijk te zijn, hoef ik die ook niet echt te spreken.
0: Mm-hmm. Dus het was voor jou zelf een experiment om zelf vooral meer te begrijpen eigenlijk.
1: Nou ja, het enige waar je invloed op hebt in het leven is jezelf. En daarom probeer ik ook in mijn albums zelf openlijk zelf...

0: kritisch te zijn en te zoeken naar wat zijn mijn aannames over de man en over mezelf. Hoe kan ik daarin verbeteren? En wat kan ik leren over mezelf? Want ik ga de man niet veranderen. Dat gaat niet gebeuren. Maar ik kan wel mezelf veranderen. Mm. En dat is waar je controle over hebt als mens.
1: Oké. Je raadt mensen aan om de plaat Man O Man van voor naar achter te beluisteren in zijn geheel, ja, zoals hij bedoeld is. Je gaat ook live spelen binnenkort. Er valt ook altijd veel te zien op jouw concerten. Je maakt er bijna een theatershow van.
0: Ja, klopt.
1: Hoe gaat de show rond deze plaat eruit zien? Kan je al iets verklappen daarover?
0: Oh mijn god. Ja, het is 30 oktober, sta ik in de AB. En het wordt, ja, denk aan een soort roze, tuttige gordijnen. Mm-hmm. Een soort tuttig decor als op een cruise ship. Een fenomenale drummer die meekomt. En ik die als man eigenlijk steeds meer aftakel. Dus het begint als een soort hele smooth crooner show. Een sigaret in mijn hand, flirten met het publiek. Ik word steeds onzekerder. We gaan laag naar laag naar laag, naar beneden naar duisterheid. En we eindigen met 3 beelden die zo mooi zijn. Maar die kan ik nog niet verklappen. Maar echt, okay, dat wordt als een sprookje. Wordt dat. We eindigen bij liefde.
1: Oké, heel mooi. Elmer staat dus op 30 oktober in de AB in Brussel. Dank je wel om langs te komen, Merel. En we gaan nog luisteren naar een van de tracks. Geen beest.

Geen Beest is een van de nummers uit de nieuwe plaat van Elmer. Man, oh man, is uit sinds vrijdag. En op 30 oktober staat Elmer in de AB in Brussel. Verder met Troye Sivan, She's the Best.

0: Dit is deze week onze Vox-tip.
1: Hey, Sietse van Meldheids hier. Ik ben ongelooflijk blij, want onze nieuwe single Oorlog in mei, die is Vox-tip bij Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst. Bij Radio 1 op VRT Max.
0: Radio 1.

0: ik slecht ben.
1: Vanaf nu ga je Meltijd in het Nederlands horen zingen. Dit is hun eerste single in 2 jaar tijd. Oorlog in mij. Dat is de start van een nieuw hoofdstuk voor hen. Eentje volledig in het Nederlands. Dus Oorlog in mij is de Vox-tip deze week. Stemmen voor Vox doe je via VRT Max bij Radio 1. En daarmee sluiten we het eerste uur Wonderland af. Maar na het nieuws van 8 uur zijn we er weer.
2: Wanneer komt het besef in thuis?
3: Adem rustig.
2: Dat niemand Dennis echt kent.
4: Dat mens is zo zot als een achterdeur.
2: Kan Emma uit zijn klauwen ontsnappen?
5: Ruim de gang hier alsjeblieft.
6: Dat is schieten.
7: Emma?
2: Thuis. Elke weekdag op VRT1 en op VRT Max.
8: 70 jaar geleden sterven in Marcinelle 136 Italiaanse mijnwerkers bij de grootste mijnramp ooit in België.
9: Van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
8: Ik ben Willem van Mullem en voor mijn VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom reis ik naar Italië en spreek er met de nabestaanden over deze tragedie. Maar ik zoek ook de migratieverhalen van vandaag. En dit keer Italië zelf als het beloofde land.
2: De VRT-nieuwsdocumentaire Italië voorbij de droom. Donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Iedereen

0: Ontdek alles over Stipit op getnetvoorouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Ja, met die banaan.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling, dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
6: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
5: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
7: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
5: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
8: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
5: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
9: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van, oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
5: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dexter, dat is boekhouden voor zelfstandigen. Boekhouden? Ja, maar geen seconde te veel.
4: Radio 1. Wonderland.
10: Met Hannelore van Bezouw.

Eind deze maand brengt Dive een nieuw album uit en dat is geproduceerd door A.G. Cook, goede vriend en collaborator van Charlie XCX onder andere ook. Begin november speelt Dive ook in ons land. Ze staan op Sonic City in Kortrijk. Dit was Kit en we duiken het komende uur in nog meer nieuwe releases. Nu eentje uit eigen land van Frederik Dalemans. Kan je kennen van zijn band Caesar Quinn onder andere. Maar ook als cellist bij Tamino bijvoorbeeld of bij Beirut. Maar binnenkort brengt Frederik zijn debuut-EP uit onder eigen naam. Het wordt een heel intiem project met als twee hoofdingrediënten zijn stem en de cello. Dit is de eerste single, Time Flies. Welkom.

prachtig bij zo'n vroege herfstavond. Fatoumata Diawara met Fala. En sinds deze maand heeft ook Hendrik Lazure weer nieuwe solomuziek. Met zijn projecten Schnitzel en Bombata's. Onder andere maakt hij vrij energieke muziek. Maar zijn solomuziek is heel anders. Hij maakt bijna fragiele Nederlandstalige liedjes met zijn bijzondere stemgeluid. En na 4 jaar heeft hij dus een nieuwe single. En die gaat later aangevuld worden met een volledig album. Maar dit is alvast de eerste single. Hendrik Lazure met Prooi.

track uit het nieuwe album van Phoebe Bridgers, Bobby. En ook Ailey en Orson zijn terug met nieuwe muziek. Ashikoshi is het. Dit nummer betekent all over the place zijn. Dat gevoel dat je hebt wanneer je 1000 verantwoordelijkheden tegelijk hebt. Eén ding hebben ze voor dit nummer wel uit handen gegeven. En dat zijn de drums. Die heeft Lander Gijsling gedaan.

0: Deze twee werkten al eerder samen. Jhené Aiko en Kendrick Lamar met So Good. Op de A12 naar Brussel is iets voor Strombeek de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel nog vertragen tussen Wezenbeek en Tervuren door een ongeval, is na de Vierarmentunnel de rechterrijstrook versperd.
1: Dit is het album van de week.
2: Radio 1.
0: Sinds vrijdag is er een nieuw album van Beck. Ride Lonesome, zo heet het. En erop laat hij zich weer horen van zijn warme, melancholische kant. Het is een beetje de Beck die je ook hoorde op zijn vorige platen Morning Face, Sea Change en Mutations. Ride Lonesome is dan ook gemaakt met dezelfde muzikanten uit die periodes. De nummers zijn kalm, ingetogen en melancholisch. En het is dan ook een plaat die gaat over onder andere eenzaamheid, over verlies, over verlangen en over weer vooruitkijken. En het is ons album van de week deze week. Ride Lonesome van Beck. Als je een exemplaar wil, je kan er een winnen bij VRT Max, bij Radio 1. En dit is één van de tracks daarop. Run Away.

Nectarwood met Roses in the Dark. We gaan verder met Elena Tonra. Kan je ook kennen van de groep Daughter, maar tegenwoordig maakt ze solo muziek onder de noemer X-Ray. En dit is haar nieuwe single, Radio Station.

Lana Del Rey is ons een beetje aan het lijntje aan het houden. Ze tiest al sinds mei 2024 ongeveer naar een nieuwe plaat. Die heeft al wat naamsveranderingen gehad ondertussen, maar een releasedatum is er nog steeds niet. Dit zou er wel op komen te staan in ieder geval. White Feather Hawk, Tail Deer Hunter. Altijd een tongtwister. Iets een beetje gekker nu. Dit is Il Nachi, een experimentele Koreaanse indieband. Met 7 leden, 4 zangers, 2 bassisten en 1 drummer. Samen maken ze dit als resultaat.

Luton en Kikkersprangers met Used to be Older. Ik heb nog een concerttip, want binnenkort op 7 oktober speelt Tje in Trix. Ze doen een dubbel bill met Niels Ores. Wie houdt van een beetje experiment, moet dus daar zijn op 7 oktober, want daar zijn nog tickets voor. Dit is Supernatural.

0: Aiko en Eppo hebben weer een prachtige playlist voor je klaar. Om 10 uur om de maandagavond op zijn duisters af te sluiten. Ze zijn er dus om 10. Zometeen is er al Belpop. Nog fijne avond.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van de VZW.
4: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
3: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
5: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later te kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
3: Op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
6: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
3: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust. Lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Natuursteen, parket in Permo.
1: Radio 1.

0: Alles begint bij luisteren. 10 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schaperis. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam. Hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris, van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken. En die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Door werken zijn er een aantal tunnels gesloten. De Zelzatentunnel op de E34 van Westkapelle naar Antwerpen. Daar kan je omrijden via de Zelzatenbrug. En de Ruppeltunnel op de A12 van Antwerpen naar Brussel. Omrijden doe je daar via de Ruppelbrug.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket in Permo.
6: Radio 1.
7: Now that you found me, you won't have to search any longer.
4: Duister. Overdag is het nog genieten van zonnige dagen, maar de avonden zijn al donker. En dan klinkt duister nog net iets beter. Dit is onze comfort zone met vandaag veel nieuwe muziek. Maar we blikken ook terug op classic albums van Silver Juice en deze Idaho. Dit is Wandering the Fields uit Levitate. Op 2 oktober is die plaat precies 25 jaar oud. Welkom bij Duister.

De begindagen van Duister uit de plaat Levitate, Wandering the Fields van Idaho. Het volgende nummer is nieuwe muziek van het Australische duo Armlock. Twee muzikanten die elkaar leerden kennen tijdens hun jazzstudies, maar het was vooral de voorliefde voor elektronische muziek die hen uiteindelijk samenbracht. Dit is Halftime, een liedje over het verschil tussen er gewoon zijn en iets echt voelen. Okay.

0: Part-time van het Australische duo Armlock. Ik zei jazzstudies, klopt ook. Een voorliefde voor elektronica, ook dat klopt. Maar dan hoor je toch plots een nummer met vooral veel gitaar op. Vrijdag is er een nieuw album uitgekomen van Beck. Het is een vervolg geworden op zijn platen Morning Face, Sea Change en Mutations.
1: Duister.
0: Dat zijn allemaal melancholische, warme albums, sober en filmisch. En dit is een plaat geworden over eenzaamheid, verlangen, verlies, maar ook langzaam weer vooruitkijken. Het nummer van vanavond heet Slow Canyon, een van de meest beeldende songs. Je ziet bijna een landschap voor je waar iemand effectief langzaam doortrekt.

Een duister classic van Dark, Dark, Dark, Daydreaming. En daarvoor Slow Canyon uit het nieuwe album van Beck. Dana Margolin is de voormalige frontvrouw van Porridge Radio. Zij begint nu aan haar soloverhaal met dit nummer Big Beautiful Sound. Een klein akoestisch liedje over samen naar een donkere plek gaan en daar toch iets moois vinden.

0: Na het uiteenvallen van Porridge Radio horen we nu een intiemere Dana Margolin op haar eerste solo-single Big Beautiful Sound. The Natural Bridge, dat was het tweede album van Silver Juice, wordt 30.
1: Duister.
0: En die titel verwees naar een natuurbrug in Virginia. David Berman vond de naam in een souvenirwinkel. Zag er ook meteen de grap van in. Alles wat daar te koop was, zou vanzelf veranderen in merch voor de plaat.

David Berman, hij wordt gemist. Pet Politics staat op de Natural Bridge van Silver Jews, nu 30 jaar oud. De komende 2 weken zullen wij er helaas niet zijn, want dan spelen de Rode Duivels en die wedstrijden die worden op Radio 1 uitgezonden. En dus kijken we al iets verder vooruit naar de concertkalender. Op 23 september en op 6 oktober komt Corrie Hansen eindelijk naar ons land, naar de Cactus Club in Brugge en de AB in Brussel. Het zijn 2 uitgestelde shows die normaal in februari hadden moeten plaatsvinden. Corrie Hansen, de frontman van de psychedelische band Want, maar hij maakt ook al jaren sterke soloplaten. Op het album I Love People uit 25 ging hij voor het eerst aan de piano zitten. Dit is uit die plaat Lou Reed.

Saturday into Sunrise van Damien Jurado. Het is een liedje dat in februari alles in een demo-versie verscheen. Nu is het officieel uit en duidelijk ook verder uitgewerkt. Daarvoor hoorde je Corey Hansen met zijn nummer over Lou Reed. You were a prince and a fighter. You were a Tai Chi master. Bill Callahan komt naar de Roma en dat lijkt mij een perfecte match. Duister. Op 9 oktober is het eindelijk zover. Dan speelt Bill Callahan voor het eerst in de prachtige zaal. Hij komt er zijn album My Days of 58 voorstellen. En daaruit is dit Lonely.

Lonely City, de liefdesbrief van Bill Callahan aan New York. Een stad waar je je tegelijkertijd thuis, maar ook eenzaam kan voelen. Op 9 oktober komt Bill Callahan naar de Roma. De groep Daughter besloot een paar jaar geleden om niet te toeren toen ze hun laatste plaat uitbrachten. En hopelijk komt daar nu verandering in, want frontvrouw Elena Tonra heeft een nieuwe plaat gemaakt onder haar solonaam X-Ray. De eerste single, die heet Radio Station en gaat over haar hoofd dat voortdurend van de ene emotie naar de andere springt. Een beetje zoals een radio die telkens van zender kan veranderen. Radio Station van X-Ray.

Elena Tonra, de zangeres van Daughter, met haar soloproject X-Ray. Je hoort de Radio Station. Op 30 oktober komt het volledige album uit. Op woensdag 30 september speelt Death Cab for Cutie in het Koninklijk Circus. En dit komt uit hun classic album Transatlanticism. Dat was destijds een plaat over afstand, verlangen en liefde die moeilijk bereikbaar is. Met dus die Atlantische Oceaan als metafoor voor de kloof die er kan bestaan tussen mensen. Death Cab for Cutie is dit met Lightness.

Ze heet Nina Winderlind, een van de leden van de New Eves. Ze heeft een soloplaat gemaakt en daaruit hoorde je het openingsnummer Street Hassle. Het volgende liedje is een nieuw nummer van Beethoven samen met Squirrel Flower als gastzangeres. Am I in a Dream? Raakt aan de klimaatcrisis en staat op het nieuwe album I See Them, I See Me.

hoe de stemmen samenvloeien van Beethoven en Squirrel Flower op I Am I in a Dream. En we hebben nog nieuwe muziek van het Amerikaanse duo Ruby Hunt. Dromerige slowcore uit hun plaat Paper Halo. Een album over herinneringen, verandering en de zoektocht naar jezelf. Dit is Half Light.

0: van Ruby Hunt. Straks is er nieuwe muziek van onder andere Beach House, Rumor en BBO en Dorian Concept na het nieuws van 11 uur.
1: Duister.
2: Duister. VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
5: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt. Net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie. 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind. Waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
4: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Welkom terug bij Duister met Beach House. Met een cover van April Suzanne. Een liedje van de Amerikaanse singer-songwriter Robert Lester Folsom. Ze hebben het opgenomen voor de 50ste verjaardagseditie van zijn plaat Music and Dreams. Die verschijnt in oktober en dit is daar een extraatje op. Vorige week maakten we de volledige line-up bekend voor het tweede Duisterfestival. Dit jaar op zondag 13 december in de Cactus Club in Brugge. En de Berlijnse band Rumor zal daar ook bij zijn. Dit is het titelnummer van hun nieuwe plaat. Die is vrijdag uitgekomen. Staircase Made of Rope. Een trap gemaakt van touw. Een beeld dat uit een droom komt van de zangeres. Dit is Rumor.

Conversation 6. Het is een van de 12 onuitgebrachte opnames van elektronica-artiest Alvan Otto en componist-pianist Ruichi Sakamoto. Het zijn opnames uit november en december 2022, de laatste periode waarin ze samen muziek maakten. Sakamoto overleed een paar maanden later in maart. Heel fijn dat we dit toch nog kunnen horen. Opnieuw een mooie toevoeging aan hun lange samenwerking. Daarvoor hoorde je Blackwater van Apparat, de groep rond Sascha Ring. Zij spelen op maandag 5 oktober in het Koninklijk Circus in Brussel. Er zijn nog tickets. Ik heb de show gezien op Pukkelpop. Supermooi. Absoluut de moeite waard om dus bij te zijn. Het volgende nummer heet Souvenirs, een melancholische song gemaakt door de Indische producers Kajos en de Brits-Amerikaanse songschrijver Somni. Ze vonden elkaar in L.A. op een heel intieme manier. Schrijven ze over iemand die verdwenen is, maar wel nog in de herinneringen blijft hangen.

Deze versie van Chicago staat op The Avalanche. Een soort uitgebreide bonusplaat was dat bij Illinois. 21 nummers en opnames die Sufjan Stevens toen maakte, maar die geen plek kregen op het oorspronkelijke album. Sufjan Stevens dus met Chicago in de Adult Contemporary Easy Listening Version. 10 november, dan komt Bonnie Prince Billy naar de AB. Dit is zijn klassieker I See a Darkness uit de recente liveplaat Live in the City of Ghosts.

Bonnie, het is een bijnaam voor Napoleon Bonaparte. We maken kennis met hem in dit oude zeemanslied, gebracht door Jake Xerxes Fussell, die het maakte op basis van verschillende traditionele versies van het nummer. Dat is wat hij het liefste en het beste doet. Op 13 december is hij erbij in Brugge op het Duister Festival. Bonnie van Jake Xerxes Fussell. Bibio en Dorian Concept hebben voor het eerst samen een plaat gemaakt, voornamelijk online, want de een zat in Wales en de ander in Oostenrijk. Het resultaat heet Answers en komt midden oktober uit. Dit is bijvoorbeeld ontstaan uit een gitaarloop van Bibio. Terwijl hij ernaar aan het luisteren was, viel hij in zijn hangmat in slaap. En Dorian Concept heeft dan geprobeerd om dat half dromerige, bijna hallucinerende gevoel in de productie te vangen en hij bouwde rond die loop een soort van muzikale droomwereld met gitaar, synths en elektronica. Dit is Hammock Portal van Bibio en Dorian Concept.

Het is lang geleden dat ze nog eens in Europa toerden, maar nu zondag zijn ze in ons land. Holy fuck, speelt zondag in de Botaniek in Brussel. Je hoorde Stay Lit. Dit is Cinderwell uit haar nieuwe plaat A Blooming Body is dit Ashes. Een donkere, filmische volkssong over thuiskomen en verbondenheid. Cinderwell met Ashes.

Cinderwell met Ashes. En we eindigen met muziek van twee muzikanten uit Portico Quartet. De saxofonist en drummer hebben samengewerkt aan de soloplaat van Jack Willy. Een mooie plaat waarop ambient, jazz en elektronica met elkaar versmelten. De komende twee weken maken we plaats voor de Rode Duivels. Maar je kan deze en de voorbije afleveringen allemaal nog beluisteren bij Radio 1 op 14 Max. Eppo en ik zwaaien af voor vanavond. Maak er nog een mooie nacht van. Tot over drie weken. Dit is Juniper van Jack Willy en Duncan Bellamy. MUZIEK

0: were amazed and overwhelmed by the strange beauty of these sounds.
1: Duister.
0: The rest, to us, is until this day, unexplainable. The transmission ended.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
5: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
6: Ja.
5: In de eerste plaats om slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. Wij zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
6: Mm-hmm.
5: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
4: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatige dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
7: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
4: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.
3: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
2: Radio 1.
3: De Wereld van Sophie.
2: Met Sophie Lemaire.
8: Welkom.

0: dirty. Queen Pen and black
1: shoes. Blackstreet samen met Dr. Dre en No Diggity. Een zeer goedemorgen en welkom.
2: Radio 1. De wereld van Sophie.
1: 21 september, dat is niet alleen het begin van een prachtige eerste herfstweek, want inderdaad start woensdag, geloof ik, deze week de herfst. Het zijn ook de laatste dagen trainen voor de deelnemers aan de Grand Beatbox Battle World League 2026. Dat is de meest prestigieuze internationale beatboxwedstrijd. Die wordt gespeeld in Warschau en het begint nu donderdag, de 24e. Voor ons land neemt Footbox G deel. Die werd al in 2023 wereldkampioen en mag ik hier vanmorgen ook gewoon met zijn gewone naam verwelkomen. Tim van Drogenbroek, een zeer goeiemorgen.
3: Hallo, goeiemorgen.
1: Of zegt iedereen gewoon Footbox G tegen, ja. Want dan doe ik dat ook natuurlijk.
3: Je mag kiezen.
1: Ah ja, oké. Maar mensen spreek je soms zo aan?
3: Ja, redelijk vaak. In de beatboxing vooral.
1: Oké, waar komt die artiestennaam vandaan?
3: Och, een heel lang verhaal. Maar om het kort te houden, als 14-jarige had ik... Vooral een gaming addiction, zeg maar. Mm-hmm. En toen ik beatbox heb ontdekt, heeft mij dat wel geholpen om van die addiction af te komen en om een beetje discipline bij te leren. En ja, ik zag mezelf ook wel groeien toen. Dus ik besloot toen dat ik die artiestennaam van me wou creëren en ook mijn stempel in de beatbox-industrie ging zetten, besloot ik om een deel van de geschiedenis te behouden. En ja, toen was mijn PlayStation-naam als 14-jarige, dat was Foot. Dus ik heb daar Footbox van gemaakt. Maar als 14-jarige wou ik natuurlijk cool zijn. Ik heb daar Footbox G van gemaakt.
1: Schitterend. Voor wie niet thuis is in de wereld van beatboxen, dit is wat je doet.

0: En dan een gigantisch applaus, want dit is hoe je 3 jaar geleden de Grand Beatbox Battle al won. In Berlijn was het toen. Die Grand Beatbox Battle, dat is een heel belangrijke wedstrijd, hè?
1: Ja, klopt. Maar even om u te corrigeren, dit was het officiële wereldkampioenschap. En er zijn eigenlijk in de beatbox-industrie 2 hele grote wedstrijden, namelijk het officieel wereldkampioenschap en de Grand Beatbox Battle World League, die vreemd genoeg toch nog ietsje prestigieuzer is.
0: Ah ja.
1: Dat is een verwarring, maar dat is totaal niet erg of zo. Maar dat is inderdaad ook zo'n wedstrijd, inderdaad.
0: Ja.
1: En dat was mijn eerste major wedstrijd dat ik heb binnengehaald, ja.
0: Oké, met dit stuk?
1: Met dit stuk, in de finale, klopt.
0: Ja, fantastisch. Voor wie het niet kent, wat is beatboxen? Hoe doe je het?
1: Beatbox is dus het maken van muziek met enkel en alleen de spraakorganen. Dus dat wil zeggen, niet alleen onze stem, maar ook onze neus, mond, tong, tanden, alles waarmee dat we gaan spreken, daarmee maken wij dus muziek. Vroeger was dat vooral hiphopritme en percussieklankjes. En ondertussen is dat al enorm geëvolueerd, dat er ook melodie aan te pas komt. Dan hebben we bijvoorbeeld.
0: Wauw, dat is puur je gezicht en je keel. Heel je spraakorgaan is hier aan het samenwerken. Het is supercool om te zien. Spijtig dat het radio is op dit moment. Waarom noemen we het beatbox eigenlijk?
1: Beatbox komt voort uit de drumcomputer dat we vroeger hebben leren kennen in de geboorte van hiphop. Mm-hmm. En omdat de mensen toen eigenlijk niet goed weten van waar dat de drummachine vandaan kwam, dat ze gewoon zelf dachten van we gaan hiermee experimenteren. Sommige mensen hadden geen geld om dat instrument aan te kopen. Dus hebben ze het met de stem proberen na te doen en met de spraakorganen. En toen hebben ze ook besloten om dat beatbox effectief te noemen. Maar toen heette dat niet beatbox, toen was het nog human beatbox.
0: Ja. Oké. Dat is de toevoeging eraan aan de computers van die tijd.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat competitief als je nu gaat deelnemen later deze week? Hoe zit zo'n wedstrijd in elkaar?
1: Eerst moet je een kwalificatieronde doen van 4 minuten lang. Sorry. En dat is voor een publiek van 2.000 tot 3.000 mensen. En een jury van 5 zeer professionele bekende beatboxers.
0: Mm-hmm.
1: En die jureren nu op basis van originaliteit, musicaliteit, technicaliteit, stage presence en eventuele bonusfactoren. En dan kiezen zij een top 8 wie zou doorgaan. En die top 8 moet tegen elkaar battelen. En dan is het eigenlijk een klein beetje zoals Champions League voetbal. Wie verliest, ligt eruit.
0: Ah ja, hard.
1: Ja, hard.
0: Ja, dus 1 slecht stukje, of hoe noem je dat dan? Een song?
1: Ja, mensen gaan oftewel composities of songs of tracks voorbereiden. In de beatbox noemen wij dat soms routines, omdat we zo herhaaldelijk vaak.
0: Mm-hmm.
1: Het is maar 90 seconden, dus je kan kiezen of je dat effectief een song noemt, uiteraard. Sommige mensen gaan echt improviseren, gaan freestylen. En sommigen doen een mix van de twee. En dan is het belangrijk om te weten waar ben je zelf goed in, waar voel ik me comfortabel in en waarmee kan ik niet alleen het publiek mee overtuigen, maar ook de juryleden en ook vooral Je tegenstander eigenlijk schaakmat zetten.
0: Ah ja, oké. Want dat is eigenlijk in dat tweede deel, vanaf het moment dat je nog met 8 bent, de bedoeling is om 1 iemand te gaan aftroeven.
1: Ja.
0: Bestudeer je dan ook de tegenstand?
1: Ja, 100%. Wat ik dan doe, ik bestudeer de beatboxers, of dus de competitie. Eerst bekijk ik hun sterktes. Van waarin zijn zij heel goed en wat moet ik dan al absoluut niet tegen hun gaan gebruiken. Maar dan kijk ik ook naar, ja, op zo'n niveau kan je dat bijna niet meer zwaktes noemen, maar misschien sommige elementen dat ze toch wel missen. En dan kan je denken van oké, ik kan dan nu ervoor zorgen dat hun sterktes ook in mijn compositie of mijn selectie voorkomt.
0: Mm-hmm.
1: Of de keuze die ik dan ga maken van wat ga ik effectief brengen. Maar waarin kan ik ook uithalen? Als ik bijvoorbeeld zie dat mijn tegenstander redelijk technisch en muzikaal is, maar toch niet zo'n overduidelijk podiumbeest, dan ga ik misschien extra inzetten op interactie met het publiek enzovoort.
0: Nou ja, en dus nu, want jij gaat deelnemen, vertrek jij dan nu met een aantal routines in je zak?
1: Ja, juist.
0: Of ben je het type dat ook liever wat gaat improviseren?
1: Ja, natuurlijk. Mijn tegenstanders mogen dat niet horen op de radio. Maar ik kan wel zeggen dat ik eerder iemand ben dat routines of songs in elkaar gaat steken.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk ben ik getraind voor beide.
0: Ja. Wat zijn nu de dingen waar je nu mee bezig bent in de laatste dagen voor het kampioenschap begint?
1: Ik heb de laatste week eigenlijk bijna niet gebeatboxed.
0: Ah, nee?
1: Ik heb gewoon gerust. Ik heb ervoor gezorgd dat ik ook niet ziek word. Het is september, mensen worden vaak ziek. Dus ik heb mij zo'n beetje geïsoleerd, zeg maar. Zoethoutthee met Marokkaanse muntthee gedronken. Gewoon voor de stem, maar ook gewoon puur voor het immuunsysteem.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb een beetje boeken gelezen en dat is het.
0: Is waar? Ah ja, amai, schitterend. En wanneer ga je dan toch eens je mond terug wakker maken?
1: Wel, ik denk vanavond. Vanavond, maar ook van zodra dat ik toekom. Dus morgen neem ik het vliegtuig, kom ik daartoe, check ik in het hotel. En ik denk dat ik dan in mijn hotelkamer nog 1 of 2 keer alles instudeer. Of inoefen wat ik al heb gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En een beetje trainen op counters.
0: Dat en de dag nadien. Gezet.
1: Ja, exact, ja, exact. Sorry, counter is wanneer dat een beatboxer eigenlijk zijn of haar stuk eindigt. En jij dat daarop kan inpikken.
0: Ah, ja.
1: Die dingen train ik dan ook. En ja, de dag nadien ga ik gewoon nog eens een studio in Warschau boeken. Om daar nog eens te trainen op microfoon. Dat is een hele belangrijke factor.
0: Ah ja, toch?
1: Ja, zeker. Sommige beatboxers zijn enorm sterk op video en in studio. En op YouTube, social media, over het algemeen. Maar van zodra ze dan de microfoon moeten gebruiken, zie je dat ze toch niet zo ervaren zijn. Dat is een heel andere discipline.
0: Tja, en waaraan ligt dat dan? Dus om weten hoe je een microfoon moet in je voordeel gebruiken.
1: Ja, tegenover zangers nemen de beatboxers de microfoon bij de grill vast. Dus bij de kop, zo gezegd. En we sluiten die volledig met onze vingers. En daarin gaan we echt met onze vingers tegen onze mond gaan beatboxen.
0: Mm-hmm.
1: Want dan krijgen we al een heel sterk en compressed geluid. En ook redelijk powerful, dus sterk. Maar we moeten dan ook aandachtig gaan luisteren naar welke klanken komen daar mooi ook door en welke ook beter niet of waar moeten we nog een beetje trainen. En sommige mensen denken dat het altijd met en zonder microfoon hetzelfde gaat klinken, maar dat is helaas niet waar.
0: Nee. Ah, amai. Wauw, wat een wereld. Je gaat hier voor me open. Ben je zenuwachtig?
1: Oh, ik zou willen liegen van u, maar ik ben aan het doodgaan van binnen.
0: Oh, is de tegenstand sterk? Weet
1: het is enorm sterk. Ik denk, ja, mensen zeggen het nu, het is de GBB, het is de Grand Beatbox Battle. Als nooit ervoor. Ze noemen het stiekem de All-Stars nu.
0: Oké.
1: Ja, het gaat.
0: Je mag ertussen staan. Je hebt al gewonnen, eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk moet ik mezelf wijsmaken, maar toch ben je honger. Het honger naar meer. Hè. Je wilt natuurlijk echt winnen. Hè.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad wel echt al een eer dat ik tussen die lijst van toppers mag staan. Ik ben ook niet de enigste Belg. Er is ook Gust Evens. Zijn artiestennaam is G-Wiz. Die gaat meespelen. Zeer goede Belgische beatboxer. En daarnaast in de Loop Station categorie is er nog een andere Belg die jureert omdat die 2 jaar geleden heeft gewonnen.
0: Ah ja, oké.
1: En dat zei Yes Weed.
0: Schitterend. Hoeveel zijn er ongeveer actief in België? Zou je dat kunnen inschatten?
1: Ja, België, ik denk dat we eigenlijk tussen de 200 en de 1000 beatboxers effectief hebben. Maar ja, ik denk actieve beatboxers die effectief nog meedoen met battles, misschien eerder 40 of zo, of 50.
0: Hoeveel vrouwen horen daarbij?
1: In België?
0: Ja.
1: In België eigenlijk niet zoveel. Ik ken er eigenlijk maar 2, 3, sorry.
0: Amai, dat is heel weinig.
1: Is dat
0: internationaal ook zo verdeeld?
1: Nee, internationaal. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er redelijk wat vrouwen met een zeer hoog niveau ook. En in Tokio, Japan, toekomst eigenlijk, is dat heel hard aanwezig. In China ook, Verenigde Staten. Maar in België, voor een of andere reden, toch minder. Nochtans zijn we redelijk verwelkomend enzovoort. Hè. Ik ben eigenlijk nog aan het onderzoeken waarom dat is, want ik zou ook wel meer vrouwen in de community willen hebben.
0: Ja, je gaat daar ook actief aan werken, want je gaat een beatboxschool openen eind deze maand.
1: Ja, klopt. De 30 september opent de Beatbox Factory in Brussel.
0: Oké. En hoe is dat een vrije tijdbeleving voor jonge mensen, voor eender wie het zou willen leren?
1: Eender wie, maar het is één ding is zeker, wie dat geïnteresseerd is in beatbox bij mij, iedereen kan het leren.
0: Is dat zo?
1: Ja, Maar de minimumleeftijd is wel, natuurlijk wel 8 jaar. Je moet eerst wel goed kunnen spreken.
0: Ja, ja. Ergens, je spraakapparaat moet al een beetje gevormd zijn. Oké. We zullen meteen eens luisteren naar een van je songs, want je bent natuurlijk ook gewoon songschrijver. Je hebt nummers uit op Spotify onder Footbox G. Daar kan je bijvoorbeeld Cast Down vinden.

0: Cast Down hoort je van Footbox G, want deze week start de Grand Beatbox Battle World League 2026. De meest prestigieuze internationale beatboxwedstrijd. En Footbox G, die je net hoorde, strijdt nogmaals mee voor de titel. Hij is al eens gewonnen in 2023. En je leert ons vandaag alles wat we moeten weten over beatboxen. Wat we net hoorden, dat is iets helemaal anders dan het eerste fragmentje dat we hoorden. Hier zit veel meer melodie in, toch?
1: Ja, klopt, ja. Inderdaad.
0: Is dat het moeilijkste, die combinatie melodie en beat samenbrengen?
1: Ja, natuurlijk, elke beatboxer heeft zijn of haar eigen unieke talent. De ene is meer aangelegd voor ritme, de andere is meer aangelegd voor melodie, natuurlijk. Maar het moeilijke is inderdaad melodie en ritme, ofwel percussie, gaan mengen en dat het nog altijd heel interessant blijft. Dat het niet lijkt alsof je gewoon aan het neurien bent, maar dat er wel effectief mooie beatboxklanken gaan inzitten. En ja, dat je in tune blijft en dat je zorgt voor een mooie structuur. En dan, als je dan nog redelijk veel details ook er kan instoppen, zeg maar, dat is eigenlijk voor mij de grote uitdaging persoonlijk.
0: Ja. Waar begint het? Bij welke klanken begint het? Kan je het mij eens leren? Omdat je zei, iedereen kan het leren.
1: Ja, zeker. In het begin leren we drie klanken bij beatbox. Eigenlijk een beetje hetzelfde zoals bij een drumstel. De eerste klank is de kick. En om die te leren, ja, welke letter hoor je, denk je, als ik dat mag vragen?
0: De P?
1: De P, klopt, ja. Voilà. Ja. Dus je mag nu de P zoals mij zeggen.
0: Ja, P.
1: Voilà, heel goed. En we gaan dat in drie stappen doen. Dat is stap 1. Stap 2, we gaan de spieren van de lippen opspannen en dan krijgen we P.
0: P.
1: Ja, dat is heel goed. Dat is eigenlijk heel goed. En dan doe je juist hetzelfde, maar zonder die E. Dus dan krijg je
0: P.
1: Ja, en dan zonder stem, effectief.
0: Stemloos.
1: Maar die was in principe wel echt al goed. Ja, voilà. En dan tellen we eigenlijk zo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, ja. De voorlaatste was eigenlijk een 10 op 10 zelfs.
0: Ah ja, okay,
1: ja, die was heel goed. En dan moet je dat een beetje oefenen. De tweede klank is de hi-hat. Die is eigenlijk het gemakkelijkste. Sorry, dat is de letter T. En je gaat die dan een klein beetje scherper maken. Dan
0: de natte T.
1: Ja. Eigenlijk is dat goed. Ja, ja, voilà. Ziezo. En dan de derde klank is de snare. Er zijn heel veel verschillende soorten snares. Kicks ook uiteraard en hi-hats. Maar de gemakkelijkste, allereerste human beatbox snare is gewoon de K, maar droog en krachtig. Ja, en dan kan je mij nadoen. Ga je een applaus geven, dat was keigoed. Ja, voilà. Ziezo.
0: En dan, gezellig.
1: Voilà, dat is nu 5 minuutjes, maar bij een effectieve workshop nemen we daar een uurtje de tijd voor om dat echt zo mooi mogelijk te krijgen.
0: Ja.
1: Supergoed op ritme en om dan nog een stapje verder te gaan. Maar dat is eigenlijk de basis van beatbox.
0: Je hebt wel wat ademcontrole nodig.
1: Ja.
0: Heb ik de indruk, omdat je die hele tijd blokkeert en weer los moet laten. Je hebt wat kracht nodig.
1: Ja, om dat kort uit te leggen. Er zijn twee dingen waar we echt op gaan letten. Het allereerste is dat we klanken ook al inademend gaan doen. Dus een van die andere snares die we leren is. En dat is al inademen. En een ander ding waar we op gaan letten is, als we bijvoorbeeld de kick doen, die veel uitademen vraagt. We gaan dat zoveel mogelijk effectief proberen met de lippen, in plaats van ook met de longen. Want anders ben je na die eerste klank al direct buiten adem. En dat wil je niet. Dus je wil dat de kracht echt wel van de lippen komt, in plaats van de longen.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Blijkbaar kan je ook zelf je geluiden uitvinden. En dat worden dan jouw signature sounds.
1: Klopt.
0: Ja, jij hebt er zo ook al een heel pak eigenlijk.
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat is zo dan een van je signature sounds?
1: Een van de signature sounds is de polyfonische synth.
0: Wauw.
1: Ik heb ook een sliced hi-hat. Dus dan krijg je. En als je die ook gaat combineren, dan krijg je.
0: Shit.
1: ja, ik denk dat ik er eigenlijk net iets meer heb dan 15 of zo. Ik krijg een keer eens opgeteld voor mijn ego, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ook wel, niet alleen voor dat, maar ook om te kijken wat zijn effectief dingen waarmee ik kan uithalen op een competitie.
0: Ja, ja. En krijgen die dan ook jouw naam? Is dat zoals met een insect vinden en daar je naam aan mogen geven?
1: Ja, eigenlijk wel, maar ik doe dat bij mezelf niet of zo. Omdat ik dat... Ik bedenk liever coolere artistieke namen, zoals dus die Sliced Hyatt, noem ik effectief de Sliced Hyatt, omdat er precies hyattjes in stukken gesneden zijn, elektronisch. En die synth, die klinkt redelijk polyfonisch, of komt ook van de polyphonic voice. Dat is nog een andere techniek waar ik zelf niet goed in ben, maar het lijkt er een beetje op. Het verschil is gewoon dat ik hier ook de tong bij gebruik. Dus ik neem wel wat inspiratie van dingen die bestaan.
0: Ja, wel, ik heb het gevoel dat dit een oneindige wereld is.
1: Het is een oneindige wereld.
0: Dat je kan blijven geluiden.
1: Dat is zot.
0: Ah ja, waarschijnlijk. Je kan blijven leren, blijven ontwikkelen.
1: Ja, ik denk dat ik drie dagen geleden nog op Instagram een beatboxer heb gezien uit Brazilië. Duxie is zijn naam. En die was aan het freestylen. En ik luisterde naar en ik denk, wauw, is dat nu nog niet gedaan met die innovatie? Dat is zot. En ook totaal anders dan dat de anderen beatboxen. Enfin, niemand beatboxt exact hetzelfde. Iedereen is uniek. Of probeert toch uniek te zijn.
0: Ja.
1: Maar dat was ook weer zo'n moment dat ik dacht van... Dus, we zijn er nog belangen niet of zo. Dat blijft gewoon... Ja, we gaan er ook niet komen. Dat blijft doorgaan. Ja. Zoals muziek algemeen gewoon.
0: En je doet dit professioneel.
1: Ja, klopt.
0: Want je inkomen, komt dat dan van optredens?
1: Ja, dat zijn... Ja, klopt. Ik doe voornamelijk drie dingen... Eerst en vooral shows, dus dat zijn concerten. En op muziekfestivals, dat ik dan tussen de 10 en de 45 minuten speel. Of 5 minuten, afhankelijk van hoe groot de boeking. Ik doe ook workshops, zowel voor mensen die echt professioneel willen beatboxen. Of voor een muzikale dag bijvoorbeeld. Scholen, kampen. En ik jureer ook beatboxwedstrijden in het buitenland en in het binnenland. Vooral het buitenland nu.
0: Ja.
1: Ja, omdat daar veel nationale kampioenschappen dus plaatsvinden op de wereld gewoon. Dat is mijn derde bron van inkomen. En daarnaast natuurlijk ook, ik probeer mijn werken zoveel mogelijk te publiceren. En daarvan krijg ik auteursrechten.
0: Ja, ja, ja.

0: Uiteraard. Ja, als we gaan kijken, want je haalde daar net de origine van het woord beatboxen aan. Hip-hop hoorde ik je vermelden. Is dat waar de beatboxwereld ontstaan is?
1: Ja, eigenlijk is beatbox geboren door de geboorte van hip-hop. Vaak zeggen mensen dat hip-hop maar 4 elementen heeft, genaamd breakdance, rap of slam en DJ en graffiti. Maar eigenlijk is beatbox wel het 5e missende element.
0: Ja.
1: Is in dezelfde periode geboren en ook in dezelfde regio ongeveer. Dus in de wijken van New York, Bronx en Harlem enzovoort.
0: En daar omdat het gewoon goedkoop was, de goedkoopste manier om muziek te maken?
1: Ja, juist. En dag van vandaag is beatbox wel niet echt meer hip-hop. Natuurlijk blijft de geboorte wel hip-hop, maar je hoort, als je gewoon beatbox gaat opzoeken op YouTube, weet ik niet of dat hip-hop de eerste stijl is die je vandaag nog gaat horen. Dat kan van alles zijn. Dat gaat van eigenlijk al popmuziek tot R&B, tot cyberpunk, dus heel futuristisch, drum en bass. En soms zijn er ook gewoon bands die een beatboxer hebben, dat dan de percussie of de trip met de drums gaan doen. En die zitten dan in een jazzband of een bluesband effectief. Dus dat gaat heel ver.
0: Ja, je vindt het overal terug. Maar als we gaan kijken naar zo een van de grondleggers, waar denk je dan aan?
1: De grondleggers zijn bij mij geweten sowieso Dougie Fresh.
0: Mm-hmm.
1: Dat was eigenlijk, denk de oudste beatboxer die ik nu ken. Niet persoonlijk, jammer genoeg. Ik zou hem wel op een dag willen ontmoeten. En hetzelfde voor Razel, dat dan ietsje daarna kwam. Die heeft vooral percussie en melodie samengebracht. Dus dat was voor alle beatboxers op de planeet echt een opening van oké, dit is a glimpse of the future of zo.
0: Ah, ja.
1: En ja, ik denk dat ik... Amai, ik val nu een beetje door de mand, maar ik denk de Fat Boys. Mm-hmm. Biz Markie, dat dan een hele goede reference is.
0: Ja.
1: Ik zeg nu wel omdat ik eigenlijk hem niet veel heb inbestudeerd. Ik heb wel een paar fragmenten al van hem eens gehoord, maar dat is zeker ook een naam om echt te vermelden.
0: Ja. Dougie Fresh kennen we van de hip-hop klassieker natuurlijk, Ladi Dadi.
2: You know what, yo peep this, Ladi Dadi. We like the party, we don't cause trouble, we don't bother nobody, we're just some men that's on the mic. And when we rock up on the mic, we rock the mic.
0: Right?
2: For all of y'all, keeping y'all in help. Just to see you smile and enjoy yourself, cause it's cool.
0: Daar zitten eigenlijk die basisklanken in die je daarnet al eens liet horen.
1: Die jij daarnet hebt laten horen.
0: Ja, die we samen hebben laten horen. Ja. Die zitten hier al in. En dan Razel, die voegt er nog iets aan toe. Een aantal jaren later, ook eens luisteren.
3: The beat and the chorus at the same time.

0: Y'all don't think I'm doing that shit?
1: Het publiek gelooft het bijna niet, dat hij de twee dingen samen aan het doen.
2: Ja, maar dat was zo'n belangrijk moment ook voor de beatbox-industrie en eigenlijk ook voor de muziekindustrie nu. Omdat wij als beatboxers wel echt op zoek zijn elke dag naar innovatie en de nieuwe sound en de nieuwe patterns. Ook al komt dat niet voor uit het willen nadoen van iets. Want ja, dat was vroeger beatbox, het instrument nadoen. Maar nu zijn wij het instrument dat zelf iets probeert te creëren in plaats van nadoen. En dat is fantastisch en daar hebben we wel te danken aan Razel ook.
1: Ja, ja, je hoort ook die wisselwerking met het publiek ook heel plezant om te horen. Ik neem aan als je zelf op het podium staat.
2: Dat is zalig.
1: Als er gejoeld wordt. Gebeurt dat ook tijdens zo'n kampioenschap?
2: Och, dat is nog 10 keer luider dan dat fragment zelf.
1: Ah ja, is
2: dat
1: waar?
2: Echt, ik weet niet of je 8 Mile hebt gezien van Eminem.
1: Nee.
2: Kijk, maar dat is een goede reference. Want daar zijn de mensen wel echt zowel voor hun persoonlijke favoriet aan het juichen en aan het cheeren en op de juiste momenten aan het roepen, bij wijze van spreken. Maar ook voor de tegenstander, want ja, de beatbox community, de global beatbox community, ook al zijn wij de laatste tijd wel echt groot, wij beschouwen wel die mensen als family, omdat we wel moeten delen met elkaar, omdat we op die manier ook groter worden.
1: Ja, ja.
2: En beter en noem maar op.
1: Ik wens je alle succes deze week. Ondanks de zenuwen, ik ben er vrij zeker van dat je er klaar voor bent. Je hebt er alleszins, het is als een topsport, hè. Je hebt je er als een topatleet op voorbereid. En het komt goed. Het komt sowieso goed. Dank je wel om langs te komen.
2: Ja, ook bedankt.
1: En heel veel succes.
2: Dank je wel.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: actually me.
1: Charlie XCX met Camera.
2: Radio 1.
3: De wereld van Sophie.
1: Over beatboxen hebben we het vandaag. Of de edele kunst van het monddrummen, zou je kunnen zeggen. Want in Polen begint deze week de Grand Beatbox Battle World League. Het elite wereldkampioenschap beatboxen, zoiets. Zo zou je het kunnen omschrijven. We hebben ons net helemaal laten bijpraten door Tim van Drogenbroek, a.k.a. Footbox G, die eerder al wereldkampioen solo beatboxing werd. En de basistechniek blijkt redelijk haalbaar te zijn. De oerbasis. Maar vergis je niet, een beatboxer is natuurlijk veel meer dan zomaar een menselijke drummachine. Niemand die de mogelijkheden van het beatboxen zo avontuurlijk verkent als Marie Doon. De Belgisch-Congolese frontvrouw is ze uiteraard van Zap Mama. Debuteerde in 1990 met een revolutionaire plaat, waarop de enige instrumenten stemmen waren. Elke beat, elke bas, elke melodie of close harmony kwam uit het gouden strottenhoofd van Marie Doon en dat van de vier andere zangeressen. We mogen rustig zeggen dat ze met Zap Mama het begrip beatboxen de voorbije 30 jaar heeft geherdefinieerd voor velen. Vincent Bilo sprak met haar.
4: 1, 2, get down!
5: Beatboxing is human connection, because we say human beatbox. There is the beatbox machine, and then there is the human beatbox. And I'm fascinated by the human beatboxing.
6: Voor Marie Doon is beatboxen even natuurlijk als ademen.
5: It's like a control of the breath, using the click and the clack of the mouth, and add some melody into it.
6: Melodie en ritme die samenkomen, zoals in de toontaal van haar Congolese moeder.
5: With my African background, the language of my mom, there is it's a tonic language and she used a lot of doot that doot doot and scatting the words, like in Japanese and Chinese language, you know, da da doot da da da da doot da. Then my brother and I, we were filling her words and beatboxing on top of my mom.
6: Stel het je voor, Marie en haar broer die als kinderen al beatboxen op die muzikale taal van hun moeder.
5: That was so cool.
6: Een taal vol komieke klank nabootsingen.
5: Sometimes she didn't have the right words to express something. That she used onomatopoeia. Where is the vacuum?
7: Give me the.
5: And I said, ah, the mixer, you mean?
7: Yeah.
6: Voor haar zijn die gekke geluidjes de normaalste zaak van de wereld.
5: I thought everybody was talking like that, actually.
6: Ja, zo'n muzikale taal meekrijgen als kind, dat is inderdaad een cadeau. En in menselijke emoties zit net evenveel muziek.
5: Human emotion translates the same way. The laughing, the crying, astonishment, all these. And I said, interesting. How can I, without using words, express an emotion through melody? That's where the artistic process start.
6: Met ritme en melodie alleen je emoties vertolken. Zie daar wat beatboxen is.
5: How can we translate that into music? Being the first instrument yourself.
6: Marie's belangrijkste instrument, dat is zijzelf. En over de specifieke klankkleur van dat instrument, daarover heeft ze een interessante theorie.
5: People who live in the north, all the language is very in the front of the mouth.
6: Wacht. Hoe klinken ze in Scandinavië?
5: Tuttebeurte.
6: Oké. Ga door.
5: And then we go in France. Alors là, c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est plus dans la langue. The air is going in the tongue. We go down, we go to Italia. La tena, la tete. Me gusta la vida cuando hay sol. La, the air is going more in the back. We go to Spain. Me gusta la vida cuando hay sol. The air going down.
6: Oké, de spraak zit bij Italianen en Spanjaarden al wat dieper in de mond.
5: Voilà. We go to the Arabic world. Handi. Hamuldi haledi. The air is going even further in the throat. And then we go to Africa. Then the air is completely inside. You see what I mean?
6: We snappen het helemaal, Marie. De rest van haar beatboxregister steelt ze met haar oren bij elkaar in de diepe bossen van Afrika.
5: I remember also when I spent time with the different tribe in Africa, really deep in the forests. With the pygmies, I spent time with the Tuareg in the desert to really learn the techniques. And there are plenty of beatboxing there.
6: Al die invloeden komen samen op haar eerste plaat met Zap Mama.
5: That's why I start Zap Mama. And I said, okay, I think I can bring something to the scene of music by melting the sounds of different languages.
6: Een plaat die volledig a cappella wordt opgenomen. De enige instrumenten zijn die van Marie en de vier andere zangeressen. Een plaat vol beatboxing, polyfonie, close harmonies en, net zoals bij haar mama, heel veel gekke geluiden.
5: Plekete, dat is de funny one. That's more kind of beatboxing. I was imitate the sounds of a car. Because when I was in Congo, I remember asking a taxi cab, what is that kind of car? Is this secure? I said, this is a plekete car. And I said, why plekete? Because of the sounds of the mechanisms, that nothing goes very well. And I said, that is a song by itself. That's why I created that plekete song.
6: Of hoe een kapotte auto in Congo klinkt.
5: Voilà.
6: En behalve Afrikaanse invloeden laat Marie ook Latijns-Amerikaanse accenten toe.
5: From Cuba.
6: Van die Cubaanse muzikanten leert ze om instrumenten na te doen.
5: To do the conga.
6: En zo ontstaat al beatboxend of conga-boxend een nieuw nummer.
5: Gogo, peta, peta, peta, gogo, peta. I don't know if it's in the right key. Hey, I'm good.
6: Tuurlijk wel.
5: It's been a long time. En dan... Also, Brlak. I remember I had a lot of success with that because I introduced the sounds, the blowing on

0: maar ook andere beatbox-bollebozen.
1: En The Roots.
0: En zelfs een absolute muzieklegende.
1: Even David Byrne as well.
0: En het is onder de vleugels van die laatste twee dat Maridoon het beatboxen naar een nieuw niveau zal tillen.
1: If we refer to really beatboxing from the hip-hop scenes, I've done the album Ancestry in Progress with The Roots.
0: Ze leert The Roots kennen op een festival.
1: The story behind me and The Roots, we met here in Belgium in a festival.
0: En ze kunnen maar niet zwijgen over haar beatbox talent.
1: And they loved that mama because of this beatboxing. And I was the one who's doing the beatboxing. And I said, who you? What the fuck? This you? What the sounds? And I said, let's work together.
0: Ze weet ook meteen wie die plaat moet uitbrengen.
1: Then I said to David Byrne, I would love to work with The Roots.
0: En die zegt, okay.
1: Done.
0: Een maand later zit ze in Philadelphia met Questlove van The Roots.
2: One, two, three.
0: En die trommelt zijn halve contactenlijst op.
1: He called Common and he called Talib Kweli. And then I received a call from Erykah Badu. He said, I would like to become your friend. I was like in paradise.
0: Maridoon voelt zich in het beatbox-paradijs. Alleen dat hip-hop-taaltje wil ze maar niet onder de knie krijgen.
1: The language was hard for me because they speak Philly slang. And Questlove was always asking me because my French accent. What did you say?
3: What did you say?
1: Even the what did you say, I didn't get it. I said, huh?
3: What did you say?
0: Maar zelfs daar puurt ze een beatbox-parel uit.
1: It's fantastic. It's so pure. The machine will never be able to do that because they don't have the breath.
0: Adem. Het is de kern van Marie's beatboxkunst. Want een lichaam is misschien wel de mooiste klankkast die er is en ons spraakorgaan het beste instrument om het te bespelen. Het is een orgaan dat Marie dan ook met liefde verzorgt.
1: Every day I do my breath exercise so well, relaxed, no stress, no nothing. Because the stress will always come after you open your computer. I say, okay. But I empty myself first. Like everybody, when we have a bad news and when we need, we all breathe. Like
0: een goede beatboxer moet goed leren ademen.
1: You know, we need that. That's my last word. Breathe. In and out. Allee, everybody on the radio, breathe in. Hold it. Breathe out. How you feel now?
0: Zeg dat Maridoon het gezegd heeft.
1: That's all I can say.
4: Maridoon en wij samen met haar in het beatboxparadijs. Wat een vrouw, wat een klanken. De reportage was van Vincent Milo.
5: Radio 1.
4: En dit is nog eens Mr. Brown van Zap Mama.
6: 1, 2, get down.

0: Zapmama en Mr. Brown. Ik heb het nog niet gezegd, maar als je graag zou willen reageren vandaag, weet dat dat altijd kan via Radio 1 op VRT Max.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Hiervoor wilde ik het laten horen. Justin Timberlake en Rock Your Body. Radio 1.
1: Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al 2 deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
3: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
2: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je kan nu luisteren naar een herhaling van De Wereld van Sophie van gisteren.
0: Radio 1.

0: Nog zo'n vocaal begaafd genie. Bobby McFerrin hoorde je met Thinking About Your Body.
1: Radio 1. De wereld van Sophie.
0: Maandag 21 september is het binnen amper 3 dagen start de Grand Beatbox Battle World League in Warschau. Dat is 's werelds meest prestigieuze beatboxkampioenschap waar alleen de strafsten der allerstrafsten aan mogen deelnemen. En een van hen, Footbox G, was daarnet mijn gast om ons in te wijden in de wereld van het beatboxen. Een wereld die klanken verzamelt van bij de pygmeeën tot in de ruigste buurten van New York en u en mijn leven het broodnodige ritme bezorgt. Leerden we ook al van Marie Doon, van het legendarische Zap Mama, die al beatboxend door het leven gaat. Mocht je die reportage gemist hebben of het gesprek met Footbox G, dan kan je alles terugvinden via Radio 1 op VRT Max. Het is een fantastische wereld. En dat gesprek met Marie Doon, Vincent Bilot. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Dat was ook fantastisch. It made my day.
2: Allee, daar ben ik blij om. Ze was er zelf ook heel blij mee dat ze daar eindelijk ooit eens een keer een fatsoenlijk interview kon overgeven over dat beatboxen alleen. Want ze vond eigenlijk dat dat wel te weinig aandacht had gekregen.
0: Een beetje onderbelicht is gebleven. Ja. Ja, interessant. Marie Doon zou zeker kunnen deelnemen aan het WK beatboxen. Zeker. Of aan de Grand Beatbox Battle. Maar jij kent nog iemand die dat met de vingers in de neus zou winnen.
2: Het is te zeggen, die dat met de vingers in de neus zou winnen als hij al geen 17 jaar dood was. Hij had ook niet veel neus meer om zijn vingers in te steken, maar dit geheel terzijde. Michael Jackson, over hem heb ik het. Behalve een geniale zanger, een briljante danser en, dat moeten we er toch altijd een beetje bij vermelden, een iets wat dubieuze kindervriend, was hij namelijk ook een bovennatuurlijk goede beatboxer. Natuurlijk, we kennen hem allemaal van zijn gilletjes en zijn kreetjes, hè, zoals daar zijn. Maar ook de... Niet te verwarren met de... En natuurlijk, niet te vergeten... Maar bovenop die kreetjes deed hij ook wel eens aan beatboxen om de groove te accentueren. Maar ook daar varieerde hij in. En soms maakte hij een combinatie van beatboxen en kreetjes slaken. Oké, zo geïsoleerd klinkt dat misschien een tikje lachwekkend.
0: Het is wel interessant, ja. En wel herkenbaar.
2: Herkenbaar, zeker. En die kreetjes, ja, ze lijken misschien een beetje een gimmick, hè. Maar we weten allemaal hoe aanstekelijk zijn vocale uithalen zijn natuurlijk. Hoe ze bijdragen ook aan de groove. En hoe ze, ja, een integraal onderdeel uitmaken van het ritme en de hele vibe van zo'n nummer. Want verkijk je misschien toch maar niet op die komische kreetjes en vocale capriolen. Michael Jackson was ook wel echt een begenadigd beatboxer. Luister even mee naar Stranger in Moscow uit 1995.

0: Luister even. Hoor je dat beatje?
1: Mm-hmm.
0: Dat is geen drumcomputer, maar een beatboxende Michael Jackson.
1: Mike?
0: Ja. De hele ritmetrack. De hele ritmetrack van dat nummer is een beatbox beat van Michael Jackson himself.
1: Allee, jong.
0: Maar zijn beatbox skills, Sophie, die reiken nog veel verder dan dat. Ze waren zijn tools als componist, als liedjeschrijver en arrangeur. Want Michael Jackson die speelde ja, geen enkel instrument echt goed of op een professioneel niveau. Zijn stem was het enige instrument waarover hij beschikte. Maar het was wel het instrument dat hij gebruikte om nummers te componeren. Of juist er misschien te assembleren. Want Michael Jackson die wist precies hoe zijn songs moesten klinken. En hij zong, of juist er beatboxte, bijna elke laag van zijn nummers voor. Van de ritmetrack tot de bassen en zelfs andere instrumenten. Hier legt hij zelf uit hoe hij te werk ging. In dit geval voor het nummer Who Is It uit 1991.
2: What I do is I go to a tape recorder and I put down the sound the way I'm hearing it in my head. And I'm hearing the bass, I'm hearing the percussion, I'm hearing the drums, and the who is it, like, it goes up.

0: gave my money, I gave my time, I gave up everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right, but the wheel is right, no fortune, still I cry alone and don't you judge of my composure, as I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just fucked and ran away.
1: Had ik al gezegd dat Michael Jackson een geniale zanger is?
2: Amai, maar crazy.
1: Maar dus ook een geniale beatboxer, want zo ja. beatboxt hij dus altijd een demoversie bij elkaar voor de producer en voor de muzikanten die het nummer komen inspelen. Idem voor Tabloid Junkie uit 1995.
3: So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around that. What I'm saying?
1: Indrukwekkend, toch?
2: Dat is fantastisch. Amai, maar wat een muzikaal gevoel heeft die man.
1: Zal wel zijn. En zelfs, Sophie, zelfs voor een duet met Paul McCartney deed hij dat. Maakte niet uit dat hij in de studio stond met een Beatle. Nee, hij zong en beatboxte heel het nummer voor op een cassettebandje.
3: Well, just a tape recorder there in making sound. Every night she walks right in my dreams. Is I made it from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. The way she sang. Because the doggone girl is mine.
1: The girl is mine, zo deed hij dat dus voor aan Paul McCartney. Zo doe je dat.
2: Ja.
1: En niet alleen de beats weet MJ perfect te verklanken, ook de bassen weet hij heel goed te imiteren. Zoals voor het nummer Streetwalker.
3: For instance, with the song Streetwalker, which has a driving bass, which I'll have a tape recorder, and I'll just sing the bass part into the tape recorder. And for Streetwalker, the bass melody went

0: kan blijven doorgaan, Sophie. Nog zo'n klassieker uit 1982. Die vertrekt vanuit een groovy baslijn die Michael Jackson dus zelf inzingt. Benieuwd of je hem herkent.
1: I want to write a song with a great bass hook, you know.
0: Heb je hem herkend?
2: Ik heb hem herkend, ja. Zalig.
0: Het is Billie Jean. En luister nu goed, Sophie. Zelfs de synth heeft hij op de demo zelf ingezongen.
3: En on top of that, I hear the chord. In the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, what do you mean? I am one.
0: Dat is toch waanzinnig straf.
2: Ja.
0: Dat hij eigenlijk al het volledige nummer vocaal verklankt. Mm-hmm. Voor ze het eigenlijk daadwerkelijk op band zetten. Voor Michael Jackson waren al die geluidjes die hij produceerde dus geen gimmick. Ze vormden gewoon de kern van zijn muziek.
2: De ruggengraat.
0: Dat was gewoon alles. Tot slot misschien een demo, Sophie, waarin al zijn beatbox-talenten samenkomen. Een demo waarvoor hij eerst alle instrumenten zelf beatboxt, om er dan ook nog eens loopzuiver a cappella overheen te zingen.
3: Okay, this is the harmonies. And the vocal harmonies on the choruses of Beat It. I'll do the verses, then I'll do the choruses. One,

0: Just be there.
1: Geef toe, dat is toch wel ongelooflijk.
2: Dat is fantastisch.
1: Het eindigde helemaal a cappella, maar het begon dus met de hele beatbox track die er eigenlijk moest aan vooraf gaan.
2: Maar ik wil al zijn nummers nu zo horen.
1: Dat zal
2: in die versie.
1: Geef toe, dat is toch nog wel wat anders dan alleen... Zelfs...
2: Het is fantastisch. Ik ben nu heel erg benieuwd, want Footbox G is nog steeds in de studio. Je hebt meegeluisterd. Wat vind je van Michael Jackson als beatboxer?
3: Ja, dat is amazing. Hè.
2: Toch waanzinnig.
3: Ja, ja, dat is heel inspiring hoe dat alles duidelijk is. Hoe dat het in een nummer moet zijn. Je kunt het direct horen eigenlijk. Dat is heel nice. Ja, hij is vocaal echt top of the top.
2: Ja, er is een reden waarom Michael Jackson geworden is.
1: Het zal wel zijn, om in zijn eigen woorden te zeggen.
4: Chaka, chaka. Ja. I was
2: Welke woorden? Dankjewel, Vincent Bilo. Dit is Don't Stop Till You Get Enough.

0: Don't Stop Till You Get Enough van Michael Jackson.
1: Radio 1.
2: De wereld van Sophie.
0: Ja, of de bijzonder wonderlijke wereld van het beatboxen. Zo zou het programma vandaag ook kunnen heten, want daar gaat het over. Hè. Naar aanleiding van de Grand Beatbox Battle die deze week in Warschau plaatsvindt, hebben we het over beatboxen vandaag. Er zijn niet zo zot veel mensen die op het allerhoogste niveau beatboxen, maar de Belgen zijn eigenlijk behoorlijk goed vertegenwoordigd. We hebben Footbox G te gast, maar er is ook, en die kent u misschien ook, Serdi Faki Alici, gewezen Belgisch kampioen beatboxen en vandaag misschien nog het meest bekend als acteur. Je kan hem kennen uit de canvasreeks Zonder Afspraak en de film Holly van Fien Troch. Voor hem is beatboxen niet gewoon een kunst, het is simpelweg zijn hele leven. Hij bracht tijdens zijn jeugd wat tijd door in jeugdinstelling De Waaien. En bijvoorbeeld tijdens zeldzame momenten in de isoleercel heeft toen het beatboxen hem gered, vertelde hij aan Wart Bogaert.
3: Toen is die tattoo?
4: Serdi beatbox.
3: Ik dacht altijd, beatbox, dat is zo een gimmick, een trucje. Voor jou is het meer, hè?
4: Dat is leven. Alles wat erin zit. Emoties, expressies, verwerking, kracht. De beatbox heeft me eerlijk gezegd gered in het leven. Ik heb in het observatiecentrum in De Waai tijdens zo'n wekelijkse meeting beatboxverbod gekregen. Omdat ze er gek van waren en irritant van vonden. En als ik dan nog beatboxte in de groep, moest ik in de isoleercel. Je zou kunnen zeggen, gelijk een Gilles de la Tourette of zo, dat gewoon geluiden uit je mond komt, dat je niet verwacht. Voor mij was dat een soort manier van je emoties los te laten of zo, en dit en dat. Dus ja, ik beatboxe constant per ongeluk. Bijvoorbeeld ook in de bussen, in de trams, op scholen. Overal per ongeluk. Dat was een automatisme geworden. Zelfs in mijn slaap blijkbaar heb ik gebeatboxed. Mijn ex kwam s'nachts middernacht naar mij toe, nadat ze naar het toilet kwam. En blijkbaar zat ik te beatboxen in mijn slaap. Ik zei, nee, ik heb hard gesnurkt. Nee, het echt gebeatboxen. Wat heb ik gedaan? Heb dit gedaan. Jump. Dus het zit letterlijk 24 uur en 24/7 zit het in je hoofd gewoon.
3: Dus als iemand dan zegt tegen jou, het is voortaan verboden om te beatboxen, dat is ongeveer hetzelfde als zeggen tegen jou, je mag niet meer ademen.
4: Aha, je mag niet meer leven. Twee kleine raampjes, een bed en een kleine lavabo, dat was de isoleercel toen. Ik kom daar binnen en ik dacht, what the fuck, waarom krijg ik fucking straf? Wat beatboxverbod? Wat wil ik daar niet mee breken? Ik had het nog nooit gehoord. Hij zei, what the fuck? Ik maakte zo'n geluid. En dan weer kaaste weer zo. Omdat het zo kaal was, die ruimte. En dat begon weer te klinken. Ik zei, nee. Dus ik ging me volledig in het midden van de kamer gaan zitten. En dan begon ik zo echo's te doen. En ik begon me er zo volledig te amuseren. Ik moest daar een uur in de cel zitten. Nu zit beatboxen ik. Goeie akoestiek, broer. Goeie akoestiek, ik zweer het u. Dat was niet normaal. Na een uur komt die begeleider en genoeg beatbox. Ja, genoeg beatbox, kom. Ze denken dat ze alles kunnen afpakken. Ja.
3: Is er een moment dat je het voor het eerst gedaan hebt? Herinner je je dat nog?
4: De eerste keer dat ik beatboxde in mijn leven, bedoel je? Dat was op mijn 10 jaar. Ja, dat is wel een beetje een emotioneel verhaal eigenlijk. Ik heb dus op mijn 6 jaar zijn mijn ouders overleden. Ik heb 4 jaar gehuild, elke dag. Ik was op mijn 8 jaar huilend liedjes aan het schrijven voor mijn ouders. Ik wou gelijk Emrah zijn. Emrah was de artiest in de jaren 90 in Turkije. Dat was zo heel gemakkelijk, weet je waarom? Dat was een Turkse zin dat hij schreef. En voor hem te laten rijmen, herhaal hij gewoon die zin. Dat was heel gemakkelijk. Dus, weet je, mijn ouders zijn overleden in de tijden. Mijn ouders zijn overleden in de tijden. Ik heb constant zitten wenen. Ik heb constant zitten wenen. Zo, van die teksten was ik in Turks huilend aan het schrijven. Al 4 jaar, op mijn 10 jaar, heb ik die mezelf gezegd. Omdat ik gelovig ben opgevoed, heb ik die mezelf gezegd. Mijn ouders zijn bij mij en in mijn hart. Als ik ga huilen, gaan ze meehuilen. Als ik gelukkig ga zijn, gaan ze ook gelukkig zijn. Dus ben ik toen gestopt met huilen. En ik wou mijn ouders trots maken. En in het weekend zat ik in Zandstraat aan het parkje. Was daar opeens 2 jongens. Zo één gast was aan het beatboxen. Ik had niks. Geen flippo's, geen Pokémon kaarten. Geen Gameboy, geen zakgeld, weet je maar. Ik zei, nee, ik heb voor daar niks nodig. Kan je hem dat alsjeblieft leren? En weet je wat mijn eerste beatbox was? Dat was echt gek. Dat was echt gek. Dat was... Probeer daar te oefenen. 6 maanden later is mijn tweede basis magisch beginnen worden. En sinds toen ben ik verslaafd geworden. Dat was...

0: Du Apet. Ist guckt, ist guckt, ist guckt, ist guckt, ist guckt. Ich sage, ich will da für den Rest von meinem Leben doen. Dus ich probiere all meine Frustraties, Woede, Pijn, Verdriet, alles in mijn Beatbox te steken. Ich habe auch so eine Kombination, dass ich 8 Geluiden gleichzeitig kann Beatboxen.
1: Wacht, 8?
0: Voor mij was zo 3, 2, 3 wel onmogelijk in het begin. En nu, ik zal u anders de geluidjes voorgeven. De eerste is een kick. De tweede is een snare. Maar ik hou dit is gelijk scheet. De derde is een hi-hat. Ik hou dit is gelijk konijn. Vierde is nurien. Vijfde is kreunen. Zesde is lachen. Zevende is een didgeridoo. Wiep. En de achtste geluid is elektrisch gitaar. Zijn jullie er klaar voor?
1: Denk het.
0: Alle 8 samen?

0: Ik kan dus officieel bevestigen dat hier maar één persoon voor mij zit.
1: Zot, hè?
0: Wat hoop je dat beatboxen je nog brengt?
1: Oh, het leven. Ik leef ervan. Ik wil het ook aan mensen meegeven. Ook mijn grootste droom is letterlijk voor iedereen dat in een soort trauma leeft of in een situatie een kut leven heeft meegemaakt of problemen heeft meegemaakt en die denken dat ze geblokkeerd zijn. Mijn droom is voor die mensen een beetje wakker te schudden en te zeggen van kijk, maak dat je iets vindt. Zoek een hobby. Doe iets. Want op het moment dat je niks doet, ga je eigen mindfucken en dan ga je de ergste dingen gaan doen. Drugsgebruik, zelfmoordneigingen, dit en dat. Dat is het allemaal niet waard. Maar als je een hobby hebt, dan heb je geen tijd niet meer voor negatief te denken, want je bent bezig met iets. En dat is wat ik wil meegeven aan mensen van zoek iets in het leven, doe iets in het leven, maak dat je een soort hobby vindt of een activiteit vindt voor te doen in het leven, dat je niet tijd hebt voor negatief te denken.
0: Ik begin te begrijpen waarom jij constant aan het beatboxen was. daar in de instelling.
1: Dikke mindfuck, dikke mindfuck.
2: Serdi Faki Alici, hoorde je, wat een natuurkracht. Beatboxen redde zijn leven.

0: Twee nieuwe singles op een rijtje. Die van Eels, Congratulations to Me. En daarvoor Forcefield van Kezaya.
1: De wereld van Sophie.
0: Deze week is Warschau eventjes de hoofdstad van de menselijke stem. Want van donderdag tot zaterdag loopt daar de Grand Beatbox Battle. Laat ons het de Olympische Spelen van het beatboxen noemen. Beatboxers van over de hele wereld nemen het tegen elkaar op. Met niks anders dan hun mond, hun keel, lippen, tong en een microfoon. Dat beatboxen is ontstaan in de hip-hop scene van New York, jaren 70, hebben we het al over gehad. Verspreidde zich via platen, film, later ook internet. Maar er is ook een heel onverwachte kracht die het beatboxen tot in de huiskamers heeft gebracht. Els Aartsge, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wil het vanmorgen hebben over ene Michael Winslow.
2: Ja. Mijn verhaal begint bij een film uit 1984.

0: Herken je het tuutje?
1: Zeker dat. Ik denk dat ik ze bijna allemaal gezien heb. Het is Police Academy,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, het is Police Academy. Dat was zoiets waar wij als kind constant naar keken. Dat is dus een film die miljoenen mensen wereldwijd te zien kregen. Dat was eigenlijk een hit die niemand had zien aankomen. Voor wie ze niet gezien heeft, het verhaal speelt zich af in een politieschool. De nieuwe burgemeester beslist om de toelatingsvoorwaarden om politieagent te mogen worden, om die enorm te versoepelen. En dus komt er een toestroomopgang van het grootste zootje ongeregeld dat je ooit zag. En die bende moet dus doorheen de film omgevormd worden tot deftige, nette politieagenten. Het is allemaal een beetje voorspelbare humor, zeg maar. FC de Kampioenen in de politieschool.
1: Ik denk dat ze het niet opnieuw wil bekijken.
0: Het is een beetje gedateerd, laat het ons zo noemen. Maar in de vroege jaren 80 was iedereen daar dol op. Er komen uiteindelijk 7 films van, een tv-reeks en zelfs een tekenfilmreeks. Mm-hmm. Maar belangrijker voor ons verhaal van vandaag, dit is de manier waarop een van de hoofdpersonages van de film voor de allereerste keer te horen was. Dat is Larvell Jones, die wordt dus gespeeld door Michael Winslow. En in de film heeft hij de bijnaam Mothermouth, omdat hij met zijn mond de meest waanzinnige geluiden kan nabootsen. Jones die komt eigenlijk geen enkele scène binnen zonder een geluid mee te brengen. Hij doet sirenes, machinegeweren, portofoons, blaffende honden, piepende banden. Hij is heel vaak de komische noot in de scène. Als er een nogal gehate drillinstructeur voorbij loopt, dan doet hij met zijn mond alsof dat hij protjes laat of alsof dat hij zijn schoenen piepen. Als er iemand anders het kot wil gaan op stel te zetten, dan doet hij het intercomsysteem na, zodat het lijkt alsof dat zijn kameraad even wordt weggeroepen door de directeur of zo. En één keer redt hij zelfs zijn collega's ermee uit de nesten wanneer een uitzinnige, plunderende menigte. Hij drijft die eigenlijk uit elkaar met dit geluid.
1: Dat was allemaal dezelfde man. Is hij ook een beatboxer?
0: Strikt genomen niet. Michael Winslow die komt helemaal niet uit die straatcultuur in New York waar dat beatboxen geboren is. Zijn vader die was bij de luchtmacht, dus hij groeide op verschillende luchtmachtbasissen in Amerika. En hij moest ook heel vaak verhuizen. Daarom zegt hij van zichzelf, ik was een heel eenzaam kind eigenlijk en ik ben begonnen met het imiteren van de geluiden rond hem. Dus eerst waren dat vooral helikopters en zo op de luchtmachtbasis. Hij doet ook niet enkel een drumcomputer na, hij doet eigenlijk de hele wereld na. Hij heeft er zelfs een eigen woord voor verzonnen. Hij noemt zichzelf een voice-trumentalist.
1: Wow.
0: Ja, maar hij gebruikt wel dezelfde technieken. Vooral die ademcontrole, die is heel vergelijkbaar met die van beatboxers. Mm-hmm. Maar Michael Winslow, die bracht dat gebruik, dat soort gebruik van je mond, wel in één klap wereldwijd bij een miljoenenpubliek. Naar schatting zeker 300 miljoen mensen hebben gekeken naar die films van Police Academy. En heel wat latere beatboxers die zeggen dat ze als kind Larvell Jones bezig zagen en toen pas beseften wat er allemaal mogelijk is met je stem.
1: Ah ja, dankzij Police Academy. Ja. Heeft hij dat daarna nog verder gezet?
0: In de jaren 80 was die overal te zien. Hij mocht de Oscar uitreiken voor de beste

sound effect. Hij was een van de stemmen van de Gremlins. Hij was ook te zien in Spaceballs van Mel Brooks. Dat is ook zo een persiflage op de Star Wars films. En Michael Winslow is te zien in één scène.

0: Sir.
1: What is it?
0: Can I talk to you for a minute, sir?
2: Ja, en zo gaat het dus nog even door. Dus hij zit voor een schermpje, er gebeurt van alles op het scherm en hij maakt eigenlijk alle geluiden. Die film die moest het ook hebben van een beetje slapstick-achtige humor. Dus ja, dat marcheerde natuurlijk weer fantastisch met Michael Winslow. Hij heeft ook nog een tijdje getoerd met een eigen stand-up show als de man die 10.000 geluiden maken kan. En daarna is hij wel een beetje uit beeld verdwenen. Hij werd doorheen de jaren wel regelmatig nog uitgenodigd op allerhande talkshows wereldwijd. Bij ons zat hij bijvoorbeeld 10 jaar geleden ongeveer in De Ideale Wereld.
3: Ah, echt?
2: Ja. En op een Noorse tv-show deed hij een trucje waarmee hij online helemaal viraal is gegaan. Hij bracht zijn versie van Whole Lotta Love door Led Zeppelin. En het is echt super straf gedaan. Ik ga zo meteen een stukje laten horen, maar ik wil even zeggen op voorhand, voor de duidelijkheid. Hij laat zich hier begeleiden. Dus de akoestische gitaar die je hoort, dat is een echte gitaar. Al de rest, de drums, de elektrische gitaar, de zang, de vervorming, dat komt allemaal uit Michael Winslow zijn stemorgaan.
3: Okay. Hier komt-ie. Heel benieuwd.

0: Amai, ik vind vooral zo die overstuurde elektrische gitaar, ik vind dat echt zot. In 2021 duikt hij ook plots op in America's Got Talent. Hij stoot daardoor tot in de halve finale. En dat geeft hem wel weer zo een zetje om terug te beginnen toeren met zijn show. En dat doet hij dus vandaag nog altijd. Dat is dus gewoon een man, een microfoon, een zeer indrukwekkend stemorgaan. Eigenlijk helemaal een beetje zoals op die Grand Beatbox Battle in Warschau.
1: Ja. Voice-trumentalist was het. Schitterende titel. Weet, kijk, hè, als het op het werk vandaag niet mee zit, zit altijd een toekomst in voice-trumentalism.
0: Ja.
1: Dankjewel, Els Aert.
2: Radio 1.
3: Je voudrais être beau ou un truc comme ça. Être fier de ma belle gueule, déjà. Avoir un corps à rendre imbécile la moindre fille qui passe ou le moindre gars. Jamais commandé de jeux vidéo. Je suis pas celui qui s'inspire de la vie des autres. Mais donnez-moi quand même quelques abdos. En gros, pas être celui qu'on appelle gentil gros. J'ai jamais fait l'amour sous la lumière. Peut-être pas assez amoureux de moi.

0: le contraire. C'est la vie de ma mère.
1: Teddy Bear, le plus beau.
2: Radio 1.
1: We hadden het vandaag over beatboxen. Mocht je wat gemist hebben van onze vertelementen, weet dat je alle fragmenten kan terugvinden. Via Radio 1 is dat op VRT Max. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, hè? Ik heb nog Dr. John.

0: Maite, het is Fries, mocht je het je afvragen. Welke taal je net hier hoorde. Het is Maite met Hou Plak.
1: Radio 1. Dit was een herhaling van De Wereld van Sophie.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 2:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen.